Goedenacht. Tienduizenden mensen hebben in Barcelona gedemonstreerd tegen de woningcrisis. Er wordt al weken geprotesteerd in Spanje vanwege de dure huizen en hoge huurprijzen. Eerder vandaag kondigde de Spaanse premier al vervroegde verkiezingen aan nadat zijn plannen tegen de wooncrisis werden weggestemd. De politie in Brabant is druk met twee verschillende woningovervallen. In Vlijmen raakt een bewoner gewond nadat twee overvallers het huis binnenkwamen en het slachtoffer mishandelden. In Deurne is het tot een worsteling gekomen met een overvaller. De bewoner verzette zich en jaagde hem zijn huis uit. Er wordt nog gezocht naar de daders. Eten in grote Nederlandse steden is vaak veel te vet, zoet en zout en dus ongezond. Dat blijkt uit onderzoek. Organisaties en gemeenten willen volgens Trouw nu dat het kabinet met maatregelen komt. De afgelopen 10 jaar is het eten namelijk alleen maar ongezonder geworden en overgewicht en obesitas nemen toe. En twee dronken Oktoberfestbezoekers hebben enorme schade veroorzaakt in een hotel in München. Volgens het AD vielen ze in slaap nadat ze de douche aanzetten, waarna het water urenlang bleef stromen en zelfs tot in de ontbijtzaal, 2 verdiepingen lager, doorlekte. De eigenaar schat de schade op een paar ton. En dan nu het weer? Het is in het noorden en noordwesten bewolkt met wat lichte regen. Verder helder, maar er kan wel wat mist ontstaan. Overdag wordt het weer lekker zonnig met een graad of 21. En tot zover het ANP-nieuws.

0: 26.000 euro.
1: Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel straks mee.
1: Q. Het Q-Music nieuws. 4 uur.
3: Goedemorgen. Een Amerikaanse ter dood veroordeelde gevangene mag door een vuurpeloton geëxecuteerd worden. Dat heeft president Trump besloten. Het gaat om een man die meer dan 10 jaar geleden al veroordeeld werd tot de doodstraf, nadat hij in 2009 op een legerbasis in Texas 13 militairen doodschoot. Het Amerikaanse leger gaat de straf uitvoeren. Het kabinet moet maatregelen nemen om het voedselaanbod gezonder te maken. Dat vinden meerdere organisaties en gemeenten. Uit onderzoek blijkt dat er in het eten in de grote Nederlandse steden te veel vet, zout en suiker zit en het eten dus ongezond is. Volgens Trouw moet dat beter, omdat overgewicht en obesitas steeds meer toenemen. In Spanje is opnieuw massaal geprotesteerd tegen de woningcrisis. In Barcelona gingen tienduizenden mensen de straat op. Ze eisen meer woningen en maakten zich boos over de hoge huurprijzen. De afgelopen weken werd er vaak geprotesteerd in Spanje. Zo waren er in Madrid demonstraties tegen het woningtekort en uithuiszettingen. En steeds meer Amerikaanse films en tv-series worden niet in Amerika zelf, maar in het buitenland opgenomen. Zo werden films als Barbie en Wicked grotendeels buiten de VS gefilmd. Grote Hollywood-vakbonden waarschuwen dat daardoor veel banen verloren dreigen te gaan. En dan nu het weer? Er kan in de loop van de nacht wat mist ontstaan en in het noorden vallen een paar lichte buien. Overdag wordt het weer zonnig, met 19 graden aan zee en 23 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: 26.000 euro.
1: Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel straks mee.
1: Q. Het Q-Music nieuws. 5 uur.
3: Goedemorgen. Amerikanen mogen van president Trump voorlopig belastingsvrije diesel tanken. Trump doet dat om de door de Iran-oorlog stijgende brandstofprijzen tegen te gaan. Het gaat om rode diesel, dat normaal gesproken alleen voor landbouwmachines is bedoeld. Trump zegt dat hij er niet bekend mee is, maar dat het heel goed schijnt te zijn. 2 verschillende woningen overvallen in Brabant. In Vlijmen werd een bewoner mishandeld door 2 overvallers die het huis binnen waren gekomen. Ook in het plaatsje Deurne raakte iemand gewond nadat hij een overvaller uit zijn huis probeerde te jagen. Het is nog onbekend of er iemand is opgepakt. Alle daders sloegen op de vlucht. De van mensenhandel verdachte influencers Andrew en Tristan Tate gingen volgens Britse autoriteiten als loverboys te werk. Ze lokten vrouwen met een relatie, maar zetten hen vervolgens met geweld onder druk om intieme beelden te maken. Het duo werd in juli in Amerika opgepakt en ontkennen alle beschuldigingen. En 2 dronken Oktoberfestbezoekers hebben tonnen aan schade veroorzaakt in een hotel in München, dat meldt het AD. De mannen vielen in slaap, maar waren vergeten om de douche uit te zetten. Het water stroomde urenlang door het hotel en lekte zelfs 2 verdiepingen lager door het plafond. Ook was de elektriciteit uitgevallen. En dan nu het weer? In het noorden kan een enkele lichte bui vallen en lokaal kan het mistig zijn. Overdag schijnt de zon en wordt het 19 graden aan zee en 23 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Goedemorgen, jongen.
1: We zijn er weer bij. Gisteren dagje vrij geweest. Heerlijk, even genieten. Samen met vrouwtje. En vanmorgen om 1 uur begonnen. 2 klantjes in Zeeland. Nou, dan moeten we maar even iets eerder beginnen dan, hè. Het is niet anders. Nu op weg naar Bergen op Zoom. En ik wens jou een fijne uitzending, gozer.

0: The Script en Will.i.am Hall of Fame. Een hele goede morgen. De ochtend op Q Music begint. Spreek vooral je berichtjes in. Dan vertel ik jou straks waarom ik vanochtend dacht dat er bij mij ingebroken was.
1: Goedemorgen, Luc.
0: Goedemorgen.
2: Hi, Luc.

0: Luc?
1: Ja.
0: Luc?
1: Oh. Ja. Ja.
0: Luc?
1: Ja.
0: Ah, je bent er. Hey, goedemorgen, maatje.
1: Goedemorgen, Pieter. Goed dat je erbij bent.
2: Oh, Lucky. Goedemorgen. We zijn er weer.
1: Lekker, Mike. Goedemorgen, goedemorgen. Robert-Jan?
3: Hey, Luc, jongen. Goedemorgen. Is je fiets eindelijk van de muur af gepleurd? Nou, zet hem op vandaag, hè. We zijn erbij met de kraan samen met mijn leerlingmachinisten. Groetjes.
1: Hoi. Is mijn fiets dan eindelijk van de muur gepleurd?
4: Luc van de redactie. Aanwezig.
1: Je zit er niet ver vanaf, Robert-Jan. Je zit er niet verder af vanaf. Nee, ja, het is bijna wat ik je wil vertellen. Toen ik vanochtend vroeg mijn woonkamer inliep, toen dacht ik hier echt van, hè, is hier nou een inbreker? Is hier nou een inbreker geweest? Wat een bende, wat een troep, wat een zooi. Rondom mijn tv lagen allemaal spullen op de grond. Boeken, een lijstje wat op die grond stond was versprongen. En de hele grote lijst die ik aan de muur had opgehangen, met daarin een mooie poster van een kunstwerk, was naar beneden gekomen. Want ja, misschien werken ze niet zo goed. Plakspijkers. De spijkers waar ik het vorige week over had. Waarover de hele app van Q-Music ook zei, joh, die plakspijkers gebruik ze nou niet. Want vroeg of laat, dan dondert echt gewoon alles naar beneden. Nou. Oh, stop. Dat is dus vannacht gebeurd. Er zijn een paar lijsten naar beneden gekomen. Die hebben ook nog schade op het tv-meubel en op de boeken die daarop lagen aangericht. Ja, rustig aan, rustig aan. Dus ik heb mijn lesje geleerd. Plakspijkers werken niet. Maar ik heb nog wel een paar plakspijkers liggen. Dus misschien dacht ik, misschien werkte deze plakspijkers gewoon niet. Dus ik ga vanmiddag even langs de Zweedse meubelgigant nieuwe lijstjes kopen. En dan hang ik ze nog één keer op. Als dat weer een heleboel naar beneden soda flikkert, dan ga ik misschien toch maar weer zelf boren en pluggen gebruiken. Ik durf de app van Q-Music even niet te lezen, niet te openen. Zometeen Whitney Houston, How Will I Know, na Ella Langley. Just when

0: deze ochtend. How Will I Know, Whitney Houston. Vorige week vertelde ik je dat ik lijstjes heb opgehangen in mijn nieuwe appartement. Door middel van plakspijkers. Nou, toen ontplofte de app van Q Music echt. Iedereen zei, niet doen, niet doen, niet doen. Vannacht is alles naar beneden gedonderd. Dus ik werd wakker, toen liep ik de woonkamer in. Het leek wel alsof er een inbreker was geweest. Ja, how will I know? En ik heb nog een paar plakspijkers over. Dus misschien geef ik de naar beneden gevallen lijstjes nog wel een kans met een plakspijker. Nou, ook daar is de app weer helemaal van ondersteboven. Onder andere is daar Jarno.
1: Luc. Lieve Luc. Gooi die plakspijkers gewoon in de prullenbak, joh. Een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen. Dus alsjeblieft, laten we jou nu niet slechter zetten dan een ezel.
0: Oké. Nu we toch in de dierenhoek zitten. Wat is jouw eerste associatie bij het woord ooievaar? Laat het even weten via de F&Q Music. En daarbij ook even, ben je een man of een vrouw? Ben ik benieuwd naar. Gaan we daar zo over doorpraten naar Martin Garrix op Q Music.

0: El Perdón, Nicky Jam en Enrique Iglesias.
1: Hey, geld winnen? Wil je geld winnen?
0: Jij maakt iedere ochtend kans op 2500 euro met een heel simpele opdracht die we voor je hebben dan. Je krijgt van ons 4 woorden en daarbij willen we eigenlijk jouw eerste associatie. En heb je dan de 4zelfde associaties als Matty, Annemarie of als ik? Nou ja, dan win je gewoon 2500 euro. Dat is wat 4 op een rij is. Even een klein voorbeeldje. Matthijs, die speelde samen met Annemarie. Dit waren hun 4 woorden. Boos, oneens, ooievaar en buik. Had jij 4 op een rij gehad met Annemarie?
2: Hey, Matty. We gaan Annemarie terug de studio invragen. Daar gaan we. De deur zwaait open.
3: Ja.
2: Oh. Daar gaan we. Het eerste woord, Annemarie, is boos.
3: Blij.
2: Oneens.
3: Eens.
2: Ja, 1 koppertje. Ooievaar.
3: Baby.
2: Oh. Jammer. Nee.
3: Hier?
2: Oh. Nee.
3: Oh, vogel?
2: Ja, vogel.
3: Shit.
2: Ja, ja nou, okay. Potverdikkie.
4: Zonde, zonde.
2: Oh, echt jammer, hè. Eens even kijken, wat had je nog gezegd bij buik?
3: Lichaam.
2: Ja, dat vond ik geweest. Oh nee, het is een stuk goudje. Oh, je vaas.
3: Oh shit.
0: En daar werd het verschil tussen mannen en vrouwen wel duidelijk. Want bijna alle vrouwen in de app zeiden inderdaad baby. De mannen gingen voor vogel.

Nickelback en How You Remind Me, Q Music. De zender van Het Geluid, straks hoor je het weer. Spits je oren goed, want wie weet win jij vandaag wel. En het laatste nieuws met Annemarie komt eraan.

0: Zo, hallo, 26.000 euro.
1: Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel straks mee.
0: Goedemorgen, 1 over 6, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
3: Goedemorgen, de politie doet onderzoek naar twee woningovervallen in Brabant. In Vlijmen kwamen gisteravond twee mannen een huis binnen, mishandelden de bewoner en lieten hem met een hoofdwond achter. In Deurne mislukte volgens Omroep Brabant een overval toen de bewoner zich verzette. Alle daders sloegen op de vlucht. Het is nog onbekend of er iemand is opgepakt. Het zeeschip dat gisteravond dreigde te zinken in de Groningse Eemshaven is weer gerepareerd. Duikers hebben het lek in de romp gedicht. Het was nog een flinke klus, vertelt de veiligheidsregio bij de NOS.
4: Veel water stroomde de machinekamer in en dat moest er natuurlijk uitgehaald worden. Alleen doordat er een gat in het schip zit, stroomt er net zo hard water weer naar binnen.
3: Het ging om een schip van 73 meter lang. De bemanning was snel van het schip af. Het is nog niet bekend hoe het lek is ontstaan. En een Amerikaanse man die ter dood is veroordeeld mag door een vuurpeloton geëxecuteerd worden. Dat heeft president Trump bepaald. Het gaat om een man die meer dan 10 jaar geleden al veroordeeld werd tot de doodstraf, nadat hij in 2009 op een legerbasis in Texas 13 militairen doodschoot. Het Amerikaanse leger gaat de straf uitvoeren. De laatste keer dat het leger een executie uitvoerde was in 1961. En het was geen lekkere voetbalavond voor Mark van Bommel. Als bondscoach van België verloor hij met 4-1 van Frankrijk in de Nations League. In het laatste kwartier ging het mis, zag de commentator van Ziggo Sport.
5: Oh, wat een bal. Wat een goal. Olise, 4-1. België wordt in de pan gehakt. Droom, droom, droom voetbal van Frankrijk.
3: België staat nu derde in de pool. De Fransen staan eerste. Het weer van Buienradar. Vanochtend kan er mist of lage bewolking voorkomen. In het noorden nog kans op regen. Vanmiddag wat meer zon. Het wordt 20 tot 22 graden.
0: Hele goeiemorgen. Het Q-music verkeer met 1 file van 10 minuten of langer inmiddels al. De A15 Ridderkerk richting Oostvoorne. Tussen de havens 5500, 5700 en Oostvoorne zelf. Daar zijn wegwerkzaamheden bezig. Het verkeer wordt omgeleid. Maar er staat wel al een file van 5 kilometer met een vertraging van een kwartier.
2: Luc van de redactie.
0: Luisteraar Ria die heeft de natte droom van Mattie live meegemaakt. Goed, het heeft misschien wat uitleg nodig, dat hoor je zo meteen.

0: WizDMC en Bees and Honey met Show Me Love. Een hele goede morgen, Luc van de redactie hier. De ochtend op Q-Music, die is begonnen. Je hoorde net Annemarie met de laatste nieuws. En Mattie, die is ook inmiddels al binnen, die loopt hier wat rond. Waarschijnlijk is hij mensen te overtuigen om de nieuwe film van Tom Cruise te gaan zien. Digger, daar hadden we het gisteren ook al uitgebreid over. En toen Mattie het eerder over die film had, toen stuurde Ria in de app van Q-Music een foto. Ik heb hem hier bij me, die foto. Het is fantastisch. Het is echt de natte droom van Mattie. We zien namelijk hier Tom Cruise uit een zwembad stappen. Gewoon geheel onbloot bovenlijf. Alleen een zwembroek aan. Mensen om hem heen. Beveiliging. Er staat een man met hem te praten. Die heeft ook lekker een zwembroekje aan. Ja, het is gewoon een zwempark eigenlijk waar Tom Cruise rondloopt. Ria heeft deze foto genomen. Ria, leg eens even uit.
1: Ja, dat klopt. Wij waren in 2012 in Amerika bij Blizzard Beach van zo'n waterpretpark. En de kinderen die gingen naar zo'n waterglijbaan met zo'n grote band. En vanwege de wachtrij die heel erg lang waren, kwamen ze nogal boos teruggerend. En toen is weer, wat is er aan de hand? Nou, waren we eindelijk aan de beurt, komt er ene Tom Cruise, komt aan en die mag voor.
0: Wow.
1: Ja, nou, dat was natuurlijk niet eerlijk voor hun, want hun kenden die hele Tom Cruise niet. Ja,
0: nee.
1: Hadden wij zoiets, wat? Waar Tom Cruise? Waar, dan moeten wij heen? En toen was hij inderdaad met zijn dochtertje aan het zwemmen. En daar komt hij inderdaad net uit het water, uit die foto. Ja,
2: ja, ik moet eerlijk zeggen, de foto ziet eruit alsof hij gewoon uit het tikibad komt gelopen. Je staat op een paar meter afstand. Hij is daar met zijn kinderen.
1: Ja, hij is er met zijn dochtertje, dat klopt.
2: En wat sta je dichtbij, Ria? Want zo dicht kom je nooit bij een Hollywoodster, joh.
1: Nee, nou, en als je de man die naast hem staat, dat is mijn man.
2: Huh?
1: En die staat met hem te praten, ja.
2: Die heeft een onderrondje daar met Tom?
1: Die heeft een onderrondje over zijn dochter. Hij was zijn dochter niet vergeten, maar door de hectiek liep hij wat verder vooruit. En toen zei mijn man van, joh, het waardevolste bezit, dat staat daar nog. En toen kwam hij dus terug. En toen heeft hij wat woorden met hem gewisseld daarover.
2: Hey, en de verhalen gaan altijd dat Hollywoodsterren, als het erop aankomt, altijd een beetje nukkig zijn of een beetje kortaf. Of, hoe was Tom?
1: Nou, hij is natuurlijk wel wat, hij is wel heel vriendelijk, maar het is natuurlijk wel wat korter. Kijk, die man die wordt natuurlijk doodziek van al die toeristen die met hem willen praten.
2: Ja.
1: En, maar hij is wel heel erg aardig, zeker, ja.
2: Goh, dit is toch interessant. Ja,
3: en zei je nog tegen hem, hello, I'm Maria?
1: Nee, je staat een beetje met je mond vol tanden op dat moment. Ik denk, oh, wat gebeurt hier?
2: Hey, en kan zo'n Tom Cruise zich dan nog een beetje vrij bewegen door zo'n zwembad? Want op het moment dat mensen doorhebben dat het Tom Cruise is...
1: Ja, er lopen natuurlijk wel heel veel beveiliging loopt daar omheen. En hij had een afgeschermd stukje, zeg maar, waar hij zat met zijn vrienden, mensen waar hij mee was en met zijn kinderen.
2: Ja,
1: ja, je ziet het op een hele korte afstand, kon je er wel bij komen.
2: Fantastisch zeg, wat een goed verhaal. Wat een prachtig
1: verhaal.
2: Ja, echt geweldig.
1: Ja, dat is echt heel leuk. Achteraf hadden we spijt dat we de foto's niet hadden opgestuurd, want een dag later stonden de slechte kwaliteit foto's in de bladeren.
2: Ja,
0: oh, had je nog geld kunnen krijgen.
2: Tuurlijk, had je nog geld voor kunnen krijgen, inderdaad.
1: Juist.
2: Fantastisch, Ria.
0: En zo zie je maar, als je een goed verhaal hebt of gewoon een foto van Tom Cruise, je kan altijd appen, spreek lekker wat in, want we zijn op zoek naar jouw verhaal hier in de ochtend van Q-Music bij Hey Mattie. Met zometeen de Backstreet Boys naar Lost Frequencies. Dit is Live It All.

0: The Backstreet Boys, everybody. Ook een beetje vals meegezongen door Mattie Valk achter de schermen.
1: Ja, nou, sinds dat ik bij hun optreden ben geweest in Las Vegas, schreeuw ik alles mee, Luc, van de Backstreet Boys.
0: Het mag ook. Ik constateerde alleen. Ik had geen oordeel in.
1: Zeg, het is dinsdag 6 oktober. Gisteren was het maandag 5 oktober. De zon stond hoog aan de hemel. Gisteren, toch? Ja, was een mooie dag.
0: Ja, was een hele mooie dag.
1: Een mooie dag. Toen kregen wij in de groepsapp van Annemarie een foto. Het leek wel alsof de foto was gemaakt uit een cameratas. Zo van, ik zie hier, signaleer hier iets en ik maak stiekem even een foto. Weet je, alsof van, ik zie het nu. En op die foto stond...
2: De oliebollenkraam.
1: Ja, je hebt de oliebollenkraam zien staan. Nou, ik vind dat... Nou ja, sorry Annemarie. Ik ga heel even het gas voor je voeten wegmaaien. Ik vind dat echt niet leuk. De oliebollenkraam die er nu al staat. Met alle respect voor de medewerkers die erin staan. Hartstikke leuk. Ja. Ik vind het gewoon te vroeg.
2: Met alle respect. Het is veel te vroeg. Daarom stuurde ik het ook inderdaad gisteren. Want hij was bij ons al uitgeklapt. Ik denk voor het weekend. En toen liep ik er langs. Toen dacht ik, dit kan toch niet waar zijn? Ik keek echt op mijn horloge. We zitten nog in september. En hij staat gewoon al. Dat was de laatste dag van september, geloof ik. Ik dacht, moet ik eventjes naar jullie toesturen. Want het is veel te warm voor de oliebollenkraan. Het winterseizoen is in mijn hoofd nog helemaal niet begonnen. En de oliebol associeer ik toch echt wel met de winter. En zelfs natuurlijk met oud en nieuw.
1: Ja.
2: Dan ga ik er eentje halen. Maar nu al de oliebollenkraam.
1: Ja, jongens, het tempo waarmee we naar die winter willen haasten... vind ik echt niet fijn. Laten we heel even lang nazomeren en op een gegeven moment erachter komen... jongens, het is alweer 7 december. In plaats van maar als gekken naar het einde van het jaar toe te rennen.
0: Maar waarom staat hij er eigenlijk al? Moet je nu al je plekje bezet houden? Nou, waren er te veel oliebollen of wat is het?
1: Ik denk dat die plekken daar, die worden natuurlijk gewoon per... periode verkocht of verhuurd. Op het moment dat je daar kan gaan staan met je oliebollenkraam, en dat zal waarschijnlijk de eerste week oktober zijn, ga je staan. Ja. Want ja, je kan er natuurlijk gewoon prima centjes verdienen. Maar dat is een beetje mijn vraag.
2: Ja, wie koopt er nu op dit moment, als het 25 graden is en de mussen nog bijna dood van het dak vallen, een oliebol? Ik krijg dat niet weg met deze temperatuur.
0: Ja, wel lekker toch?
1: Of het lekker is dan daar gelaten. Een kerstboom is ook gezellig, die zet je ook niet op 12 mei. We hoeven niet de oliebol te gaan beoordelen. Het gaat erover, zijn er mensen die nu misschien wel een oliebollenkraam hebben staan? Een medewerker dus? Dan is mijn vraag hoe druk is het bij je kraampje? En heeft er iemand gisteren een oliebol gehaald?
0: Nou, er komen nu al oliebollen binnen in de app. Edwin Verhoeven, ja hoor, lekker op. Zaterdag gehaald. Hier eentje met krenten en poedersuiker. Nu een foto in de app. Ja hoor.
2: Zo'n dikke deegbal als het 25 graden is. Ja, ik begrijp er helemaal niks van.
0: Dit gaat het hele land polariseren. Ik denk na deze ochtend is Nederland niet meer hetzelfde. Dat durf ik bij deze te zeggen.
1: Ja, ik zie inderdaad heel veel mensen.
0: Echt heel veel.
2: Iemand zegt ook de oliebol is de nieuwe pepernoot.
1: Annemarie, we zijn de enige die gisteren geen oliebol hebben gegeten.
2: Oké, nou, de rest is gek.

0: De band van Chemistees en Freestyler op Q-Music. Een hele goede morgen. De hele ochtend kan je natuurlijk al je appjes sturen. En dan is het leuk als je die even inspreekt. En dat je die dan begint met de volgende woorden.
1: Hoi Tommy.
0: Nee, wacht. Sorry, dat bedoel ik niet. Wacht even. Als die beginnen met...
1: Hey Mattie.
0: Ja. Eens even kijken wat er op zo'n ochtendje allemaal binnenkomt.
2: Hey Mattie, goedemorgen.
3: Hey Mattie, wat hebben jullie gedaan vrijdagmiddag?
4: Hey Mattie, deze film was echt... echt slecht.
5: Nou. Hey Matty, mijn vriendin en ik willen binnenkort gaan trouwen.
0: Alweer.
5: Dus zoeken we nog iemand die heel graag een babs wil zijn.
0: Ja.
5: Wie weet wil jij onze babs zijn?
0: Nou, vandaag weer niet. Hadden we laatst ook die vraag volgens mij.
6: Ja, dat klopt.
0: Nou ja, ik heb ook een vraag deze ochtend. Hey Matty,
6: ja?
0: Waarom staat jouw naam vandaag in de krant?
7: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar dan.
9: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
10: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
11: Die wil ik.
12: Hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
11: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
10: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Plezier start hier.
9: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
13: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Bakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
14: Balen zeg. Koffie?
13: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.

0: Inbouwhout.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
0: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het.
2: Deze is voor jou, supermoeder, die race, rent, regelt, kids, deadlines en middagdipjes. Maar goed dat je een Kansi-appel in je tas hebt. Uit Nederland. Kansi. Power to go.
3: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
4: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
5: Hola, ¿dónde está mi casa?
4: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
5: Paella, paella.
4: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
5: Buenas noches.
4: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
6: Het eten is klaar, aan tafel.
7: Zo, dat ziet er lekker uit.
8: Ja, een broodje.
9: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
10: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet, kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on. Maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
11: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
12: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
13: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
14: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
15: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
13: Nieuw, Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
16: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
17: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
18: Ja.
17: En nu?
18: Domeinnamen kopen.
17: Voor je bedrijf?
18: Ja.
17: Welk bedrijf?
18: Ja, dat weet ik nog niet.
17: Welke domeinen dan?
18: Plus met Kees.nl, bloemen bij Kees.nl of Keeskomtkoken.nl.
17: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
18: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
19: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
2: Een hele goede morgen. Het Q-Music verkeer met één file die er met kop en schouders bovenuit steekt. Dat is op de A15 Ridderkerk richting Oostvoorne. Tussen Brielen en Oostvoorne zijn wegwerkzaamheden bezig. Het verkeer wordt omgeleid, maar er staat wel een kilometer of 7 file. En je vertraging is daar een uur.

0: jij had een eerste date op een plek.
1: En wij zijn in bad gaan zitten en verdwenen onder het sop. En daar hebben wij elkaar leren kennen. Daar zijn we kennis gaan maken.
0: Nou ja, zeg. Ja. Jullie gewoon. Jullie gaan naar mij.
2: Padel is een sport voor mensen die niet kunnen tennissen en te lui zijn voor squash.
0: Wat?
3: Ja, het is een beetje hoe je er naar kijkt, hè? Maar in principe klopt het wel. Ja, ja.
0: Een blik witte monster met twee shotjes espresso erin. Glas er bijna op. Hoi, mams.
4: Dat is niet gezond, hoor. Niet meer doen. En Luc ook niet.
1: Ja.
4: Ik kan beter in bad gaan zitten.
0: Nou, het is maar goed dat ik geen politicus ben, want ik voel het volk in Nederland totaal niet aan. Wel eens gedacht over een politieke partij, Mattie Volk. Nou, hoeft dat niet te doen. ja, ik zei net, Luc, een kwartiertje geleden bij jou. Ik vind het zo ongezellig dat er al oliebollenkramen staan in Nederland. Annemarie, jij stuurde een foto in onze groepsapp. Waar stond die oliebollenkraam? Bij jou in Amsterdam?
5: Bij mij in Amsterdam-West, de Bosselommer.
0: Ja, en gisteren was het gewoon 22, 23 graden. Ik denk, hoe langer die Indian Summer, hoe beter. Ik heb gewoon nog geen zin in de winterse decoren. Nee. Ik heb er gewoon nog geen zin in. Nou, we maken even een rondje door Nederland.
6: Hey, goedemorgen, Mattie.
0: Hi.
6: Natuurlijk hebben wij oliebollen gehaald.
7: Ja, ik eet al oliebollen in augustus. Tuurlijk. Ze staan ook op de kermis namelijk.
8: Mijn vriendin, die zweert bij een oliebol. En nu ze zwanger is, is dat alleen maar erger hoor. Maakt niet uit wat voor tijd van het jaar het is.
9: Een oliebol gaat met elke temperatuur wel in hoor.
0: Zo is het.
9: Laat de winter maar komen.
0: Ja hoor.
9: Heerlijk.
10: Yes, al gehaald en heerlijk.
0: Sorry, ik heb dit echt onderschat.
5: Wij zijn kennelijk gek.
0: Wij zijn de uitzondering.
5: Ja, echt ja. Maar gewoon te blijven bij. Ik vind het nogal een confrontatie als de oliebollenkraam weer staat. Einde van het jaar is al bijna in zicht.
0: Maar ja, ik heb het al eerder gezegd. Ik vind het dus echt heel irritant. Dat de seizoenen back-to-back aan elkaar zitten gelast.
5: Ja, het is hetzelfde met die pepernoten die in augustus al in de winkel liggen. Ja, die discussie hoor je ook ieder jaar. Maar
0: ja, nee, maar natuurlijk.
5: Idee.
0: Maar ik vind, de vuurwerkdiscussie is er ook ieder jaar. Tenminste, ja, dit jaar dan niet meer. Er zijn meerdere discussies die jaarlijks terugkomen. Maar dan moeten we een keer een beslissing gaan nemen. En ik blijf nog steeds pleiten voor, laten we een beetje afstand nemen tussen de zomer en de winter. Ik vind december vind ik vroeg genoeg. Ja. Toch?
5: Nee,
0: gewoon 1 december. Dan zetten we de oliebollenkraam neer. Jank een kerstboom naar binnen. Weet ik veel. Ja, ga gourmetten. 1 december tot en met 31 december. Dat is gewoon het tijdvak. Ja. Nou ja, goed. Jongens, geniet vandaag van je oliebol. Hey, mag ik nog even... Ben je mijn naam nog tegengekomen vandaag in de krant, Annemarie?
5: Ja, Telegraaf, toch?
0: Absoluut, de Telegraaf. Ja, jongens, ik weet niet of Tom Cruise-kenner een baan is. Maar anders heb ik hem... dan heb ik hem per vandaag. Ik ben gisteren gebeld door de Telegraaf omdat ik het hier gisteren over Tom Cruise heb gehad. En nu wilden ze mijn mening weten over het filmleven van Tom Cruise.
1: Echt waar?
0: Ja.
1: Leuk.
0: Ja, leuk hè. Hier, dus bijvoorbeeld, dit is een stuk dat gaat dus over dat de nieuwe Tom Cruise film een enorme flop is. Nou, hebben ze gisteren even Mattie Valk gebeld om polshoogte te nemen. Ja. Tom Cruise deskundige. Ondanks de slechte kritieken besloot Q-Music DJ en Tom Cruise fan Mattie Valk, te zaakjes 41. Ik weet niet waarom mijn leeftijd altijd bij moet, dus ik ben niemand. Zondagmiddag naar de bioscoop in Rotterdam te gaan om daar met eigen ogen te aanschouwen hoe zijn filmheld er het in een ander genre vanaf bracht. Nou, ik word gebeld door de Telegraaf. Ik geef me bek en douw. Ik denk, ja, het zal wel. Maar let op wat er nu gebeurt in hetzelfde stuk. Ik zeg dus, als je nog niet van hem als overtuigd...

0: Shakira, Shakira. En Waka Waka. Ik heb een leuke vraag voor je. Ik ga je zo meteen wat fragmenten laten horen van een filmpje uit een bepaald jaar. En de vraag is aan jou, uit welk jaar komt dit? Dit is interessant. Een tijdje geleden is de schatkamer van beeld en geluid opengegaan. Daarin staat ongeveer 75 jaar televisie staat daar opgeslagen. Nou, we kunnen inmiddels zeggen, sommige dingen die je daar vindt, die hebben de tand des tijds niet echt lekker doorstaan. Dit is een voorbeeld ervan. Dat gaat rond op de tok. Even een stukje setting. Je ziet hier een fragment uit het programma ASO-TV. Heette dat toen. En wat gebeurt er hier? Ze filmen hier een bouwmarkt. En ze zetten daar, in die bouwmarkt, een vrouw achter de balie. En filmen dan de reacties van mannen die binnenkomen. Nogmaals, dit is een wat ouder filmpje. Maar laten we heel even kijken naar wat die mannen zeggen op het moment dat ze die vrouw daar zien achter de balie van een bouwmarkt. Dit is één meneer.
1: Wat die meneer er meer van weet.
0: Hij wijst naar een andere collega. Ik geloof dat die meneer er meer van weet. Volgende klant.
2: Ik wil wat vragen. Ja. U hoort er toch bij, hè? Ja.
0: U hoort er toch bij, hè? Als in, ik kan me niet voorstellen dat u erbij hoort. Eens even kijken, wat zegt de volgende klant?
3: Ja, dan wil ik nog vragen. Ik wou een sparkzoef draaien hebben. Ga je vragen, wat is dat nou weer? Dat is,
4: Nee, dat weet ik.
3: Dat weet je? Oh.
0: Ga je vragen, wat is dat nou weer? Nee, dat weet ik. Oh, dat weet je.
3: U loopt stage of zo, weet je vast?
5: Ja.
0: U loopt stage of zo? Nu is de grote vraag, uit welk jaar komt dit filmpje? 1998. En dat lijkt lang geleden, maar als je toch hoort wat hier wordt gezegd, dan is dat toch echt gisteren.
6: Ja. Nou,
0: toch, dit klinkt als 1950 nou.
6: Dat klinkt als 1950, ja. Toen de vrouwen nog net kiesrecht hadden of stemrecht hadden gekregen, inderdaad. Maar ja, het is vrij stereotyperend. Jij stuurde het door. Ik moest een beetje lachen en huilen tegelijk.
0: Ja, maar ik dacht, Annemarie, dit is AI. Tegenwoordig kan je namelijk niet meer zien wat echt is en wat niet. En ik moest zo mezelf bedenken, hè, maar dit. Zo reageerden mannen dus echt. Dus op het moment dat er een vrouw achter de balie bij een bouwmarkt staat.
3: U loopt stage of zo? Ja.
0: U loopt stage of zo?
6: Ik heb nu 3 voorbeelden, maar dit gaat maar door. Hè. Het zijn wel minimaal 20 mannen die bij die balie komen en dit soort opmerkingen maken.
0: Ja, nou, het is overigens maar goed dat ik er niet sta achter die balie van de bouwmarkt. Want ik weet nog minder.
7: Hij weet nog minder, inderdaad. Yvonne stuurt trouwens een appje. Ik werk in de bouw, dit gebeurt nog steeds.
0: Ja, ik vind dat echt ongelooflijk. Ja, dat is namelijk het meest frappante onder dat filmpje. Van allemaal reacties van mensen die zeggen, ja, maar dit kan 1998 zijn. Maar ik maak dit nog steeds mee. En ik vind dat een partij waanzin, joh. Ik vraag me af, is er een sector waarin je op basis van je geslacht minder serieus wordt genomen? Maar daar ben ik ook even benieuwd. Gebeurt dit ook de andere kant op? Dus zijn er mannen in een bepaalde sector werkzaam die zeggen van, ja, ik word hier ook niet serieus genomen als man. En op welke schaal gebeurt dat dan nog? Laat het even weten via de Q Music app. Hoi, no, Chomieu, dit is Field.

0: Afrojack en Rebel Back Music en 10 Feet Tall. Zal ik eerlijk zeggen dat ik ook even heb moeten wennen aan een vrouw achter de draaitafels, nu we het over Afrojack hebben.
1: Ja?
0: Dat best wel even geduurd heeft voordat feestende mensen dachten, hey, een vrouw achter de draaitafels, dit wordt gewoon één groot feest.
1: Oh.
0: Jij niet?
1: Nee, maar misschien dat ik net iets later dan jij deze aarde opgerold ben, dat ik daar al wel gewend aan was. Nou, dat het zeg maar ook bij mij al wel weer gewoon normaal leek.
0: Net iets.
1: Ja, ik hou het aardig voor je.
0: Ja, dankjewel jongen. We hebben het over minder serieuzer worden genomen in je werkveld op basis van je geslacht. Gebeurt echt bij veel mensen nog. Na 7 uur hoor je wat voorbeelden van onze luisteraars. Annemarie, jij bedacht je dat je nog een heel recent voorbeeld had van gisteren.
2: Ik zat gisteravond natuurlijk het nieuws te kijken. En het ging onder andere over de uitreiking van de Michelinsterren. Dus de sterren voor de beste restaurants van Nederland natuurlijk.
0: Ja, Libreye heeft er weer 3, hè?
2: Ja, gefeliciteerd. Als enige ook weer. Ja. En ook die wereld, de wereld van de toprestaurants, dat is een wereld van topchefs die voornamelijk uit mannen bestaan. Dat zijn met name mannen. Ja. Maar heel weinig vrouwelijke topchefs. Zeker ook die nog een ster hebben. En in het nieuws vertelde zo'n vrouw, die ook echt een hele goede chef is, dat zij op sommige momenten in haar werk eigenlijk niet serieus wordt genomen.
3: Een man die heeft hier dan gegeten en die geeft aan mijn collega, die hier bijvoorbeeld staat, een hand van, hey, dankjewel, ik heb ontzettend goed gegeten. En dan sta ik echt zo. Ja.
0: Ja, echt bizar.
2: Opmerkelijk.
0: Echt bizar. Lijkt wel de jaren 50. Toevalligerwijs, het uitklokken met een uitkloksysteem uit de jaren 50 was het laatste foute antwoord gegeven voor het geluid. Het is nu waard €26.000. Het geluid hoor je over een paar minuten.

0: En dan?
1: Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
4: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach. Er is altijd iets te doen.
5: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
6: De nieuweling in het hockeyteam zijn.
7: Hallo.
6: Na jaren weer een tennisracket oppakken. Of voor het eerst de sportschool inlopen. Het kan net zo spannend zijn als de Olympische startlijn. Daarom support Team NL vanaf nu iedereen die de eerste stap zet. Van beginner tot topsporter. Want beginnen is winnen. Vind jouw support op de Team NL socials. Team NL, beginnen is winnen.
8: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
9: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
10: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66.

0: verzekeringen afsluiten.
1: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
5: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg. Van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
8: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
5: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
9: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
10: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
11: Het geluid.
12: Het geluid van Q-Music is nu waard.
13: Ja, als je het nu raadt, win je 26.000 euro.
12: Weet jij al wat het is?
11: Meld je nu aan in de Q-app en speel straks mee.
13: Goedemorgen, exact 7 uur. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
14: Goedemorgen. Bij de AZC-protesten in Gelderland vorige maand, die uit de hand liepen, hebben meerdere agenten gehoorschade opgelopen. Tijdens de rellen in de dorpen Opheusden en Kesteren werd er zwaar vuurwerk naar de politie gegooid. 4 agenten moesten daarna naar de eerste hulp, dat zegt de burgemeester nu. Die is geschokt door het geweld. Volgens hem is dat met nepinformatie op de socials aangewakkerd door groepen van buiten de gemeente. Israëlische voetbalsupporters zijn definitief niet welkom in Alkmaar volgende week. AZ speelt dan in de Europa League tegen een Israëlische club. De burgemeester van Alkmaar noemt de wedstrijd veel te risicovol door de spanningen rondom Israël. Ze is bang voor ongeregeldheden in de stad als supporters een paar dagen blijven logeren.
15: We zagen het sentiment rondom de wedstrijd op de sociale media. Zagen we echt in beweging komen, waardoor we ons realiseerden, oké, hier moeten we dus echt rekening mee gaan houden.
14: Zij zei gisteravond in de gemeenteraad, ook de rellen met Israëlische supporters rond de wedstrijd van Ajax 2 jaar geleden speelde een rol. In Barcelona zijn weer mensen massaal de straat opgegaan om te protesteren tegen de woningcrisis. Tienduizenden demonstranten eisten gisteren meer woningen en lagere huurprijzen. Er wordt al weken geprotesteerd in Barcelona. Gisteren liet de Spaanse premier weten dat er vervroegde verkiezingen aankomen en dat zijn plannen tegen de woningcrisis werden weggestemd. En 2 dronken bezoekers van het Oktoberfest in Duitsland hebben een enorme schade veroorzaakt in een hotel in München. 1 van de 2 had na een avond bier drinken overgegeven in de douche van de hotelkamer. Nou, ze probeerden de boel weg te spoelen met de douchekraan, maar vervolgens vielen ze in slaap. Het water bleef urenlang stromen, met als gevolg dat het 2 verdiepingen later lager uit het plafond kwam en zo de ontbijtzaal inliep. De waterschade ligt zo rond de 2 ton. Het weer van Buienradar in Zuid-Holland, Zeeland en Brabant geldt code geel vanwege dichte mist. Oppassen daar dus. Verder is het bewolkt, kan het regen vallen. Vanmiddag meer zon en droog. Het wordt 20 tot 22 graden.
13: Zo ongelooflijk vies. Het is echt wat een goor verhaal. Ik weet ook zeker, als je nu nog moet gaan douchen, kijk even naar het doucheputje en stel je even voor. Echt vol.
1: Goedemorgen, het Q-Music verkeer met één file van 3 kwartier of langer op de A15. Ridderkerk richting Oostvoorne tussen de havens 5500, 5700 en Oostvoorne. Door wegwerkzaamheden is daar een file van 6 kilometer. Je vertraging 1 uur.
13: Word je in je werkveld wel eens minder serieus genomen vanwege je geslacht? Wij komen erop vanwege een TikTok-filmpje uit 1998, maar het lijkt wel 1952, wat nu viral gaat. Alvast even, Rosanne.
16: 3 jaar geleden ging ik naar een klant toe. En toen hij de deur opende, bekeek hij mij van top tot teen aan. En zei op een denigerende toon, moet ik het met jou doen? Dat kan je op meerdere manieren opvatten. Maar hij bedoelde mij als accountant zijn.
17: Music.
18: Hey Mattie.
13: Ja, en dit zijn lang niet de enige voorbeelden. Zo meteen maken we nog een rondje. En eerst Imagine Dragons bij Q-Music. Dit is Thunder.

0: Imagine Dragons, Backing Music en Thunder. 6 over 7, dinsdag de 6e van oktober. Goedemorgen Luc.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annemarie.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
3: Goedemorgen.
0: Gisteren een beetje rond te dolen op de TOK. Ik kwam daar een filmpje tegen uit, Mind You, wat ik je nu ga laten horen. Want je kan het bijna niet geloven. Het is 1998. Het is een filmpje uit het tv-programma The ASO Show. En wat hebben ze gedaan? Ze hebben een vrouw achter de balie gezet van een bouwmarkt. En ze filmen stiekem de mannen die binnenkomen. Het is 1998 en de mannen weten echt niet hoe ze ermee om moeten gaan. Een vrouw achter de balie van een bouwmarkt. Dit is de beste opmerking.
4: Je loopt stage of zo,
0: ben je vast? Ja. Ja, je loopt hier stage of zo. Het is echt ongehoord.
2: Nou, er is ook een man die zei, denk je dat je dat wel kan vinden? Maar ook de hele, maar ook, ik vind dus ook, het filmpje ook bekeken, ik moest al lachen en huilen tegelijk, zeg maar, de nonchalance waarmee mannen ook over zo'n balie hangen en een beetje zo lacherig die vrouw benaderen, weet je wel. Het is echt, ja, ik vind,
0: het is gewoon denigrerend.
2: Ja, het is denigrerend. Ik denk ook naïef van mezelf of zo. Want ik ken die wereld niet zo goed. Zo, het gebeurt nog steeds. Maar het is inderdaad, ja, die mannen zetten zichzelf uiteindelijk ook een beetje voor paals.
0: Hey, maar het is maar 28 jaar geleden.
2: Ja,
0: niet zo lang geleden.
2: Dat is nog het schokkende aan.
0: Echt bizar. Het gebeurt dus nog steeds. Vandaag vaak. Want dat zag je ook in die comments. Van ja, dit is helemaal niet in 1998. Dit gebeurde mij gisteren nog. We vragen aan jou. Word je wel eens minder serieus genomen op basis van je geslacht? Ja, dat gebeurt dus ook de andere kant op. Dit is Boet.
5: Ik ben nu verpleegkundige in opleiding in het ziekenhuis. En heel vaak als ik dan aan het bed kom, vooral bij de wat oudere patiënten, vragen ze heel vaak of ik de dokter ben in plaats van een verpleegkundige. Ja. Ik denk dat dat deels komt natuurlijk omdat mensen niet gewend zijn dat er een mannelijke verpleegkundige aan het bed staat. En aan de andere kant dat het natuurlijk waarschijnlijk ook zo is dat mensen nog gewend zijn dat de arts altijd man is.
0: Michael.
6: Goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen, jongen. Jij hebt een soortgelijke ervaring.
6: Ja, klopt.
0: Vertel eens, waar was dat?
6: Ik ben in 2006 ben ik begonnen. Ik kwam toen net van school af. En ik ben toen begonnen achter de kassa bij een supermarkt.
0: Oké. En wat voor reacties kreeg je daar dan?
6: Ten eerste werd ik onwijs gepest door al mijn vrouwelijke collega's. Want het was natuurlijk heel raar dat er een man achter de kassa zat. Klanten vonden het ook. Ja, sommigen vonden het fantastisch, anderen vonden het ook raar. Je werd toch altijd een beetje scheef aangekeken als je daar zat. Helemaal als er dan niemand aan de kassa zat. En je zit daar in je eentje met niemand aan de kassa. En dan zit je daar als man. Ja.
0: Maar even, want je zegt, je werd ook gepest door je mede-vrouwelijke collega's.
6: Ja.
0: Op wat voor manier dan?
6: Op een grappige manier ook wel. Maar toch een beetje plagerig.
0: Ja, echt bizar.
2: Maar wat maakt het dan dat de achter de kassa, nu ik er zo over nadenk. Ik heb ook heel weinig mannen achter de kassa gezien. Maar wat maakt dat dan zo'n vrouwenberoep, weet je wel?
6: Ja, omdat het is meestal wel een kletsberoep.
0: Oh, ja, en dat kunnen vrouwen goed. Ja, heel goed.
6: Ja, dat is toch zo. Je komt naar de kassa, goedemorgen, dat soort dingetjes. Ja, het zijn meestal toch wel vrouwen die daar toch wel op heen gaan.
2: Had jij ook de kortste rij steeds?
6: Ja, ik had wel de kortste rij,
2: ja. Ja,
0: dat snap ik, ja. Michael, dankjewel, jongen.
1: Er komen heel veel appjes binnen deze ochtend hierover. Michelle Weerenstein uit Harreveld die zegt, hier een dame in de installatietechniek al vaak gehad dat klanten of andere mensen op de bouw eerst naar mijn collega's lopen, terwijl ze toch echt bij mij moeten zijn. Nee. En Daphne die stuurt, toen ik in de nagelstudio door een man werd geholpen, dacht ik heel even, kan jij dit wel?
0: Ah ja, zie je.
1: Heel onterecht, ja, natuurlijk.
0: Je herkent het ook bij jezelf. Hallo TQ.
7: Hey Mattie.
0: Hey, goedemorgen. Jij maakt hetzelfde mee in welke branche?
7: Ik ben als koelmonteur in de industriële koude techniek.
0: Sorry, ik heb het niet goed verstaan.
7: In de industriële koude techniek.
0: Oké, en je werkt er als monteur?
7: Ja, koelmonteur, ja klopt.
0: En wat voor reacties hoor jij dan?
7: Nou, ik krijg ook wel eens een vraag van, ben je nou stagiair? Heel negatief reageren van, joh, weet je het wel? Of een nieuwe collega staat naast mij. En dan word ik gewoon keihard genegeerd als ik dan terugkoppeling geef van, dit is het probleem.
0: Hey, en heb je inmiddels een beetje een vaste reactie daarop voor jezelf, TQ, als je zo'n opmerking naar je hoofd krijgt?
7: Ja, inmiddels moet je gewoon een beetje luchtig in zijn.
0: Ja, precies.
7: En niet een beetje met korreltje zout nemen, niet persoonlijk nemen, zeg maar.
0: Nee, exact.
7: Maar het is niet alleen bij klanten ook, maar ook bij je, als je net nieuw bent bij een bedrijf, moet je ook weer extra bewijzen.
2: Mm.
7: Terwijl je eigenlijk al 10 jaar in het vak zit, eigenlijk.
2: Ja, je zegt, het is natuurlijk met een korreltje zout en je maakt er een grapje over. Dat is natuurlijk wel makkelijks, maar het is eigenlijk ook wel gewoon irritant, toch? Daar los je het, uiteindelijk los je het daar ook weer niet mee op. Ik snap het wel, maar god.
0: Ja. Echt ongelooflijk dat het zo gebeurt. Ja, en vooral de toon, ja, die kunnen we ons alleen maar indenken. Maar je hoort gewoon de manier waarop het gezegd wordt. Ja, tenminste, ja. In mijn hoofd.
7: Want je blijft het houden.
0: Ja, ja, ik snap het. Hey, TQ, fantastisch werk doe je. Werk ze vandaag.
7: Ja, dank je.
0: Goed, hoi, hoi. Zometeen. Luc, ik heb aan jou een vraag. Stel, jij hebt het geluid geraden. Maar je mag niet zeggen dat je het geluid hebt geraden. Oh. Hoe zouden mensen aan jou merken dat je het geluid hebt geraden?
1: Dan zou je op mijn, op mijn Instagram zou je mij dan door Londen zien trekken. Want Londen telt namelijk 17 professionele voetbalclubs. En die zou ik dan allemaal bezoeken, weet je wel. Gewoon allemaal afgaan, stuk voor stuk.
0: Ja, denk even na. Hoe zou je aan jou merken dat je het geluid hebt geraden... zonder dat je hardop zegt dat je het geluid hebt geraden? Ik ga zelf ook even denken. Davy Birexia en Faithless.

0: Suzanne en Freek, Backing Music, pijnstiller, alarmschijf deze week. Hoe zou je merken dat jij het geluid hebt geraden zonder dat je hardop zegt dat je het geluid hebt geraden?
1: Nou, als ik je op kom halen in een hele dikke Ferrari, dan kun je wel raden dat ik het geluid heb te raden.
0: Even een rondje op de redactie. Roel, hoe zou je aan jou merken dat je het geluid hebt geraden zonder dat je zegt ik heb het geluid geraden?
2: Nou, ik denk omdat jullie dan mijn natte sokken nooit meer op de redactie zien liggen.
0: Och jongen, ik gun het je zo dat je het geluid raadt ook voor mezelf. Ja. Nou, het is echt, soms, op sommige dagen ziet het er hier gewoon uit als een puberkamer op de redactie.
2: Ja, er ligt ook nog mijn regenpakje te drogen. Mijn natte sokken liggen hier nat.
0: Ja. Dan komt Roel op de fiets, komt hij naar de studio. En dan heeft hij weer zijn hoosbui over zich heen gehad. Het is echt als een soort strip. Moet je het voor je zien dat er zo'n donkere wolk continu boven het fietsje van Roel hangt. Maar dat vindt dan plaats in de echte wereld. En dan doet hij hier alles uit. Ja, er ligt hier allemaal zeg maar zo'n beetje droog te trekken. Ja.
3: Maar wat koop je dan, een auto of 10 paraplu's?
2: Nee, ik koop wel een auto, zeker.
0: Even kijken, Kiek, hoe zou jij jou merken dat je het geluid hebt geraden?
4: Nou, jij zou merken dat ik nooit meer thuis ben.
0: Oh, wat ga je doen? Is dit het laatste zetje tot een eigen huis?
4: Nee, ik zou constant mijn vriendinnen meenemen op vakantie.
0: Oh ja.
5: Oh, is er nog plek met de dinnies?
0: Ja, Luc, ik snap
5: het. Jij zou het merken als zij wint, ook ben ik er ook niet meer.
0: Ja, dan ben jij er ook niet meer. Ik zou ook niet thuis zijn trouwens. Aan mij merk je dat ik moeilijk bereikbaar ben. Ik zou naar Vegas gaan. Ik zou nog één keer naar Las Vegas gaan. En niet alles opmaken, maar ik heb het daar zo leuk gehad.
5: Het lijkt me voor dit programma beter als Roel wint.
3: Ja.
5: Dat is wel echt de conclusie voor het programma. Het is allerbest als Roel het geluid wint.
0: Maar het meeste gunnen we het jou. Raad jij het geluid, dan win je 26.000 euro. Wil je meespelen, meld je aan in de Q-Music app. Daar vind je trouwens ook de eerste hit. En dit is Lady Gaga, Pokerface.

0: Lady Gaga bij Q Music en Pokerface. Je mag me altijd een vraag stellen. Hey Matty is de opening van een gesprek. Achter die komma kan van alles. Even luisteren.
1: Hey Matty, goedemorgen.
2: Hey Matty, wat hebben jullie gedaan vrijdagmiddag?
3: Hey Matty, deze film was echt, echt slecht.
4: Hey Matty, mijn vriendin en ik willen binnenkort gaan trouwen. Dus zoeken we nog iemand die heel graag een babs wil zijn. Wie weet wil jij onze babs zijn?
0: Oh, ja, nee, ja, sorry.
5: Leuk.
0: Ja, sorry.
5: Leuk?
0: Ja, nee,
5: leuk.
0: Ik heb al afgezegd. Nee, het spijt me heel erg. Maar vraag staat vrij, jongens. Zometeen heb ik een vraag van Celine. En ik vind dat ik die niet in mijn eentje kan beantwoorden. Het antwoord erop moeten we echt gaan formuleren samen met heel Nederland. Dus ik heb jou zometeen nodig. En Annemarie, wat horen we in het nieuws?
6: Nou, er gaat vanavond iets gebeuren waardoor 46 miljoen mensen gaan huilen.
7: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
8: Morgen.
7: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
8: Echt waar, joh?
7: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
9: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
11: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
12: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
11: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
13: Deze is voor jou, supermoeder die race, rent, regelt, kids, deadlines en middagdipjes. Maar goed dat je een Kansi-appel in je tas hebt. Uit Nederland, Kansi. Power to go.
14: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
15: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
16: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
17: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
18: Langer mee doen is goedkoper.
17: Zeker, kwaliteit rendeert.
19: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
20: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
21: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
22: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
23: Citytrippen? Drakentimmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
22: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
24: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
25: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
5: Ja.
3: En nu?
5: Domeinnamen kopen.
3: Voor je bedrijf?
5: Ja.
3: Welk bedrijf?
5: Ja, dat weet ik nog niet.
3: Welke domeinen dan?
5: Plus met Kees.nl, bloemen bij Kees.nl of Keeskomtkoken.nl.
3: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
5: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
8: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
18: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
26: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis... en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
27: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 3 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
28: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Fine scheersystemen 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
29: Mooi van Ethos.
30: Een hele goede morgen, het Q-Music verkeer met 2 files van 3 kwartier of langer. Te beginnen op de A15 Gorkum richting Ridderkerk. Tussen Hardingsveld, Giesendam en Papendrecht staat 8 kilometer file. Je vertraging is daar 3 kwartier. En de A15 Ridderkerk richting Oostvoorne. Tussen Rozenburg Centrum en de Veerpont Engeland-Elbeweg. Daar staat 9 kilometer file en je vertraging is 1 uur en 10 minuten.
0: De dag begint grijs met in het zuidwesten ook mist. Vanmiddag is het zonnig en is het ook droog. Het wordt 21 graden. Annemarie heeft het laatste nieuws.
6: Goedemorgen. Het schip dat gisteravond dreigde te zinken in de Groningse Eemshaven is weer gerepareerd. Duikers hebben het lek in de romp van het schip gedicht. En dat was nog een flinke klus, vertelde de veiligheidsregio bij de NOS.
31: Veel water stroomde de machinekamer in en dat moest er natuurlijk uitgehaald worden. Alleen doordat er een gat in het schip zit, stroomt er net zo hard water weer naar binnen.
6: Ja, het gaat om een groot bevoorradingsschip van meer dan 70 meter lang. Er lagen onderdelen op van zonne, van die hele grote windmolens. Het had dus een bevoorradingsschip en de manning was er snel van af. Het is nog niet bekend hoe het lek is ontstaan.
0: Hey, hoe werkt het, John? Want er gaan er dus duikers onder water dat gat dichten. Ja. Stoppen ze een kurk in? Of wat gebeurt daar dan?
6: Nou ja, bij kleinere gaten kan het wel zo zijn dat duikers er een soort van houten plug in stoppen, inderdaad.
0: Oh wel.
6: En er is ook een speciale lijm die je onder water kunt gebruiken. Anders dan laat het natuurlijk snel los. Daar hebben ze natuurlijk wel eigen spullen voor. En bij grotere gaten dan wordt er wel vaker een soort rubberen mat of een ijzeren plaat tegenaan.
0: Fascinerend, hè. Wat een baan.
6: De politie in Brabant is druk met het onderzoek naar 2 woningovervallen gisteravond. Een van die overvallen was in Vlijmen. 2 mannen drongen daar een huis binnen, mishandelden de bewoner, gingen er met nog onbekende buit vandoor. In Deurne mislukte volgens Omroep Brabant een overval toen de bewoner zich verzette in de gang van het huis. Alle daders sloegen op de vlucht. Er is voor zover bekend nog niemand aangehouden voor die overvallen. En dan is er nieuws over toch wel de 2 goats van het voetbal.
32: Assistentie lasciare in destra paletta per Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, immens Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora
0: Nou, Messi en Ronaldo, gok ik zomaar.
6: Ja, dat klopt. We beginnen met Lionel Messi, want die maakt zich op voor een hele bijzondere dag. Aankomende nacht trekt hij namelijk voor de laatste keer het shirt aan van zijn land Argentinië. Voor een afscheidswedstrijd tegen Benin. Nou, dat maakt de mensen denk ik niet zoveel uit. Het gaat om Messi. 85.000 fans zijn erbij in het stadion. Er komen ook allerlei eerbetonen voor de wedstrijd en een ceremonie na de wedstrijd. Messi speelt in een speciaal shirt met gouden cijfers en letters. Ook de hele selectie van 2022, toen Messi met Argentinië wereldkampioen werd, is erbij. Die wedstrijd begint om 1 uur vannacht.
0: Wat voor impact heeft dit op het Argentijnse elftal, Luc?
30: Ja, wel een grote impact, want Messi is wel de man die de afgelopen nou ja, 20 jaar eigenlijk bijna. En helemaal de laatste 10 jaar. Dat die selectie Argentinië aan de hand heeft genomen. Hij heeft 3 WK-finales bereikt. 3 WK-finales gespeeld ook. Dat is ook niet echt voor de meesten weggelegd. Daarvan heeft hij er dus 1 inderdaad in 2022 gewonnen. Dat hele elftal, dat zag je ook afgelopen WK, was gebouwd rondom Messi. En hij stapt daar nu uit. En nu moet Argentinië wel zorgen dat ze toch een beetje, nou ja, blijven varen. Want er komt ineens een groot gat in het schip. Dus ja, hij heeft wel een enorme impact gehad. Hij heeft ook echt heel veel mensen heel erg blij gemaakt met die overwinning. Want ja, in Argentinië leven ze echt voor het voetbal. Vanavond nog 1 laatste tango. En daarna inderdaad 46 miljoen Argentijnen. Dat zijn bijna 92 miljoen ogen. Daar gaan de tranen rijkelijk vloeien.
0: Hey, maar hij moet er toch een paar inschieten vanavond. Ik zou bijna zeggen, maar als ik keeper was van de tegenpartij, gewoon even op de bank gaan zitten. Ik denk van, ja, dit gun ik je zo enorm.
6: Nou, die hebben al wel laten weten dat ze absoluut niet gaan laten winnen.
30: Nou,
6: Benin, klein voetballand, toch?
30: Benin staat 93ste op de wereldranglijst. Ja. Ik denk dat het wel goed komt. Argentinië staat op dit moment tweede. Ja, ik kan nu al niet wachten op de beelden die we morgenochtend gaan zien. Want ik verwacht echt vuurwerk. Ik verwacht spektakel. Ik verwacht Messi huilend. Ik verwacht dat hij er 3 intrapt. Het is nu al smullen.
0: Hey, en dan is er nog nieuws over Ronaldo, Annemarie.
6: Ja, die andere grote. Ronaldo ging natuurlijk vorige week boos weg bij het Portugese nationale elftal. Hè. Hij was boos omdat hij niet werd opgesteld. Nou, beende weg, boos tijdens een training. Maar volgens de bondscoach van Portugal kan Ronaldo gewoon terugkeren bij de selectie als hij dat wil. En de voorzitter van de Portugese bond die heeft zichzelf aangeboden als bemiddelaar tussen de twee.
0: Komt hij gewoon weer terug dus?
30: Denk het wel, ik hoop het ook wel. Want ik hoop dat Ronaldo verdient wel een even grote afscheid als Messi, maar dan in Portugal natuurlijk.
0: Maar hoe kan het dan dat zo'n coach het zover laat komen dat hij wegloopt en dat hij nu gewoon weer terugkomt? Wat is het voor dramatiek?
30: Ja, dat is wel veel drama.
0: Goede tijden, slechte tijden.
30: Dat is ook een beetje Ronaldo natuurlijk, veel dramatiek. Ja, maar ja, goed, ja. Om zo min mogelijk gezichtsverlies te leiden, toch maar weer terughalen die gozer en nog een mooie afscheidsfeest te geven.
0: Celine, die heeft een vraag. Aan mij, maar ook aan jou. Die moeten we zo meteen even collectief met elkaar gaan beantwoorden. Zij bevindt zich namelijk regelmatig in dezelfde situatie, waarbij ze zich afvraagt.
4: En mijn vraag is, wat is dan de etiquette om te doen?

Ah, Matti, ik heb een vraag. Ik ga soms 's ochtends voor mijn werk zwemmen. En het komt wel eens voor dat ik dan moet niezen in het zwembad. En mijn vraag is, wat is dan de etiquette om te doen? Bye.

0: Calvin Harris, Back to Music. This is what you came for. Ja, vraag van Celine dus.
1: Hi Mattie, ik heb een vraag. Ik ga soms 's ochtends voor mijn werk zwemmen. En het komt wel eens voor dat ik dan moet niezen in het zwembad. En mijn vraag is, wat is dan de etiquette om te doen?
0: Denk er even over na.
2: Dat is een levensvraag.
0: Celine heeft namelijk ook nog opties.
1: Doe je zeg maar in je elleboog niezen en dan vervolgens stop je je elleboog in het water? Of doe je helemaal geen hand of elleboog voor je mond? Nies je gewoon in het water? Of moet je uit het water? Of nies je in je hand of elleboog en hou je die boven water en klim je heel onhandig uit het zwembad? Of ik heb ook wel nagedacht, moet ik tissues op de kant leggen? Maar ja, dat is ook heel onhandig en dat wordt nat. En dan heb je natte handen en dan moet je de tissue gaan pakken. En ja, wat is een normale manier van niezen in het zwembad? Hoe los je dat op?
0: Ja, je kan het een triviale vraag vinden. Ik heb er nog nooit over nagedacht. Want op het moment dat je hand voor je mond houdt, dan maakt het toch helemaal niet meer uit.
2: Ja, je niest toch
0: want die
2: gewoon
0: gaat natuurlijk ook, ja, zonder je hand voor je mond, blaf jij gewoon het hele zwembad onder. Ja,
2: überhaupt, waar niet nies je in het zwembad. Maar goed, het is bloedheet ook in het zwembad. Maar ja, gewoon niezen.
0: Ja, maar zonder je hand voor je mond. Dat je gewoon zo bleh.
2: Maar je bent aan het zwemmen, dan zit je toch al half met je kop onder water.
0: Ja, oké, maar stel, je bent even met Jules in het zwembad. En je moet niezen, hard ook. Sommige mensen hebben een hele harde nies.
2: Ja.
0: Dan doe je niks. Dan blaas je gewoon voor je uit. Dan komt het allemaal in dat bad terug.
2: Nou, dan loop ik niet naar de kluis om een zakdoek te pakken. Nee.
3: Luc, ik denk dat ik het voor de vorm nog wel in mijn elleboog zou doen. Maar die elleboog gaat daarna natuurlijk gewoon weer.
2: Ja,
0: ja, exact. Water. Ja, exact. Ja.
2: Dat water is natuurlijk al ongekend goor.
3: Maar jij dan? Je hebt er nu een paar minuten over kunnen nadenken.
0: Nou ja, ik zou echt mijn hand voor mijn mond doen. Gewoon actief.
3: Ja?
0: Ja, maar die hand gaat dan toch het water in. Dus ik vind het terecht de vraag. Maar soms zeg maar, als je echt verkouden bent, dat is dan toch goor?
3: Als je echt
0: eigenlijk
3: bent,
0: heel als het, je kan toch zeggen, moeten we niet het water uit?
2: Rustig. Ik heb even druk met mijn nieuwste. Moet ik antwoorden of ik kan niet zien?
0: Even kijken. Petra Dissen die heeft een audio-app gestuurd. Even kijken wat zij dan zegt.
4: Gewoon niet. Ik bedoel, dat zwembad zit vol met chloor. Wat denk je? Dat daar nog bacteriën overleven?
0: Ah, nee, ja, oké, jongens.
2: Ah, wel waar.
0: Tuurlijk, ja, maar zo kan je natuurlijk alles plat.
3: Maar dood dat alle bacteriën in zo'n zwembad? Ik weet niet hoe heftig. Weet je, als jij een beetje goed hard niest.
0: Ja.
3: Dan nog wat slijm mee.
0: Ja, maar als je goed verkouden bent, dan zie je toch wel eens in je hand. Dan denk je, wat is daar allemaal?
3: Ja, zeker. Lastig hoor.
0: Ja, kopje onder en niezen, dat zegt Sonny. Bij het voelen opkomen van de nies, je neus dichtknijpen, zodat je niet niest. Vind ik ook nog een goeie inderdaad, ja.
3: Oh, maar die mensen ben ik altijd bang dat zeg maar je hoofd een beetje explodeert. Weet je, dat je oogbal toch een klein beetje uitpopt als je. Maar echt, laat de nies wel gewoon de vrije loop gaan, zou ik aan willen raden.
0: Hier nog even Marit.
5: Ik heb ooit geleerd dat als je moet niezen en je knijpt heel hard zeg maar in je neusbotje, dus niet in je neus, maar in het stuk daarboven, dat dan je nies, als het goed is, wegzakt. En dat je dan dus niet hoeft te niezen. Ik denk dat dat de beste oplossing is hier.
0: Jongens, we kunnen uitstelsel geven. Mick, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Jij bent badmeester.
6: Ja, dat klopt, ja.
0: Nou, vertel het maar. Wat dienen wij te doen? Wat is de zwembadetiketten, Mick?
6: Nou, er zijn eigenlijk twee opties.
0: Ja.
6: Het ene optie is het systeem van het zwembad, als het gereinigd wordt natuurlijk.
0: Ja.
6: Maar als je aan de zijkant van het zwembad bent en je niest aan de zijkant en het komt in het zwembadwater, dan eigenlijk met een kommetje met je handen gewoon netjes uit het zwembad begeleiden.
0: Oh ja, juist, precies. Een beetje manoeuvreren het zwembad uit, oké.
6: Ja, en dan til je het gewoon over het randje heen door het rooster en dan wordt het afgevoerd.
3: Gewoon die roggel door het rooster, zeg jij.
0: Richting het rooster. Ja. Oké. Ja,
2: ja, maar moet jij wel eens niezen überhaupt in het zwembad?
0: Natuurlijk, ja, mensen. Natuurlijk moeten mensen wel eens niezen in het zwembad. Dan
3: jij nou journalist, een rare vraag. Alles moet op de bodem worden onderzocht.
2: Ja, letterlijk.
0: Maar je had nog een tweede optie, zei je, of niet?
6: Ja, en een andere optie, als het midden in het zwembad gebeurt, dan ben je natuurlijk niet dicht bij de rand. Ja, dan wordt het vanzelf wel door het filtersysteem schoongemaakt.
0: Juist, oké. Dus
2: maakt het allemaal niks uit.
0: Uiteindelijk wordt het door het filtersysteem wel schoongemaakt. Ja.
6: Ja.
0: Oké, heel goed. Mick, dankjewel, jongen.
6: Dankjewel.
0: Goed, hoi. Ik wil het gewoon even bewijzen dat iedere vraag die je stelt achter, hey Mattie, wordt hier gewoon serieus genomen en beantwoord, jongen.
3: Zeker, zeker. En zo leren we jou ook weer een beetje kennen, hè.

0: Springsteen, bij Q Music en Dancing in the Dark. 26.000 euro is het geluid waard, dat hoor je zo meteen. En Annemarie, wat zit er in het nieuws?
1: Nou, je hoort om welke plek in het land je binnenkort misschien wel in een zelfrijdende bus stapt.
2: Denkbussen.
3: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
4: En als je huur verandert?
3: Pas het zelf aan.
5: En als je gaat samenwonen?
3: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
6: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
7: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
8: Verzekeringsgedoe?

0: Direct door. Allianz Direct.
1: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
2: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu met de Gamma Woordenpas 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Dat zeg ik.
3: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
4: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
5: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
6: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
7: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
8: Fans van Voodoo.
7: Aldi.
9: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on. Maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
7: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenlam. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
8: Fans van Voodoo.
7: Aldi.
10: De nieuweling in het hockeyteam zijn.
11: Hallo.
10: Na jaren weer een tennisracket oppakken. Of voor het eerst de sportschool inlopen. Het kan net zo spannend zijn als de Olympische startlijn. Daarom support Team NL vanaf nu iedereen die de eerste stap zet. Van beginner tot topsporter. Want beginnen is winnen. Vind jouw support op de Team NL socials. Team NL, beginnen is winnen.
12: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
13: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
14: Daardoor word ik snel geholpen.
13: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
12: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
15: Even bollen met Select.
16: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
17: Ah, relaxed?
16: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
18: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Vaarwel, zal die rinsregeling. Wat moet ik nu met mijn paneel?
20: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
21: Slecht plan.
20: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
22: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 3 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
23: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
24: Voor de makers.
25: Praxis.
26: Groot nieuws. De big event van Opel is terug.
0: Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
11: Het geluid.
17: Het geluid van Q-Music is nu waard
21: €26.000.
25: Meld je nu aan in de Q-app en speel straks mee.
26: Goedemorgen, het is 8 uur. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
27: Goedemorgen. Naaktfoto's en privégegevens van honderden Nederlandse en Belgische vrouwen zijn te koop op het dark web, het verborgen deel van het internet. Volgens RTL Nieuws en VTM Nieuws gaat het om 190 vrouwen uit Nederland en bijna 30 uit België. Een website biedt kant-en-klare pakketten aan waarmee de vrouwen kunnen worden lastiggevallen en afgeperst. Het kabinet gaat meer experimenteren met zelfrijdende bussen om de slechte bereikbaarheid in dorpen en op het platteland tegen te gaan. Sinds vorig jaar rijdt er al zo'n zelfrijdende bus in Rotterdam van en naar de luchthaven daar. Er komen nu 3 nieuwe proeven, ook buiten de steden dus, meldt het AD. Die zelfrijdende bussen moeten helpen om het personeelstekort in het OV op te lossen. En er komt weer een grote demonstratie aan tegen het beleid van Israël. 13 organisaties, waaronder Amnesty en Oxfam Novib, willen dat Nederland nee zegt tegen de Israëlische genocide en bezetting van Palestijnse gebieden. Het gaat om opnieuw een rode lijn protest. Die is over een maand in Amsterdam. Vorig jaar gingen honderdduizenden mensen toen de straat op. En dan nog voetbal. Ja, het was niet echt een lekkere avond voor oud-international Mark van Bommel. Hij is de bondscoach van België en hij verloor met 4-1 van Frankrijk in de Nations League. België stond tot een kwartier voor tijd nog met 1-0 voor. Dat maakt de nederlaag extra zuur, zei Van Bommel na afloop.
28: Het is niet zo dat we weggespeeld zijn, hè? Maar als je de uitslag ziet, ja, dan kan je moeilijk ontkennen dat je hier een dikke nederlaag leidt. Ja, dan is dit kwartier natuurlijk wel heel erg jammer.
27: In de pool staat België nu derde achter Italië en Frankrijk. Het weer nog van buienradar. De dag begint grijs, met in het zuidwesten ook mist. In de loop van de ochtend komt er weer wat zon bij. Vanmiddag dan een mix van zon en wolken. En het wordt een graadje of 21.
29: Goedemorgen, het Q-Music verkeer. Het is vandaag druk op de weg. Sterkt als je in de file staat, is 1 file van 50 minuten of langer. En die is op de A15, Ridderkerk richting Oostvoorne. Tussen Rozenburg Centrum en Veerpont naar Engeland staat 10 kilometer file. En je vertraging is daar een uur.
30: Q-Music.
31: Hey, Mattie.
29: Altijd op

0: dinsdag de 6e van oktober. Goedemorgen Luc.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annemarie.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
3: Goedemorgen.
0: We hebben het deze ochtend over een filmpje dat ik tegenkwam op TikTok. Ja, de schatkamer van beeld en geluid staat online. Nou, er staat 150 miljoen jaar televisie in. En niet alles heeft de tand destijds helemaal doorstaan. En sommige dingen die komen boven water op TikTok. Dit is een filmpje van het programma ASO-TV. Wat ze daar hebben gedaan is een vrouw achter de balie zetten bij een bouwmarkt. En dan hebben ze stiekem de reacties gefilmd van de mannen die daar komen. Nou, het is ongehoord. En mind you, dit filmpje komt uit 1998. Dat is niet eens zo heel lang geleden. Vooral als je hoort wat er gezegd wordt. Dit zegt bijvoorbeeld een man.
4: Ik geloof dat die meneer er meer van weet.
0: Ik geloof dat die meneer er meer van weet. Waarbij hij wijst naar een mannelijke collega.
5: Ik hoor je wel graag, hè. Je moet er toch bij, hè? Ja.
0: Hoort u er wel bij? Dan is er een andere man die zegt dit.
6: U loopt stage of zo,
0: weet je? Ja. U loopt stage of zo. Ja, het lijkt wel 1952. Ja. En we vroegen ons af, ja, ben je ooit benadeeld of gek aangekeken vanwege je geslacht? Hallo Kelly.
7: Hey Mattie.
0: Hey, goedemorgen. Jij hebt het ook meegemaakt.
7: Ja, klopt. Ik zit dan stoel op in de vrijwillige brandweer, samen met mijn vriend.
0: Ja.
7: En ik heb al meerdere malen de vraag gehad, ben jij wel sterk genoeg voor de brandweer? Kan jij dit wel? En zelfs mijn familie, die heeft het eerste jaar gewoon niet gesnapt dat ik ook bij de brandweer zat. Zelfs zo erg dat als ik de pieper droeg, dat ze dan vroegen van, oh, is dat de pieper van je vriend?
0: Echt? En wie zegt dat dan? Ben je wel sterk genoeg voor de brandweer? Wie zijn die mensen dan?
7: Het zijn voornamelijk echt de oudere mensen, de bejaarden, die echt een afkeurende blik geven, die je helemaal scannen en dan op een hele nare manier zeggen van, ja, ben jij wel sterk genoeg? Dat ik zeg van, ja.
2: Oh, wat irritant.
0: Ja,
2: ook.
0: Ik zie hier een appje van Linda, die zegt, ik zit ook bij de brandweer. Toen mijn buurman erachter kwam, toen we net in ons huis woonden, vroeg hij wat ik daar dan deed. Of ik daar koffie zette.
7: Oh jeetje.
1: Hey, maar wel goed om te horen dat het dus vooral de oudere mensen zijn. Dat is misschien wel de jongere generatie toch iets ruimer denkend is.
0: Ja, inderdaad.
7: Ja, bij de jongeren hoor ik het inderdaad wat minder. Die vinden het vaak wel vet.
1: Al, okay, maar dan lost het probleem zich vanzelf op.
0: Ja,
1: dan
2: nog even wachten.
1: Nog heel even geduld, Kelly.
0: Linda, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
0: Ja, ik las net jouw appje voor. Je hebt dus exact hetzelfde bij de brandweer.
8: Ja, klopt. Ik zit al heel lang bij de brandweer. En toen wij net in ons huis kwamen wonen waar we nu wonen, toen mijn buurman hadden we het erover. En mijn buurman vraagt, maar wat doe je daar dan? Steek je daar dan de koffie?
0: Ja, hey, en ben jij de enige nog steeds vrouwelijke brandweer binnen jou?
8: Nee, zeker niet. Nee, we hebben er meerdere.
0: Oké, dus je hebt daar wel een verschuiving in gezien de afgelopen jaren?
8: Nou, voor mij zaten er al een paar branden. Ik zit er 25 jaar bij nu. Mm-hmm. En voor mij, wij hebben er ook al twee vrouwen bij gezeten. En na mij is wel wat wisselend geweest. Maar we zitten nu met drie vrouwen bij de post.
0: Ja, ik moet eerlijk zeggen, Linda, het gebeurt bij de radio eigenlijk ook nog wel. Ik heb het bij Marieke ook heel erg gemerkt. De eerste jaren dat zij hier werkte, een vrouwelijke DJ op de radio. Er gingen er ook nog spookverhalen rond waarin kennelijk onderzoeken waren. Waar het bleek dat luisteraars een vrouwelijke stem minder fijn vinden om naar te luisteren dan een mannelijke stem. Ja, en zij heeft wel het tegendeel laten blijken. Zij is hier een van de populairste DJ's van Nederland geworden. Echt een voorbeeld voor heel veel vrouwen,
2: absoluut,
0: natuurlijk.
2: Absoluut,
0: absoluut. Ja, heel goed. Linda, dankjewel. Fijne dag vandaag. Ik ben ongelooflijk blij dat je brandweerman bent. Of brandweervrouw eigenlijk. Sorry, dat was weer fout. Ja,
1: Precair.
0: Dag Linda.
8: Doei.
0: Hoi. Dit is je music. Kelly Clarkson. My life would suck without you.

Music and My Life Would Suck Without You. Ja, we hadden natuurlijk al de zomervakantie. We hadden een wintersportvakantie. Tegenwoordig is er ook een vuurwerkvakantie. Na Jonas Blue.

0: Jonas Blue, Back in Music en Edge of Desire. Ja, we hadden natuurlijk de wintersportvakantie. We hadden de zomervakantie. Nieuw is de vuurwerkvakantie.
1: Ik moet even op vakantie aan.
0: Ik snap hier helemaal niks van. Er zijn steeds meer mensen die overwegen een vuurwerkvakantie. En dan niet om te vluchten van het vuurwerk, maar juist om het zelf dan af te kunnen steken. Aankomende jaarwisseling natuurlijk hebben we voor het eerst in het hele land een algeheel vuurwerkverbod. En nu is er bij Booking.com het aantal zoekopdrachten naar Duitse vakantieadresjes rond die jaarwisseling enorm gestegen. Je hoort hier dan bijvoorbeeld een man die... die man die heb ik even niet. Nou, hoe dan ook. Die grensplaats Gronau is super populair. Daar werd bijna 4 keer zo vaak naar een slaapplek gezocht als een jaar eerder. Ja, ik begrijp hier echt helemaal niks van.
2: En waarom niet dan?
0: Nou ja, kijk, oké. Dus dan moet je dus een huisje gaan huren. Die vraag is 4 keer zo groot. Dus je kan er ook van op aan dat de vraagprijs voor zo'n huisje te huren is 2 keer zo hoog, minimaal. Dan moet je nog vuurwerk gaan kopen. Dan moet je nog kratten bier mee. Ja, wat een geld, joh.
2: Ja, maar deze mensen die zouden in Nederland denk ik ook heel veel geld de lucht in schieten. Die vinden vuurwerk gewoon mooi. Nou, met een groep vrienden, leg wat geld in. En als jij heel graag vuurwerk wil afsteken, het kan hier niet meer. Dan doe je dat lekker over de grens. Zorg alleen voor dat hele vakantiepark niet afvikt. En heb een hele leuke avond.
0: Maar hoeveel vuurwerk heb je dan ook? Ja, als je een huisje huurt, ga je dan de hele dag? Ik ben namelijk, als ik mooi vuurwerk heb, ben ik 19 over 12, ben ik weer binnen.
3: Ja, maar jij staat gewoon bij je Erasmusbrug naar dat siervuurwerk te kijken. Of die hele vuurwerkshow. Maar voor veel mensen is vuurwerk natuurlijk heilig. Er wordt voor gespaard. Dat wordt op allerlei speciale plekken ingekocht. Ja, dat kan natuurlijk hier niet meer. En je ziet vooral dat mensen die in het oosten van het land wonen, ja, en dan gewoon even de grens over moeten, dat die zeggen, nou, wij boeken gewoon een huisje en dan maken we er een gezellige avond van. En vooral kunnen we daar dus vuurwerk afsteken.
0: Maar dan zit je daar in zo'n grensstreek, in Gronau. Ja. Dat klinkt niet echt heel warm. Gronau, dat is wel heel ongezellig.
3: Ja, goed. Dat maakt de gezelligheid maakt volgens mij niet zo uit. Die idyllische plek, daar gaat het niet om.
0: Ik zie hier ook nog iemand appen. Laat ze Gronau alsjeblieft links liggen. Daar wil je niet dood worden gevonden. Ja, ik begrijp hier helemaal niks van.
3: Je bent geen heb je al zelf vuurwerk afgestoken? Überhaupt?
0: Ja, tuurlijk wel. Maar om nou een heel huisje daarvoor te boeken. Hier, ik zie Kirsten appen dat ze dit geboekt heeft. Ze gaat op vuurwerkvakantie. Kunnen we Kirsten even proberen te bellen, jongens? Zij gaat op vuurwerkvakantie. Even kijken. Kie, kunnen we Kirsten bellen?
4: Ja, we gaan even bellen.
2: Ga je dan ook met een raket op vuurwerkvakantie?
3: Weet en het bier in Duitsland is ook goedkoper. Dat scheelt ook
2: dat
3: weer.
2: Dat is ook waar, ja.
0: Over hetgene waar we het net over hadden. Ik had ook gedacht dat ik eerder een man aan de telefoon zou krijgen. Hier gaat hetzelfde voor op.
4: Ja,
0: leuk.
4: Ja, Kirsten hangt.
0: Hey Kirsten, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Jij gaat op vuurwerkvakantie.
5: Wij gaan wel even een paar dagjes weg, ja.
0: Ja, en hoe ziet het eruit, jullie vuurwerkvakantie?
5: Ja, we gaan gewoon een paar, even twee nachtjes weg.
0: Ja.
5: Van voren en dan, waarschijnlijk ga ik wel even voor de tijd uitzoeken waar we vuurwerk kunnen halen. Dus misschien ook wel bestellen.
0: Ja.
5: En dan is het voor mij echt wel een beetje zo'n echt uitzoeken wat de mooiste serie is, zeg maar. En dan, gaan we dan wel even vuurwerk afsteken.
0: Maar is de reden ook, zeg maar, het vuurwerk? Of ging je al weg en koop je nu vuurwerk? Of dacht je, ik wil vuurwerk afsteken, dus ik ga een huisje boeken?
5: Dat laatste.
0: Wauw. Dus, hoeveel vuurwerk neem jij dan mee, Kirsten? Want nogmaals, ik sta om 19 over 12 sta ik weer binnen, zeg maar.
5: Ja, wij waarschijnlijk ook, hoor. Nee, het wordt niet honderden euro's. Maar wel gewoon even leuk vuurwerk afsteken.
0: Even gezellig. En weet je al waar je naartoe gaat?
5: Naar Emden.
0: Naar Emden?
5: Emden, ja. Het is een plaatje van niks waarschijnlijk, maar
0: Ja, oké. En wat kost dit geintje, alles bij elkaar?
5: Huis huren voor 3 nachten. Tenminste, 2 aparte appartementen, zeg maar. Dus ja. 1000 euro.
0: Oké, en dan nog een beetje vuurwerk erbij. Ja,
3: zo, 1000 euro vind ik wel veel.
5: Voor 2 gezinnen, hè?
3: Nou, twee gezinnen.
0: Voor 2 gezinnen.
3: Ja,
0: oké. Ja, je kan maar gek zijn op vuurwerk, jongens. Ik wens jou... Wat zeg je? Wat zeg je?
5: 3 dagen is net weg voor 1000 euro van mee, toch?
0: Ja, dat is tegenwoordig ook wel een beetje een normale prijs, ja. Ja, oké. Kirsten, ik wens jou een fantastisch oud en nieuw.
5: Ja, geweldig.
0: Dag. Ja, het is dinsdag 6 oktober, maar goed.
2: Ja, we hebben het ook al over oliebollen eten gehad deze ochtend. Nu vuurwerk. Hartelijk nieuwjaar allemaal.
0: Ondertussen nog een appje van Lisanne.
6: Morning.
0: Hi.
6: Ik zou zo graag 4 op een rij willen spelen. Wil je me alsjeblieft bellen? Doei.
0: Zo werkt het niet. Je moet ons bellen. Als we het teken geven, Lisanne. En dat is na 2.

0: Taylor Swift. Annemarie, wat horen we zo meteen in het nieuws?
1: Nou ja, we hadden natuurlijk net over die vuurwerkvakanties. En misschien overweeg je ook wel een huisje te huren voor zo'n vuurwerkvakantie. Nou, dat is in ieder geval wel te hopen dat het niet zo uit de hand loopt als bij een paar gasten. Ja, die voor 2 ton schade hebben aangericht in hun vakantieverblijf.
0: Ja, en waar die schade begon, echt als je het helemaal terugleidt naar de bron. Nou, steek nog heel even je ontbijt door.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
6: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op numbers.nl.
7: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
8: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
9: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei. Maak je huis mooier.
10: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
11: Vier op een rij wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
12: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je 1 miljoen, dan krijg je 1 miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speel bewust 18 plus.
13: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
14: BTW-deadline? Geen stress. eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
13: eBoekhouden.nl. Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
15: eBoekhouden.nl. Nu, 15 maanden gratis voor starters.
16: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen... bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar...
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig... Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
19: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
18: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
19: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
20: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
21: Even bollen met Select.
22: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
23: Ah, relaxed?
22: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
24: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
25: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
26: Let's go for more, some extra.
25: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
0: Deze week in de bonus.

0: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
2: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
3: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
4: Een hele goedemorgen. Het Q-Music verkeer is druk deze ochtend. Sterkte als je in de file staat. Twee files die opvallen staan allebei op de A15. Ridderkerk richting Oost-Voorne. Tussen de havens 5500, 5600 en de Zuurhofbrug. Daar is een oprit afgesloten. Je vertraging is daar 1 uur en 5 minuten. En op diezelfde A15 Gorkum richting Ridderkerk. Tussen Gorkum en Sliedrecht-West staat een defect voertuig op de rijbaan. 14 kilometer file en 55 minuten vertraging.
5: Het is nu nog grijs met in het zuidwesten ook mist. In de loop van de ochtend komt er meer zon bij. Het wordt een graadje of 21. Annemarie heeft het laatste nieuws.
6: Goedemorgen. Het is ontzettend lastig om in grote steden snel een gezonde maaltijd te scoren. Patatje oorlog, frikandelbroodje of een Turkse pizza, dat is overal wel makkelijk te krijgen. Maar ja, voor een gezonde lunch bijvoorbeeld moet je echt je best doen. Bij de meeste eettentjes in grote steden is het aanbod namelijk veel te vet, te zoet of te zout. Volgens deze expert hebben we het vaak ook niet door dat we slecht bezig zijn.
7: Ons eetgedrag gaat vooral onbewust. Dus als je veel ongezond eten ziet in je directe omgeving, dan is de kans ook groter dat je daar gebruik van gaat maken.
6: Dat horen we RTL Nieuws. Ja, vooral rondom middelbare scholen en mbo's zijn er nog veel plekken waar je ongezond eten kunt halen. Daar zijn zorgen over. Gemeenten en organisaties willen dat het kabinet nu snel ingrijpt door winkels of etentjes ook te kunnen verbieden of geen vergunning af te geven.
5: Is het ook niet zo dat op het moment dat je eten gaat halen, dat je per definitie trek hebt in iets minder goeds voor je? Dat is toch, ja, je denkt niet, laat ik vandaag eens een heerlijke salade gaan halen. Wel eens, maar ja, je gaat toch, weet je wel, voor de vette bek.
6: Ja, ja, maar ik denk dat heel veel mensen ook, als ze aan het werk zijn, tijdens de lunch even naar buiten gaan om, ja, om lunch te halen. Ja. Ja, als je dat iedere dag doet, dan kun je niet iedere dag met een Turkse pizza aankomen zitten.
5: Nee, oké. Okay.
6: Dus zeg maar het gemak om even snel iets gezonds te halen, wat ook nog een beetje betaalbaar is, dat zou anders moeten zijn.
5: Nee, dat klopt, maar ik snap ook wel dat het voor zeg maar een snackbar, dan is het zo duidelijk wat je verkoopt. Terwijl ja, je kan je hele vitrine vol liggen met gnocchi. Maar ja, dat komt niemand halen, weet je wel.
6: Gnocchi.
5: Ja, weet ik veel. Of iets anders gezond. Klinkt altijd zo gezond, gnocchi.
6: Gnocchi. Ja.
5: Nee, ja,
6: weet je wat gnocchi is?
5: Nee, geen idee. Ik moest het laatste halen in de supermarkt, denk ik, wellicht dat. Maar ja, nee, maar begrijp je, dat is onaantrekkelijk. Onder achter zo'n vitrine, toch? Ja.
6: Nee, dat weet ik. Maar de vraag is, in hoeverre ga je dat als gemeente ook kunnen sturen? Hè? Dat je daar invloed op hebt, zodat mensen toch wat gezonder eten. Ja, ja. Ja, overgewicht neemt toe. En al die vieze zooi die je kunt halen, het werkt niet allemaal mee.
5: Nou, vieze zooi, ik vind het aardig lekker. Ja, ik vertellen. Ja.
6: Nokkie. De ANWB en de Consumentenbond die hebben kinderauto-stoeltjes getest. En twee kwamen er wel erg slecht vanaf. Het gaat om modellen van Britax Reumer en Axkit. Tijdens de botsproef ging een gordelsluiting open en schoof een steunpoot in. Ja, dit is ook nogal een verhaal. Het gaat over twee dronken bezoekers van het Oktoberfest in Duitsland. Twee vrienden die hebben namelijk enorme schade veroorzaakt in een hotel in München. Nou, ze hadden de hele avond de weekend bier lopen drinken en uiteindelijk aangekomen in die hotelkamer moest er eentje overgeven. Dat deed hij in de douche, in het doucheputje. Ze probeerden de boel weg te spoelen met de douchekraan, maar vervolgens vielen zij in slaap. Die kraan stond nog open. Het water bleef 8 uur lang stromen. Met als gevolg dat het 2 verdiepingen lager uit het plafond kwam en zo de ontbijtzaal inliep. Ja, enorme waterschade natuurlijk. En de schade bedraagt zo rond de 2 ton.
5: Wow!
6: Ja.
5: Hopen dat ze een beetje verzekerd zijn. Goh, het proces van wakker worden. Ik zou zo graag een vlieg op de muur zijn. Dat je er zo langzaam achter kon van, hey, wat hebben wij nou? Het is een beetje de hangover, toch?
4: Zo, ja, dat je dat echt niet door wat er gebeurd is. Dat heel langzaam dat indaalt. Ja,
6: ja, je ziet ook op een foto, zie je dus zeg maar die douchecabine waar dan, ja, ja, sorry, het braaksel in ligt. En dan zie je ook
5: ongelooflijk
6: nog...
5: Ongelooflijk goor, hoor.
6: Ja, dan zie je ook nog, die hotelkamer is niet zo groot. Zie je nog twee blote benen op het bed liggen, zeg maar. Geen dekbed eroverheen. Dus die zijn hartstikke dronken, gewoon hun bed ingestapt. Er liggen nog wat vieze sokken op de grond.
5: Ja, het is echt wat een schouwspel.

0: We gaan vier op een rijen met Lidie. Hallo Lidie.
1: Hey Mattie. Hallo.
0: Hallo.
1: Hallo zeg.
0: Heb je er zin in?
1: Jazeker, ik heb geld nodig, ik heb een duur weekend gehad.
0: Wat heb je gedaan dan, Lidie? Wat heb je gedaan?
1: Ik ben een weekend in Zeeland geweest, ik heb in een hotel gezeten en dat kost toch wel best wel wat centjes, hè, hier.
0: En waarom zat jij in een hotel in Zeeland?
1: Nou, mijn zus gaf een feest en ik ben weer even bij familieleden, want daar ligt mijn oorsprong in Zeeland.
0: Ja.
1: Dus ik moest eventjes bij de overgebleven de familieleden die ik nog heb, die eventjes langs zijn bakje doen.
0: Oh, wat leuk.
1: Dus ja.
0: Ja, hey, en de overgebleven familieleden die je nog hebt, dat klinkt vrij.
1: Ja, nou ja, het wordt allemaal wat ouder, dus dan valt het toch allemaal weg.
0: Hoe oud ben je dan, Lidie?
1: Oh, hemel, 69.
0: Wat denk je, jong?
1: Is dat zo?
0: Ja, je klinkt hartstikke jong. Ik had je 40, schat.
1: Oh, okay. Oh, wat lief, dankjewel. Je mag blijven.
0: Ja. Hey, en wanneer word je 70?
1: Volgend jaar mei.
0: Ga je het groot vieren?
1: Ja, ik hoop in Thailand. Daarom hang ik aan de lijn. Ik heb geld nodig voor mijn ticket.
0: Er moet geld naar Zeeland, er moet geld naar Thailand.
1: Nee, en wat... naar Zeeland hebben we gehad. Hè, okay.
0: En wat wil je in Thailand gaan doen dan?
1: Ja, daar woont mijn dochter sinds 2,5 jaar. Die bedacht van, ik ga daar lekker wonen.
0: Oh, jemig. Lidie, is ze verliefd, verliefd geworden?
1: Nee hoor. Ze heeft gewoon de boel opgezegd. Spullen verkocht, huis opgezegd. En ze de tas gepakt en vertrokken.
2: Je jaagt ze wel maar weg, Lidie. Jij en Sneek en de rest van je familie en vrienden op een ruime afstand.
1: Ik weet het. Ik ben het naar mensen ding. Nee. Maar mijn dochter had dat al 20 jaar in het hoofd. Dus dit kwam niet heel onverwachts.
0: Ach, Lidie, en hoe is het om je dochter in Thailand te hebben, 2,5 jaar?
1: Ja, een beetje dubbel. Je mist hem natuurlijk, wat logisch is. Maar het is fantastisch. Daar ben ik vorig jaar voor het eerst geweest. En ik snap het. Ik snap het zo goed dat ze er zit.
0: En ze heeft het hele zootje hier verkocht en alles achter zich gelaten.
1: Nou, niet verkocht. Ze had een huurhuis, hoor. Dus gewoon de spullen verkocht, de huur opgezegd. Maar dan nog, ik bedoel, het enige bezit wat ze op dat moment had, was de rugtas met de kleding. En dat was...
0: Wauw, wat een avonturier heb jij op aarde gezet, zeg.
1: Ja, en ik heb een Globetrotter gebaard.
0: Ja, dat kan je wel zeggen. Ja, oké. Okay. Hey, nou, dan ga ik echt extra mijn best doen, Lidie. Want ik zou het natuurlijk
1: heel fijn zijn.
0: Fantastisch vinden als jij volgend jaar naar Thailand kan. Ik ga je in handen leggen van Luc.
1: Ja, dank je.
2: Lidie, we wachten nog heel even tot Mattie de studio uit is. Dan kan hij ons niet horen. Kijk, de deur van de studio valt dicht. Dan krijg je van mij vier woorden. Heeft Mattie zometeen de vierzelfde associaties? Dan win jij die 2.500 euro en een straatstaatsloten.
1: Nou, hoop voor zegen.
2: Ben je er klaar voor? Zullen we maar gewoon beginnen?
1: Ik denk het, ja.
2: Je eerste woord is vriend.
1: Vriendin.
2: Morgen.
1: Gisteren.
2: Finish.
1: Start.
2: En je laatste woord is universiteit.
1: School.
2: Zijn deze vier woorden 2.500 euro waard, Lidie? Dat gaan we zo meteen horen. Over een paar minuten trommelen we Mattie Valk op en dan gaan we nakijken. Dit is Safri Duo op Q Music.

0: Safri Duo op Q Music Played Alive. Een hele goede morgen. We zitten midden in Vier op een Rij. Spelen we vandaag met Lidie uit Sneek. En dit waren haar vier woorden. Vriend.
1: Vriendin.
0: Morgen.
1: Gisteren.
0: Finish.
1: Start.
0: En je laatste woord is universiteit.
1: School.
0: Dit moment staat Mattie op de gang en hij mag zometeen zijn vier associaties gaan geven. Lidie, hoe gaat het met je?
1: Een beetje zenuwachtig, maar ik sta ook al met één voet in Thailand, dus het is heel lastig.
0: Ja, want als je zometeen wint, die 2.500 euro, dan ga je dat geld besteden om jouw dochter te bezoeken in Thailand.
1: Ja, en om daar mijn verjaardag te vieren.
0: Ook dat nog eens een keer, dan wordt het één groot feest. Ja, bouw de druk voor Mattie nog maar even op.
1: Ja, hij moet wel even goed nadenken, hè, want... Spannend.
0: Je hebt er geen vertrouwen in, hoor ik, of wel?
1: Een beetje.
0: Een beetje vertrouwen. Is er nog een woord waarvan je denkt, nou, bij die zouden we nog wel eens de mist in kunnen gaan?
1: Nee, niet echt eigenlijk.
0: Niet echt? Nou, dan zou ik zeggen, laten we dan gewoon Mattie binnen gaan halen, Lidie. Dan kunnen we dat gewoon het beste doen.
1: Oké. Okay.
0: Want uiteindelijk zijn zijn antwoorden de antwoorden die er toe doen. De deur zwaait open, Mattie loopt de studio binnen. En Mattie, het eerste woord wat ik jou ga geven is vriend.
2: Vriendin.
0: Dat is helemaal goed. Morgen.
2: Vandaag.
1: Ah.
0: Ja, dat is ook. Ja, je kan twee kanten op. Natuurlijk bij morgen.
2: Gisteren.
0: Oh. Inderdaad. Wat had je nog gezegd bij finish?
2: Start.
0: Die was goed geweest. En dan nu het laatste woord. Universiteit.
2: School.
0: Oh. Oh, dat is wel extra pijnlijk dan.
1: Dit doet zeer, heel zeer.
2: Oh, nou ja. Lidie.
1: Het is zo, ja.
2: Ja.
1: Ik had er heel veel vertrouwen in. Maar helaas, dat zei ik ook al, bij Mattie weet je het nooit.
2: Nee, je hebt ook helemaal gelijk. Ja, ik kan zeggen, ja, nee, dat is ook zo. Ja, dat is even taai. Helaas, Lidie.
1: Ja, nou ja, het is tijd zo. Ik ga verder sparen voor Thailand. Ja. We redden ons wel.
2: Ja, verder sparen voor Thailand. Oké, heel goed. Dankjewel voor het meedoen en fijne dag vandaag.
1: Jullie ook bedankt. Fijne dag. Doei.
2: Dit is Q Music. Morgenochtend 8:30, nieuwe ronde 4 op een rij. En nu de nieuwe direct, My Friend.

0: Direct.
1: Back Your Music and My Friend. Ik kreeg weer een appje van Piotr. Ja, Piotr wil meedoen met het geluid. Maar die heeft echt de spanning van het geluid al in zijn stem zitten. Ik snap het ook, het is een spannend spel.
2: Ik wil meedoen aan het geluid, Mattie.
1: Hij voorziet het ook van eigen geluiden.
0: Ja.
1: Ik kreeg net weer een appje.
2: Mattie, mag ik alsjeblieft meedoen met het geluid?
1: Ik zou zover willen gaan. Volgend jaar, als we het geluid spelen, dan moet Piotr eigenlijk de stem worden van een spannend reclamespotje.
2: Mag ik alsjeblieft meedoen aan het geluid? Mattie, alsjeblieft. Ik heb mijn eigen aangemeld op de Q-app.
1: Hey, dit is toch super spannend. Ik had toch geen trailer tegenop?
0: Nee, ik wil ook nu weten hoe het afloopt.
1: Ja, precies, ja. Nou, dat heb je zelf in de hand. Wil je meespelen met het geluid? Meld jezelf aan, net als Piotr. En het geluid hoor je binnen een paar minuten.
3: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
4: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
5: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
6: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust.

0: Zoveel deals bij Bol.
1: Deze is voor jou, supermoeder die race, rent, regelt, kids, deadlines en middagdipjes. Maar goed dat je een Kansi-appel in je tas hebt. Uit Nederland. Kansi. Power to go.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
3: doei doei
2: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
4: Deze muur weg, een grote raampartij, ingebouwde trap.
5: Emma van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
6: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
2: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk

0: Denken jij en je collega's altijd alle antwoorden te weten? Meld je dan nu aan in de Q-Music app voor het slimste bedrijf van Nederland. En gebeurt er dit? Jullie zijn het slimste bedrijf van Nederland! Dan zorgt Tempo Team voor extra werkplezier. Met een karaoke party speaker voor op je werk. Het slimste bedrijf van Nederland. Iedere werkdag om 14:15 bij mij, Wim van Helden.
1: Hey werkgever, Tempo Team weet, medewerkers met plezier in hun werk zijn loyale krachten. Wil je ook minder verloop? Maak werk van werkplezier. Check tempoteam.nl/werkgever.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
4: Oh, de Amazon Prime dealdagen zijn er, met 2 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
5: Deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Shop nu op amazon.nl.
7: Oh, iedereen ligt nog in zijn nest. Maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
10: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
11: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
12: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
13: Esso, omdat elke rit telt. Vind het dichtstbijzijnde tankstation bij jou in de buurt op esso.nl. Met Esso altijd iets extra's.
14: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Das Nia van Jumbo.

0: Download de app en start met Vin.
1: Het geluid. Het geluid van Q-Music is nu waard...
2: €26.000.

0: nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
1: Goedemorgen. Naaktfoto's van honderden Nederlandse en Belgische vrouwen worden verhandeld op het dark web, blijkt het onderzoek van RTL Nieuws. Een website daar biedt kant-en-klare pakketten aan met intieme foto's en contactgegevens van de vrouwen. Deze vrouw ontdekte dat ook zij op die website staat.
2: Pijn, schaamte, verdriet, verafschuwing naar jezelf. Ik denk dat dat nog wel de ergste was en is. Die zit er soms nog wel.
1: Op de site staan bijna 900.000 beelden van slachtoffers. Het kabinet gaat meer experimenteren met zelfrijdende bussen. De bussen moeten helpen om het personeelstekort in het OV op te lossen, zegt de staatssecretaris bij WNL.
3: We hebben mensen nodig die die bussen besturen. Het grote probleem is dat die er waarschijnlijk over een tijdje niet meer zijn. Althans niet in die hoeveelheid die je nodig hebt.
1: Sinds vorig jaar rijdt er al een zelfrijdende bus in Rotterdam van en naar de luchthaven. Er moeten nu 3 nieuwe proeven komen, met name in dorpen en op het platteland, om daar de bereikbaarheid te verbeteren. Ook vandaag zijn in Frankrijk weer honderden scholen dicht vanwege nieuwe demonstraties. Al dagen gaan jongeren en docenten de straat op om te protesteren tegen overvolle klassen en het lerarentekort. Maar die demonstraties lopen steeds uit op rellen. Er zijn inmiddels al meer dan 5000 mensen aangehouden voor geweld. Gisteren nog raakte een scholier een hand kwijt nadat hij een flitsgranaat van de politie oppakte. En steeds meer mensen overwegen een vuurwerkvakantie. Niet om weg te vluchten van het vuurwerk, maar juist om het af te kunnen steken. De komende jaarwisseling geldt in ons land voor het eerst een algeheel vuurwerkverbod. En bij Bookingsites zien ze een behoorlijke piek in het aantal aanvragen voor vooral Duitse vakantieadresjes, net lekker over de grens. En deze man speelde ook al eerder met het idee om de jaarwisseling ergens anders te vieren.
4: Ik zei net ook al tegen hem, ik zeg, ik boek gewoon een B&B in Duitsland. Dan ga ik wel in Duitsland vieren. Het is traditie, kom op. Het is hobby, het is passie en je blijft het doen.
1: En vooral de grensblauwe plaats Gronau is populair. Daar werd bijna 4 keer zo vaak naar een slaapplek gezocht als een jaar eerder. Het weer dan van Buienradar, nu op veel plekken grijs. In het zuidwesten nog behoorlijk mistig. Later vanochtend wat meer zon. Het wordt een graad of 21.
5: Goedemorgen, het Q-Music verkeert. Is druk op de weg, sterk als je in de file staat. Ik heb 1 file van een uur. Dat is op de A15, Ridderkerk richting Oostvoorne. Tussen de havens 5500 en 5600 en de Suurhofbrug. Daar is een oprit afgesloten. De vertraging is een uur en de file 10 kilometer.
6: Q-Music. Hey, Mattie.
5: Hey, goedemorgen. 25 minuten, dan begint het foute uur. En de eerste Teddy Swims. Dit is Mr. Know-It-All.

0: Martin Garrix en Love, Backing Music, Mad. Tijdens dat jij muziek op de radio hoort, praten we hier natuurlijk gewoon lekker verder. En ook dat wordt allemaal opgenomen. Ik zal je even meenemen in het gesprek dat hier zojuist plaatsvond.
1: Hoeveel dagen denk je dat tot kerst is?
0: 56.
1: Nee, dan wanneer heb je nog gokje wagen nog?
2: Drie.
0: Niet te lang rekenen.
2: Nee, oké, is 88.
0: Hoeveel dagen waren dat nou, Luc?
1: Annemarie staat dichterbij. 81 dagen.
0: 81 dagen. Totdat het kerst is. Ja, Luc, ik weet waarom jij dit vraagt. Gisteren in onze groepsapp kwam er in één keer een foto voorbij van Annemarie. Een foto alsof u was genomen uit de cameratas van Kees van de Spek. Jongens, ik neem stiekem een foto van wat hier staat. En ik wil het met jullie delen als een soort van bewijslast. Annemarie vond daar op straat, midden op straat, een...
2: oliebollenkraam.
0: Een oliebollenkraam. Ja, en dat op maandag 5 oktober. Nou, gisteren was het ook nog gewoon 23, 24 graden buiten. En op de een of andere manier vinden wij dat niet in het straatbeeld passen van een zonnige 5 oktober. Van een prachtige nazomerdag.
2: Past nog niet helemaal in ons winterbeeld. Ik ben er helemaal nog niet aan toe.
0: En ja, jongens, natuurlijk is het lekker een oliebol. Daar gaat de discussie niet over. Een kerstboom is ook hartstikke gezellig. Maar die zet je ook niet op 2 juli. De tijd gaat mij te snel. Ik ben binnen, weet je, wat na de kerst ben ik ook vaak snel jarig. Dan word ik alweer 42. Ik zou eerder wat willen vertragen dan sneller willen gaan. Ja. Zeg maar de haast die mensen hebben om naar het einde van het jaar te gaan. En dat nu ook alweer al die huisjes zijn uitverkocht die aan het net over de grens in het oosten staan. Omdat mensen daar op vuurwerkvakantie willen. Ja, zo houden we niks van ons leven over, toch?
2: Nee, dat klopt. Er moet even een tussenpauze in die seizoenen zitten eigenlijk.
0: Luc, je hebt een fout gemaakt trouwens. Het is 80 dagen tot kerst.
1: Verdikke me.
0: Ja. Dus wij zeiden vanochtend hier op de radio van ja, ik kan toch niet voorstellen dat mensen nu al aan een oliebol zitten. Nou, laten we eens even door Nederland gaan.
3: Hey Matty, lekker hoor, een oliebol op de kermis. Hoeft het voor mij geen december te zijn.
4: Hey, goedemorgen Matty. Natuurlijk hebben wij oliebollen gehaald.
5: Een oliebol gaat er met elke temperatuur wel in, hè? Laat de winter maar komen. Heerlijk.
6: Yes, al gehaald en heerlijk.
7: Daarbij komt, je bent niet verplicht om te kopen en je mag gewoon doorlopen.
8: Mijn vriendin, die zweert bij een oliebol. En nu ze zwanger is, is dat alleen maar erger hoor. Maakt niet uit wat voor tijd van het jaar het is.
9: Oliebollen in augustus, ze staan ook op de kermis namelijk. Fijne dag.
0: Ja, Jesse, die appte, er is ook niet veel goed, hè, Matty. Vuurwerkvakantie mag al niet, oliebollenkraam mag nog niet. Nee, ik zou het seizoen graag willen beperken. Gewoon van 1 tot en met 31 december. Ga dan helemaal los, dan blijft het ook wat specialer, vind ik. Als je het concentreert over een kortere periode, weet je wel.
2: Nou, ik krijg er ook stress van, wat gaan we doen met de kerst, omdat het nu allemaal zo in je face is.
0: Ja, hier, Mandy Luiten zegt ook, heel mindful, Matty. Beetje vertragen, inderdaad, ja. En dus zou ik nog heel even terug willen...

0: vind die somber zo goed, Bas.
1: Niet normaal, hè? Vind ik ook.
0: Ik had deze vakantie moest ik van Mallorca. Nou, niks moet. Ik had geboekt dat ik van Mallorca naar Menorca naar Ibiza moest vliegen.
1: Oh, zware.
0: Klinkt wel Armin van Buren. en dan had ik gedownload alle live optredens van Somber op YouTube. Ah. Dan ben je fan, hè? Dus ik heb al die vluchten heb ik alleen maar live optredens van Somber zitten kijken.
1: Goed hoor.
0: Vet, hè?
1: Maar als je ook ziet hoe populair hij is, niet te doen.
0: Ja,
1: hij
0: gaat als een komeet. Ja. Als een komeet. We gaan het geluid spelen. Dat gaan we noemen Joy. Hallo, Joy.
2: Goeiedag.
0: Hey, goeiedag. Jij denkt te weten wat het is voor 26.000 euro?
2: Ja, ik hoop het.
0: Ja. Hoe zouden we aan jou kunnen merken dat je het geluid geraden hebt zonder dat je het zegt dat je het geluid hebt geraden? Luc die zei vanmorgen bijvoorbeeld, ja, je zou op Insta zien dat ik alle voetbalclubs in Engeland zou bezoeken. Roel van de redactie zei, je komt mijn regenpak niet meer tegen, want ik heb uiteindelijk ga ik dan een nieuwe auto kopen, zodat ik niet meer op de regen hoef te fietsen. Wat zouden we aan jou merken, Joy?
2: Als ik het geld zou hebben?
0: Ja, als je het geld zou hebben.
2: Ik zou mijn schulden afbetalen en een huisje kopen. Kijken of ik een huisje kan kopen met een beetje geld, startgeld. En ja, weer na 3 jaar bij mijn moeder weer vandaan. En een eigen leven opbouwen.
0: Wauw, dus eigenlijk zou vooral jouw moeder merken dat ze haar zoon niet meer in huis heeft?
2: Ja.
0: Ah,
2: ja.
0: Oké dan.
2: Ik ben nou weer 3 jaar bij mijn moeder.
0: Ja.
2: Na gescheiden relatie, maar ja. Het is toch niet alles bij je moeder wonen en 2 kinderen. En,
0: Oh jongen, dus ik kan me zo goed voorstellen dat je daar verlangt. En hoe is dat voor je moeder?
2: Dat zou wel hard zijn, want ja. Tussendoor is mijn andere broer ook overleden. Dus aan de ene kant is het niet...
0: Oei, jeetje.
2: Is het niet... is het aan de ene kant goed fijn, aan de andere kant is het ook wel voor mijn eigen benen.
0: Goh, Joy, wat heeft jouw familie een hoop te verstouwen gehad? Nou, ik gun het iedereen, maar jou nog iets meer.
3: Het geluid.
0: Voor een bedrag van 26.000 euro. Joy, ik ben reuze benieuwd. Wat denk jij dan dat het is?
2: Het openmaken van een plastic bakje van de winkel. En... Het openmaken van een plastic aardbeienbakje van de winkel. Sorry, excuses.
0: Juist. Gaan we dat voorleggen aan de jury?

0: op jaar. Q Music.
1: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
3: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1+1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
4: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
5: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons Extra Protect en Organic 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
6: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
7: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
9: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
10: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
9: Soms heb je even douwe echt.

0: musical en Juliet Kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
1: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
2: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
3: Yes!
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
3: Yes!
0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar 2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
5: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
5: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
7: Chris?
8: Ja?
7: Hoef jij niet te werken vandaag?
8: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
7: Dus, heb je nu...
8: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
7: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Het slimste bedrijf.
10: Denken jij en je collega's altijd alle antwoorden te weten?
11: Meld je dan nu aan in de Q-Music app voor het slimste bedrijf van Nederland. En gebeurt er dit?
12: Jullie zijn het slimste bedrijf van Nederland!
11: Dan zorgt Tempo Team voor extra werkplezier. Met een karaoke party speaker voor op je werk. Het slimste bedrijf van Nederland. Iedere werkdag om 14:15 bij mij, Wim van Helden.
13: Hey werkgever, Tempo Team weet, medewerkers met plezier in hun werk zijn loyale krachten. Wil je ook minder verloop? Maak werk van werkplezier. Check tempoteam.nl/werkgever.
0: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 3 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
14: Ik ben Isa en thuis lag ik elke nacht wakker. Op een oud matras, op de grond. Overdag was ik zo moe dat opletten op school niet lukte. Tot ik een echt bed kreeg van Kinderhulp. En nu kom ik weer uitgerust aan op school.
15: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
16: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
17: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
16: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
18: Het is 9:30. Goedemorgen. Q-Music weer van Buienradar. Het is grijs met op sommige plekken nog wat mist. Later vandaag meer zon, max 22 graden. Q-verkeer van Flitsmeister dan. Drukke ochtendspits. Nog 2 files langer dan een half uur. Op de A6 Lelystad-Muiden. Tussen Lelystad-Noord en Almere-Oostvaarders kom je in 42 minuten. En de A15 Ridderkerk-Oostvoorne. Tussen Rozenburg en industrieterrein Pothof en Dintelhavenbrug. Daar 46 minuten.
19: Het geluid.
18: Joy.
20: Ja?
18: Het is spannend, hè?
20: Ja, het is spannend als je al ADHD hebt en ik zit helemaal te shaken en te doen.
18: Ach, jongen, rustig aan. Ja. Ik snap het ook wel. Het geluid is 26.000 euro waard en jij denkt dat het juiste antwoord is, Joy.
20: Het openmaken van een plastic aardbeibakje van de winkel.
18: Juist. Ik ben benieuwd wat er gebeurt als je dadelijk goed hebt, Joy. Dan ga je natuurlijk helemaal door het dak.
20: Ik denk dat heel de Waalhaven me hoort schreeuwen.
18: Het openmaken van een plastic aardbeienbakje voor 26.000 euro. De jury laat weten dat het helaas niet goed is.
20: Hé, jammer.
3: Hé, Joy, daar baal ik nou echt van, jongen.
20: Ja, ik ook. Maar lange adem en
18: ja. Ja, ooit raad jij het.
3: Lange adem inderdaad. Ja, dat heeft heel Nederland nodig bij het geluid. We doen er 100 euro bovenop. Het geluid komt nu op een waarde van 26.100 euro.
18: Fijne dag nog, Joy.
20: Hetzelfde.
19: Welcome to the one and only, the original.
21: Dit is
22: het Foute Uur.
18: Yes, foutuur van dinsdag. En stem op je favoriet en ga je zo meteen voor John West met Lekker Ding. Of Henk Dissel met Een Bom.
19: Q Music is proud to be fout.
23: Foute Uur.
19: Q Music.
18: En vergeet niet in te klokken, hè. Waar hang je uit? Misschien zit je op de heftruck in het magazijn. Of sta je in de hotelkeuken. Werk je als rijinstructeur. Stuur een appje deze kant op via de Q-app. Bel ik je misschien zo meteen.

0: Zo zet je mee te zingen met het kantoorkoor. Bij Q Music en I Wanna Know What Love Is.
1: Dit is het Foute Uur.
0: Yes, het Foute Uur van dinsdag. Bas hier en ja, ik zie een hoop inklok-appjes. Leuk, Shirley die klokt zich in vanuit het kantoor in Beek en Donk namens de Groot Garage Deuren. Ricardo Grijving is erbij. Ik ben even wanden dicht aan het platen met gips in Daarleveen. Fijne dag, jij ook. Martin van Klaveren is erbij. Goedemorgen, klok me in tijdens het laden en lossen in de omgeving Winterberg. Heerlijk met het Foute Uur aan. En Miranda de Vries is erbij. Ik klok me in als rijinstructeur. Parwiet Hamar die staat op de steiger aan het schilderen. Met de beste radiozender van Nederland, zegt hij. Kijk, heerlijk het Foute Uur aan. En Sabrina, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij bent op weg naar een training.
2: Ja, klopt. Ik ben inmiddels al in Apeldoorn aangekomen. Klopt.
0: Een kapperstraining?
2: In Apeldoorn.
0: Ja, een kapperstraining dus.
2: Ja, klopt.
0: Wat grappig. En dan, dan leer je nieuwe kniptechnieken of het gesprek gaande houden? Of?
2: Vandaag is het meer voor alle nieuwe kleurtechnieken. Dus dat is wel echt superleuk.
0: Oh, de herfsttinten.
2: Yes.
0: Hey, wat leuk. Wat goed. En ja, is het nodig bij jou? Een beetje training? Of,
2: Ja, ik zit wel al 27 jaar in het kappersvak. Maar het is altijd wel goed om op de hoogte te blijven.
0: Een beetje de nieuwe technieken bij te spijkeren.
2: Ja, precies.
0: Waar ben je nou het slechtste in, Sabrina? Als het gaat om knippen?
2: In knippen ben ik eigenlijk nergens niet slecht in, moet ik zeggen.
0: Precies, zo moet je het zeggen ook, ja. Nee, ik dacht misschien de bakkerbaarden of de puntjes of opscheertje of zo, maar alles is jouw... jij komt overal wel mee weg, hoor
2: ik. Eigenlijk wel goed, moet ik zeggen, qua kniptechnieken. Ja.
0: Goed om te horen. Hoe heet de kapsalon?
2: Hairstudio Sabrina.
0: Kijk... Goeie naam voor een kapsalon inderdaad. We gaan de All Right Stop Coffee Time Cup naar je opsturen.
2: Superleuk, hartstikke bedankt.
0: En nog één ding.
2: Een fijne dag.
1: Fijne dag.
0: Fijne dag en succes hè, met de training.
2: Bedankt.
0: Doeg.
2: Doei.

5 bij Q. En wat was het? Keep on moving? Nee, Got a Feeling natuurlijk. Ik was het heel even kwijt, merkt u? In das falsche Stunde. Ja, ik weet niet hoe goed jouw Duits is. Het is vandaag de dag van de Duitse taal, jongens. Gefeliciteerd allemaal. Daarom dacht ik, laten we zo meteen even een Duitse battle doen in het foutuur. Ga ik zo meteen naar je voorleggen. Eerst heb je de keuze uit deze twee.

0: Stem op je favoriet in de Key Music app. Weedus ligt voor nu een stukje voor.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
5: Wow!
4: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
6: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
7: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
5: Ja.
7: En nu?
5: Domeinnamen kopen.
7: Voor je bedrijf?
5: Ja.
7: Welk bedrijf?
5: Ja, dat weet ik nog niet.
7: Welke domeinen dan?
5: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
7: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
5: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
8: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
9: Deze is voor jou, supermoeder die race, rent, regelt, kids, deadlines en middagdipjes. Maar goed dat je een kansieappel in je tas hebt. Uit Nederland. Kanzi. Power to go.
10: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
12: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je? Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
13: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
14: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
16: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
17: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
18: Daardoor word ik snel geholpen.
17: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
19: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
20: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
21: Yes!
19: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
20: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
21: Yes!
22: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
23: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
22: Nu bij Dirk, Whiskas Pouch. 12 pack, €3,99. Is de kat blij mee?
0: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
21: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
24: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
21: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
2: Ah, hier kan het.
21: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
25: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten verzamelen bij
26: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
27: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
28: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
29: Even bollen met Select.
30: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
24: Ah, relaxed?
30: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
31: Het geluid.
32: Het geluid van Q-Music is nu waard 26.100 euro.

0: Exact 10 uur. Goedemorgen, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijgen van Danny Vos.
1: Ja, goedemorgen. De man die bijna 2 weken geleden een gevangenismedewerker zou hebben doodgeschoten, blijft 3 maanden langer vastzitten. Dat laat de rechtbank weten. De schietpartij was op een vol terras in Amsterdam. De verdachte zou het slachtoffer hebben herkend. De man wordt verdacht van moord. Op het dark web worden 100 naaktfoto's van Nederlandse en Belgische vrouwen aangeboden, blijkt het onderzoek van RTL Nieuws. En bij die foto's zitten ook contactgegevens. Dat is gevaarlijk, zegt deze expert.
2: Dat kan een enorm gevoel van onveiligheid geven, omdat je niet precies weet wat er met die gegevens gebeurt. Je kan ermee afgeperst worden, maar het kan ook zijn dat er iemand voor je deur staat, of dat je in één keer allemaal berichten ontvangt van mensen die je niet eens kent. En dat is nieuw.
1: Ja, op die website staan bijna 900.000 beelden. Een grote Oekraïense aanval dan, vannacht in Moskou. Daar was de op 1 na grootste drone-aanval in 2 jaar tijd, zegt Rusland zelf. 2 mensen zouden daar om het leven zijn gekomen. En tijdens de schoolpauze even naar de snackbar of de dunnerzaak. Ja, dat kan eigenlijk bijna overal, blijkt uit nieuw onderzoek. Bij 94% van de middelbare scholen zitten ongezonde eettentjes in de buurt. Ook deze mensen die Hart van Nederland sprak, ja, die maken wel eens een ongezonde keuze.
3: Voornamelijk dunner, McDonald's, af en toe een Burger King hier en daar.
4: Ja, meestal ga ik voor een broodje gerookte zalm.
5: Dat klinkt nog wel redelijk gezond.
4: Ja, en ook lekker.
1: De gemeente willen meer te zeggen krijgen over waar dan nieuwe restaurants mogen komen. Het weer nog van Buienradar. Mistig is het nog. Straks zon en wolken wordt het 21 graden.
0: Dankjewel Danny. Dan Q-verkeer van Flitsmeister. Drukke ochtendspits achter de rug. Inmiddels nog 2 files langer dan een kwartier. Op de A15 Ridderkerk-Oostvoorde tussen de Thomassentunnel en havens 6200 en 7000. Kom je 49 minuten. En de A58 Eindhoven-Tilburg tussen de brug over het Wilhelminakanaal en de Baars 29 minuten. Controles op de A1 Amersfoort-Eemnes 35,0. De A27. Hilversum Almere bij 108,5. En de laatste op de A50, Zwolle Apeldoorn. Daar staan ze bij
6: 212,9. Bas van Nimwegen.
0: Ja, en zometeen gaan we
7: lekker hakken!
0: Inderdaad, worden de Party Animals. Of toch, June, jij bepaalt het nu in de Q-app.
8: Q-music is proud.

0: And heaven is a place on earth. Inderdaad, dat is het foutuur natuurlijk. Deze dinsdag. Het is vandaag de dag van de Duitse taal. En ik zag een leuk appje van Jasmin binnenkomen.
1: Kunnen jullie dan ook nog even een leuke Duitse battle doen?
0: Nou, een Duitse battle op de dag van de Duitse taal. Dat kan natuurlijk niet anders in het foutuur. De vraag is alleen met welk liedje? 1, 2, Polizei, 3, 4. Nou, ga je voor Modo? 5, 6, alte Kicks. Het 1, 2, Polizei. Of voor Mädchen? Stemmen doe je in de Q-app.

Wakker blijven. Ja, je hoofd erbij houden. Zometeen een nieuwe ronde van Het Geluid natuurlijk. Voor 26.100 euro spelen we. Mocht je weten wat het is, meld je aan in de Q-app. Wie weet spreek ik je dan zometeen. Zoals Glee zegt, don't stop believing.

Don't Stop Believing, speciaal voor onze Bram Krikken natuurlijk. Ja, die vindt dit een waanzinnig liedje. Nee, toch niet. Nog eentje zo meteen om het foutuur af te sluiten. De vraag is alleen met welk liedje gaan we dat doen? Ga je zo meteen voor Pony M?

0: Estelle, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je mag een poging gaan wagen voor 26.100 euro.
1: Ja, dat zou leuk zijn, hè?
0: Ja, ik hoop met je mee. Wat denk jij dat het geluid is?
1: Ik denk dat het op een knopje van een eeuwigdurende flipkalender drukken is, waardoor het blaadje omslaat.
0: Een eeuwigdurende flipkalender, dat is ja een beetje zo'n. Het ziet er een beetje uit als een wekkerradio eigenlijk, toch?
1: Ja, het is zo'n bolletje of zo'n rechthoekje die op je bureau staat en met gewoon cijfertjes erop die je gewoon telkens weer kan hergebruiken iedere maand.
0: We gaan het voorleggen aan de jury.

0: week op ja. Q
1: Music. En we horen zo meteen of het goed is.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Goedemorgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: De grootste energieslurpers in huis?
6: Wat kost al die kleding nou echt?
7: Wat heb je nog aan zonnestroom?
8: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
4: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
9: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
10: Als je dit hoort, zijn er weer hoortestdagen bij Schoneberg. Of als je het juist niet hoort. Ontdek gratis hoe jouw gehoor ervoor staat. Kom langs tijdens de Schoneberg hoortestdagen op 8 en 9 oktober. Kijk op schoneberg.nl voor een winkel bij u in de buurt. En ontdek horen zoals je nog nooit hebt gezien.
11: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
12: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
11: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
14: Vergeet je niet in te smeren.
13: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
15: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
13: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
16: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
17: Even bollen met Select.
18: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
19: Ah, relaxed?
18: Niet a-relaxed. Maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
20: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
21: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
20: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
22: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
23: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
24: Die wil ik en die wil ik en die wil ik
25: en... hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
24: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
23: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego... een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
22: Nu bij Dirk. Coolbest 100% juice, €1,99.
13: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
26: Yes!
27: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
0: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
1: Yes!
2: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor €1,79. Campina yoghurt en kwark, 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram, 2 stuks voor €3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
5: Voor de makers.
14: Praxis.
19: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
26: Start je dag zonder barst.
28: Opgelost. Autotaalglas.
29: De jackpot van euro.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Het is half elf geweest. Key Music weer van Buirader. Ja, check even je lampen. Hè. Als je in de auto zit, op sommige plekken kan het nog mistig zijn. Later vandaag dan komt de zon tevoorschijn. Het is max een graad of 22. Nieuw verkeer dan van Flitsmeister met één file nog langer dan 20 minuten op de A15 Ridderkerk Oostvoorne tussen de Thomassentunnel en Havens 6200 7000. Daar kom je in 27 minuten. De oprit is daar afgesloten.
3: Het geluid.
2: Hey Estelle.
4: Hey.
2: Heb je al bedacht wat je als eerste gaat doen als je dadelijk 26.100 euro wint?
4: Ja, ik denk dat ik er zo heel verantwoordelijk mee om zou gaan om op mijn spaarrekening te zetten. Want ja, ik ben zo iemand die nog geen huis kan kopen doordat ik freelancer ben. Dus,
2: Ja. Nou, een goed doel toch?
4: Zeker, ik denk het wel.
2: Hebben we wel een goed antwoord nodig? Herhaal nog één keer wat jij denkt wat het geluid is.
4: Ja, ik denk dat het het op een knopje drukken van een eeuwigdurende flipkalender is, waardoor het blaadje omslaat.
2: Knopje drukken van een eeuwigdurende flipkalender. Waardoor het blaadje omslaat voor 26.100 euro. De jury heeft meegeluisterd, Estelle.
4: Mm-hmm.
2: En geeft aan dat het fout is.
4: Oh, dat is jammer.
2: Hè? Ja.
4: Ja. Ik dacht na die date met Bram, date, datum, dan heb ik het.
2: Je hebt er wel goed over nagedacht, hoor. Ja, en de hint die kan je terugvinden op keymusic.nl en de Q-app natuurlijk. Ondertussen doen we er weer 100 euro bij. 26.200 euro is de nieuwe waarde. Ik wens je nog een mooie dinsdag.
4: Dankjewel en succes met de volgende.

0: Bij Q, ik ga de alarmschijf draaien. Ja, die is voor Suzanne en Freek. Mooi liedje. Ze hebben vanochtend trouwens aangekondigd dat ze een bijzondere show gaan doen. Hè? Op vrijdag 13 november. Het is de dag dat een nieuwe album uitkomt. Dan gaan ze een intieme show doen in Paradiso in Amsterdam. Dan gaan ze dus alle liedjes van het album live spelen. En komende vrijdagochtend om 10 uur dan gaan die tickets in de verkoop. Dus ja, als je erbij wilt zijn, zorg dat je met 8 laptops, 6 telefoons klaar zit. Vraag de buurvrouw ook nog even om in de wachtrij te gaan staan. Want ja, je weet nu al, die tickets zijn natuurlijk zo weg. Deze ga je daar op 13 november ook sowieso horen. Een nieuwste pijnstiller bij Q. Hoor je extra vaak deze week?
1: De Q Music Alarmschijf.
2: Hey, wij zijn Suzanne en Freek.
3: En deze week is onze track Pijnstiller de Q Music Alarmschijf. Q.

0: app uit. Nou, die je misschien nog wel op je telefoon hebt staan. Kans is aanwezig.
1: Ik scroll vooral vaak eindeloos een beetje doorheen.
2: Ben jij net aan het scrollen en dan kom je weer net ergens te laat voor. En dan denk ik van ja, ik heb eigenlijk alleen maar lopen scrollen op Instagram. Ja.
3: Soms kijk ik er niet eens naar, maar er wordt er zoveel geplaatst dat ik alleen maar zo zit te kijken of ik iets interessants ertussen zie.
2: Op een gegeven moment heb je ook alles al gezien.
0: Ja, op een gegeven moment heb je alles wel gezien. Ja, scrollen, scrollen, scrollen. Instagram werd 16 jaar geleden gelanceerd. Dat is een beetje het lieve zusje van Facebook eigenlijk, hè? Weet je nog wat je eerste foto was? In het begin waren natuurlijk allemaal van die vierkante foto's. Nou, en helemaal kapot gefilterd. Werd tegelijk heel artistiek van natuurlijk. Ja, en uiteindelijk ging het vooral om likes scoren. Mensen die gingen alles doen voor een Insta-proof foto. Daardoor stond natuurlijk ook een beetje, ontstond het beeld een beetje van de perfecte Instagram-wereld die nog steeds bestaat. Dan de muziek van toen, 6 oktober 2010. Ik heb 3 liedjes uit de top 40 gehaald. En jou de vraag, welke van deze 3 wil je zo meteen helemaal horen? Ga je voor de nummer 3 van

6, Bromance. Of wordt het Lifehouse? Ze stonden op 25 met All In. Beetje vergeet mijn liedje wel, hè? Nou, waar ga je voor? Wordt het CeeLo Green met Fuck You, Timberg, Bromance of Lifehouse met All In? Jij bepaalt het. En leuk als je dat even doet met een audio-appje. Stuur deze kan op via de Q-app. Liedje bij de meeste stemmen hoor je zo. Dit is de

0: het is spannend in de Top 40 Classic. Strijd gaat eigenlijk vooral tussen CeeLo Green, Fuck You en Bromance van Tim Burke. Je hebt nog heel even om te stemmen. Doe dat in de Key Music App. Liedje met de meeste stemmen draai ik zo. Ook het laatste nieuws komt eraan met Danny.
1: Ja, waarom gaan heel veel mensen opeens massaal in Duitsland slapen?
2: Kom, gewoon een B&B in Duitsland. Het is traditie, kom op.
3: Nou, tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
4: En als je huur verandert?
3: Pas het zelf aan.
5: En als je gaat samenwonen?
3: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
6: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
7: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
8: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 3 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
9: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
10: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu met de Gamma Woordenpas 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Dat zeg ik.
11: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
10: Yes!
12: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
11: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
10: Yes!
12: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
13: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
14: Gooi die kinderwagen maar vol! Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
17: Citytrippen? Drakentimmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
16: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
18: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
19: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
20: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
21: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
22: Het is aardappeldinsdag tijdens de Week van ons eten. De aardappel groeit dichtbij en belandt in duizenden variaties op je bord. Ontdek in heel Nederland waar je eten vandaan komt. Tot en met 10 oktober, de Week van ons eten.
23: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
22: Het is aardappeldinsdag tijdens de Week van ons eten.
10: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
0: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
1: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
2: Het eten is klaar, aan tafel.
4: Zo, dat ziet er lekker uit.
24: Ja, een broodje.
25: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
26: Oh, de Amazon Prime dealdagen zijn er, met 2 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
27: Zo'n deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
28: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Shop nu op amazon.nl.
29: Oh. De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
30: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. De business software voor jouw onderneming.
31: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op numbers.nl.
32: Het geluid. Het geluid van Q-Music is nu waard
3: 26.200 euro.

0: Goedemorgen, het Key Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Danny Vos.
1: Ja, goedemorgen. Veel jongeren voelen zich vaak onveilig. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. Acht op de 10 jongeren zeggen er last van te hebben. Ze zijn bang dat ze op straat of online worden lastiggevallen. En gek is dat niet. Volgens het CBS zijn jongeren het vaak slachtoffer van criminaliteit. De man die in Amsterdam een gevangenismedewerker zou hebben doodgeschoten blijft langer in de cel, dat laat de rechtbank weten. De schietpartij was 2 weken geleden op een vol terras. Verdachte zou het slachtoffer hebben herkend. De man blijft 3 maanden langer vastzitten. Dan naar Duitsland. Er is de oud-baas van de Duitse inlichtingendienst opgepakt, melden meerdere media. Hij wordt dan onder meer verdacht van spionage. En ook zou hij staatsgeheimen hebben ingezien. We blijven nog even in Duitsland. Steeds meer mensen uit ons land gaan daar naartoe om oud en nieuw te vieren. Dat schrijft RTV Oost. Doen ze dan omdat ze daar nog wel vuurwerk mogen afsteken. Maar ook deze man gaat die kant op.
2: Ik heb gewoon een B&B in Duitsland. Dan ga ik wel in Duitsland vieren. Het is traditie, kom op. Het is hobby, het is passie. Je blijft het doen.
1: Nou, vuurwerk afsteken mag in ons land dit jaar voor het eerst nergens meer. Het weer nog van Buienradar. Mistig is het nog. Straks zon en wolken wordt het 21 graden.
0: Dankjewel Danny. Dan Q verkeer van Flitsmeister met 1 file langer dan 10 minuten nog op de A15 Ridderkerk Oostvoorne. Tussen Brielen en Havens 6200 en 7000 kom je in 13 minuten. Controle is op de A1 Amersfoort Eemnes bij 34,7. De A2 Utrecht Den Bosch bij 81,3. De A15 Rotterdam Gorkum bij 59,9. En de A50 nog Zwolle Apeldoorn. Daar staan ze bij 212,9.
3: Bas van Nimwegen.
0: Ja, 26.200 euro. Kan je aardige vuurwerkvakantie van boeken. We spelen zo een nieuwe ronde van het geluid.

0: 2010, drie liedjes waar je zojuist uit kon kiezen. CeeLo Green met Fuck You was keuze 1. Tim Burke met Bromance. En Livehouse met All In. Robine Barlaag die zegt: ik heb speciaal de Q-app gedownload omdat ik Tim Burke graag wil horen. Nou, goed dat je sowieso de app hebt gedownload, zeg ik alvast, Robine. Gijs die stuurt: leuk om Livehouse weer eens te horen. Doe die voor mij maar. Danielle die zegt: Bas, wat een moeilijke keuze. Ik ga toch voor Fuck You. Daphne die zegt: heerlijk, die energie van Tim Burke. Romance voor mij. Juriaan die zegt: het moet toch wel Fuck You worden van CeeLo Green. Igor dan.
1: Hey Bas, Fuck You. Sorry. Oh. Ik bedoel, draai maar dat nummertje.
2: Ja, goedemorgen Bas. Vandaag gaan we voor CeeLo Green. Fuck You.
3: Ja, het vergeet me nietje van Lighthouse. Superleuk. Die voor mij.
4: CeeLo Green, absoluut.
3: Fuck You, natuurlijk.
0: Uitslag 8% voor Livehouse. Al in, ja, die kwam er niet echt aan te pas. Tim Burke 37% van de stemmen gekregen. En met 55% gewonnen. CeeLo Green is de top 40.

0: Future Music met Alex Warren. En Passenger. Hey, over een maandje dan is hij eindelijk te zien op tv in The Voice Kids. Niet als deelnemer, maar als jurylid. Ja, Cloud, die zit in de grote rode draaiende stoelen. Thuis denk ik nog een beetje mee te oefenen. Zo druk je steeds op die knop. Hij weet natuurlijk hoe het is, hè, om aan de andere kant te staan. Op het podium, 7 jaar geleden, deed hij zelf mee. En dat gevoel dat kwam ook weer helemaal terug als jurylid nu.
1: Duim ook voor al die kids. En op een gegeven moment, het brak echt mijn hart als ik een keer niet draaide. Dan moest ik uitleggen waarom ik niet draaide. Dan dacht ik, ja, het liefst draai ik gewoon voor iedereen. Maar ja, zo gaat het helaas niet.
0: Nee, dat zou gek zijn, want er valt er steeds niemand af. Dan wordt het een heel lang seizoen natuurlijk. Ik denk ook dat Cloud Trail zelf ook niet meer weet wie er allemaal door zijn, voor wie die gedraaid heeft. Van die opnames, die waren echt al een dik jaar geleden. Inmiddels hebben sommige kinderen denk ik gewoon de baard in de keel. Die hebben al een rijbewijs, zijn het huis.

0: Danny.
1: Hey, goedag.
0: Ben je er klaar voor?
1: Ik ben er klaar voor.
2: Het geluid.
0: We spelen voor 26.200 euro. Jij denkt te weten wat het geluid is.
1: Jazeker.
0: Wat denk je?
1: Ik denk een laadkabel in de laadpaal steken, waardoor die vergrendelt.
0: Een laadkabel in de laadpaal steken, waardoor die vergrendelt, oké.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
2: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op numbers.nl.
3: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
4: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
5: Yes!
3: Nu bij Dirk, Douwe Egberts oploskoffie of Senseo cappuccino, 1,99.
4: Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
5: Yes!
6: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Daar heb je Huub van Hubo.
9: Hoi.
8: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
10: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
11: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
8: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van €100. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf €1000. Hubo helpt. Happy nieuws. Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
12: Altijd helpen en onafhankelijk. Dat is een Veldzinkadvies.
13: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
14: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Bijvoorbeeld voor een pensioenadvies dat bijdraagt aan jouw financiële rust. Helder en onafhankelijk.
12: Dat is een Veldzinkadvies.
15: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
16: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
17: Een helder, onafhankelijk pensioenadvies. Ga voor jouw adviseur naar veldzink.nl.
18: Als je dit hoort, zijn er weer hoortestdagen bij Schoneberg. Of als je het juist niet hoort. Ontdek gratis hoe jouw gehoor ervoor staat. Kom langs tijdens de Schoneberg hoortestdagen op 8 en 9 oktober. Kijk op schoneberg.nl voor een winkel bij u in de buurt. En ontdek horen zoals je nog nooit hebt gezien.
19: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
20: Daardoor word ik snel geholpen.
19: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
21: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
22: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
23: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar. Verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
24: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
25: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
26: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
0: Wauw vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
2: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
1: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
3: Ah, hier kan het.
1: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
4: Keukenkopers, opgelet! Nu
5: big deals bij Keukenconcurrent.
4: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
9: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
27: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 3 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
9: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
28: Goedemorgen, Kim is weer van Buienradar. Op de meeste plekken is het grijs vanochtend. Vanmiddag gaan we de zon vaker zien. Het is max 22 graden. Dan Q-verkeer van Flitsmeister met 1 file van 10 minuten, moet ik zeggen, op de A15 Ridderkerk-Oostvoorne. Tussen havens 5500 en 5700 en de Merwedeweg. Daar kom je in 9 minuten. Controles check je in de Flitsmeister-app.
29: Het geluid.
28: Hey Danny uit Kampen.
30: Hey, goeiedag.
28: Wanneer dacht jij, dit moet het geluid zijn?
30: Ik heb zelf een elektrische auto en iedere keer dat ik hem erin stop en pasje ervoor houd, dacht ik van, dit is het geluid.
28: Dit is het. Dit is €26.200 waard.
30: Nou, laten we het hopen.
28: Ja, laten we het hopen. Ik hoop met je mee. Jij denkt een laadkabel in de laadpaal steken, waardoor die vergrendelt. De jury heeft meegeluisterd, Danny. En laat weten dat dit niet het geluid is waar we naar op zoek zijn.
30: Jammer man.
28: Het is fout. Betekent dat je wel het thuisspel van het geluid krijgt opgestuurd.
30: Oké.
28: Komt die kant op. En ik wens je nog een mooie dinsdag.
30: Ja, dankjewel.
29: Bas van Nimwegen. Yeah.
28: De waarde van het geluid is nu 26.000

je nog een wereldhit willen maken, dan moet je even goed opletten deze dagen. Max Martin is namelijk in Nederland, hè? Dat is die Zweedse producer die echt achter superveel grote hits zit. Zit achter zo'n beetje alle grote hits van de Backstreet Boys, maar ook van Britney Spears. Katy Perry heeft hij mee samengewerkt. Justin Timberlake, Taylor Swift. En hij is dus in Nederland voor de première morgen van de musical Anne Juliet. Dus een beetje het moderne liefdesverhaal van Romeo en Juliet. En daarin staan dus al die grote hits van hem uit de popmuziek. Die staan centraal. Dus van Can't Stop the Feeling tot Oops, I Did It Again van Britney. Shake It Off zit erin. I Kissed a Girl van Katy Perry. Ja, klinkt nu al tof, toch? Ik ben wel echt benieuwd. Morgen is dus die première in het Beatrix Theater in Utrecht. Inclusief de Zweedse Max Martin. Grote der aarde. Mocht je denken, nou, hoe ziet die gast er ook weer uit? Ja, het een aardig baardje heeft hij. Echt donkerblond, lang haar tot op zijn schouders. Hij is eigenlijk een beetje Jezus. Dus ja, weet je, de Jezus Christus van de popmuziek. Hij is dus ook de man achter deze grote hit van Taylor Swift. De nieuwste, dit is Patient Zero bij Q Music.

0: What is love?
1: Ja, er is één vraag belangrijker en dat is...
2: What is... Het geluid.
1: Ja, wat kan het nou toch zijn? Weet jij het al? Straks om 12:30 dan spelen we een nieuwe ronde. Hè? Waarde is momenteel 26.300 euro. Hier is nog iemand die graag mee wil doen.
3: I wanna be a billionaire.
1: Even wachten, je moet je eerst aanmelden in de Q-app, hè?

0: Travis McCoy en Bruno Mars, Becky Music, een billionaire. Zometeen, alright, stap lunchtime, de lunchmix voor wat extra energie komt eraan. Met onder andere deze. Piano van Eric Prydz, ga je zo horen.
1: Hey Mattie.
2: Ja, zo starten de beste gesprekken. En het leuke is, het kan echt overal overgaan.
3: Komt wel eens voor dat ik dan moet niezen in het zwembad. Wat is dan de etiketten om te doen?
2: Je kan toch zeggen, moeten we niet het water uit?
4: Rustig. Ik heb even druk met mijn nieuwste boek.
2: En als jij nou alles met mij deelt, dan doe ik dat met jou. Ik praat dus tegenwoordig 's avonds in bed met AI. Maar ik moet wel zeggen, iemand begint je wel goed te kennen. Die persoon is heel stabiel. Dat is een heel stabiel persoon.
5: Nee, nee. Nee.
2: Ben je er ook bij? Roep gewoon even.
1: Hey Mattie.
2: Elke ochtend bij Q Music.
6: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar 6,99. En raaksiropen. Flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
9: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
10: Het eten is klaar, aan tafel.
11: Zo, dat ziet er lekker uit.
12: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust. Get ready for the OG. All y'all
13: bitches are looking like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
14: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria 1 plus 1 gratis. En alle Optimal yoghurt, kwark en vla ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus,
16: als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
17: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
16: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
17: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
18: Karelkrok, één brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
19: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland. Fans van voordeel. Aldi.
18: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
19: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen. 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk. 200 gram voor de lage prijs van 1,99. 70.
5: Fans van Voordeel.
19: Aldi.
20: Thuisbatterij.
21: Einde salderingsregeling.
22: Terugleverkosten.
23: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
24: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
25: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
26: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
27: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
28: Voor de makers.
29: Praxis.
26: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
30: Het geluid.
31: Het geluid van Q-Music is nu waard
0: 26.300 euro.

0: Goedemiddag, de Q-Music Nieuws van nu.nl. Penny Vos.
1: Ja, goedemiddag. Er zijn te weinig zwemlessen voor kinderen met een beperking. Dat blijkt uit nieuw onderzoek waar de NOS over schrijft. Er zouden lange wachtlijsten zijn en dat komt dus omdat er te weinig aanbod is, ziet ook deze vrouw die zwemles geeft.
2: Wij hebben hier ook kinderen zwemmen vanuit Zoetermeer, Hoek van Holland, Hendrik Ido Ambacht, overal vandaan. Omdat er dichterbij of iets niet is, of op momenten die voor hun niet handig zijn.
1: Nou, wat ook meespeelt is dat kinderen met een beperking vaak zwemles krijgen in kleinere groepjes. Veel jongeren voelen zich onveilig. 8 op de 10 zeggen er last van te hebben. Ze zijn bang dat ze op straat of online worden lastiggevallen. Ja, gek is dat niet. Volgens het CBS zijn jongeren het vaak slachtoffer van criminaliteit. Een grote Oekraïense aanval dan vannacht in Moskou. Daar was de op 1 na grootste droneaanval in 2 jaar tijd, zegt Rusland zelf. En 2 mensen zouden daarbij om het leven zijn gekomen. Tennis nog, het seizoen zit erop voor de nummer 1 van de wereld. Jannik Sinner laat hij zelf weten. Al maanden heeft hij problemen met zijn knie. Het lijkt erop dat dat voorlopig niet is opgelost. Hij moet een extra behandeling ondergaan. Tot in ieder geval het eind van dit jaar staat hij aan de kant. Het weer nog van Buienradar. Zon, wolken, in het noorden kans op regen. Graadje of 21. Morgen begint weer mistig. Daarna dan de zon en dan wordt het net zo warm.
0: Dankjewel Danny, dankjewel. Verkeer van Flitsmeister met 1 file langer dan 10 minuten... op de A15 Ridderkerk-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam... kom je in 15 minuten. Controle is gespot op de A1 Amersfoort-Eemnes bij 34,8 staat. De A2 Utrecht-Den Bosch bij 81,3. De A4 Leiden-Amsterdam bij 21,3. De A27 Gorkum-Breda bij 7,7. En de laatste op de A50 Zwolle-Apeldoorn bij 212,9.

0: Guetta bij Q in Alright Stop Lunchtime. Ik ga zo meteen Baby Doll van Jamie Miller nog draaien. Lekker liedje is dat, word je sowieso vrolijk van. Eerst... Wat
1: zit er op de... De Piep Show.
0: Ja, het is tijd voor de Piep Show. Ik heb hier een fragmentje uit het datingprogramma Lang Leven de Liefde van gisteravond. Mooi programma altijd. Daarin hoor je een gesprekje tussen twee deelnemers. Jeroen en Tiara. En daar heb ik een woord weggepiept. Aan jou is de vraag, welk woord is weggepiept?
2: Is het moeilijk eten?
3: Ja.
2: Oh. Ben je allergisch voor dingen?
3: Nee, ja, ik ben geen goede eten.
2: You're shitting me.
3: Ja.
2: Maar je eet helemaal geen...
3: Jawel, wel wat, maar voornamelijk van de pasta's en zo.
2: Dus geen... Maar verder eet je wel gewoon vlees, kip, vis?
3: Vis, kibbeling, en dan houdt het wel op. Oh.

0: De Piep Show.
1: Ja, we spelen de Piep Show. Ik liet je net een stukje horen uit het Lang Leven de Liefde datingsprogramma. Gesprek tussen Jeroen en Tiara. De vraag aan jou was welk woord heb ik weggepiept?
2: Ben je moeilijk eten?
3: Ja.
2: Oh. Ben je allergisch voor dingen?
3: Nee, ja, ik ben geen goede eten.
2: You're shitting me.
3: Ja.
2: Maar je eet helemaal geen.
3: Jawel, wel wat, maar voornamelijk van de pasta's en zo.
2: Dus geen. Maar verder eet je wel gewoon vlees, kip, vis?
3: Vis, kibbeling en dan houdt het wel op.
2: Oh, oké.
1: Okay. Ja, Matthijs, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: Ja, welk woord is hier weggepiept, denk jij?
4: Groente.
1: Groente?
4: Ja.
1: Ja, waarom denk je dat?
4: Hij lust heel weinig groente. Ik heb het gezien op tv.
1: Oh, je hebt het voorbij zien komen?
4: Ja.
1: Jij kent het fragment van Jeroen. Nou, laten we heel even luisteren.
2: Ben je moeilijk eten?
3: Ja.
2: Oh. Ben je allergisch voor dingen?
3: Groentes.
2: Groentes.
1: Ja, hartstikke goed, Matthijs.
4: Hey.
1: Ik ken het eigenlijk niet, allergie voor groenten.
4: Ja. Ja, ik ken het ook niet.
1: Nee, ja, misschien vindt hij het gewoon niet lekker. Dat kan natuurlijk ook. Ben jij allergisch voor bepaalde groenten?
4: Spruitjes
1: ben je allergisch voor. Ja. Krijg je uitslag van.
4: Ja.
1: Ja, ik heb kidneybonen. Vind ik ook niet heel lekker.
4: Daar hou ik ook niet echt van.
1: Nee, is niet lekker, hè. Hey, we gaan
4: spruitjes, dat is mensen, hoor.
1: Ja, dat is het minste. Ja, dat is van kind af aan vaak al, hè.
4: Ja.
1: We gaan het chemische prijspakket naar je opsturen.
4: Oh, leuk. Dank
1: en een
4: je
1: kilo
4: wel.
1: Spruitjes, goed?
4: Ja, dank je wel.
1: Hoi.

0: Caitlin.
1: Hi.
0: Je bent aan het werk.
1: Ja, zeker, ja.
0: Je zit tussen de collega's. Zijn die het een beetje eens met jou? Met jouw antwoord voor het geluid?
1: Ja, volgens mij zijn de meningen een beetje verdeeld. Maar iedereen hoopt dat ik het wel goed heb.
0: Ja, dat snap ik. Staat aardig wat op het spel natuurlijk. 26.300 euro.
2: Het geluid.
0: Ja, ik ben heel benieuwd naar je antwoord, Caitlin. Wat denk je dat het is?
1: Ik denk dat het een folietje van een pot Nutella aftrekken is.
0: Het folietje van een pot Nutella aftrekken? Ja. Ach, dat is altijd zo irritant, hè? Wat zeg je?
1: Ja, nou ja, irritant. Ik vind het altijd heel satisfying klinken.
0: Ja, dat wel. Alleen, weet je wat bij mij is? Het lukt nooit in één keer. Je krijgt altijd van die stukjes en er blijft weer net een randje zitten. Vind ik heel irritant.
1: Ja, het is nooit helemaal in één keer goed.
0: Maar het is een heel fijn geluid als het 26.300 euro waard is. Ja.
2: Denk jij ook dat dit het goede antwoord is?
3: Doe mee met het spel in de Q-app en tik op ja.
0: We horen zometeen het antwoord van de jury.
4: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
5: Goedemorgen.
4: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. De business software voor jouw onderneming.
6: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op numbers.nl.
7: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
8: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Fine scheersystemen 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: De jackpot van Euro

0: Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het. Ja.
4: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
1: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen. 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk. 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
6: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
7: Vergeet je niet in te smeren.
6: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com.
8: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar 2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 3 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
14: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
15: Citytrippen? Drakentimmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
14: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
16: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
17: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
16: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1+1 gratis.
18: Het is aardappeldinsdag tijdens de Week van ons eten. De aardappel groeit dichtbij en belandt in duizenden variaties op je bord. Ontdek in heel Nederland waar je eten vandaan komt. Tot en met 10 oktober, de Week van ons eten.
19: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamel erbij.
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Het is aardappeldinsdag tijdens de Week van ons eten.
21: Vaarwel, zal de salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
22: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
23: Slecht plan.
22: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
24: Het is 12:30 geweest. Goedemiddag, Kimi is ik weer van Buienradar. Grijze dag voor nu. Vanmiddag gaan we wel de zon vaker zien. Het is max 22 graden. Q nieuw verkeer van Flitsmeister met één file langer dan een kwartier. Op de A15 is dat het geval. Ridderkerk-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam. Daar een defecte vrachtwagen. Kom je in 6 kilometer. Vertraging is 33 minuten.
0: Het geluid.
24: Ja, Caitlin, goedemiddag.
3: Hi, goedemiddag.
24: Het geluid is 3.300 potten Nutella waard.
3: Ik hoop het.
24: €26.300. Heb je al bedacht wat je met het geld zou doen eigenlijk?
3: Ja, ik ben een beetje aan het sparen voor een nieuwe auto en nog wat andere dingen. Dus ja.
24: Nou, wie weet. Heb je die vanmiddag te pakken? Jij denkt, herhaal nog één keer het antwoord dat het geluid is.
3: Een fotootje van een pot Nutella aftrekken.
24: Het folietje van een pot Nutella aftrekken, zeg jij. De jury laat weten dat dit niet het geluid is, Caitlin.
3: Oh, wat jammer.
24: Hé?
3: Oh.
24: Ach, ik hoor nog iemand op de achtergrond.
3: Ja, genoeg mensen.
24: Oh, ja, die komen jou nou allemaal troosten, Caitlin.
3: Oh ja joh, maakt niet uit.
24: En als troost sturen we nog wel het thuisspel op van het geluid. Komt die kant op.
3: Nou, wat leuk.
24: Een fijne dag daar.
0: Fijne dag.
24: Bas van Nimwegen. Yes. Het geluid is nu €26.400 waard.

shit, ja. Animal op Q-Music. Ik moet gelijk even denken aan Jesse en James. Dat zijn de katten van Menno. En dan moet ik nog even wat bokjes geven natuurlijk. Menno die vierde nog even lekker vakantie. Die heeft mij gevraagd om even de planten water te geven. Nou ja, en natuurlijk de katten te verzorgen. En niet te vergeten, de post uit de brievenbus te halen natuurlijk. Ja, Menno Barrevelds brievenbus gaan we zo meteen weer doen. Lezen Wim en ik alle post voor die binnenkomt in de

0: Fnatic.
1: Hey Wim van Helden.
2: Hey Bas van Nimwegen.
1: Klaar om te zingen?
2: Ja, ik denk het wel.
1: Nou, 3, 2, 1.
3: Menno Barneveld's brievenbus. Brievenbus, brievenbus. Menno Barneveld's brievenbus. Brievenbus.
1: Lekker genieten op vakantie in Texel, zegt de Sandra Le Rutte.
2: Lekker aan het bouwen met Nick, zegt Jaap.
1: Maak eens niet zoveel herrie, Bas. Groeten van Dien.
2: Tony, maak jij de eerste tosti of ik, zegt Denise.
1: Ik wil graag mijn lieve man Nick nog een fijne werkdag wensen. I love you, liefst van Esme.
2: Ik ben moe, ik wil naar bedje toe. Koendert Fleming.
1: Wintertar, we zaaien in Dedemsvaart, zegt Lars.
2: Onze Yellow, onze Romme wil ook in de brievenbus, zegt Wander.
1: Ja, bij deze, gelukt. Kiki, ik wil je bedanken voor alle lekkere soepen, zegt Fouad.
2: Hey Pascal, heb je al wat verkocht vandaag, zegt Gerda.
1: Vandaag samen met Bert van Zonneveld weer plafonds raam maken in een mooie Groningen, zegt Bram Komduur.
2: Kelvin, aan je huiswerk, nu! Kus, je liefste mama, Tamara Rehbergen stuurt dat.
1: Staat een caps lock ook.
2: Veel uitroeptekens.
1: Ja, heel Hedel is in de ban van de versierde fietsenmaker voor de dorpsquiz zaterdag. Iedereen succes, zegt Yvonne Belder.
2: Dagje aan het werk voor school. Fijne dag iedereen. Nicky de Koster.
1: Groeten aan Rob, mijn collega van K Rent Tool, zegt Tommy.
2: Heerlijke Indische rijsttafel gemaakt voor vrienden vanavond, zegt Lieneke.
1: De groeten uit Tenerife van Chantal en Marco aan de meiden van Mario van de tandafdeling. En ik heb nog een raadsel van Lisa.
4: Welke vorm van e-mails gebruiken ze in Egypte?
2: Welke vorm van e-mails gebruiken ze in Egypte?
1: Ja.
2: ja,
1: dan kom
2: ik hier weer mee.
1: Ja.
2: E-mails.
1: Het zou lekker zijn als het een keer wel lukt, hè? Kom op.
2: Ik zit aan piramides te denken. En aan woestijnzand.
1: Alles komt voorbij.
2: Echt, alles komt voorbij.
1: Behalve
2: Toetongamon.
1: Farao's.
2: Ja, ik heb geen idee.
4: Kameel.
2: Een kameel.
1: Ja, Egypte.
2: Ik ben echt een domme daris, weet ik.

0: Jullie gaan naar mij! Ja!
1: Likwitte monster met twee shotjes espresso erin. Hoi mams.
2: Niet meer doen.
3: Hey Mattie, elke ochtend bij Q-Music.
4: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
5: En als je huur verandert?
4: Pas het zelf aan.
6: En als je gaat samenwonen?
4: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
7: Offerte, check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
8: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
9: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouder.nl.
10: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
11: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
12: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
13: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
14: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
15: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1 plus 1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
16: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
17: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
16: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
20: Chris?
21: Ja?
20: Hoef jij niet te werken vandaag?
21: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
20: Dus, heb je nu...
21: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
20: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
22: Keukenkopers, opgelet! Nu
23: big deals bij Keukenconcurrent.
22: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
24: Als je dit hoort, zijn er weer hoortestdagen bij Schoneberg. Of als je het juist niet hoort. Ontdek gratis hoe jouw gehoor ervoor staat. Kom langs tijdens de Schoneberg hoortestdagen op 8 en 9 oktober. Kijk op schoneberg.nl voor een winkel bij u in de buurt. En ontdek horen zoals je nog nooit hebt gezien.
25: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus. Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
0: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
1: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 3 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
0: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
6: Voor de makers.
26: Praxis.
27: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
26: Ja.
27: En nu?
26: Domeinnamen kopen.
27: Voor je bedrijf?
26: Ja.
27: Welk bedrijf?
26: Ja, dat weet ik nog niet.
27: Welke domeinen dan?
26: Klus met Kees.nl, bloemen bij Kees.nl of Keeskomtkoken.nl.
27: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
26: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
28: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
2: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
29: Het geluid. Het geluid van Q-Music is nu waard
30: 26.400 euro.

0: Vrijdagmiddag, het is 1 uur. Q-Music Nieuws van nu.nl.
1: Ja, goedemiddag. In Amsterdam is de gevangenismedewerker die is doodgeschoten begraven. Dat meldt AT5. Gisteren was zijn uitvaart en vandaag staat in meerdere kranten een rouwadvertentie. De man werd doodgeschoten op een vol terras. Er zit een verdachte vast. Hij zou het slachtoffer herkend hebben. Er zijn te weinig zwemlessen voor kinderen met een beperking, blijkt uit nieuw onderzoek waar de NOS over schrijft. Kinderen moeten soms lang wachten. Komt dan onder meer omdat kinderen met een beperking vaak zwemles krijgen in kleinere groepjes, legt deze zwemlerares even uit.
2: We maken kleine groepjes zodat wij goed met hun bezig kunnen zijn, veel interactie kunnen houden. Dat sommige prikkels misschien een beetje vervagen, zeg maar.
1: Ja, ook is zwemles voor kinderen met een beperking vaak duurder.
0: Ah, sorry, ik mag hier niet om lachen, maar werkt ze met mensen die niet kunnen horen?
1: Omdat ze zo hard praten.
0: Normaal, wat schreeuwt die vrouw hard?
1: Ja, misschien dat ik het volume wat te hard
2: heb gezet. We maken kleine groepjes, zodat wij goed met hun bezig kunnen zijn.
1: Goed. In Duitsland is inderdaad de oud-baas van de Duitse inlichtingendienst opgepakt, bevestigt het OM daar. Man wordt verdacht van spionage. Ook zou die gevoelige informatie hebben doorgespeeld naar een buitenlandse inlichtingendienst. Om welke inlichtingendienst dat gaat, dat is niet bekend. En pas op met twee populaire kinderzitjes. ANWB waarschuwt voor twee stoeltjes die niet helemaal veilig zijn. Het gaat om de modellen van Britax Reumer en Axkit. Tijdens botsproeven schoot bij het ene model de gordel open, bij de andere klapte de steunpoot in. Nou, beide fabrikanten doen er onderzoek naar. Het weer nog van Buienradar. Zon, wolken, in het noorden kans op regen. Een graadje of 21. Morgen begint met mist, daarna weer de zon en dan wordt het net zo warm.
0: Er staan 5 files. Het slechtst ben je af op de A15 van Ridderkerk naar Gorkum, tussen Papendrecht en Hardingsveld-Giessendam. Een defecte vrachtwagen zorgt daarvoor 7 kilometer en 50 minuten extra reistijd. Verder zijn er flitsers langs de A2 Den Bosch-Eindhoven, 127,8. A30 Barneveld-Ede, 16,1. En een flitser op de A58 Tilburg richting Breda, 57,5.
3: Music. Wim van Helden.
0: Ja, hij staat misschien op je bureau of zit in je tas. En het is een niet normaal goor ding. Je hoort zo wat het is. Q.

0: Future Music, Break My Heart.
1: Hey Wim, ga je lekker?
0: Ik ging best lekker, totdat ik net na de lunch zat te scrollen en een video tegenkwam op Instagram van het account De Universiteit van Nederland. Je hebt vaak van die grappige onderzoeken. Dit vond ik even iets minder grappig. Dit ging namelijk over waterflessen. Ik neem er elke dag eentje mee naar mijn werk. Of je neemt het mee tijdens het sporten. Nou, er gaat al snel een litertje in. Ik heb er eentje hier op mijn tafel staan ook. Ja, en ik denk dan vaak, misschien ken je dit, even omspoelen 's avonds en morgen gewoon weer gebruiken. Hè? Er zat toch alleen maar water in. Blijkt dus echt ongelooflijk goor te zijn. Luister even, dit is de video die ik net na de lunch, ik had gelukkig de lunch al binnen, die ik zag.
2: Op het moment dat je zo'n fles net gebruikt hebt, maar wel al een slok hebt genomen, dan zitten er zo'n 10.000 bacteriën in per milliliter. Als je dan zo'n fles niet schoonmaakt en verschillende dagen gebruikt, dan zitten er na een week wel 10 tot 100 miljoen bacteriën per milliliter in zo'n fles. In zo'n hele fles is dat dan, als er een halve liter in zit, nog een keer 500, dus dan zit je wel boven het miljard.
0: Boven het miljard, jongens! Ik ben echt gewoon één grote bron van bacteriën. Nou, iemand die wel clean is, en dan heeft het even niets met zijn verslaving te maken. In dit geval gaat het over de cover van de Men's Health. 35 kilo lichter, helemaal strak, helemaal clean. Luister meteen goed, want dit is gelijk je kans om mee te spelen met het slimste bedrijf van Nederland. Zometeen om 14:15. Ik zoek namelijk alvast het juiste antwoord op deze vraag. Wie, oh wie, staat helemaal clean op de nieuwe cover van de Men's Health?

waterflessen zijn als je ze niet was. Zoals ik, dat je dan s'avonds denkt, joh, ik spoel het om en morgen neem ik diezelfde waterfles weer mee naar de sportclub of naar je werk. Nou, na een week kunnen er dan 1 miljard bacteriën in zo'n fles zitten. Kan altijd erger, ik geloof het haast niet, maar Danielle die zegt, ja, ik gebruik mijn fles echt al maanden met alleen omspoelen. Daar ga ik straks eventjes wat aan doen. Daar gaat even goed wat schoonmaakmiddel doorheen. En Laura die hebt, OMG, wat erg over die bacteriën. Nooit over nagedacht. Ik denk dat ik mijn drinkfles al maanden op mijn nachtkastje heb staan. Ongewassen. Oh, dan heb je ook mensen die het ook even voor hun medicijn of zo, iets op hun nachtkastje. Ja, daar moet je ook op letten. En als je ooit in een hotel komt en je denkt, hé, er staat gewoon een schoon waterglas. Nooit uitdrinken. Nooit uitdrinken. Want dan gaat gewoon het doekje doorheen die ook langs de wc-rand is gegaan. Hè? Goedemiddag, dit is Q-Music. Welkom bij het Vieze Clubby. Sienna Spyro, hoor je naar Las

0: Rudy.
1: Ja, goeiedag.
0: Het gaat gebeuren, hè?
1: Ja.
2: Het geluid.
0: Het geluid is 26.400 euro waard. En Rudy is zeker van zijn zaak. Ik weet het. Wat gaat het zijn?
1: Ik denk het sluiten van een cassettedek.
0: Oh, lekker vintage. Heb je er nog één?
1: Nee, niet meer.
0: Dat niet, maar het zit gewoon nog in je collectief geheugen.
1: Ja, van oldschool nog, hè.
0: Het sluiten van een cassettedek.

0: op ja. Q Music. De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. De business software voor jouw onderneming.
3: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op numbers.nl.
4: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
6: Voor de makers.
7: Praxis.
8: Is dit het?
9: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit.
8: Hey, dit is het.
9: Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
10: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
13: Die wil ik.
14: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
13: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
12: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Plezier start hier.
10: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
15: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
16: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
15: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
17: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar dan.
18: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
19: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
20: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
19: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
20: Ah, hier kan het.
19: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
18: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
21: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. En voor elk type weer slaag je bij Jumbo Golf keer op keer. Aan het weer ligt het dus niet meer. Vanaf nu is het elke dag golfweer. Jumbo Golf weer.
22: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
21: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
23: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
24: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons Extra Protect en Organic 1 plus 1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
25: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
26: Let's go for more, some extra.
25: Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
0: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Velsink-advies.
2: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
3: En er is altijd een Velsink-kantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een verzekeringspakket. Dat past bij jouw situatie. Helder

0: 20 per stuk. Scoor alle avonddeals bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
1: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
2: Goedemiddag, het is 2:30. Bewolkt op de meeste plekken. In het zuiden is er wel een klein beetje zon. Het is zo'n 21 graden. Morgen begint opnieuw mistig. En dat is vaak een voorteken dat het daarna zonnig wordt. En dat belooft het ook te worden. Situatie op de weg. De langste file op de A1. Apeldoorn richting Amersfoort tussen Barneveld en Hoevelaken. Ongeluk gebeurt. 6 kilometer. Je vertraging 35 minuten.
3: Het geluid.
2: Speel ik met Rudy. En Rudy zegt het sluiten van een cassettedek. Dat moet hem zijn, hè, Rudy?
4: Jazeker.
2: Het is fout. En als je even bij de foute antwoord had gekeken, dan had je kunnen zien dat er ook tussen stond een cassettebandje in een Walkman klikken, plaatsen van een cassettebandje in een Walkman en het plaatsen van een cassettebandje in een cassettehouder. Dat zijn allemaal een beetje soortgelijke antwoorden.
4: Oh, nou ja, ik dacht toch iets anders, hè. Maar...
2: ja, nee, het is niet goed, dus we zetten deze er ook nog maar een keer bij. We doen er weer 100 euro bij. Voor jou wel leuk voor thuis. Het geluid thuisspeel krijg je opgestuurd.
4: Nou, helemaal leuk.

0: Dit is Q Music.
1: Adela.
0: En dit is Q Music.
1: Cameron Whitcomb. Ask me how it goes. I say
0: I'm fine. Q. En dit is nieuw. De Q Music Alarmschijf.
2: Hey, wij zijn Suzanne en Freek.
3: En deze week is onze track Pijnstiller de Q Music Alarmschijf. Q.

Ik open de New Music Friday. Dat is de playlist waarin elke vrijdag alle nieuwe tracks op Spotify komen te staan. En die zag er afgelopen vrijdag als volgt uit. En dat geldt voor de hele week nog. Let op, er is over nagedacht. Bovenaan die playlist staat Vrouwtje met haar nieuwe liedje. Het leven is een pil. En daar meteen onder Suzanne en Freek met Pijnstiller. Dus als je New Music Friday opent op Spotify, dan zie je in één oogopslag onder elkaar staan. Het leven is een pil. Pijnstiller. Een bittere pil. Maar even niet voor Suzanne Freek deze week. En dat is ze van harte gegund, want ze zijn de alarmschijf.

0: Welkom thuis, dit is Q-Music. Goedemiddag Jesse.
1: Goedemiddag.
0: Hey je collega's, iedereen heeft er zin in.
1: Hey,
2: jazeker.
0: Kijk, that's the spirit. Hey, wie staat op de nieuwe cover van The Men's Health?
1: Gordon natuurlijk.
3: Het slimste bedrijf. Het slimste bedrijf.
0: Ja, met de quote erbij, als ik het kan, dan kan jij het ook. Waar toch heel veel mensen die hadden gedacht van ja, dat gaat hij nooit redden, die covershoot. Maar dat heeft hij toch even mooi geflikt.
1: Nou, hij ziet er goed uit.
0: 34 kilo en van zijn diabetes af, las ik.
1: Ja, nou, dan moet ik dat ook proberen.
0: Nou, jij gaat nu een andere topprestatie leveren, Jesse.
1: Ja, zeker, daar gaan we voor.
0: Je krijgt 1 minuut om zo snel mogelijk 5 vragen goed te beantwoorden in een nieuwe ronde van Het Slimste Bedrijf van Nederland. Dat doe je voor installatiebedrijf Donker Veenstra uit Drachten.
1: Yes.
0: Wat maakt jouw werk zo leuk?
1: Ja, de collega's, hè.
0: En wie is dan je leukste?

0: collega. Dat ga ik toch wel een beetje lastig maken vandaag.
1: Ja, ze hebben allemaal de handen omhoog, maar allemaal even leuk, hè?
0: Nee, je moet kiezen, Jesse.
1: Oké, Gerlinda.
0: Gerlinda, ja, ik hoorde al joe. Ik denk, ja, die viel op. En waarom Gerlinda dan, hè?
1: Ja, daar werk ik het meeste mee samen.
0: Oh, ja. Maar het is ook zo, het hoor de enige vrouw tussen al die mannen die ik daar hoor brullen.
1: Dat is niet de enige, maar wel een van de weinigen. Ja.
0: Oké. Nou, Jesse, je gaat meespelen met een heel team aan collega's. Jullie gaan jezelf op de kaart zetten.
1: Ja.
0: En als jullie er klaar voor zijn, dan ga ik de klok starten. En als je dat nou heel knap doet, dan ben je straks het slimste bedrijf van oktober. En wil je ook nog de karaoke party speaker van Tempo Team. Dus wordt het ook nog een stuk leuker op het werk, als dat al kan.
1: Yes, klinkt goed.
0: Ready?
1: Ja, yo.
0: Welke maand telt de minste dagen?
1: Februari.
0: Uit welk land komen auto's met op het kenteken de letter E?
1: Spanje.
0: Hoe noem je een mannelijke geit?
1: Bollock.
0: Van wie zijn de 90s hits The Sign and All That She Wants?
1: Eens of B.
0: Hoeveel Amerikaanse staten zijn er?
1: 51.
0: Welke kleur heeft Teletubby Tinky Winky?
1: Paars.
0: Oh. Wie zei er paars?
2: Gerlinda.
0: Ja, dat was toch Gerlinda, hè? Heel goed, hebben we al Gerlinda te danken. Want paars was het eerst gegeven antwoord. Daarna kwam iemand er heel snel doorheen met groen. Maar het eerste gegeven antwoord telt. Ja, groen was fout geweest, inderdaad. Okay. Dat was Dipsy. Dipsy was groen, Tinky Winky, paars. Met die handtas, weet je wel.
1: Ja.
0: De minste dagen in februari, dat zijn er 28, soms 29 in een schrikkeljaar. Auto's met op het kenteken de letter E, Spanje. De E van España. Mannelijke geit, een bok. Nou, die was lekker in koor. En je gaat ze nu horen. The Sign and All That You Want zijn natuurlijk 90s hits van Ace of Base. Dat klinkt al alsof je twijfelt, alsof er twee antwoorden zijn. Is het nou Ace of Base? Nee, Ace en Base in dit geval. En de Amerikaanse staten zijn er 50, geen 51. Net ernaast. Heeft je wel wat tijd gekost, maar voor nu een derde plek. 36 seconden over. Hey, jullie krijgen van mij het slimste bedrijf kaartspel. Leuk dat jullie meededen.
1: Dankjewel.
3: Het slimste bedrijf. Het slimste bedrijf van Nederland. Q Music.

0: Music. Cameron Whitcomb binnen een paar minuten. Bijna twee uur. Danny, praat je bij over het laatste nieuws?
1: Ja, wat eten we met z'n allen steeds minder?
0: Nou?
1: Nou, dat ga ik dus dan zo even vertellen.
2: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
4: doei doei
3: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
5: Thuisbatterij,
6: einde salderingsregeling,
7: teruglevert kosten,
8: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
9: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
3: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
10: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
11: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
12: Wow!
11: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
13: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
14: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Nieuw. Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
15: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1+1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
16: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
17: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
18: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
19: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
17: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
20: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
21: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
0: Keukenkopers, opgelet! Nu
22: big deals bij Keukenconcurrent.
0: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
23: Het eten is klaar, aan tafel.
24: Zo, dat ziet er lekker uit.
25: Ja, een broodje.
26: Ja, dat wordt genieten.
4: Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
7: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look like me.
24: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
25: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor 16 euro. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
26: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
27: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten. Daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer. Om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
28: Balen zeg. Koffie.
27: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
29: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 3 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
30: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford... pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering... en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford-dealer.
31: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
32: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
33: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
32: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
34: Het geluid.
35: Het geluid van Q-Music is nu waard 26.500 euro.

0: Het is 2 uur. Q-Music Nieuws van nu.nl. Danny Vos.
1: Ja, goedemiddag. Weer een grote hack. Dit keer bij online kledinggigant ASOS. Klanten kregen via die app net een pushmelding. Daarin wordt gedreigd dat gestolen informatie openbaar wordt gemaakt. Wie er achter de hack zit, is onbekend. In Amsterdam is de gevangenismedewerker die is doodgeschoten begraven. Gisteren was een uitvaart en vandaag staat in meerdere kranten een rouwadvertentie. Man werd doodgeschoten op een vol terras. Er zit een verdachte vast. Hij zou het slachtoffer herkend hebben. Dan naar Frankrijk. Opnieuw lopen scholierenprotesten daar uit de hand, zegt deze verslaggever van de VRT.
2: De scholieren hebben hier ook al een van de toegangswegen tot Parijs geblokkeerd met vuilnisbakken, zodanig dat de auto's niet door kunnen. Ze steken vuurwerk af. De vraag is natuurlijk hoe de dag nu zal verlopen. Er is al heel veel geweld geweest.
1: Al langer zijn er protesten in Frankrijk. Leerlingen zijn onder meer boos over het lerarentekort. In Parijs worden bij een protest zometeen 50.000 mensen verwacht. En we eten steeds minder aardappelen, schrijft Hart van Nederland. Gemiddeld staan de piepers 3 keer per week op tafel en steeds vaker eten we dan andere dingen, zoals pasta, rijst, noedels, zegt de Nederlandse aardappelorganisatie.
3: Mensen wilden variatie, wilden ook wat anders proberen. Je eet ook niet elke dag biefstuk, dan is het ook niet meer helemaal lekker.
4: Al dus de Nederlandse aardappelorganisatie.
1: Ja, dat bestaat. Er werken gewoon mensen.
4: Er werken mensen.
1: Ja, zeker. Ja. Ja, en ook speelt dan mee dat we geen zin meer hebben om al die aardappels te schillen.
4: Nou, maar dat is een gedoe.
1: Ja.
4: Dat is echt, als je dat aardappelschilmesje hebt gevonden, denk je, ja, ik heb gewoon nog geen zin in.
1: Laat maar zitten inderdaad.
4: Vreselijk, ja. Vreselijk. Maar je kunt het natuurlijk ook met schil en al.
1: Ja, wat klagen we eigenlijk.
4: Precies.
1: Ja, zonder schil bedoel je dan, denk ik.
4: Nee, je hebt toch aardappelen met schil in de oven?
1: Oh, zo bedoel je.
4: Dat zijn andere aardappelen natuurlijk.
1: Ja, goed. Snel het weer van Buienradar. Zon, wolken in het noorden, kans op regen. Graadje of 21 is het. Morgen begint met mist, daarna dan weer de zon en dan wordt het net zo warm.
4: Situatie op de weg, er zijn 6 files. De langste op de A1, Apeldoorn richting Amersfoort, tussen Barneveld en Hoevelaken. In verband met reddings- en bergingswerkzaamheden na een ongeluk, 7 kilometer. Die vertraging is daar 3 kwartier. En flitsers op de A12, Zoetermeer-Den Haag, 3,3. A28, Assen-Groningen, 177,4. En de A58, Tilburg-Breda, 57,5.
5: Music. Wim van Helden.
4: Zometeen even een update over het geluid. Je hoort Martin Garrix en dit is Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear.

0: ja, ja, ja, ja. Achteraf is makkelijk lullen natuurlijk. Told you so, told you so.
1: Het geluid.
0: Als we straks weten wat het geluid is, ja, dan zal het waarschijnlijk bekend in de oren klinken. Nou, Giovanni heeft er goed over nagedacht. Die stuurt me net een appje.
2: Hey Tim, goedemiddag. Mijn vriendin en ik die denken het juiste antwoord te weten na lang te hebben gespart. We hebben veel geluiden geprobeerd en eentje vonden wij heel goed aansluiten qua hints.
0: Kijk, even goed werk in zitten. Iemand die de hint ook nog eens snapt. Ja, ik heb de video nog een keer gekeken. Bram die moest dus op date met een onbekende vrouw. Dat is een hint van de jury van het geluid. Toen hij aankwam lopen, Bram, toen vond zij hem niet op de foto lijken van de dating app. Ze noemde Bram een catfish, liep vervolgens weg. En dat is dus de eerste officiële hint van de jury van het geluid. De hele video kun je bekijken op qmusic.nl. Ja, ik dacht meteen aan iets met vissen of zo, hengelen, iets in die trant. Maar vorig jaar was het geluid al een vishengel, dus het lijkt me wel heel sterk. Hopelijk kan jij er wel een link mee maken en weet je wat het geluid is. In dat geval kun je aanmelden in de Q-Music app. Zometeen spelen we verder voor 26.500 euro. En je maakt in ieder geval iets meer kans, want Martien is inmiddels afgehaakt.

Joost, die stuurt een appje. Wim, Miley heeft een mooi nummer gemaakt. Wel even gebeld met Lady Gaga, denk ik. Want deze kan ook gewoon in haar repertoire. Ja, ik krijg daar veel reacties op. Veel luisteraars vinden dat de nieuwe van Miley die je net hoorde toch wel heel veel op Lady Gaga lijkt. Ja, dat kun je ook niet ontkennen. Ze heeft daar heel goed naar geluisterd. Had zo van Lady Gaga kunnen zijn. Ja, wat dat betreft had het volgende liedje best wel over Miley Cyrus kunnen gaan. Dit gaat namelijk over mensen die eigenlijk iemand anders nadoen. Avril Lavigne, Complicated.

0: Complicated. Is voor jou ook complicated, Isabel?
1: Ja, een klein beetje. Nee, ik ben denk ik wel zeker van mijn zaak.
2: Het geluid.
0: Denk ik wel zeker van mijn zaak.
1: Ja.
0: Maar ja, nu is dan toch het moment en dan ga je toch weer twijfelen, denk ik. Hè? Als we je dan bellen.
1: Ja, zeker omdat ik net het fragment hoorde van de jongens die een paar geluiden hebben geprobeerd. Mm-hmm. Ja, dan ga je toch wel een beetje twijfelen of je wel in de juiste hoek zit.
0: Ja, maar ja, goed, dat wil niet zeggen dat hoe meer geluiden je probeert, hoe groter de kans. Weet je, het kan zijn dat je gewoon in één keer raak schiet, hè?
1: Dat is zeker waar, dat is zeker waar. Ik ben heel benieuwd.
0: Ik ook. De hint is gegeven door de jury. Kon je daar wat mee?
1: Vorig jaar was het ook zo dat de hint niet direct wees naar het object. Mm-hmm. Dus daar ga ik dan deze keer ook van uit.
0: Beetje cryptisch,
1: Ja, inderdaad. Dus dat een beetje met een omweg de hint wordt gegeven. Ik heb er zeker naar geluisterd.
0: Goed zo. Isabel, wat denk jij dat het geluid is voor 26.500 euro?
1: Ik denk dat het geluid is een kersontpitten met een kersenontpitter.
0: Een kersenontpitter met een kersenontpitter.

0: minuten van de jury. En ook Messi, Lola Young, hoor je zo.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
3: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op numbers.nl.
4: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
5: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarme 3 of 500 gram ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Elsia van Jumbo.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
8: Voor de makers.
9: Praxis.
10: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
11: De grootste energieslurpers in huis?
12: Wat kost al die kleding nou echt?
13: Wat heb je nog aan zonnestroom?
14: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
10: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
15: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
16: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Grando.
18: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
19: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Grando. Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
21: Kies voor Graan met je FBTO-woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO-woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
22: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
23: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
24: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
25: Fans van voordeel.
24: Aldi.
26: Oh, de Amazon Prime dealdagen zijn er met 2 dagen lang geweldige deals.
27: Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
26: Zong ik dat nou?
27: Barst ik nu uit in een lied?
25: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
28: Krijg
0: dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Shop nu op amazon.nl.
1: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.

0: euro per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
1: Dus je hebt een ID Bus Cargo gekocht?
2: Ja.
1: En nu?
2: Domeinnamen kopen.
1: Voor je bedrijf?
2: Ja.
1: Welk bedrijf?
2: Ja, dat weet ik nog niet.
1: Welke domeinen dan?
2: Plus met Kees.nl, bloemen bij Kees.nl of Keeskomtkoken.nl.
1: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
2: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
0: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen. Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
3: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar. Dus je stopt in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee. En boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
5: Het is een grijze dag, maar op steeds meer plekken breekt de zon dan toch voorzichtig door. Vanmiddag een graad of 21. Morgen begint de dag met zon. Later krijgen we wel weer wat buien. 9 files, de langste, A15, Ridderkerk-Gorkum, tussen Ridderkerk-Zuid en de Noordtunnel. 3 kilometer, je vertraging is daar 18 minuten.
6: Het geluid.
5: Speel ik met Isabel uit Berkel en Roderijs. Ook de hint heb je kunnen gebruiken in jouw antwoord, Isabel.
7: Ja, klopt.
5: En je zei, ik heb dat niet helemaal letterlijk genomen, want vorig jaar was de hint ook een beetje een cryptische omschrijving. Dus wat heb je uit de hint gehaald? Want het was een date van Bram Krikke inderdaad.
7: Ja, klopt. En stond een schaal met aardbeien op tafel. Dus ik dacht, nou, ik ga in die hoek zoeken. Wellicht is het dan iets in de trant met fruit. En ik vond het ontpitten van een kers met een kersontpitter er wel echt heel erg op lijken.
5: Dat is ook wel een sensueel antwoord, hè, voor een date.
7: Precies.
5: Dus geen aardbeienontkroner, maar een kersontpitter. Dat is een beetje jouw gedachte.
7: Ja, inderdaad.
5: Ja, door die aardbeien kwam je dus hier op het ontpitten van een kers met een kersenontpitter. Ik ga jou heel hartelijk bedanken voor je originele antwoord. Daar zijn we heel blij mee, maar het komt wel bij de foute antwoorden.
7: Jammer. Ja,
5: 100 euro erbij voor de volgende. En voor jou het nieuwe geluid bordspel ga ik opsturen voor thuis.
7: Heel leuk, dankjewel.
6: Wim van Helden.
5: De waarde is nu 26.600 euro.

0: Messi.
1: Ja, die andere Messi. Lionel, die trekt vanavond, nou ja, Nederlandse tijd, 1 uur vannacht... voor de allerlaatste keer het voetbalshirt van Argentinië aan... met de nummer 10 op de achterkant. Het is onvermijdelijk, maar na 207 interlands en 125 goals... neemt hij na vandaag dan echt afscheid als international. Nog één keer zijn alle ogen gericht op...
0: Messi.
1: Dus als je vannacht de slaap niet kunt vatten, 1 uur, Nederlandse tijd... dan speelt Argentinië nog een keer met Messi... In Argentinië wordt hij trouwens...

0: We hebben er inmiddels samen al 1040 verzameld. Je vindt ze allemaal terug in de playlist op Spotify. Ja, en dit is er weer eentje.
1: Vince, vergeet mijn liedje.
0: Zo'n oh ja momentje. Liedje dat je veel te lang niet meer gehoord hebt.
1: En vergeet mijn liedje.
0: Komt vandaag van Marjolein.
2: Scrollend door mijn Instafeed zag ik deze voorbij komen en ik moest hem gewoon harder zetten. Wat een heerlijke energie. Terug naar 2003, zing lekker mee. Dit is Stacey Orrico met More to Life.
0: Kijk, dat doomscrollen is niet zo gek nog niet hoor.
1: En vergeet mijn liedje.
0: Jee, dit is een goeie. Vergeet mijn liedje, Stacey Orrico.
3: Yeah, yeah.

0: Shakira en Burna Boy Die Die. Maar dat wist je waarschijnlijk zelf ook wel. Laatste nieuws krijgen we zo meteen van Danny Vos.
1: Ja, waarom worden er in Zeeland op dit moment allemaal ouderen van een schip gehaald?
0: Dat hoor je zo meteen in het nieuws. En ook deze. Topic komt eraan.
2: Hey Mattie.
3: Ja, zo starten de beste gesprekken. En het leuke is, het kan echt overal overgaan.
4: Komt wel eens voor dat ik dan moet niezen in het zwembad. Wat is dan de etiketten om te doen?
3: Je kan toch zeggen, moeten we niet het water uit?
5: Rustig. Ik heb even druk met mijn nieuwste boek.
3: En als jij nou alles met mij deelt, dan doe ik dat met jou. Ik praat dus tegenwoordig 's avonds in bed met AI. Maar ik moet wel zeggen, iemand begint je wel goed te kennen. Die persoon is heel stabiel. Het is een heel stabiel persoon.
6: Nou,
0: nee.
3: Ben je er ook bij? Roep gewoon even.
2: Hey Mattie.
7: Hey Mattie.
3: Elke ochtend bij Q Music.

0: En dan? Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor word ik snel geholpen.
1: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
4: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
5: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
4: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
6: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg... Doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
5: Vergeet je niet in te smeren.
6: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
7: De jackpot van euro.

0: Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
1: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
4: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
5: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blokladder.
6: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
7: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Veldzinkadvies.
8: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
9: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een hypotheekadvies. Voor een nieuw huis, een verbouwing. Helder en onafhankelijk.
7: Dat is een Veldzinkadvies.
10: Nu bij Ben dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
9: Een helder, onafhankelijk hypotheekadvies. Ga voor jouw adviseur naar veldzink.nl.
11: Het is aardappeldinsdag tijdens de Week van ons eten. De aardappel groeit dichtbij en belandt in duizenden variaties op je bord. Ontdek in heel Nederland waar je eten vandaan komt. Tot en met 10 oktober, de Week van ons eten.
12: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
13: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
11: Het is aardappeldinsdag tijdens de Week van ons eten.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar 2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.

0: korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu, met de Gamma Morning Pass 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Dat zeg ik.
12: Geluid van Q-Music is nu waard
13: inmiddels 26.600 euro.

0: is 3:00. Q-music nieuws van nu.nl. Danny Vos.
1: Ja, goedemiddag. Een grote reddingsactie bij Breskens in Zeeland. Een schip is daar vast komen te liggen op een zandplaat. 70 passagiers, 5 bemanningsleden moeten waarschijnlijk van boord worden gehaald. Veel van de passagiers zouden op leeftijd zijn. De kustwacht heeft een helikopter en meerdere reddingsboten ingezet. Steeds meer mensen die jonger dan 50 zijn, krijgen kanker, blijkt uit een nieuw onderzoek waar RTL over schrijft. Hoe het kan, dat is onbekend. Wel zijn er aanwijzingen dat onder meer overgewicht, ongezonde voeding en alcohol een rol kunnen spelen. Ondanks de stijging benadrukken onderzoekers wel, kanker onder de 50 is vrij zeldzaam. Weer een grote hack, dit keer bij online kledinggigant ASOS. Klanten kregen via die app een pushmelding. Daarin wordt gedreigd dat gestolen informatie openbaar wordt gemaakt. Wie er nou achter die hack zit, dat is onbekend. En bij Capelle is vanmorgen een vrouw van de weg gehaald omdat ze nogal gevaarlijk over de A58 reed. Ja, het was erg mistig, toch had ze al door lampen uitstaan. Andere automobilisten begonnen te seinen, te toeteren. Eén iemand begon ook door het raam tegen haar te schreeuwen. Nou, die vrouw reageerde maar niet. Ze bleek drugs op te hebben en is meegenomen. Het weer nog van Buienradar. Zon, wolken, in het noorden kans op regen, een graadje of 21. Morgen begint dan weer mistig, daarna weer de zon en dan wordt het net zo warm.
2: Er staan 15 files. De langste op de A2 van Maastricht-Noord naar Eindhoven, tussen Leendeheide en Batendorp, 3 kilometer met een kwartier. En de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Den Hoorn en Prins Klausplein, 6 kilometer met een half uur. Dat zijn de 2 langste. Verder zijn er flitsers op de A6 Meidenberg-Lelystad, 67,8. En de A28 Assen richting Groningen, 177,4.
3: Music.
2: Nieuwe track van Sienna Spyro, die als een raket gaat in de top 40. En terecht. Ga je zo meteen horen naar Tokio.

0: geweest.
1: Ja, dit is toch het moment op de dag dat iedereen een beetje in een dip raakt, hè? Zo halverwege de middag. Dus ik wil je even uitdagen. Ik heb hier een heel klein stukje van een hit die je zo meteen helemaal gaat horen. Alleen de vraag is of dat je hem al herkent. Welke hit is dit? Ja, de zang ontbreekt. Maar als je het effectje hoort wat erin zit, ja, dat zit eigenlijk in het hele liedje wat 4 minuten duurt. Dus je zou moeten herkennen. Het zou kunnen in principe. Als je het weet mag je het zeggen welke hit het is. Je hoort hem met 6 minuten na Sienna Spyro. De geweldige Great Expectation na Lost Frequencies. Are You Wimpy? I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.

0: Great Expectation. Momenteel nummer 7 in de top 40. Dit mag voor mij echt wel op nummer 1 komen. Even iets anders dan Die Die. Wat een fantastische track. Van Sienna Spyro. Hey, en ik heb je net dit laten horen. Alleen de vraag is, wat is het?
1: Hot in her.
0: It's getting hot in here. Nou, het zit wel een beetje in die hoek, maar het is... Nee, het is niet Hot in here van Nelly. Even kijken, Luc.
2: Dat zou wel eens Only Human kunnen zijn van de Jonas Brothers.
0: Nee, dit zijn de Jonas Brothers. Nee, klinkt toch anders. Maar daar hebben we dan wel Sonja voor, hè?
3: Dat is Justin Timberlake met Rock Your Body.
4: Ja, ja, dat is Justin Timberlake.
5: Nou, Justin, dat is Wim Timberlake. Wim, dat is Justin Timberlake met Rock Your Body.
0: Ja, ik dacht dat hij op Justin Timberlake...

0: Dit is nieuw.
1: Een wereld om je heen die soms veel en veel te snel gaat. Nou, zie dit liedje dan als een veilige bubbel als je de drukte even wil ontvluchten. De parachute zorgt voor een zachte landing. De nieuwste van Bente, nu op Q Music.

0: Ja, gisteren ging het niet zo heel lekker in Repeat of Niet. En ik had het nieuwe muziek aan je voorstel. David Guetta en Yugel die gingen gisteren met hakken over de sloot naar de avond. En gisteravond met Lars zijn ze dan toch geniet. Dus ik ga zo meteen weer een nieuwe track aan je voorstellen in Repeat of Niet.
1: Het geluid.
0: En we spelen natuurlijk het geluid. Gerben, wat denk jij dat het is?
2: Ik denk dat het geluid is het openmaken van een bakje lokaas.
0: Openmaken van een bakje lokaas. Heeft toch dan met vissen te maken. Ik denk dat je dan ook op de hint doelt.
2: Ja.
0: De speeddate van Bram Krikke?
2: Ja.
0: Ja, de video staat op qmusic.nl. Maar waarom denk je dan aan een bakje lokaas?
2: Nou, het klinkt gewoon heel erg op het openmaken daarvan. Iets openmaken.
0: Ja, maar met betrekking tot de hint?
2: Toch een beetje over dat catfishen. Ik denk dat het daarmee te maken heeft.
0: Ja, want de date van Bram die zei inderdaad, je bent een catfish. Want je hebt een veel aantrekkelijke profielfoto gebruikt dan dat je in de werkelijkheid uitziet.
2: Ja.
0: De snor. Dus een catfish. En jij dacht lokaas. Ik vind het wel heel goed bedacht, Gerben. Ik ben heel benieuwd.

0: week op ja. Q Music. De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
4: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
5: Hola, ¿dónde está mi casa?
4: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
5: Paella, paella.
4: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
5: Buenas noches.
4: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
3: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
6: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
7: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
6: Nieuw, Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
8: De grootste energieslurpers in huis?
9: Wat kost al die kleding nou echt?
10: Wat heb je nog aan zonnestroom?
11: Wij zijn kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
12: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
13: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
14: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
15: Je avond van een flinke upgrade voorzien doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
16: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
17: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
16: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
18: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
19: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij Arag graag mee, stelde ik haar gerust.
20: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
21: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
22: Daardoor word ik snel geholpen.
21: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
23: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
24: De
0: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Oh, de Amazon Prime dealdagen zijn er met 2 dagen lang geweldige deals? Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
2: Zo, deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Shop nu op amazon.nl.
0: Oh. Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
24: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
25: Balen zeg. Koffie?
24: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
26: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. De business software voor jouw onderneming.
27: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
28: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op numbers.nl.
29: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
30: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
31: Het is een grijze dag, graad of 21. Ik moet zeggen dat de zon op steeds meer plekken doorbreekt. Dat roep ik de hele middag al, maar ik zit hier in het grijze bunkergebied van Amsterdam Zuidoost. Geen zon te zien, maar goed, ik neem aan dat die jouw kant wel opkomt. Morgen is het nog vrij zonnig en vanaf donderdag, en dan lijkt de herfst echt te beginnen, wordt het echt grijs en grauw. Situatie op de weg, te zijn 33 files. De langste file op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam, tussen Den Hoorn en Prins Klausplein, 6 kilometer. Vertraging ruim een half uur.
32: Het geluid.
31: Ja, Gerben heeft er heel goed over nagedacht. Die zag de hint, de video van de hint, waarin Bram Krik een speeddate had op qmusic.nl. En ja, er werd gesproken over een catfish. Hè, dus je doet je wat beter voor dan dat je in werkelijkheid eruit ziet. En toen dacht je, ja, dat heeft iets te maken met lokaas.
33: Ja, klopt.
31: Openmaken van een bakje lokaas, dacht jij toen aan.
33: Juist.
31: Heel veel luisteraars zijn het met je eens, Gerben. Die hebben jouw antwoord net gehoord. Van alle antwoorden vandaag hebben nu de meeste mensen op ja gedrukt in de Q-Music app met wat jij zegt.
33: Oké. Okay.
31: Dus als het goed is, dan verdelen we onder alle ja-klikkers nog eens 10.000 euro. En ja, voor jou staat er natuurlijk het officiële bedrag op het spel. Dat is 26.600 euro. Laten we nog een keer luisteren. Is dit het openmaken van een bakje lokaas? Gerben?
33: Ja.
31: Helaas niet.
33: Ai, jammer.
31: Ik ben wel heel blij met het originele antwoord. Dit zijn wel antwoorden dat ik zelf ook even zit met de geknepen billen van gaat het nu gebeuren? Maar toch niet. Dank wel voor je originele antwoord. We zetten het erbij op de site met de foute antwoorden natuurlijk. En ja, voor jou in ieder geval het thuisspel van het geluid.
33: Dankjewel.
34: Wim van Helden.

0: ik hem nu voor de laatste keer heb gedraaid voor dit jaar. Ja, dan gaat hij toch de kast weer even in, hoor. Tot aan de lente. Katrina and the Waves en I'm Walking on Sunshine. Ja, vanaf morgen gaat de herfst echt beginnen, hè. Dus is het klaar met dit soort liedjes.
1: Repeat. Of niet.
0: Nieuwe muziek ga ik aan je voorstellen in Repeat of Niet. 24 uur geleden liet ik nieuwe muziek horen van David Guetta, Jugal en Friends Montana. Nou, de reacties op dit liedje waren toen niet heel positief. Ging nog wel net door naar de volgende ronde. Maar gisteravond bij Lars was het dan toch een niet. Het betekent dat ik iets nieuws aan je mag gaan voorstellen. Ronde 1 voor een nieuwe naam. Voor het eerst op Q-Music. Fauzia. Tenminste, dat is een beetje de vraag. Hoe spreek je dit uit? Fauzia?
2: The worst that happens is like, I think like Fauzia. But it's not even that bad because it's written that way. I don't blame people for reading.
0: Oké, Fauzia is dus fout. Hoe spreek je het wel uit?
2: Fauzia.
0: Fauzia. Fauzia. Het is een singer-songwriter, geboren in Marokko, opgegroeid in Canada, is al jaren lekker bezig. Dit liedje zou je kunnen kennen van YouTube of TikTok. Daar is hij ook al een tijdje lekker gaande. Fauzia, precies. Die ga je nu voor het eerst horen in Repeat of Niet. Dit is Unethical. Wil je dit vaker horen of niet?
1: Repeat.

0: Unethical. Fosia voor de eerste keer in...
1: Repeat. Repeat. Of niet.
0: Ja, de vraag is, wil je dit vanavond weer horen of niet?
2: Leuk nieuw liedje, doe mij maar een repeatje.
0: Dat zegt Nicky en wat zegt Bart-Jan?
3: Dat klinkt wel leuk, doe maar een repeatje.
0: Pim die zegt, ik vind het nummer heel songfestivalachtig en goed voor de herfst. Voor mij een voorzichtige repeat. Simone zegt, wat een moeilijk liedje, maar ik geef het toch het voordeel van de twijfel.
4: Ja hoor, ik vind het wel een lekker plaatje dit eigenlijk van die Fosia. Dus doe maar repeaten.
5: Nou, doe maar niet. Het lijkt wel of ze haast heeft met dat zingen van haar.
6: Oh, voor mij is zeker Fosia. Lekker man.
0: Lekker man, zegt Fouad over Fosia. Bart.
7: Ja hoor, een dikke repeat. Een goede stem en een goede sound. Deze mag zeker door.
0: Kijk, Nino zegt ook 100% repeat van mij. Ik heb hem al een tijdje in mijn playlist. Vind het echt geweldig. Jennifer zegt, oef, ik krijg gewoon de rillingen over mijn rug van die uithalen. Ik moet nog heel erg aan een schaap denken. Ik vind dat ze iets te veel blaart. Voor mij is het er niet.
1: Repeat of niet.
0: En Westie zegt nog, het ken ermee door. Het ken ermee door. Voorzichtig repeat voor mij. Ja, al met al, het is een repeat hoor.
8: Zeker.
0: Ja, Fosia is door naar ronde 2. Vanavond 9:15 hoor je er weer. Bij Lars.

0: is de Q-middagshow met Domien Verschuren en Anton Griep. Zeg er nog even bij, want...
1: Eén keertje, want mensen hebben geen idee.
0: Domien Verschuren en Anton Griep. Ja, je kan het zomaar nodig hebben om je salaris te verdubbelen. Zo'n simpele, stomme vraag eigenlijk waar het dan helemaal misgaat. Dat gebeurde gisteren in verdubbel je salaris.
1: Ja, ze konden niks aan doen, maar ik snap het echt wel. Dat je op een gegeven moment gewoon helemaal in de knoop... Ze hadden twee vragen aan de pas staan, geloof ik. Dus het was één grote weerwar aan chaos was het gisteren.
0: Ja, het was een enorme race tegen de klok. Maar als je dan de vraag krijgt, hoe heet Anton?
1: Ja.
0: Dat is de achternaam, Anton. Een lekkere vraag ook zo.
1: Het is dus Griep.
0: Griep. En hij heeft al zo'n moeite met zijn achternaam.
1: Wel gaan lachen.
0: Dat wel. Zometeen 16:45, nieuwe ronde van Verdubbel je salaris. Ja. Eén van de 10 vragen krijg je bij deze cadeau. Het antwoord is niet Griep, maar vraag 6. Wat is het antwoord wel?
1: Oh, het is wel weer een namenvraag. Welke tv-persoonlijkheid kennen we ook wel als augurkenkoning?

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, piekend naar de knoppen. Hé, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
4: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echts, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
5: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
6: Die wil ik.
7: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
6: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
5: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
8: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
9: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
10: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
11: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
12: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
13: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
14: Voor de makers.
15: Praxis. Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Velsink-advies.
16: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
17: En er is altijd een Velsink-kantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een verzekeringspakket. Dat past bij jouw situatie. Helder en onafhankelijk.
15: Dat is een Velsink-advies.
18: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited-abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand.

0: directeur naar Weltsink.nl.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
3: Wow.
2: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
4: Is dit het?
5: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit.
4: Hey, dit is het.
5: Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
6: Als je dit hoort, zijn er weer hoortestdagen bij Schoneberg. Of als je het juist niet hoort. Ontdek gratis hoe jouw gehoor ervoor staat. Kom langs tijdens de Schoneberg hoortestdagen op 8 en 9 oktober. Kijk op schoneberg.nl voor een winkel bij u in de buurt. En ontdek horen zoals je nog nooit hebt gezien.
7: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper? Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
7: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van...

0: Maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
1: Thuisbatterij.
2: Einde salderingsregeling.
3: Terugleverkosten.
4: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
5: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
0: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pot 104 wasbeurten voor maar 32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Neus en heler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis en een gratis neus en heler ter waarde van 2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
7: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer Bol, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
8: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 3 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
7: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
9: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
10: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
11: Download de app en start met Vind.
12: Het geluid.
13: Het geluid van Q-Music is nu waard 26.700 euro.

0: Goedemiddag, het Q-music nieuws van nu.nl. Even kunnen.
1: Goedemiddag. Een gezellige rondvaart in Zeeland is uitgelopen op een reddingsactie. 70 ouderen maakten een vaartocht, maar het schip liep voor de kust van Breskens vast op een zandplaat. Inmiddels zijn alle opvarenden door de reddingsmaatschappij van boord gehaald en aan land gebracht. En het schip komt vannacht vanzelf weer los als het hoogtij is. Een wijkagent uit Tilburg staat terecht omdat hij een tijd lang informatie zou hebben doorverkocht uit de politiesystemen. Daar verdiende hij volgens het OM zo'n 30.000 euro mee. De advocaat van de agent zegt dat hij heeft bekend dat hij rondneusde in de systemen, maar dat er geen bewijs is dat hij informatie doorspeelde. Een middelbare school in Oud-Beijerland in Zuid-Holland schrapt de schoolreis naar Frankrijk vanwege de onrust daar, schrijft Omroep Rijnmond. In Frankrijk wordt al weken actie gevoerd tegen de problemen in het onderwijs, zoals het lerarentekort. En dat gaat er fel aan toe. Er zijn al tientallen mensen gewond geraakt. De politie in Den Haag heeft vanuit een rijdende touringcar 80 boetes uitgedeeld aan automobilisten. Dat doet de politie vaker, want vanuit een touringcar kunnen ze goed zien wat bestuurders achter het stuur doen. Er zijn vooral veel boetes uitgedeeld voor telefoongebruik achter het stuur, maar ook voor het niet dragen van de gordel. Het weer. Het noorden heeft bewolking, in de rest van het land iets meer zon. Het is een graadje of 21. Morgen eerst mist, later zon en dan opnieuw warm. En de dagen daarna belooft het dan echt herfstig gaan worden.
2: Hè. Nou, eindelijk.
3: Het is toch lekker wat we nu beleven?
2: Hey, de herfst komt eraan. Lekker. Nieuwverkeer Flitsmeister. 68 files, 3 vertragingen van 30 minuten of langer. Op de A4 Rotterdam-Den Haag tussen Den Hoorn en Ippenburg. Door een auto met pech, 7 kilometer, 3 kwartier. A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein. Daar is een ongeluk gebeurd. 6 kilometer, 37 minuten. En de A50 Arnhem richting Os tussen de Taakietersbrug en Paalgraven. 13 kilometer. Je vertraging een half uur.
4: Music. Domien en Anton.
2: Goedemiddag. Het is de middagshow van dinsdag met Stella Lefty. Boston komt eraan. Naar Miles Smith. Dit is Stay If You Wanna Dance.

0: Nachtshow.
1: Met Domien en Anton.
2: Domien, Anton, hoe is het?
3: Over 4 KKV is het begin van de dinsdagmiddagshow voor 6 oktober 2026. Anton, goedemiddag.
4: Hallo.
3: Hierbij een verzoek aan alle showbiz-rubrieken zoals Shownieuws en RTL Boulevard. Stop met bellen. Ze is niet zwanger. Mijn vriendin is niet zwanger. Ik heb een kapitale fout gemaakt.
4: Wat dan?
3: Nou, ik mocht vanmorgen naar Madame Tussauds in Amsterdam om daar het wassenbeeld te onthullen van Avicii. Die had in Nederland nog geen wassenbeeld. Sterker nog, dit wassenbeeld dat lenen ze nu in Amsterdam vanuit Las Vegas.
4: Avicii?
3: Ja, heeft alles te maken met Amsterdam Dance Event deze maand. Dus in Amsterdam is het een groot feest. En in oktober hebben ze dus bij Madame Tussauds besloten, we halen het beeld van Avicii speciaal vanwege die dance maand halen we naar Nederland toe. Ik mocht dat onthullen vanmorgen met 3 fans van Avicii. Nou, vind ik best wel bijzonder, want Avicii is een grote held voor mij. Toen dacht ik, ik ga dat een beetje op Instagram laden. Dat ik vandaag naar Madame Tussauds mag. Naar Amsterdam.
4: Opbouw.
3: Ja, een beetje opbouwen.
4: Teaser.
3: Dus ik had op een parkeerplaats in Utrecht had ik een video gemaakt dat ik op mijn autoradio Avicii aanklik met Hey Brother. En daarboven zet ik een tekst, belangrijke dag of spannende dag of zoiets, met 2 van die oogjes erbij. En toen had ik binnen 5 minuten, niet overdreven, 10 reacties, 10 DM's, direct messages van mensen die zeiden, goh, wat leuk, Boris, mijn grote broer.
4: Maar
3: jullie gaan naar de echo, echt, it's echo time. We hopen dat alles goed gaat. Gaat het allemaal goed met je vriendin? Veel succes, veel plezier, geniet ervan.
4: Ik vind het, ik weet niet hoe jij dat ziet, heeft je als vrouw hiervan het gezegd, maar ik vind het een beetje ver gezocht.
5: Nou ja, met die oogjes erbij zo van oeh, spannend.
3: Bijzondere dag had ik geplaatst. Bijzondere dag, puntje. En toen dus tikte ik op een autoradio op Hey Brother van Avicii. Ja, ze is dus, voor zover ik weet, niet
4: voor zover die weet.
3: Nee, ze is niet zwanger. Er komt geen broertje voor baby Boris. Dat is helemaal niet aan de hand. Dat was het beeld van Avicii, heb ik dus netjes onthuld. Ja. Ik zal zo meteen voor het sfeertje even Avicii draaien met Hey Brother.
4: Dat vind ik leuk.
3: Maar dat heeft dus niks te maken met de zwangerschap van mijn vriendin.

0: Avicii bij Q-Music. Hey brother. 16 over 4. Goedemiddag. Dinsdagmiddag show van Q-Music. Van de regen in de drup, Anton. Dit gaat helemaal niet goed.
1: Dit ontspoort helemaal,
0: dit gaat helemaal niet goed. Ik heb dus vanmorgen het beeld van Avicii mogen onthullen in Madame Tussauds in Amsterdam. Dat was mijn bijzondere dag vandaag. Dat heb ik vanmorgen gedeeld door middel van een beetje mysterieuze post op Instagram. En toen dachten mensen, goh, wat leuk, Boris krijgt een broertje. Dat wordt een brother, wordt dat. En nou zeg ik net dat dat dus niet aan de hand was. Het was gewoon een teasende post naar het feit dat ik dat beeld van Avicii mocht onthullen.
1: Ja, ik vond het een beetje ver gezocht eigenlijk.
0: Van die mensen vanmorgen.
1: Nou ja, inderdaad, ja.
0: Nou krijg ik van Cindy het bericht. Ja, maar Domien, op die foto op de achtergrond was ook iets van een ziekenhuis te zien. Dus ja, ik dacht dat je misschien met je zus mee was. Die is natuurlijk zwanger, dat weten we inmiddels.
1: Ja.
0: Nee, en ik heb nu ook de post gezien. Hij is nog te vinden op @Domien. Je ziet daar het Muziekhuis Utrecht. Het is een plek waar je muziek kunt maken. Maar er staat een lantaarnpaal voor, dus het is net als een ziekenhuis.
1: Ja, precies. Ja,
0: het wordt helemaal verschrikkelijk.
1: Ja, nu snap ik het wel.
0: Ja, het wordt allemaal iets logischer. Ja. En ik roep net dus dat die post van vanmorgen niks te maken heeft met de zwangerschap van mijn vriendin. Waarop Michel nu zegt, ja maar, is je vriendin nu zwanger of niet?
2: Hier. Hey, doe mee.
0: Ja.
2: Zeg je toch?
0: Nee,
2: heeft niks te maken met de zwangerschap van mijn vriendin.
0: Mijn vriendin
2: is ze nou wel of niet zwanger?
0: Ja, mijn vriendin.
2: Jongen.
0: Mijn vriendin is dus niet, er is niks aan de hand. Mijn zusje is zwanger. En die volgend jaar in januari dan gaat zij. Oh, mijn.
1: Mooi hoe jij je probeert hier uit te lullen.
0: Jongen. Mensen luisteren ook maar weer half. Jesper zegt, Domien, wat leuk een broertje of zusje voor Boris. Rutger zegt, Domien, wat leuk dat Boris een broertje krijgt. Is niemand.
1: Stop nou maar.
0: Ja, oké, ouder. Ze heeft regen in de drup, is ongelooflijk.

0: Evanescence met Q-Music. Bring me to life. Het geluid. Renske, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: 31 jaar, uit Hilversum kom je.
1: Ja, klopt.
0: Het geluid is waard €26.700. Jij bent aan de beurt. De jury wil graag weten, wat is volgens jou het geluid van Q-Music?
1: Ik denk het klepje van een rattenval die dichtklapt.
0: Het klepje van een rattenval die dichtklapt.

0: op ja. Q Music. Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Verdubbel je salaris wordt mede mogelijk gemaakt door Tempo Team. Maak werk van werkplezier.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
6: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
7: Is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
8: De jackpot van euro.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
3: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
4: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
3: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
4: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
5: De grootste energieslurpers in huis?
6: Wat kost al die kleding nou echt?
7: Wat heb je nog aan zonnestroom?
8: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
9: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
10: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Veldsink-advies.
11: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
12: En er is altijd een Veldsink-kantoor bij jou in de buurt. Bijvoorbeeld voor een pensioenadvies. Dat bijdraagt aan jouw financiële rust. Helder en onafhankelijk.
10: Dat is een Veldsink-advies.
13: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
12: Een helder, onafhankelijk pensioenadvies. Ga voor jouw adviseur naar veldsink.nl.
13: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
14: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij Are graag mee, zei ik tegen hem.
15: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
16: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
17: Let's go for more, for Max, from Max.
16: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
18: Deze week in de bonus, alle Verstegen 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En 2 nachten in Disneyland Parijs vanaf €960. De meeste en de beste aanbiedingen.
19: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar €29,95. Oh, op naar...
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
18: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
21: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
22: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
23: Download de app en start met vinden.
24: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, piekend naar de knoppen. Hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
25: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
26: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
27: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
26: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
28: Ah, hier kan het.
26: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
25: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
29: Goedemiddag, het is 4:30. Dit is de Q-middagshow met verkeer van Flitsmeister. 86 files, 2 vertragingen langer dan 30 minuten. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Rijswijk en Prins Klausplein. Door voorwerpen op de weg 4 kilometer. Je vertraging is daar 34 minuten. En op de A50 Arnhem richting Os. Tussen Valburg en de Maasbrug 12 kilometer. Vertraging 31 minuten.
0: Het geluid.
29: We gaan terug naar het gooien, terug naar 035. Renske in Hilversum, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
29: Hallo, hallo. Ik heb er 10 jaar gewoond in het prachtige Hilversum.
1: Ja?
29: Ja, op de Hoge Naardenweg, naast het Mediapark.
1: Ik woon er nu 5 jaar.
29: En hoe vind je het in Hilversum?
1: Heel gezellig.
29: Het is, echt, ja. Het is echt een heel leuk stadje geworden.
2: Maar het is toch, als je verkeerd rijdt, dan moet je helemaal... Het is toch één richting verkeer?
29: Ja, dat klopt.
2: Is allemaal ingewikkeld.
1: Ja, dat klopt.
29: Het heeft een soort cityring waar je één richting moet je er helemaal omheen.
2: Ja, en dan ga je verkeerd en dan kun je nog een keer 10 minuten.
29: Dan zie je nog eens wat toch van dat stadje.
2: Ja, dat is waar.
29: Mediastad van Nederland. Renske, je hebt zojuist de gok gewaagd. Wil je antwoord nog één keer herhalen? Wat is volgens jou het geluid van Q?
1: Het is het klepje van de rattenval die dichtklapt.
29: Zegt Monique in de Q-app, hey, dat geluid is toch al eerder geweest? Nee, niet helemaal. In 2024, 2 jaar geleden, was een van de geluiden van Q-music het op spanning brengen van een muizenval. Ja, dat is wel echt iets anders hoor, volgens de jury. Dus dit zou zomaar het geluid van 2026 kunnen zijn. Maar dat is het niet, Renske.
1: Ah, jammer.
29: Nee, dit is niet het juiste antwoord, helaas.
1: Jammer.
29: Dank voor het meespelen. Ik wens je wel een hele fijne dinsdag.
1: Ja, jullie ook.
29: Dankjewel, Rint. Nieuwe waarde van het geluid is 26.800 euro. Half 6 spelen we verder. We gaan naar Eefje, zij heeft het laatste nieuws.
3: Goedemiddag. Een gezellige rondvaart in Zeeland is uitgelopen op een reddingsactie. 70 ouderen waren op zeehondensafari. Het was bijna klaar, maar toen liep het schip voor de kust van Breskens vast op een zandplaat. Inmiddels zijn volgens Omroep Zeeland alle opvarenden door de reddingsmaatschappij van boord gehaald en aan land gebracht. Voor zover bekend is iedereen oké. En dat schip, dat komt vannacht vanzelf weer los als het hoogtij is.
2: Is dit de zonnebloem?
3: Het heeft wel zonnebloem-vibes. Dit schip heet de Festijn.
2: Ach,
3: en vorig jaar was er ook al gedoe met dat schip. Want toen ontstond er rook in de machinekamer.
29: Okay.
3: En moest ook alle passagiers geëvacueerd worden.
29: Het eerste Titanic is dit. Arme oudjes.
3: Oh. Een middelbare school in Oud-Beierland in Zuid-Holland schrapt de schoolreis naar Frankrijk vanwege de onrust daar, schrijft de Omroep Rijnmond. In Frankrijk zijn al weken felle protesten tegen problemen in het onderwijs. De leerlingen van de school in Oud-Beierland gaan nu in plaats van naar Frankrijk naar Drenthe.
29: Dat is ook hartstikke leuk, toch?
3: Ja, is ook leuk.
29: Ja.
3: Sommige producten in de supermarkt herken je echt aan de typische kleur van de verpakking. Denk bijvoorbeeld aan de paarse Milka-repen of het blauw van Nivea. Die merken hebben op het gebruik van die kleuren zelfs exclusief merkrecht. En daar is nu weer een nieuwe bijgekomen. Chocomel geel.
29: Ik zie dan dus meteen de verpakking van Chocomel voor me.
2: Ja, dat klopt. Dat is, ja, tuurlijk. Ja.
29: Het heeft echt een traditionele gele kleur, Chocomel.
3: Ja, dat werkt gewoon ontzettend sterk bij de klanten natuurlijk. En het is Friesland Campina gelukt om die kleurverpakking echt te claimen.
29: Maar dit betekent dus bijvoorbeeld dat als zeg een stunter, zoals een discount super, als een Lidl of Aldi een knock-off wil maken, dus een namaak Chocomel. Kijk, de naam mag je natuurlijk sowieso niet gebruiken, want het is vastgelegd. Je mag niet een namaak Chocomel maken. Dus dan krijgt het een andere naam, zoals Snelle Jelle heet dan Vlugge Jaapie.
2: Oh ja, Vlugge Jaapie, ja.
29: Bij de Aldi of bij de Lidl. Maar ze mogen dus ook niet meer deze kleur geel gebruiken. Ze mogen niet meer het geel gebruiken om Chocomel mee aan te prijken. Oh, ja, ja.
2: Maar dat je daar dan patent op kunt aanvragen.
29: Maar dat snap ik dus heel goed. Want Nivea blauw, je ziet het meteen voor je. Dat lila van Milka, dat zie je meteen voor je. Ja, ik snap het heel erg. Dag, gefeliciteerd Friesland Campina.
3: En eindelijk staat hij weer eens in bloei. De reuzenaronskelk.
29: Ach!
3: Beter bekend als...
29: De penisplant!
3: Oh. De penisplant.
2: Wat weet jij dat goed, Domien?
29: Ja, Anton, dit hebben we 1 keer per jaar in de middagshow. Zoals als de herfst begint, dan weet je, dan staat de penisplant weer in bloei.
3: Ja. En ik heb ook het bericht van vorig jaar heb ik er gewoon bij gepakt. Ja.
29: We kunnen dit ieder jaar zo rond oktober, begin van oktober, kunnen we het ieder jaar weer uit de mottenballen halen.
2: Bij mij staat
29: het
2: hele jaar in bloei hoor. Ah, ja.
29: Okay, sorry. Nou.
3: Nou, deze staat in Hortus Botanicus in Leiden. Hij bloeit dus, dat is heel zeldzaam, want hij bloeit maar eens in de 5 jaar. Hij is een paar meter hoog en hij stinkt enorm. Hart van Nederland.
29: Het komt dus omdat de penisplant die doucht alleen 's avonds. Ja. Heb ik wel eens gezien. Dat is echt de reden waarom de penisplant zo vies ruikt.
2: Ja, tuurlijk.
29: Als de penisplant 's ochtends een washandje zou gebruiken.
2: Ja.
29: En 's avonds zou douchen en 's ochtends zou douchen. Ja. Alles bij elkaar. Dan heb je een lekker geurende penis.
2: Zo onder het velletje.
29: Hè? Ja, even.
3: Oké dan.
29: Onder de blaadjes. Even terug naar het serieus.
3: Ja, wel heel veel mensen die willen hem natuurlijk zien. Ja. Hart van Nederland vraagt aan bezoekers wat ze van de plant vinden.
4: Wauw. Ja, het stinkt echt. Ja,
5: hij is wel heel lang.
0: Het is een groot ding, ja.
4: Ik heb hem al zo vaak gezien.
2: Ik heb hem al zo vaak gezien.
29: Sorry, maar Eefje, nu doe je het er ook echt om.
5: Nou, ik niet. Die verslaggever van Hart van Nederland, die zat enorm te vissen naar gore quotes.
29: Want die zijn die is de verslaggever niet uitgehaald. Het is gewoon het filmpje van Hart van Nederland. Hier zit een verslaggever, hoor je ook niet in het filmpje praten?
5: Ja, die hoor je af en toe wel in het filmpje praten.
29: Maar
5: ja.
29: Dus dit zijn de quotes.
4: Wauw. Het stinkt echt. Ja,
0: het is wel heel lang. Het is een groot ding, ja.
4: Ik heb hem al zo vaak gezien.
29: Nou, we gaan ermee. Domien en Anton. Ja, Domien en Anton.
4: Wauw.
29: Met de Bauza Magnetic.

0: Come me bij Q Music. Zometeen, nieuwe ronde van Verdubbel je Salaris. Vandaag krijgt stewardess Marieke de kans. Wat zij verdient en of zij haar salaris verdubbelt, hoor je zo na de alarmschijf van deze week.
1: De Q Music alarmschijf.
2: Hey, wij zijn Suzanne en Freek.
3: En deze week is onze track Pijnstiller de Q Music alarmschijf. Q Music.

0: De primeur kreeg je vorige week donderdag in de Q-Music Middagshow. Suzanne en Freek, alarmschijf van deze week. Je hoort de pijnstiller.
1: Verdubbel je salaris.
2: In 1 minuut.
0: Dinsdagmiddag 16:45. We gaan naar Marieke. Goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
0: Hey, welkom in jouw arena.
3: Dankjewel.
0: Marieke, jij bent stewardess.
3: Dat klopt.
0: En jij vliegt blauw.
3: Ja.
0: Ja, lekker bij de KLM. Onze nationale trots.
3: Zeker.
0: Geweldig.
3: Ja.
0: Hey, Marieke, ik wil toch weten, wat maakt het zijn van stewardess voor jou nou zo fantastisch? Is dat nou echt waar wij gewoon, Jan met de pet, van denken dat het echt zo'n droombaan is?
3: Dat is het. Behalve als je 's nachts terug moet vliegen uit Amerika of het Verre Oosten. Want dan is het ook heel zwaar. Maar de tijd die je ergens op de bestemming bent en die je voor jezelf hebt, ja, dat is zo leuk als het klinkt.
4: Want dan krijg je ook echt €100 per dag toch of zo van dat besteedgeld?
3: Ja, je krijgt daggeld.
4: Ja.
3: Maar dat is wel afhankelijk van de bestemming waar je naartoe vliegt.
0: Want hoe verder, hoe meer dan of zo?
3: Nou, dat niet per se, maar wel er wordt gekeken naar wat een drankje of iets te eten kost.

0: op de bestemming.
1: Ja.
0: Of bijvoorbeeld een taxi. En aan de hand daarvan wordt het berekend. En het ligt ook natuurlijk aan hoeveel dagen je ergens bent.
1: En wat is de laatste bestemming die jij hebt mogen bevliegen?
0: Ik ben vorige week naar Portland geweest.
1: Lekker, tuurlijk even Portland. Ja. Hoe lang ben je in Portland gebleven?
0: 24 uur, dus het was heel kort.
1: Geweldig. En wat is de eerstvolgende vlucht die je hebt?
0: Ja. Ik ga maandag, zeg ik dat goed? Nee, dinsdag ga ik naar Washington.
1: Washington.
2: Ach, kunnen wij mee, IPB?
0: Nou, ik heb nog wat IPB-nummers
1: ook. Wat zijn IPB-nummers?
0: IPB.
2: Dan mag je toch mee. Je mag dan mee met als jij familie hebt of een kennis die in de luchtvaart werkt, dan mag je mee voor €100.
1: Wat een geweldige baan, Marieke.
0: Ja.
1: Ja. En voor de duidelijkheid, je vliegt dus intercontinentaal. Dat hadden mensen al in Portland en Washington afgeleid, maar dan hebben we het toch even benoemd. Wat verdien jij als stewardess KLM internationale intercontinentale vluchten?
0: €2700 per maand.
1: €2700. Ja, hoe kan ik dat in vluchten uitdrukken? Of in uren of in dagen? Hoe wil je dat ik het doe?
0: Bij ons gaat het in percentages. En ik vlieg 67%.
1: Okay.
0: En dat komt met intercontinentale vluchten. Komt dat uit op ongeveer 3-4 vluchten per maand.
1: Ik ben zelf 42 jaar jong.
0: Ja.
1: Marieke, luister goed. Ik heb je spelregels hier. 10 vragen voor mijn neus. De klok staat op 1 minuut. Dat zal meteen onverbiddelijk af naar 0. Als je het voor elkaar krijgt om 10 vragen juist te beantwoorden in die 60 seconden, verdubbel ik je maandsalaris en win jij €2700. Je mag maximaal 2 gepaste vragen open hebben staan. Die vragen krijg je op het einde binnen die minuut nog een keer gesteld. En ook die moeten goed worden beantwoord. Want door een fout antwoord is het spel direct afgelopen. En mocht het fout gaan, krijg je nog wel €10 per goed gegeven antwoord.
0: Oké.
1: Ben je klaar voor?
0: Ik ben er klaar voor.
1: Ik wens je bij deze heel veel succes. Ik ga de klok starten. Hier komt jouw vraag 1.
0: Dankjewel.
1: Wat is de laatste letter van het alfabet?
0: Z.
1: In welk spel heb je kans- en algemeen fondskaarten?
0: Monopoly.
1: Hoeveel is 26 keer 4?
0: Pas.
1: 26 keer 4. Van welke DJ is de Q-top 1500 hit Hey Brother?
0: Het antwoord was 104.
1: Ja, van welke DJ is de Q-top 1500 hit Hey Brother?
0: En dat is van Avicii.
1: In welke provincie ligt Apeldoorn?
0: Gelderland.
1: Welke tv-persoonlijkheid kennen we ook wel als de Augurkenkoning?
0: Oscar Sbeke.
1: Met welke sport heeft Harry Lavrijze Olympisch goud behaald?
0: Baanwielrennen.
1: Welke Italiaanse automerk heeft een stier in het logo?
0: Italiaans?
1: Ja, Italiaans automerk. Stier in het logo.
0: Lamborghini?
1: Wat is de hoofdingrediënt van humus?
0: Oh,
1: ja, die ga ik nog wel goed rekenen. Maar vraag 10. Lieve Marieke, kan ik je niet meer stellen binnen de tijd? Je moest over een paar vragen net iets te lang nadenken. Het is echt, ik ga het niet pijnlijker maken dan nodig. Maar ik wil toch gezegd hebben, het was echt secondenwerk. Je hebt 9 van de 10 vragen goed beantwoord. Ik ga vraag 10 er even op je afvuren. Je hebt er niks aan, maar hoe heet het werkpaleis van koning Willem-Alexander? Had je het geweten?
0: Paleis Noordeinde?
1: Ja, dat was goed geweest. Oké, we blijven hier niet te lang bij stilstaan. Je hebt een geweldige pot gespeeld. Ik kan het niet anders zeggen. Je hebt 9 vragen goed beantwoord. Dat is een beetje zuur, maar toch verdient 9 keer 10 euro... €90 cash van Q-Music en Tempo Team.
0: Dankjewel.
1: Ik wil je daarmee feliciteren en ik wens je heel veel plezier in Washington volgende week.
0: Dat gaat zeker goed komen.
1: Dag Marieke.
0: Oké, doei.
3: Verdubbel je salaris.
4: In 1 minuut.
3: Ga ook de uitdaging aan.
4: En geef je op via de Q-Music app.

0: Mariko speelden we vandaag verdubbel je salaris. 9 vragen goed beantwoord.
1: Weet je wat leuk is?
0: Wat is leuk?
1: Gisteren hadden we iemand een lijn die heette Elsinga van achternaam.
0: Ja, nou!
1: Nou, en nu Marieke.
0: En vandaag hadden we Marieke.
1: Ja.
0: Dus bij elkaar is dat Marieke Elsinga.
1: Nou, geweldig, hè?
0: Ja, eigenlijk Elsinga Marieke.
1: Maar... Oh ja. Nou ja, maar goed.
0: Als je aan voor jouw plek in de arena, dat kan via Qmusic.nl of via de Qmusic app. Onderweg naar 5 uur. Het nieuws krijg je zelf van Eefje.
2: Een film die nog niet eens uit is, verbreekt nu al records. Om welke blockbuster het gaat, hoor je zo.
0: En wie heeft je kunnen stofzuigen? Het komt eraan. Nieuwe legend, hoor je zo.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
6: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
7: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
8: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. En voor elk type weer slaag je bij Jumbo Golf keer op keer. Aan het weer ligt het dus niet meer. Vanaf nu is het elke dag golfweer. Jumbo Golf weer.
9: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
10: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
11: Deze is voor jou, supermoeder, die race, rent, regelt, kids, deadlines en middagdipjes. Maar goed dat je een Kansi-appel in je tas hebt. Uit Nederland, Kansi. Power to go.
12: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
13: Wow!
12: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
14: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar €4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
15: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
14: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar €0,89. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
16: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
17: Get ready for the OG.
18: All y'all bitches wanna look like me.
19: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
1: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
2: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
11: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon.
13: Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
20: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
21: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
20: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
22: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
23: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
24: Even bollen met Select.
25: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
21: Ah, relaxed?
25: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
26: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
27: Voor de makers.
28: Praxis.
29: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
30: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen, belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
31: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 3 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
32: Het geluid.
33: Het geluid van Q Music is nu waard
0: 26.800 euro.

0: uur. Goedemiddag, het Q-music nieuws van nu.nl. Hier is Eefje Kunnen.
1: Goedemiddag. In de Tweede Kamer is geschrokken gereageerd op het nieuws dat op het dark web honderden naaktfoto's en adressen van Nederlandse vrouwen worden aangeboden. RTL Nieuws heeft dat ontdekt. De Kamer wil dat justitie hard optreedt, eventueel samen met andere landen. Ook Belgische vrouwen zijn slachtoffer geworden. In Schiedam wordt op meer plekken grond afgegraven na de dood van 6 honden. Zeker 5 waren uitgelaten in hetzelfde park. De doodsoorzaak van de honden is nog steeds niet bekend, maar misschien hebben ze giftige paddenstoelen gegeten. Oekraïne heeft netten opgehangen bij meerdere bruggen in de hoofdstad Kiev. 2 bruggen zijn afgelopen dagen aangevallen door drones van Rusland. En met die netten hoopt Oekraïne dat nu te voorkomen. Ook sommige schepen op de Zwarte Zee hebben anti-drone netten. En kaartjes voor de film Avengers Doomsday vliegen de deur uit. Die film komt pas in december in ons land uit, maar in de voorverkoop zijn er binnen een dag al 50.000 kaarten verkocht. En volgens Disney is dat een record. De website van Pathé liep zelfs meerdere keren vast.
2: Wat een tune is dit toch?
0: Ja, vet. Avengers theme. Gaaf.
1: Het noorden heeft de meeste bewolking. In de rest van het land iets meer zon. Het is nu zo'n 21 graden. Morgen krijgen we eerst weer wat mist. Later zon en 19 tot 24 graden.
0: Jij doet de hoppa zo, hè?
3: Ja, kun jij me dan even zo aankijken? Ja, dan weet ik wanneer ik moet.
0: Geef een knikje zo meteen. Ja. Eerst verkeer van Flitsmeister. 100 files, 3 vertragingen van 25 minuten. Achter elkaar op de A4 richting Rotterdam. Dus het Liemenzaakwaduct in Ippenburg, 14 kilometer. 5 kilometer op de A12. Lunetten richting Den Haag op de parallelbaan. En de A50 Arnhem richting... tussen Nieuwegein en Harmelen op de parallelbaan. En de A50 Arnhem richting Oss tussen Heter en de Maasbrug. Door een auto met pech. Zoals gezegd, 25 minuten, 16 kilometer.
3: Hoppa. Nee.
0: Nee.
3: Ik keek me aan.
0: Nee, ja, ik keek je aan. Ik heb nog geen knikje gegeven.
3: Oh, nee.
0: Nou. Hoppa. Je keek mij niet aan. Nu keek je naar Ruben van de regie.
3: Ja.
0: Die geeft jou geen knikje.
1: Nou, hij krijgt helemaal stress.
3: Ja. Oh, man.
0: Ja, maar het is er niet zo... Sorry, als je hier al stress van krijgt... Ik weet dat ik soms wat veel ben. En ik ben gisteren zeer fel geweest over bepaalde hygiënische omstandigheden bij jullie thuis.
3: Ja.
0: Maar als je stress krijgt van het roepen van... Hoppa!
3: Ja.
0: Dan hebben we wel echt een probleem.
3: Ja. Oké, wacht even.
0: Heb jij ook vakantie volgende week?
3: Ja.
0: Oh, dan is dat.
3: Ja, dat komt goed.
0: Dan kun je de hele week oefenen.
3: Let op, komt-ie.
0: Nee, te vroeg. Nee, het is gewoon te vroeg. Okay. Het heeft echt time.
3: Hoppa!
0: Nee, het is te laat. Nee. Let op. Ik doe hem 1 keer voor, doe hem daarna uit. Hoppa!
3: Dat is... Oh, hij gaat een beetje in die...
0: Ja, hij gaat een beetje in het dipje gaat hij mee.
3: Oké.
0: Okay.
1: Hoppa!
0: Ah, oh, dat is bijna. Oh, bijna.

0: Is het nog steeds de even kunnen stofzuiger hit?
1: Ja, ik voel ook echt zo'n soort Pavlov-reactie. Ik heb echt meteen zin om te stofzuigen.
2: Ik kan wel even eentje halen, een zuiger, stofzuiger.
0: Ja, die is nu al voorbij.
2: Oh.
0: Ja. Maar zo meteen bij Joost waarschijnlijk weer een kans.
2: Ja, dus of je nog even wilt blijven.
0: BB Rexha, Fateless, nieuwe release. En we're back here music.

0: Dat is de Angela Arnoldussen.
1: 9 over 5, goedemiddag. Het is de middagshow voor 6 oktober 2026. De dinsdagmiddagshow. Altijd leuk wat van je te horen door middel van een bericht in de Q-Music app. Dennis stuurt, hoppa, lekker Anton.
0: Nou, het had een beetje aanloop nodig, maar ik probeer het morgen weer.
1: Morgen zit er gewoon een stijgende lijn in, dat kan niet anders.
0: Ja.
1: Dit ga je gewoon de hele avond lekker oefenen. Zal ik het mp3'tje sturen? Kun je het lekker op je...
0: De hele avond lekker oefenen.
1: In de Tesla kun je onderweg naar huis.
0: Ik ben in bed met mijn vrienden rijden. Hoppa! Ja, het zou weer eens tijd worden trouwens.
1: Ja, houd het even lekker voor je. Ja, het al die intimiteit, dat hoef ik allemaal niet te weten. Maar dat de buur op een gegeven moment denkt, nou ze hadden er gisteren wel zin in. Dus de hele avond, hoppa, heb ik hem opgegroeid. Laura stuurt trouwens nog een opbouwend feedbackpuntje voor mijn lieve vrienden van de radio. Schrijft zij, hè. Repeteer de volgende keer even buiten om de radio. Dan komen jullie wat professioneler over.
0: Oh god, krijgen we dat weer. Wij delen alles, Laura.
1: Waarom? En ik heb sowieso iedere vorm van professionaliteit heb ik in dit programma lang laten varen.
0: Dat hebben we het eerste jaar nog geprobeerd, maar...
1: Bericht van Max.
2: De korte broek die kan wel uit. Ja, aangezien het herfst begint te worden.
1: Ja, het begint echt herfst te worden. Ik kon jou net weer zeggen dat het morgen 24 graden wordt.
3: Morgen is het nog even warm, maar daarna schijnt er een omslag te komen.
1: Echt heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ik kan echt niet wachten.
0: Nee, ja, ik niet. Ik ruik alleen al naar in de lucht.
1: Super. Afgelopen weekend was ik ook met mijn vriendin wandelen. Met Boris erbij natuurlijk. Ja, daar hadden we ook echt een geweldig weekend natuurlijk, met temperaturen van rond de 22 graden. Mm-hmm. Maar het is toch prachtig. Dan heb je de zon die schijnt zo door dat bladerendek heen, dat het een beetje aan het verkleuren is. Ja, ik word er echt zielsgelukkig van. Mm-hmm. Als het straks wat kouder wordt, dan kun je dus binnen de gordijnen lekker dicht, de kaarsjes aan. Nee, ik ga je niet overtuigen.
0: Trouwens, afgelopen weekend was ik ook wandelen.
1: Ja.
0: Toen ben ik beledigd.
1: Een keer niet door mij, dat is wel een keer lekker.
0: Ja, dat is wel lekker, ja. Nee, door iemand anders.
1: Oké, zometeen hoor ik wel.
0: Mm-hmm. Ja, beledigd ben ik.
1: Nieuwe muziek van Douwe Bob, XLR, schrijf komt eraan.

0: X alarmschijven de middagshow No To Sell.
1: Het eerste moment dat ik me echt oud voelde.
0: Ach, nee.
1: Dat was afgelopen weekend.
0: Nee. Antonnetje toch? 40 jaar geworden, toch, dit jaar?
1: Ja. Ja, dat is nog maar twee. Weet je dat nu al niet meer? Dat is nog maar 2 maanden geleden, man.
0: Ah ja, ik begin ook op leeftijd te raken. Ja, ja. 38. Oké, okay, afgelopen weekend voor het eerst?
1: Ja, mijn Marije en ik, we gingen van Zandvoort naar Noordwijk lopen. Langs het strand.
0: Heb ik gezien, ja.
1: Nou, halverwege gingen we lekker een tostietje happen. Nou, toen gebeurde er al het volgende. Toen was er het meisje van de bediening. En terwijl Marije even naar het toilet was, zei zij... Ja, mag ik iets zeggen? Ik zeg liever, natuurlijk mag je iets zeggen. Wat heb jij een knappe vriendin, zeg.
0: Ach.
2: Oh, nou... Leuk.
0: Wat lief.
1: Ja, nou, ik wist niet zo goed wat ik was een beetje overvallen door haar. Ik denk, dit verwacht ik niet.
0: Maar wat aardig, toch?
1: Ja, maar zeg het dan tegen haar zelf.
0: Ja, nou ja, misschien durft ze dat niet.
1: Nee. Dus ik zei, nou ja, goed, ik zal het doorgeven. Dus ik heb dat keurig doorgegeven en zo. Nou, Marije, die vond het hartstikke leuk. Ja. En die nog harder door natuurlijk. Die vond dit het hoogste punt van haar middag.
0: Stralen van oor tot oor.
1: Nou, uiteindelijk 4 uur later kwamen we aan in het prachtige Noordwijk. Nou, het was een helse tocht. Maar we hebben het gered. 16 kilometer.
0: Nou, dat mag wel even geapplaudisseerd worden. Hoor. We hebben jou de 4-daagse zien lopen 2 jaar geleden. Dat is echt knap dat je die 16 kilometer volgehouden.
1: Ja, dat was 50. Hè, nou, toen zijn we nog met de bus naar Leiden gegaan en daar ook een hapje wezen eten. Nou, daar was natuurlijk weer een ander meisje in de bediening. Zij zegt dus tegen Marije... Let op, hè, nu komt het. Wat wil je eten? Nou, vervolgens draait ze zich om naar mij. Oh, nee, wat ze tegen mij zegt.
0: Ja.
2: Wat?
1: Wat wilt u eten?
0: Terwijl Marije is toch niet zoveel jonger dan jij. Je hebt niet een vriendin van 26.
1: Nee joh, zij is 36.
0: Zij is 36.
2: Gek.
1: Ja, dus ik ben dan u en Marije is je.
0: Ik heb een vraag.
1: Ik denk, jij krijgt geen fooi.
0: Nou ja, daar kan zij toch niks aan doen?
1: Nou, ja, natuurlijk wel. Zij moet er gewoon 1 lijn trekken.
0: Nee. Wat hier gebeurt, denk ik, hè. Ik weet het niet. Ik was er niet bij.
1: Ja, god, ja.
0: Had jij jouw petje op?
1: Ja.
0: Oh. Ik dacht, misschien zit ze jouw kale bad.
1: Je maakt het niet beter.
0: Nee, meer, ja, sorry, nee, maar ik kan me voorstellen dat als je een jonge vrouw bent van een jaar of 18, dat denk ik dan, als je het hebt over een meisje in de bediening.
1: Ja, ik denk dat ze een jaar of 20 was.
0: Ja, nou precies, jong. En je ziet dus een meneer met een kalend, kalig hoofd.
1: Zo. Ik had mijn petje gewoon op.
2: Okay. Ze dacht dat Marije jouw dochter is.
0: Jij maakt het pas erger.
1: Nog erger.
0: Nou, Anton... Je ziet er nog hartstikke goed uit.
1: Ja, oké.
0: Nou, leeftijd. Ik vind wel heel...

0: Sure bij Q-Music en More.
1: Nou, Anton, je bent ook gewoon een lekker ding hoor. Mag ook gewoon gezegd worden. Ja. Groetjes.
2: Ja. Nou, nu is het weer alsof ik het vertel om complimenten te ontvangen. Maar zo
0: nee. Lisanne stuurt het helemaal vanuit zichzelf.
2: Ja, nee, dat is heel, heel lief. Maar ik vind het gewoon stom dat de een dan Jur wordt genoemd, de ander U.
0: Ja, maar zeggen de mensen ook, jij doet ook een beetje hetzelfde, omdat jij de jonge vrouw van een jaar of 20 meisje noemt.
2: Ja, maar dat is toch gewoon een meisje?
3: Het geluid.
0: Heel even naar Eefje in ons midden. Middentje.
4: Eefje.
0: Mag je meisje zeggen tegen jonge vrouw? Of is dat...
4: Ja, dat vind ik zo lastig.
0: Nee, gewoon wat
4: zo
0: vind
4: een
0: jij...
4: Maar... spreektaal. Maar...
2: Ja, dat vind ik zou ook jochie zeggen.
0: Als het over jonge jongen zou gaan.
4: Het is natuurlijk gewoon een vrouw.
0: Ja, een jonge vrouw.
4: Ja.
0: Zouden we eigenlijk moeten zeggen.
2: Oké, jonge vrouw.
0: Mevrouw. We gaan naar de Martinez, alles behalve een jonge vrouw. Tenminste, dat denk ik, 34 jaar. Van Oosterend, van Texel.
5: Ja, goeiedag. Goeiedag.
0: Hallo.
5: Ja, ja, een jonge vrouw, hè? Nee, een jonge man.
0: Een jonge man. Een jochie zou Anton zeggen. Van 34 jaar.
5: Ja.
0: Martinez, 26.800 euro is de waarde van het geluid. En jij mag het zeggen. Wat is volgens jou het juiste antwoord op die vraag? Wat is het geluid van Q-Music?
5: Ik denk het kroontje van een aardbei afsnijden.
0: Het kroontje van een aardbei afsnijden.

0: op ja. Q Music.
1: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
2: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
3: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
4: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
3: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
4: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Is dit het?
6: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
7: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeven jonge kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19.

0: Na 50 jaar.
1: En er is altijd een Veltzing-kantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een hypotheekadvies. Voor een nieuw huis, een verbouwing, helder en onafhankelijk.
2: Dat is een Veltzing-advies.
3: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 3 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
1: Een helder, onafhankelijk hypotheekadvies. Ga voor jouw adviseur naar Veltzing.nl.
4: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
5: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
7: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
8: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
9: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
10: Hola, ¿dónde está mi casa?
9: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
10: Paella, paella.
9: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
10: Buenas noches.
9: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
11: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis... en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
12: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
13: Ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
16: e-boekhouden.nl. Thuisbatterij.
17: Einde salderingsregeling.
18: Terugleverkosten.
19: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
20: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
15: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
21: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
22: Fans van voordeel.
21: Aldi,
23: wen hem eraan.
24: Het is gewoon alsof ik mezelf niet ben. Ik heb een bloedheet. Ik kan opeens totaal flippen.
25: Ouder worden komt vanzelf.
26: Dat kan eigenlijk maar 1 ding betekenen.
25: Eraan wennen is een ander verhaal.
26: Je bent in de overgang.
25: Naar de bestseller van Maaike Meijer.
26: Ik ga als een Phoenix herrijzen.
25: Wen hem eraan. Donderdag in de bioscoop.
21: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
22: Fans van voordeel.
21: Aldi.
27: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5,000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
28: Oh, de Amazon Prime deeldagen zijn er met 2 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou?
29: Barst ik nu uit in een lied?
28: Deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
27: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime deeldagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Shop nu op amazon.nl.
30: Oh. Ik voel me echt
0: inhouden om af en toe niet excuses te maken voor bepaalde commercials.
1: Ja, deze laatste.
0: Nee, ik maak daar geen excuses voor, want ze betalen de rekening. Maar mijn hemel. Nieuw verkeer van Flitsmeister. 109 files, twee vertragingen langer dan 25 minuten. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Veenendaal West en Oosterbeek. Door een vrachtauto met pech 15 kilometer. Vertraging is een half uur. En dik drie kwartier op de A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk Noord en Zwijndrecht. 8 kilometer.
2: Het geluid.
0: Martinus, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Je hebt zojuist de gok gewaagd voor 26.800 euro. Inmiddels zijn er 168 foute antwoorden gegeven. Jouw antwoord is sowieso antwoord 169. Kan fout zijn, kan ook goed zijn. Wat denk je zelf?
3: Ja, je weet maar nooit, hè. 50-50. Nee,
0: dat is het spelletje. Het is goed of het is fout. Ja. Nog één keer jouw antwoord, Martinus. Wat is volgens jou het geluid van Q-Music?
3: Het kroontje afsnijden van een aardbei.
0: Zelf ook geprobeerd om te reproduceren, dit geluid?
3: Nee, je weet het niet. Het is gewoon een gok dat je moet wagen.
0: Het kroontje van een aardbei afsnijden. De jury heeft meegeluisterd naar jouw antwoord, beste Martinus van 34 jaar.
3: Yes.
0: Het is niet goed.
3: Ah, jammer.
0: Helaas. Een dappere gok, maar niet het juiste antwoord. Dus dank voor het meespelen.
3: Nou, komt goed. We gaan gewoon nog een keer proberen.
0: Zou ik zeker doen. Ik wens je een mooie dinsdag.
3: Hey, hetzelfde.
0: Dag Martinus. Nieuwe waarde van het geluid is 26.900 euro. En om 6:30 spelen we de laatste ronde van vandaag. Eefje heeft het laatste nieuws.
4: Goedemiddag. In de Tweede Kamer is geschrokken gereageerd op het nieuws dat op het dark web honderden naaktfoto's en adressen van Nederlandse vrouwen te koop staan. Criminelen kunnen de vrouwen daarmee afpersen. RTL Nieuws heeft dat ontdekt. De Tweede Kamer wil dat justitie keihard optreedt, eventueel samen met andere landen. En ze willen dat die website zo snel mogelijk offline wordt gehaald. Maar ja, dat is niet zomaar gedaan, zegt justitieminister Van Wil.
5: Het hele opzet van het dark web is dat men daar in volledige anonimiteit kunt opereren. En daarom is het een beerput voor de meest verderfelijke criminele handelspraktijken. Van moordopdrachten tot kindermisbruik, tot deze verachtelijke afperspakketten. Ik kan met een wetsvoorstel niet morgen een website op het dark web uitzetten.
0: Ik heb hier dus best wel veel vragen over deze gelekte content, dus deze naaktfoto's en adressen die gelekt zijn. Zijn dit dan foto's, ja, ik denk dat jij het antwoord ook niet hebt, Eefje. Zijn dit dan foto's die bijvoorbeeld een boze ex heeft doorverkocht of ergens geüpload? Of is dit een hack van bijvoorbeeld een iCloud geweest? Of is er iemand in de WhatsApp-databases gaan rondneuzen?
4: Ik had dezelfde vraag. Ik heb dat proberen op te zoeken, maar ik kom daar niet achter, inderdaad.
0: Ik las vanmorgen
4: stiekem gemaakte foto's.
0: Precies, ik las vanmorgen het bericht van een van de vrouwen die in deze database voorkomt. En zij zegt ook, ik heb geen idee hoe mijn foto hier terecht komt. Ja. En ze zegt wel, ja, tuurlijk.
1: Maar die foto is toch gemaakt?
0: Nee, zeker.
4: Ja, soms zijn het social media foto's die je zelf dus op het internet gezet.
0: Okay. Maar zij zei, ik heb wel eens wat foto's naar een ex-vriendje gestuurd. Maar dat ex-vriendje zegt, ik heb die foto's
1: nooit. Dat zou ik ook zeggen als ik het ex-vriendje was.
0: Oké, dat is ook weer zo, ja. Ja, ik vind echt zorgelijk. Echt een vreselijk verhaal dit. Voor al die vrouwen die hier
1: 200, hè?
0: Meer dan 200, ja.
4: Ja, en ook Belgische vrouwen ook.
0: Ja.
4: De politie in Den Haag heeft vanuit een rijdende touringcar 80 boetes uitgedeeld aan automobilisten. Ja, dat doet de politie dus wel vaker. Vanuit een touringcar kunnen ze goed zien wat bestuurders achter het stuur doen. Er zijn vooral veel boetes uitgedeeld voor telefoongebruik achter het stuur, maar ook voor het niet dragen van de gordel.
0: Ik vind het dus heel irritant en heel erg terecht.
1: Ja, nou, maar ik vind het ook een beetje NSB-praktijk.
0: Nee, dat kun je niet zeggen.
4: Of een beetje vals spelen.
0: Nee, dat is niet vals spelen. Nee, hallo, sorry. Je moet
4: het is
0: gewoon
4: slim.
0: Ja, het is slim. Maar je moet gewoon je gordel dragen. Je moet je telefoon niet gebruiken in de auto.
1: Dat ook een van die agenten dan zo die microfoon aan het lullen zijn de hele tijd. En daar links, daar heb je weer zo'n padje peeën.
0: Dat ze met z'n allen ook onderweg zijn naar een bedrijfsuitje in de tussentijd. Dat je gewoon het nuttige met het aangename weet te combineren.
1: De discobus.
0: Ja, dat zou toch kunnen. Dat ze gewoon een hele zo'n vlugelbus hebben.
1: Zelf maar zuipen en boetes uitdelen.
0: Ja, als er maar een chauffeur achter stuurt. Is, dat mag het natuurlijk.
4: En we eten steeds minder aardappels. Dat schrijft Hart van Nederland. Ja, in de loop der jaren zijn we steeds meer andere dingen gaan eten. Dat zegt ook de Nederlandse aardappelorganisatie.
0: Sorry, de?
4: De Nederlandse aardappelorganisatie.
0: De NAO.
6: Mensen wilden variatie, wilden ook wat anders proberen. Je eet ook niet elke dag biefstuk, dan is het ook niet meer helemaal lekker.
0: Ja, dit is natuurlijk een Nederlandse aardappel die dan concurrentie krijgt van bijvoorbeeld de rijst of de wrap of weet ik veel wat.
4: Ja, precies. Pasta, rijst, noedels. Ja, we ontdekken steeds meer natuurlijk. Dus de aardappel heeft concurrentie. En ook speelt mee dat we geen zin hebben om aardappels te schillen. We zijn gewoon lui.
1: Ja, maar je kan toch gewoon van die kruimige aardappels in zakken kopen die al geschild zijn.
7: Ik wil minder zeggen, lekker hoor.
0: Ja, is dat zo?
7: Ja, vind ik echt minder lekker.
0: Is de schil, zorgt die nog voor wat smaak?
7: Nou, ik weet niet. Het is gewoon niet vers.
0: Ik heb echt volgens mij in mijn leven nog nooit een aardappel gezien. Ja, ik heb echt, nee, sorry, ik weet niet beter. Ja. Nee, ik loop gewoon naar het vak.
7: Je weet niet eens hoe het moet.
0: Ik heb geen flauw idee hoe dat moet.
1: Nou, dan gaan we dat hier een keer live doen.
0: Nee, hoeft ja, niet. Dat hoeft niet. Want ik loop gewoon naar het vak met de Cellavita aardappeltjes.
1: Ja, zie je, die kant en klaar.
0: Ja, die kant en klaar. Kun je nog kiezen uit de Mediterraans en met knoflookkruiden. Hartstikke lekker hoor.
1: Ik moet wel zeggen, ik zit lekker in de AVG-trein.
0: Zit je lekker in de AVG-trein?
1: En dan doe ik
0: de
1: jus.
0: Dan komt hij aan.
1: Oh, achter de AVG-trein.
0: Ja, de AVG-trein. Ja,
1: beetje jus en dan zo prakken. En dan appelmoes erbij. En weet je wat het lekkerste is? Dan heb je hele bordje leeg met het AVG'tje. En dan ga je kwakje daar dus zo de yoghurt in.
0: Oh, dat vind ik zo ouderwets. Verdamme. Ja, en dan lekker s'avonds douchen en s'ochtends overslaan. Zie je, met een goorlel mee.

0: Het gaat hier niet goed. Er rijdt net een auto bij ons tegen. Die meneer die rijdt de puin eruit. Dat is even heel minder.
1: Ja, geweldig.
2: Oh. Het blijft geniaal.
1: Ja, het blijft goed. Het is de dinsdagmiddagshow. Het is bijna 6:15. Ik heb nog veel nagedacht over gisteren, Anton.
2: Oh, wat dan?
1: Nou, over van alles eigenlijk. Oh. Over de hele discussie over het douchen.
2: Ja.
1: Of ik daar niet te fel in was.
2: Oh, heb je spijt?
1: Nee, ik vond het zelf van niet.
2: Oh, hij gaat eigenlijk sorry zeggen.
1: Hij had al wat tandje feller gemogen.
2: Ah, houd toch op.
1: Hij had al wat feller gemogen, ja. Ja, walgelijke mensen zeg ik.
2: Nou.
1: Nee. Maar ik heb het van genoten. Jij avond nog DM's gekregen ook. En vanmorgen ook nog bericht op Instagram. Ah ja, alles met een knipoog. Hè. Alles met een grote vrolijke glimlach. Ja, en ik heb veel nagedacht over alle foto's die wij gisteren hebben gekregen. Want wij vroegen eigenlijk, stuur even door wat je uitzicht is op dit moment. Dus het was bijna meer dan 24 uur geleden inmiddels. We willen even door jouw ogen kijken. En toen kwamen er zo onwijs veel leuke berichten binnen. Onder andere van Matthijs, die zit tussen de koeien. Die zegt, joh, kom al eens een keer een Q-middagshowtje maken hier. Hebben we een keer gedaan, hè? Weet je dat nog?
2: Oh ja, de koe-middagshow.
1: De koe-middagshow, vanaf de boerderie.
2: Toen gingen we een koe melken en dan moesten mensen raden hoeveel melk er uit de koe kwam.
1: Dat klopt, ja. Dat klopt, ja. Dat was geweldig.
2: De koe-middagshow.
1: De koe-middagshow. Michelle die stuurde nog een foto vanuit het laboratorium waar ze iedere dag luistert naar de middagshow. Bas die stuurde nog, en jullie mogen wel een keer radio komen maken vanuit onze supermarkt.
2: Oh, dan wil ik ook omroepen door de intercom daar.
1: Gaan we loodjes trekken.
2: Ja,
1: ik wil het namelijk ook heel graag. Jolan zegt, kom lekker bij mij thuis. Dit is het uitzicht vanuit mijn raam op de kinderboerderij met een foto vanuit zijn tuin. Eva die heeft ons uitgenodigd gisteren om eens een keer op de poli te komen kijken. Dus om met de studio in Stadskanaal op de poli te komen kijken. En toen lag ik in bed en toen dacht ik, dit moeten we natuurlijk gewoon doen. We zeggen zo vaak, jij hebt het laatst nog gedaan. Toen ben je naar een luisteraar toegegaan om in de hot tub te
2: gaan zitten. In de jacuzzi te zitten bij haar.
1: We zeggen zo vaak, we komen wel langs. We komen eten bij je. Als iemand pannenkoeken heeft gebakken of zo. We doen het eigenlijk nooit.
2: De daad bij het woord voegen.
1: Ja, dat lijkt me hartstikke leuk. Dus ik weet niet hoe we het gaan doen. Maar het lijkt me dus heel geinig als we gewoon binnenkort een soort van on-tour gaan. Een soort van drive-in show eigenlijk.
2: Een dag, een keer. Of,
1: Nee, dan een week. Wil ik wel een week gaan.
2: Op dezelfde plek?
1: Oké, we hebben 4 dagen show, dan wil ik 4 dagen op een andere plek staan.
2: Oké.
1: En dan wil ik het liefst ook Noord, Oost, Zuid, West, Nederland hebben.
2: Maar dan moeten we wel even het een en ander nog fixen, hè?
1: Nou, er staat dus al heel veel in optie nu. We kunnen naar een laboratorium, we kunnen naar een supermarkt, we kunnen tussen de koeien.
2: Hoe krijgen we alles daar?
1: Vrachtwagen.
2: Oh, niet in jouw Volvootje?
1: Nee, Volvootje is daar te klein voor.
2: Oh.
1: Nee, maar ik wil dus echt met de studie even kijken of even het ook goed heeft. Even wil je met ons mee?
3: Ja, natuurlijk.
1: Op tour. Dan ga je nieuws lezen bijvoorbeeld uit een woonkamer van een luisteraar. Of weet ik veel, vanuit de achtertuin ergens.
3: Ja, hartstikke leuk.
2: Of de IC in Stadskanaal.
3: Oh, gezellig.
1: De poli in Stadskanaal.
2: Ja, Stadskanaal.
1: Even kijken hoe het daar is. Ja. Nee, dus, kijk, we hebben nu volgende week hebben we herfstvakantie. Dan zijn jij en ik er niet.
2: Ja, dan dat is leuk om het dan te doen. Nee.
1: Ja, Tom en Brand volgende week vanuit Stadskanaal.
2: En wij kiezen de locaties uit.
1: Nee. Dan kunnen we even rustig over nadenken. Maar dan weet ik veel. Ga ik even via AI ga ik even een formuliertje in elkaar knutselen.
2: En dan even op de website mensen zich aan kunnen melden.
1: Ja, dan kunnen mensen zich aanmelden. En dan gaan we gewoon binnenkort over een week, of wat is het, 2, 3, 4, gaan we een week op pad. Met een vrachtwagentje en dan gaan we de locatiestudio achterin en dan gaan we het hele land door.
2: Ik vind dit te gek.
1: Toch een leuk idee, toch?
2: Tuurlijk.

0: Red Eyes bij Q Music, Ron Day. Onderweg naar 6 uur, het laatste nieuws krijg je zo meteen van Eefje.
1: Ja, het is een hele spannende voetbalavond.
0: Oh ja.
1: Want Lionel Messi die komt voor het allerlaatst in actie als ze spelen van Argentinië.
0: En Sarah Larsen komt eraan. Midnight Sun hoor je zo meteen bij Q.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Goedemorgen. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: De nieuweling in het hockeyteam zijn.
5: Hallo.
4: Na jaren weer een tennisracket oppakken. Of voor het eerst de sportschool inlopen. Het kan net zo spannend zijn als de Olympische startlijn. Daarom support Team NL vanaf nu iedereen die de eerste stap zet. Van beginner tot topsporter. Want beginnen is winnen. Vind jouw support op de Team NL socials. Team NL, beginnen is winnen.
6: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Beginnen is winnen wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Hoofdsponsor van Team NL.
8: Elke sportieve droom begint met die eerste stap. Dat moment waarop je denkt, ik ga ervoor. Staatsloterij geeft als hoofdsponsor van Team NL sportieve dromen graag een duwtje. Van je eerste training tot het allerhoogste podium. Want wie begint, heeft al gewonnen. Staatsloterij. Supporter van dromen. Staatsloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
9: Daar heb je Huub van Hubo.
10: Hoi.
9: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
11: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
12: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van €100. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf €1000. Hubo helpt.
13: Vaarwel, zal salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn money?
14: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
15: Slecht plan.
14: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
15: Goed plan, zonneplan.
16: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar €4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
17: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
18: Die wil ik.
19: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
18: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
17: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Plezier start hier.
16: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
20: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
21: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
22: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
23: Voor de makers.
24: Praxis.
25: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
26: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
25: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
27: Elektrisch rijden. Stil. Zuinig.
0: Hoi, Sam van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe elektrische auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
1: Freo. Let op. Geld lenen.

0: Er waait een nieuwe wind. Wie doet er mee? Eneco.
1: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huiscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
4: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
5: Daardoor word ik snel geholpen.
4: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar 6,99. En raaksiropen. Flessen van 750 milliliter. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Het geluid. Het geluid van Q-Music is nu waard
8: 26.900 euro.

0: 6 uur. Goedenavond. Het Q-music nieuws van nu.nl. Eefje Kuhne.
1: Goedenavond. Een wijkagent uit Tilburg staat terecht omdat hij een tijd lang informatie zou hebben doorverkrocht uit de politiesystemen. En daar verdiende hij volgens het OM zo'n 30.000 euro mee. De advocaat van de agent zegt dat hij heeft bekend dat hij rondneusde in de systemen, maar dat er geen bewijs is dat hij ook informatie doorspeelde. Weer een grote digitale hack, dit keer bij online kledinggigant ASOS. Klanten kunnen via de app een pushmelding krijgen en daarin wordt gedreigd dat gestolen informatie openbaar wordt gemaakt. Wie er achter de hack zit, is onbekend. Er is een nieuwe verdachte opgepakt in een terreuronderzoek op een Britse luchtmachtbasis. Het is niet duidelijk wat diegene precies gedaan heeft. Vorig weekend werd groot alarm geslagen toen er verdachten gespot werden bij de militaire basis. Er zijn al 6 andere Britse verdachten. Vannacht is de laatste keer dat we Lionel Messi kunnen zien als speler van Argentinië. Ja, want vannacht is zijn afscheidsinterland. Ja, dat is best wel een dingetje hoor, vertelt onze voetbalverslaggever
2: Riepke Bakker.
3: Messi speelde 21 jaar voor de Argentijnse ploeg. Hij is record international en met 125 goals ook topscorer alle tijden. Maar het hoogtepunt is natuurlijk de wereldtitel in 2022 in Qatar. We kunnen gerust zeggen dat de beste Argentijnse voetballer ooit afzwaait. Qua cijfers is Messi beter dan Maradona.
1: Argentinië speelt vannacht om 1 uur Nederlandse tijd. Het weer, het noorden bewolking, de rest van het land wat opklaringen. Morgen dan krijgen we eerst overal mist. Maar later komt het zonnetje erbij en 19 tot 24 graden.
0: Blik op de weg door Flitsmeister, nog 67 files. Ja, er zijn maar een paar vertragingen langer dan 20 minuten. Sterker, het is er maar 1 op de A4 Amsterdam-Rotterdam. Tussen Zoetewoude Rijndijk en Plaspoel Polder, 16 kilometer. Je vertraging is daar 33 minuten.
4: Q-music. Domien en Anton.
0: Goedenavond. Het is de dinsdagavond met de middagshow. Die hebben we tegenwoordig zometeen na Zara Larsson en Midnight Sun.

0: Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Het begin van de avond van dinsdag 6 oktober. De avond dat er al lekker wordt gereageerd op ons proefballonnetje. Om binnenkort, ja, ergens in de komende, nou, pak een beetje 4 weken... een week lang op tour te gaan met de Q-middagshow.
1: Ik heb hier zo'n zin in.
0: Maar we weten nog helemaal niet waar we naartoe gaan, hè?
1: Nee, maar dat is toch leuk?
0: Dus het is nu aan de luisteraar van de middagshow om ons te laten weten waar we welkom zijn. Ik zorg dat er morgen een formuliertje online komt via Qmusic.nl en via de Q-app. Dan kun je laten weten dat je bijvoorbeeld een heel erg groot huis hebt. Een hele grote woonkamer waar we terecht kunnen.
1: Ja, zoiets.
0: Of dat je een hele mooie achtertuin hebt met zo'n mancave of een barretje achterin.
1: Of een wintercamping.
0: Een wintercamping?
1: Ja, dat is gewoon een camping voor die ook in de winter.
0: Hou je daar wel of niet van kamperen?
1: Nou ja, wel als het 1 dag is.
0: Ja, precies, als we om 7 uur weer weg mogen met de studio. Dit vrachtwagentje. Oké, nou, wintercamping mag ook. Morgen dan wordt alles definitief. En dan hebben we het ook overleg gehad met de baas om te kijken of het allemaal een budget is.
1: Oh, je hebt helemaal niet gevraagd.
0: Nee, wel. Joh, proefballonnetje.
1: Ja, wat is dit nou weer? Gooit dit helemaal op.
0: Nee, joh, maar als je helemaal op de radio hebt gezegd, kunnen ze niet meer terug.
1: Ja, maar onze baas is een kniesert.
0: Dat is wel waar, dat is wel waar.
1: Ja, mag nooit wat kosten.
0: Nee, maar onze programmadirecteur niet.
1: Roland
0: is.
1: Oh, jij gaat via Roland.
0: Nee, ik ga allemaal via Roland.
1: Oh ja, die alle declaraties die ik altijd invoer, altijd op accepteren.
0: Ja, dat is een radioliefhebber.
1: Roland. Denk,
0: nou, ja, als jij die fles champagne nodig hebt om je programma goed te maken, dan klink ik op accepteren.
1: Roland, we love you.
0: Roland Snoeijer. Oké, verder is het ook de avond dat jullie nog even lekker de ramen aan het lappen is.
1: Ja, lekker. Gaat
0: zometeen met warme chocomel en appelgebak naar de regen kijken.
1: Nou, komt pas morgenavond, hè?
0: Gaat het morgen pas regen?
1: Ja, joh, morgen nog Atom Summer. En dan...
0: Atom Summer?
1: In de avond dan gaat het regenen.
0: Wat is Atom Summer?
1: Nou, dat is toch herfstzomer? Nou, zo.
0: Oh, Autumn Summer.
1: Oh, dat bedoel ik.
0: Atom Summer.
1: Ja, dat weet ik niet.
0: Atom Summer.
1: Atom Summer.
0: Atom Summer, oké. Nou, verder ga ik natuurlijk nog terugdenken aan vanmorgen. Ik had een hele bijzondere ochtend met Avicii. Dat klinkt een beetje raar, maar ik heb vanmorgen het wassen beeld mogen onthullen van Avicii en Madame Tussauds. Staat daar de hele maand oktober. En het is toch raar, want het is van Wassen Beeldenmuseum, want dat is het natuurlijk, hè, Madame Tussauds. Dat kom je normaal gezien binnen via de hoofdingang. En dan ga je zo heel rustig ga je richting die beelden. En dan voel je een beetje ook die spanning opbouwen van... Ik sta zo meteen oog in oog met allemaal supersterren. Maar ik ging via de achteringang, via de backstage. En opeens stond ik oog in oog met Jutta Leerdam. Maar als je daar dus niet op voorbereid bent... dan sta je opeens te kijken naar Jutta Leerdam die niet beweegt.
1: Een soort spookhuis.
0: Ja, het is een soort van spookhuis. Maar ik vond het een enorme eer om ongedaan te hebben.
1: Ja, want ik kan me wel voorstellen. Want het is vanwege ADE.
0: Het is de dance maand in Amsterdam. Dus ze hebben Avicii uit Las Vegas gehaald. Uit de Madame Tussauds Las Vegas. En ze staat nu een hele maand in Amsterdam.
1: Maar ben je dan niet doodnerveus op het moment dat je dan dat moet onthullen? Het lijkt me heel ingewikkeld.
0: Ze zijn niet echt, het zijn beelden.
1: Ja, nee, ja.
0: Ze bewegen.
1: Nee, jammer dan nog.
0: Nee, joh. Ze praten niet terug, hè.
1: Staan deze gasten er ook?
0: Heb ik niet gezien. Zouden wel een standbeeld verdienen, hè?

0: Ja, Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear in de Q Music Middagshow. Maxime die vraagt zich af of wij nog wat motiverende woorden voor hem of haar hebben. Ik denk hem, het is Maxime met een E aan het einde. Want ze gaat zo meteen een rondje hardlopen, maar ze heeft geen zin.
1: Nou, je kunt het.
0: Zet hem op. Dat dit een PR gaat zijn voor Maxime.
1: Dat kan niet anders.
0: Hey, vanmorgen in de ochtendshow bij Hey Mattie ging het over een foto die Annemarie heeft gestuurd in de groepsapp van het team.
2: En op die foto stond...
3: De oliebollenkraam.
2: De oliebollenkraam. Ja, je hebt de oliebollenkraam zien staan. Nou, ik vind dat... Nou ja, sorry Annemarie. Ik ga heel even het gas voor je voeten wegmaaien. Ik vind dat echt niet leuk. De oliebollenkraam die er nu al staat. Met alle respect voor de medewerkers die erin staan. Hartstikke leuk. Ja. Ik vind het gewoon te vroeg.
0: Ja, met alle respect, Etienne, maar je bent een oliebol, zegt Mattie.
4: Ja, dat lijkt maar.
0: Goedenavond. Etienne, jij bent de oliebollenbakker.
4: Ja, dat klopt.
0: En ik heb wel jullie geluid van de oliebollenbakkers vanmorgen bij Hey Mattie een klein beetje gemist.
4: Ja.
0: Een tegengeluid, want hoe hangt de vlag erbij in oliebollenland?
4: Ja, iedereen is aan het opstarten. De kermisseizoen is ten einde. Ja. Iedereen gaat de winterseizoen in.
0: En dus collega's van jou staan ook echt al op plekken om de oliebollen te verkopen zo aan het begin van het najaar. Dus dat Annemarie een oliebollenkraam heeft gezien, dat kan wel kloppen.
4: Ja. Laten we eerlijk zijn, oliebollen kun je het hele jaar door kopen en eten.
0: Ja. Maar je ziet ze natuurlijk niet te pas en te onpas. Het is vaak echt dat iets hoort bij het najaar.
4: Ja, dat klopt. Ja, dat is begin oktober, dan beginnen de meeste kramen zeg maar al met een plaats innemen.
1: Ja, maar dan is het tegenwoordig 30 graden.
4: Ja, maar de pepernoten leggen ook al van de zomer in de winkel.
0: Ah, yes, Etienne. Je hebt hem gelijk. Waar staat jouw kraam?
4: In Utrecht, de Ingatuin, Leidse Rijn.
0: Nou zo, die weet ik goed te vinden, hé. Is die van jou?
4: Die is van mij, ja, zeker.
0: Ik heb daar echt, het afgelopen jaar heb ik daar heel vaak... Ja, dat wordt een beetje een intiem verhaal, heb ik daar een...
1: Scheiterij?
0: Nee. Oh. Nee. Niks negatiefs over de gebakraam van Etienne. Nee, ik heb daar het afgelopen jaar vaak afgesproken met een vrouw op die parkeerplaats.
4: Huh? Oh.
0: Ja.
4: Noem ze ook daar.
0: Ja. Kijk, Etienne, niet gek van.
1: Maar wacht even, welke vrouw?
0: Ja, dat was mijn wandelcoach en wij spraken daar af. En iedere keer als we dan waren gaan wandelen in het Maxima Park... dat ligt aan de overkant van waar Etienne zijn gebakraam staat... dan waren wij na anderhalf uur lopen waren we klaar. En dan dacht ik altijd, ik moet even een bolletje gaan halen. Maar ik heb het nog nooit gedaan. Nou. Ik moet me altijd inhouden. Omdat het is zo, de geur is ook verleidelijk, Etienne, van datgene dat jij bakt.
4: Ja, en heel eerlijk, ik heb nu een nieuw recept.
0: Oh.
4: Dat is alleen maar erger.
0: Maar wat voor recept dan?
4: Ja, dat is geheim.
0: Nee, maar wat voor welke smaak gaan we? Welke kant van de smaken gaan we op?
1: Rumrozijnen?
4: Nou ja, ik heb alles. Van gedecoreerde wafels tot rumrozijnenbollen, appelbiers, blinebollen.
0: Ja, maar je gaat echt niet zeggen wat je nieuwe recept is.
4: Nee. Dat is het geheim van de bak, hè. Dat mag je niet zomaar delen.
0: Als andere concurrenten luisteren nu, dan zouden ze misschien wel eerst die bol van jou kunnen bakken.
4: Ja, zeker.
0: Hey, en vanaf wanneer gaat de luifel open daar bij de Intratuin?
4: Aankomende vrijdag.
0: Oh, echt deze week al?
4: Deze week al, ja. Als zaterdag gaan de kerstshows al open.
0: Natuurlijk, ja. Oh ja, kerstshows en dan de oliebol. Dat is bij ons thuis altijd de combinatie. We gaan even bij de kerstshow kijken en dan mogen we wel even een bolletje gaan.
1: Ja, ik vind ook altijd de berliner vind ik het lekkerst.
4: Ja, is ook lekker, ja.
0: Maar is het nieuwe recept lekkerder of minder lekker dan de berlinerbol?
4: Ik vind het lekkerder.
0: Oké, okay. Etienne, bij deze afspraak, ik kom binnen nu en pak een beet, ik heb even een weekje vakantie. 3 weekjes kom ik even een bolletje bij je halen.
1: Iedere dag komt hij.
4: Nee. Dat is goed, vind ik allemaal prima, maar maandag en dinsdag ben ik dicht.
0: Dan kom ik maandag of dinsdag.
4: Ja, dat is goed. Hey,
0: dan kom ik woensdag of donderdag, Etienne.
4: Ja, dat is goed.
0: Bak ze!
4: Oké.
0: Fijne avond.
4: Hoi.

0: Tygo bij Q Music en Take Me Back. Het geluid. We gaan naar het geluid. We gaan naar Angelique. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: We zitten bijna op 27.000 euro. Jij kunt zometeen in de wacht slepen. 26.900 euro. Ben je er klaar voor?
1: Ik ben er klaar voor.
0: De jury wil graag van jou weten, wat is volgens jou het geluid van Q Music?
1: Het verwisselen van een cassette van een Polaroid-camera.
0: Het verwisselen van een cassette van een Polaroid-camera.
2: Denk jij ook dat dit het goede antwoord is?
3: Doe mee met het spel in de Q-app en tik op ja.
0: Zometeen, even een half zeven, een nieuwe top 40 update. Met misschien wel de nieuwe nummer 1 van Nederland.
4: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
5: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op numbers.nl.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
7: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
8: doei doei
7: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
9: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.

0: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
1: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
2: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.

0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar 2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs... En we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
4: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
5: Ja.
4: En nu?
5: Domeinnamen kopen.
4: Voor je bedrijf?
5: Ja.
4: Welk bedrijf?
5: Ja, dat weet ik nog niet.
4: Welke domeinen dan?
5: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
4: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
5: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
6: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
7: Daar heb je Huub. Van Hubo.
8: Hoi.
7: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
9: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar €4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
10: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van €100. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf €1000. Hubo helpt.
9: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
11: Goedenavond, het is 6:30. Dit is de Q-middagshow met verkeer van Flitsmeister. Nou, het valt allemaal heel erg mee hoor. Nog één vertraging langer dan 15 minuten. De A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk-Zuid en de Drechttunnel. 6 kilometer, 19 minuten vertraging.
12: Het geluid.
11: We gaan terug naar Angelique uit Roosendaal. Goedenavond.
13: Goedenavond.
11: Angelique, 52 jaar jong. Je hebt de gok gewaagd voor €26.900.
13: Ja.
11: Hoe zeker ben je van je zaak? Wat voel je erbij op dit moment?
13: Zenuwachtig, maar ja, ook wel een beetje dat het niet goed is.
11: Hoe kom je daar nou bij?
13: Ja, je hoort dan zo'n geluid en dan heb je daar een gedachte bij... en die krijg je dan niet meer uit je hoofd. Dus ik denk, ja, ik ga er gewoon voor.
11: Maar dit was wel het eerste antwoord dat jij in je hoofd hebt gekregen?
13: Ja, dat wel.
11: Oké, vind ik altijd wel sterk. Wat is dat antwoord, Angelique? Wil je nog één keer herhalen?
13: Het is het verwisselen van een cassette van een Polaroid-camera.
11: De jury heeft jouw antwoord uiteraard gehoord. Ze hebben meegeluisterd naar het verwisselen van een cassette van een Polaroid-camera voor €26.900. En de jury laat jou weten, Angelique...
13: Ja?
11: Dat jouw antwoord fout is.
13: Ah, jammer.
11: Helaas. Dus je gevoel klopte, maar ik ben wel... ik vind het altijd heel dapper dat je bij je eerste antwoord bent gebleven.
13: Ja, ik dacht, ik ga niet veranderen.
11: Goed gedaan, goed gedaan. Het is niet het juiste antwoord, maar het is wel een dappere poging. Dank voor het meespelen. Ik wens je een fijne dinsdagavond.
13: Oké, dankjewel. Doei.
11: Nieuwe waarde van het geluid is €27.000. Morgenochtend 9:30 spelen we verder bij Bas van Nimwegen. We gaan naar het laatste nieuws, dat krijg je van Eefje. Goedenavond.
14: Goedenavond. We hebben voor het leger meer burgerreservisten nodig. Dat wil de Tweede Kamer. Ja, reservisten, simpel gezegd, een soort hulpsoldaten. Gewoon mensen zoals jij en ik, die kunnen inspringen als dat nodig is. Bij een crisis, zoals een overstroming of een grote stroomstoring. De Tweede Kamer wil vooral mensen uit de techniek, logistiek en beveiliging. In Frankrijk is afgelopen nacht weer een museumroof geweest.
11: Oh.
14: Dieven hebben dit keer een 70 jaar oud kunstboek gestolen... waarvan de kaft nog is gemaakt door de Spaanse kunstschilder Salvador Dalí. Hoe die dieven dit voor elkaar hebben gekregen, dat is echt een raadsel... want het boek is loodzwaar, dat weegt meer dan 200 kilo. Ja, wat een gek verhaal, hè?
11: En ze hebben geen bewakingscamera's van steekkarretjes of weet ik veel wat. Die ze hebben
14: dat
11: zien
14: is
11: weg.
14: Nog niet bekend.
11: Wat maf zeg.
14: Ja, dus krijgen we ongetwijfeld hier meer over te horen.
11: Ik vraag me ook altijd af hoe... Kijk, maar die kunstschat in dat Drents Museum... Daarvan is natuurlijk nu een van die armbanden is omgesmolten. Hè? Dat is een beetje de gos.
14: Waarschijnlijk, ja.
11: Ja, dus dat krijg je natuurlijk nog wel verkocht. Dan krijg je dus die waarde krijg je dan omgesmolten, krijg je die terug. Maar wat ga je hiermee doen?
14: Ja, wat moet je met zo'n boek?
11: Wat moet je met een boek van een gestolen boek van Salvador Dalí... waarvan je dus weet dat er een museum in Frankrijk is die het zoekt? Ik vraag me zo af, hoe werkt deze zwarte handel? Dus wat gaat hier in het ondergrondse nu mee gebeuren? Want dit ga je... Ik zit naar te kijken naar het kunstwerk. Dit ga je niet omsmelten. Dit is
8: kan je dit niet omsmelten?
11: Ja, dat kan wel. Maar ik weet niet of het gemaakt is van puur goud bijvoorbeeld. Van zilver. Maar dit zal waarschijnlijk meer waard zijn.
14: Volgens mij is het vooral van lood.
11: Oh, nee, ja, dat kan me niet voorstellen dat dit, als je het omsmelt...
14: Ja, wat ga je daar dan mee doen?
11: Dus ja, hoe werkt het? Ik vind het zo fascinerend wat ze hiermee gaan doen nu.
8: Je kan die gezellig op je dressoirkast leggen.
11: iets te zwaar koffietafelboek dit, ja.
14: In Almere is een leuk bedoelde actie van een ijssalon compleet uit de hand gelopen. De zaak gaf gratis ijsjes weg.
11: Jongen, wat is het nou toch met dit land?
14: Ja, er kwamen ontzettend veel jongeren op af. En op een gegeven moment sloeg de sfeer om en werd het grimmig. Toen is de ijssalon op advies van de politie dichtgegaan. Ja, een leuke actie, maar de actie bereikte ontzettend veel jongeren. Op TikTok werd de aankondiging ruim 130.000 keer bekeken.
8: TikTok-rij.
11: Een soort project.
14: Ja, exact.
11: Hele ongezellige TikTok. Maar is er iemand gebeten, of niet?
14: Nee, er is volgens mij niet gebeten. Okay, er is wel een beetje geduwd en getrokken.
11: Vorige week toch in... wat was het?
8: Ach, in een drogist.
11: Die drogisterij die normaal maar iemand gebeten was, medewerker.
8: Twee vrouwen.
14: En de donkere dagen die staan zo'n beetje voor de deur. En dan wordt het steeds moeilijker om 's ochtends je bedje uit te komen. Mm. Waarom is dat eigenlijk zo moeilijk? Nou, dat heeft waarschijnlijk te maken met melatonine, schrijft de Quest. Het slaaphormoon, hè, is dat. Dat wordt aangemaakt als het donker is. Dus als het 's ochtends nog donker is, dan denkt jouw lichaam gewoon... laat mij lekker slapen. De oplossing om die moeheid een beetje op te vangen... ga ook naar bed als het donker wordt.
11: Dat is nu zo'n beetje.
8: Straks is dat 16:30.
11: Dat rust al.
8: Dit was de Q-middagshow.
11: We moeten naar bed.
8: Ja.
14: Nou, over ongeveer een half uurtje gaat de zon onder. Ja. Dus dan kan je alvast je tandjes gaan poetsen.
11: Anton, ik weet, je bent echt een zomerliefhebber. Ja. En ik kan daar echt best wel voor een groot deel inkomen. Maar als jij 's ochtends wakker wordt... en het wordt nu dus oktober, november, december... het is kouder buiten. Ja. En je ligt in je bed. En je voelt die kou van de nacht... in je slaapkamer hangen. Dan even één been zo eruit steken. En dan nog 5 minuutjes blijven liggen. Dat gevoel is toch puur geluk.
8: Nee, sorry. Jongen, ik zou graag hier meegaan, maar nee, ik vind het gewoon helemaal niks.
11: Dat plakkerige van die augustusnachten, dat weegt toch niks op tegen die maanden waar we nu naartoe gaan.
8: Ja, nee, ik voel het. Ik heb ook altijd zo'n lamp heb ik nodig. Ken je dat? Zo'n soort iPad met heel fel licht.
14: Oh, zo'n lichttherapie.
8: Ja.
11: Is het zo erg?
8: Ja, anders word ik niet wakker, joh. Ik kan jou hier helemaal niet in volgen.
11: Nee, maar nu ga ik ook stoppen met jou overtuigen. Als je zo'n lamp nodig hebt om de depressieve maand door te komen... dan wordt het helemaal...
8: Je weet hoe het vorig jaar afgelopen is.
15: De Top 40 Update wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
16: De 4 belangrijkste Top 40 hits van vandaag.
15: Dit is de Top 40 Update.
11: Here we go. Hit dossier van dinsdag 6 oktober 2026. Zometeen op nummer 1, het huidige brons in de lijst. En mogelijk de nieuwe nummer 1 van Nederland. There, I said it. Op 2 de nieuwe binnenkomer van Son Milieu. En op 3 het top 40 debuut van Isabel Usher. Eerst naar de Temper City. Hun hit Self-Aware vinden we inmiddels al 3 maanden in de lijst. Afgelopen vrijdag wisten ze eindelijk door te stijgen naar de top 5 van de enige echte. In de update zijn ze nog een plekje

0: 40 update op nummer 3. Dan nummer 2 is vanavond voor Sommieu. Afgelopen vrijdag kwamen ze nieuw binnen in de lijst met hun Feels Part 2. Ik bel even met de drummer van de band, Olivier, om hem te feliciteren met hun 9e top 40 hit. En natuurlijk hebben we het ook even gehad over het liedje zelf. Er zit een bijzonder verhaal achter. Het is namelijk het eerste liedje dat Sommieu ooit heeft gemaakt. Maar dit was toch het perfecte moment om alsnog uit te brengen in Feels Part 2.
1: Met ons nieuwe album 24 Hours, wat draait om eigenlijk die cycli van het leven, hebben we de eerste tune die we ooit hebben gemaakt eigenlijk een nieuw leven ingeblazen. Dus dat is, ja, dat is zeker bijzonder.
0: Ja, het is net een ander verhaal, net een andere blik, maar wel het allereerste liedje dat ze met z'n allen samen schreven. Feels Part 2 staat vanavond ook op nummer 2 in de top 40 update.

0: Part 2, Feels Part 2 op nummer 2 wel. Top 40 update. Van dinsdag 16, 20, 26 had het volgende archief in. Met Tampa City, Self-Aware 4, Isabel Usher, Niemand Wil een Popster op 3. En Sommieux, Feels Part 2 op nummer 2. Hey, dan de nummer 1 van vanavond. Is voor een absolute superstip van afgelopen vrijdag. 100 tranen van Kulas, Antoon en Boef. Ze zeggen maar liefst 11 plekken door naar het brons in de lijst, nummer 3. En zij zitten daarmee in de nek te hijgen van de huidige nummer 1, Shakira en Burna Boy met Die Die. Ja, ga ik het nu al zeggen?
1: Nou, wat denk jij? Jij bent toch minstens top 40?
0: Ik denk aanstaande vrijdag. Kijk, oké, er zijn 2 opties. Er zijn 3 opties. Optie 1, Die Die nog een week op nummer 1. Kan eigenlijk bijna onmogelijk, gaat niet gebeuren.
1: 2?
0: Optie 2, Teddy Swims, Mr. Know-It-All.
1: Ja?
0: Nummer 1. Maar als je kijkt wat de afgelopen week gebeurd is met die Kulas track met 100 tranen. Op streaming word ik steeds vaker gedraaid. Nou, ik ga er ook aan meewerken, dus de airplay dat tikt ook lekker aan.
1: Dus jij denkt dat dit ook zomaar eens een kans hebben zou kunnen?
0: Ik denk dat we aanstaande vrijdag om 17:50 dit horen.
2: Nummer

0: Oké, dit is ook een vierde scenario. Moet ik toch even genoemd hebben, want dat had ik even niet door.
1: Oh.
0: Een pijnstiller van Suzanne Freek kan ook nog. Dat zou echt dat nummer 1 meteen binnenkomen op 1. Dat zou wel echt bizar zijn, hè, voor Suzanne Freek.
2: Gaan we de geschiedenisboeken weer in, hè?
0: Zeker. Dat is wel
2: wanneer echt is dat de laatste keer, Miss Top 40?
0: Zo, dat weet ik echt even niet in mijn hoofd. Het zal een Olivia Rodrigo-track zijn geweest uit mijn hoofd. Wat erg dit, weet ik echt niet meer.
2: Nee, dat is wat erg. Hallo, je kent niet ieder nummer uit je hoofd.
1: Nou, weet je, ik hoop op Suzanne Freek. Mag ik dat zeggen?
0: Ja, oh ja, maar vanwege dit liedje?
1: Nou, ik word hier helemaal agressief van, man.
0: Dat is jouw stijl gewoon niet.
1: Ik heb het idee dat ik zo meteen iemand in elkaar ga slaan.
0: Ja, maar dat mag ik wel. Ik moet even bij Joost dan.
3: Dankbaarheidsmomentje.
2: Oké. Nee. Zinloos geweld. Nee. Waar hebben ze al die weersbeestjes voor geplaatst dan? Nederland. Waar zijn die allemaal voor?
0: Dan gaat hij toch niet winnen, Joost, voor jou. Dan gaat hij niet winnen.
2: Ja, klopt, want kijk, jongen, echt, ja, met links op mijn rechts sla ik hem helemaal.
1: Goeie maatje.
0: Sugar Danny, Roxy Dekker.
2: Straight away binnen op nummer 1.
0: Ja, dat was het laatste.
2: Krijg jij nu zo binnen, hè? Ja, van boven, nee, wat dat ingesteld.
0: Dat zegt de jury van het geluid, zegt dat nu tegen mij.
2: Sugar Daddy binnen op nummer 1, ja?
0: Nummer 1, ja, ja, dat klopt.
2: Ja. Oh, joh.
0: Ja, dat weet ik dan wel.
2: Okay.
0: Hey, ik ben dankbaar vandaag. Ik houd kort, want we zitten aan de tijd. Google Maps. Oi, oi, oi, oi. Ik moest vanmorgen om 10 uur moest ik in Amsterdam zijn.
2: En, op de Dam ook, notabene.
0: Op de Dam. Ja. Dat is geen fijne plek. Sowieso niet. En ook niet om 10 uur 's ochtends op dinsdagmorgen. En Google Maps heeft mij echt de hele tijd altijd die routes gegeven. Dat is zo lekker. En het begon in Utrecht. De ring van Utrecht stond helemaal vast. Dus ik ben helemaal zo binnen doorgereden. En iedere keer als ik een bochtje nam, dan zag ik weer dat dingetje aan. Dat blauwe lijntje, dat werd aangepast. Ja, ik kan echt niks als ik in het verkeer zonder Google Maps zou moeten rijden.
2: Het is eigenlijk James Bond en Q die in zijn oortje zit. Hier rechts, hier links, hier rechts, hier links.
0: Dat is toch super chill?
2: Ja, nee, geweldig.
0: Gewoon iedere bocht die je neemt, past die de route aan. Ja, dus ik ben enorm dankbaar voor Google Maps vandaag.
2: Ik snap het.
0: Ja. Zometeen na 7 uur de avondshow met Joost Vingels. Ja, misschien dus de nieuwe nummer 1 van Nederland. Misschien ook wel niet. Het zou echt kunnen.
2: Nou, ik zit er sowieso met een blauw oog. Kom op, Paul.
4: Hey Mattie.
5: Ja, zo starten de beste gesprekken. En het leuke is, het kan echt overal overgaan.
6: Komt wel eens voor dat ik dan moet niezen in het zwembad. Wat is dan de etiquette om te doen?
5: Je kan toch zeggen, moeten we niet het water uit?
7: Rustig. Ik heb even druk met mijn nieuwste.
5: En als jij nou alles met mij deelt, dan doe ik dat met jou. Ik praat dus tegenwoordig 's avonds in bed met AI. Maar ik moet wel zeggen, iemand begint je wel goed te kennen. Die persoon is heel stabiel. Dat is een heel stabiel persoon.
2: Nou, nee.
5: Ben je er ook bij? Roep gewoon even.
8: Hey Mattie.
5: Elke ochtend bij Q-Music.
9: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
10: En als je huur verandert?
9: Pas het zelf aan.
11: En als je gaat samenwonen?
9: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
12: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
13: Het eten is klaar, aan tafel.
14: Zo, dat ziet er lekker uit.
15: Ja,
16: ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
17: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom er dan.
18: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
19: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg. Van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
1: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
3: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
10: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Is een zomer. Pas inbegrepen, nooit gedacht.
4: toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
15: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
20: Daardoor word ik snel geholpen.
15: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
21: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
22: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
23: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
24: Chris?
25: Ja?
24: Hoef jij niet te werken vandaag?
25: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
24: Dus, heb je nu...
25: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
24: Oh, dat is goed geregeld.
26: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
27: Het is aardappeldinsdag tijdens de Week van Ons Eten. De aardappel groeit dichtbij en belandt in duizenden variaties op je bord. Ontdek in heel Nederland waar je eten vandaan komt. Tot en met 10 oktober, de Week van Ons Eten.
28: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
27: Het is aardappeldinsdag tijdens de Week van Ons Eten.
29: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
30: Fans van voordeel.
29: Aldi.
31: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 3 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
29: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
30: Fans van voordeel.
29: Aldi.
32: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
33: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons Extra Protect en Organic 1 plus 1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
34: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
35: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
36: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
37: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.

0: 27.000 euro.
1: Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
0: 1 minuut over 7, Joost hier, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijgen van Fieke.
3: Goedenavond. Nederlandse volwassenen denken overwegend even positief over homoseksualiteit als 2 jaar geleden. Blijkt uit onderzoek van onder andere Ipsos INO. Er zijn wel verschillen onder LHBTI+ groepen. Zo denken de ondervraagde relatief vaak dat transgender, non-binair en biseksueel zijn een modeverschijnsel is. De asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners die naar ons land zijn gekomen vanwege de oorlog met Rusland moeten alsnog worden beoordeeld. Dat meldt de NOS. Oekraïners vielen onder een tijdelijke maatregel. Daarbij mochten ze meteen werken en werd een asielaanvraag geparkeerd. Maar volgens het Europese Hof mag je die asielaanvragen niet parkeren. Bestuurders en experts maken zich nu grote zorgen over de vastgelopen asielketen, want de immigratiedienst kon het aantal aanvragen al niet aan. We hebben voor het leger meer burgerreservisten nodig. Dat vindt de Tweede Kamer. Reservisten kunnen als een soort hulpsoldaten inspringen als het nodig is bij een crisis, zoals een overstroming of een grote stroomstoring. De Tweede Kamer wil vooral mensen uit de techniek, logistiek en beveiliging. Bij Noordwijk heeft een vrouw per ongeluk haar eigen auto in brand gestoken. Het was een cabrio. Toen ze haar sigaret uit het raam gooide, belandde die op de achterbank van de auto, waarna die in brand vloog. De brandweer wist het te blussen en ze raakte niet gewond. De afrit N206 was tijdelijk afgesloten. En dan nog het weer van Buienradar. Vanavond zijn er veel opklaringen, maar vannacht en morgenochtend wordt het mistig. Later weer zon en kan het nog 19 tot 24 graden worden.
0: Een kleine vertraging nog op de A12 Utrecht-Den Haag. Tussen Nieuwerbrug en Bodegraven, 4 kilometer, 5 minuten, komt daardoor voorwerpen op de weg. De stem van dit programma staat niet net als Gordon op de cover van de Men's Health.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Hoofdsponsor van Team NL.
0: Music. Joost Swinkels. Here we go. Sabrina Carpenter, Espresso. Zometeen Another 45 Ultra. Talk to you. Met Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

En Right Round the Q, daarvoor Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Potentieel Mel, misschien de nieuwe nummer 1 van Nederland. Weet je, komende vrijdag, 10 minuten over 7. Welkom, welkom, welkom, welkom bij de avondshow. Ja, we zijn gisteren enorm lekker van start gegaan met iets nieuws. Kijk, je weet denk ik als geen ander hoe moeilijk het is om te beginnen met sporten. Om van die bank af te komen, om na de vakantie weer richting die sportschool te lopen of te beginnen bij een vereniging. Dat is gewoon nou eenmaal super lastig. En daarom deze hele week op Q-Music Beginnen is Winnen, waarin je dus een jaar lang gratis sporten kan winnen. Echt iets wat je zomaar heel erg kan helpen in de vooravond toch wel van een winterachtige periode die eraan komt. Dat je denkt, oké, nog even gas geven zo. Vlak voordat dadelijk echt de donkere dagen beginnen te komen. Mocht je nou denken, oké, voor mij is het echt moeilijk om te beginnen met sporten, meld je aan via qmusic.nl of in de Q-Music app. En wie weet spreken we je dan zometeen na 8 uur. En mag ik je blij maken met dat duwtje in de rug, met die eerste stap richting het sporten. Beginnen is winnen. Voor nu wil ik zometeen heel graag even naar mijn slaapkamer. Daar zit namelijk iets bijzonders aan de muur.

Sabrina Carpenter bij Q Espresso. Is it that sweet? I guess so. Daarvoor Another. En Talk to You bij Q. Ik heb altijd één ding in de ochtend wat ik altijd moet doen, dat is mijn bed opmaken. Een soort oude gevangenisregel volgens mij, dat je altijd even je bed moet opmaken. Want als dat dan niet lukt, 's ochtends dat ene kleine simpele taakje, nou, dan wordt het echt wel een slechte dag. Dus ik leg dat braaf altijd 's ochtends netjes strak. Nou, vandaag kijk ik nog een beetje rond in mijn kamer. En je moet weten, ik heb overal witte muren in mijn slaapkamer. En ik zit te kijken en ik zie gewoon overal vlekken bloed aan de muur. Echt bij de linkerkant, bij de rechterkant, bij mijn voeteneind zit ook gewoon bloed aan de muur. En toen dacht ik, god, die vlekken bloed, hoe komen die daar? Wat is dat nou ook alweer? En toen ineens begon het een beetje bij mij te dagen. Toen dacht ik, ah, dit is ofwel mijn bloed, of het bloed van mijn vriendin. Dit zijn namelijk gewoon de plekken waar ik de hele zomer muggen dood heb geslagen op de muur. Die zojuist gewoon even mijn armpje vol hebben gezogen. En toen dacht ik, ja, nou gaan we er mooi mee afrekenen. Dus wat ik dan altijd ook altijd doe, ja, echt een goede tip, sla hem op. Maar ik pak dan altijd een handdoek in plaats van met, zeg maar, iets om hem plat te slaan. Je moet gewoon die handdoek, die koffert, zeg maar, veel meer ruimte. Dus ik kan die mug niet ontsnappen. Dus ik druk die ook met macht 7, druk die gewoon helemaal kapot tegen de muur. De mug is dood, maar het bloed zit echt wel aan de muur. Ik dacht vanochtend, heb ik toch nog een leuk klusje voor de najaar dadelijk. Ik kan gewoon even een enkeltje praxis doen om even de boer weer een beetje opnieuw op te wit. De aanmeldingen voor Knok tegen de Klok die gaan zo meteen open. Naar Direct Back Q, nieuwe muziek, This is My Friend.

0: muziek bij Q Music komt van Direct en My Friend.
1: Knok. Tegen de klok.
0: Iets voor 7:30. Bijna tijd om jezelf een injectie te geven die zelfs met prikangst leuk is om te krijgen. Namelijk een financiële injectie. We zijn de week goed gestart gisteren met Claudia. Zij speelde mee voor haar zoon. Zij wilde namelijk samen met haar zoon naar de MotoGP in Italië. Nou, we hebben haar, en dat heeft ze vooral ook zelf gedaan, een klein handje geholpen met €141. Kan je nog geen vliegtickets van kopen, maar een klein happy en een drankje bij het circuit zou misschien wel moeten kunnen. Als jij een goede reden hebt om mee te doen met Knok tegen de klok, dan mag je je nu even melden. Stuur het woord klok en daarbij ook de reden waarom je graag mee zou willen doen. Dus heb je een mooie eindbestemming voor misschien wel die paar honderd euro. Dan spreken we je graag zo. She's from Texas, I can tell. En ook Ellen Langley komt eraan. En Jews in Texas.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: De nieuweling in het hockeyteam zijn.
6: Hallo.
5: Na jaren weer een tennisracket oppakken. Of voor het eerst de sportschool inlopen. Het kan net zo spannend zijn als de Olympische startlijn. Daarom support Team NL vanaf nu iedereen die de eerste stap zet. Van beginner tot topsporter. Want beginnen is winnen. Vind jouw support op de Team NL socials. Team NL, beginnen is winnen.
7: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
8: Beginnen is winnen wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Hoofdsponsor van Team NL.
9: Elke sportieve droom begint met die eerste stap. Dat moment waarop je denkt, ik ga ervoor. Staatsloterij geeft als hoofdsponsor van Team NL sportieve dromen graag een duwtje. Van je eerste training tot het allerhoogste podium. Want wie begint, heeft al gewonnen. Staatsloterij. Supporter van dromen. Staatsloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
10: BTW deadline. Geen stress. eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
11: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
12: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
13: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
14: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
15: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
16: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
17: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
18: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
19: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
20: Voor de makers.
21: Praxis.
22: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten verzamelen bij
23: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
21: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelbandje. Pak je bank hebt erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check Delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
23: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
24: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
25: 20 inch wielen, automaat. Oh, deze is perfect.
26: Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
27: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
28: Ik ben Isa en thuis lag ik elke nacht wakker. Op een oud matras, op de grond. Overdag was ik zo moe dat opletten op school niet lukte. Tot ik een echtbed kreeg van Kinderhulp. En nu kom ik weer uitgerust aan op school.
29: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
30: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
31: Joost Winkels.
0: Hallo. Suzanne en Freek, alarmschijf, zometeen pijnstiller na LLM.

0: David Guetta, Kid Cudi en Memories by Q. Aanmeldingen voor Knok tegen de Klok die zijn nog steeds van harte welkom. Laat even weten waar je het geld voor nodig hebt. Stuur Klok deze kant op. En zet daarachter dan even de bestemming van het geld. Als je het wint. Als je het wint, zeg ik daarbij. Misschien spreken we elkaar zo meteen. Eerst even naar Suzanne en Freek. Ze hebben weer een glimmend nieuw liedje uit. Pijnstiller. Wel weer best wel een zwaar liedje, een balladen liedje. Wat ook niet zo gek is, hè. Het leven van die twee gaat natuurlijk de afgelopen anderhalf jaar zoveel kanten op. Dat er een achtbaan is nou waar je echt wel misselijk van kan worden. Dat gampt ook wel door in de muziek. Maar vorige week vroeg Domien en toch ook wel heel veel Q-luisteraars zich af van komen er dan ook weer lichtere, vrolijkere liedjes op dat album? Nou, Freek zet daar dit over.
1: Ja, zeker weten. Ja, we waren ook in de studio nummers aan het schrijven en het album aan het maken. En op een gegeven moment hadden we zelf zoiets van... ons leven is ook nu nog steeds is gewoon heel leuk.
0: Ja.
1: En laten we daar ook over schrijven. Dus dat staat zeker op het album.
0: Ja, dat staat zeker op het album. Er komt gewoon weer een nieuwe goud, een nieuwe overkant. Nieuwe dromen in kleur. Maar voor nu, doe het vooral met dit prachtige nieuwe liedje. Alarmschijf van deze week, de nieuwe Suzanne en Freek.
2: De Q Music Alarmschijf.
3: Hey, wij zijn Suzanne en Freek.
4: En deze week is onze track Pijnstiller, de Q Music Alarmschijf. Q Music.

0: Mark Emmer bij Q. And Belong Together.
1: Knok. Tegen de klok.
0: Spelen we vanavond met Lisa. Goedenavond.
2: Goedenavond, Joost.
0: Lisa, je hebt een hele leuke reden waarom je mee wilt doen met Knok tegen de klok. Vertel, waar heb je geld voor nodig?
2: Ja, wij gaan een wijnproeverij doen dit weekend. En dat komt eigenlijk doordat bij mij de dachten van onze jongens, onze vrienden en vriendjes, die moeten maar eens leren wijn drinken, want wij moesten speciaal bier leren drinken voor hun.
0: En toen dacht jij, nou, als wij aan een speciaal bier gaan, dan gaan de mannen aan de wijn.
2: Ja, maar ik dacht, de rollen kunnen wel een keer omgedraaid worden. En ja, hoe leer je het beter door gewoon te doen? Dus dan pakken we hem ook gelijk helemaal. Van de bubbels tot aan de rode wijn.
0: En hoeveel wijnen gaan we proeven komend weekend?

0: bezoekers van 8%. Dan gaat het wel hard, hoor. Dan
1: ja, gaat het wel hard.
0: Hey, ja. Wel natuurlijk ook de tip om het gewoon lekker op te drinken, de wijnen. En niet uitspugen. Dat hoeft allemaal niet. Dat hoeft allemaal niet.
1: Nee. We doen ook niet zo met, met zo'n zwaard openmaken. En gewoon normale hapjes erbij. Wel kijken wat past. En we laten ons verrassen. We gaan gewoon naar de winkelier. En die vertelt ons maar even wat de tips zijn.
0: Hey, en hebben jullie nog een groter doel? Moet er een wijnfestival komen? Of waar moeten ze mee naartoe? Moeten ze mee naar de Champagne-streek uiteindelijk? Hebben jullie daar ook nog een dubbele agenda?
1: Nou, dat zijn heel veel verre stappen vooruit. Ik denk dat we eerst moeten kijken hoe de heren het doen. Ja. En dan plannen we verder.
0: Goed zo. Ik ga de klok starten en jou de taak om te stoppen, Lisa. Zo simpel is het.
1: Ja, oké, helemaal goed.
2: 58 euro. 93 euro. 117 euro. 143 euro. 156 euro.
1: Stop.
0: Ja, stop de klok. Gefeliciteerd. Goed gespeeld, Lisa.
1: Ja, die wijnen hebben we in ieder geval gecoverd. Die zijn er wel uit.
0: Dat is goed om te horen. Hoe groot is de groep?
1: We zijn met z'n zessen.
0: Met z'n zessen. Nou, dan moet je wel voor 156 euro wijn kunnen kopen. De vraag is, hoeveel zat er in totaal in de klok? Luister mee.
1: Oh, wat goed.
0: Wauw, Lisa.
1: Ja, heel goed.
0: En dat is hoe we het spelen. Het onderste uit de kanwijn.
1: Ja, heel goed. Dit maakt het wel extra goed. Hè? Dit voelt extra lekker.
0: Heel goed. Lisa, veel plezier komend weekend. Ik hoop dat het een goeie is.
1: Goed zo, dankjewel. Komt goed.
0: Vanavond om 10:45 bij Lars een nieuwe ronde Knok tegen de Klok. Kijk, uit het boekje. Zo moet je het spelen. Chapeau.

0: Shaboozy, Miles Smith en Blink Twice bij Q. The For You Girl, Salto, Jamaican, Bam Bam.
1: Time flies, so don't blink twice.
0: Regen, kou, lange werkweek, misschien wel een kater. Het zijn allemaal redenen die je zou kunnen bedenken om niet te gaan sporten. Maar daarom gaan we je deze week in de avondshow een klein steuntje in de rug geven. Deze hele week staat namelijk in het teken van beginnen is winnen. Een week waarin we samen met Team NL en de Staatsloterij op zoek gaan naar mensen die willen beginnen of weer willen beginnen met sporten. De leukste verhalen die worden dan beloond met een jaar lang gratis sporten om die sportieve droom nieuw leven in te blazen. Nou, gisteren mochten we Iris blij maken. Jij wint een jaar lang gratis sporten en een Team NL sportpakket.
2: Oh, super, wat tof. Heel gaaf.
0: Ja, Iris die had een vroegere hobby. Dat was namelijk tennis. En nu was haar zoontje van 12 inmiddels zo goed geworden dat zij haar van de dat het zoontje van Iris haar van de baan sloeg. En toen dacht zij, nou, tot zover. Nu moet ik het zelf weer oppakken. Mocht jij nou zelf een sport hebben uitgeoefend ooit, of misschien wel aan een nieuwe sport willen beginnen, meld je maar via qmusic.nl of in de Qmusic app. Stuur niet even een bericht, maar meld je even aan via de actiepagina. Ja, dan spreek je misschien wel zo meteen.

0: dik witte monster met twee shotjes espresso erin. Hoi, mams.
1: Niet meer doen.
2: Hey, Mattie. Elke ochtend bij Q-Music.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
4: Morgen.
3: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
6: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
7: En er is altijd een Veldzienkantoor bij jou in de buurt. Bijvoorbeeld voor een pensioenadvies dat bijdraagt aan jouw financiële rust. Helder en onafhankelijk. Dat is een
8: Veldzienkantoor. Wen er maar aan.
9: Het is gewoon alsof ik mezelf niet ben. Ik heb een bloedheet. Ik kan opeens totaal flippen.
8: Ouder worden komt vanzelf.
10: Dat kan eigenlijk maar één ding betekenen.
8: Eraan wennen is een ander verhaal.
10: Je bent in de overgang.
8: Naar de bestseller van Maaike Meijer.
10: Ik ga als een feniks herreizen.
8: Wen er maar aan. Donderdag in de bioscoop.
7: Een helder, onafhankelijk pensioenadvies. Ga voor jouw adviseur naar veldzink.nl.
11: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more than extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
12: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
13: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamelen bij
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
16: Iedere woensdagavond heb je nog een extra reden om even langs de McDrive te rijden. De Drive-Thru Quiz.
17: Als je zometeen het goede antwoord denkt te weten, dan mag je op de toeter rammen.
16: Win je? Dan krijg je je McDonald's bestelling gratis.
17: Dat is goed. Je wint jouw bonnetje.
16: De Drive-Thru Quiz. 'S Avonds bij Joost op Q. Check alle info in de Q-Music app.
18: Q sounds better with you.
19: Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Je luisterde naar ons McSmart menu. Een lekkere chili chicken of hamburger met friet en drankje voor maar €5,95. Kom nu langs bij de McDrive.
20: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
21: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
22: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
21: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
23: Het is aardappeldinsdag tijdens de Week van Ons Eten. De aardappel groeit dichtbij en belandt in duizenden variaties op je bord. Ontdek in heel Nederland waar je eten vandaan komt. Tot en met 10 oktober, de Week van Ons Eten.
24: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
25: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
23: Het is aardappeldinsdag tijdens de Week van Ons Eten.
26: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar €4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
27: Hoi, Freek hier van Essent.
0: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
3: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
4: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 3 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
3: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
5: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
6: Het geluid.
27: Het geluid van Q-Music is nu waard
28: 27.000 euro.
29: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
30: Exact 8 uur, Joost hier, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg van Fieke.
31: Goedenavond. Uit onderzoek blijkt dat 80% van de Nederlandse volwassenen homoseksualiteit accepteert, maar dat het aantal niet meer stijgt. Onder jongeren daalt het, bleek eerder al. COC Nederland en Transgender Netwerk maken zich zorgen. Ze willen actie van onder meer scholen en sociale media voor de acceptatie van alle LHBTI'ers. ChatGPT krijgt een soort watermerk om aan Europese regels te kunnen voldoen. Dat meldt het bedrijf zelf. In de tekst zit dan een soort structuur verstopt, waardoor duidelijk is dat het gemaakt is door AI. En je kan het niet met het blote oog zien, het kan alleen met speciale software. De chatbot van Claude heeft het watermerk al 2 maanden. Alle lessen op middelbare scholen in Frankrijk zijn deze week geschrapt. Zo kunnen leerkrachten en bestuurders in overleg. Al dagen zijn er grote protesten tegen de slechte staat van het onderwijs. Op veel plekken zijn die protesten uitgelopen op rellen. Ook in België zijn vandaag weer scholierenprotesten uit de hand gelopen. En komende nacht is de laatste keer dat we Lionel Messi kunnen zien als speler van Argentinië. Vannacht is zijn afscheidsinterland. En voor de wedstrijd heeft hij een afscheidsboodschap geplaatst. Hij vertrekt in vrede, zegt Messi, want hij heeft alles gegeven. Het shirt van Argentinië was zijn droom, zijn trots en zijn leven. Messi speelde tot nu toe 207 interlands voor Argentinië, waarin hij 125 doelpunten maakte. Dan nog het weer van Buienradar. Vanavond zijn er veel opklaringen, maar vannacht en morgenochtend wordt het mistig. Later zon en kan het nog 19 tot 24 graden worden.
30: Vertraging op de A4 Den Haag Amsterdam tussen de Hoek en de Schiphol-tunnel. 2 kilometer 7 minuten komt daardoor een te hoog voertuig. Ja, daar gaat hij dan, de avondshow. We mogen zometeen iemand blij maken met een jaar lang gratis sporten. Want beginnen is winnen. Dit is Topic.
32: Dat is vast hartstikke leuk, maar ik heb nog nooit van deze Joost gehoord en ik ben vast de enige niet.

0: muziek bij Q Music. Nothing But Thieves. En 5. 8:08 in de avondshow. We weten allemaal hoe moeilijk het is om te beginnen met sport. Die eerste stap is altijd lastig. En daarom deze week in de avondshow, beginnen is winnen. Die boodschap die komt rechtstreeks van Team NL en Staatsloterij. Team NL support namelijk vanaf nu iedereen die die eerste stap zet. Dus van beginner tot topsporter, alles daartussenin, wat je ook met sport doet. Team NL gaat je gewoon een steuntje in de rug geven. Nou, gisteren hadden we Iris aan de telefoon, zij wilde graag meer gaan tennissen. En toch maar eens even kijken wat Martijn graag wil uitspoken. Martijn, goedenavond.
1: Hoi, goedenavond.
0: Jij wil weer gaan starten met sporten. Welke sport wil je precies gaan beoefenen? Wat ga je doen?
1: Ik wou gaan hardlopen weer. Een beetje gaan oppakken.
0: Ja, je zegt een beetje gaan oppakken. Wat heb je in het verleden dan gedaan aan hardlopen?
1: Ja, eerder lukte wel eens 10 kilometer, zeg maar. Maar dat is me echt de afgelopen 2 à 3 jaar niet meer gelukt.
0: En waarom is het je de afgelopen 2 à 3 jaar niet gelukt?
1: Ja, een deel is natuurlijk inzet. Dat je denkt, op een gegeven moment loop je wel 5 kilometer. Maar dan zou op zich wel weer verder kunnen. En ook dat je soms, zeg maar, heb je een hele leuke zomervakantie gehad. En dan is toch de inzet ook weer wat minder daarna natuurlijk.
0: Ja, en wat maakt het voor jou dan zo moeilijk om van die bank af te komen? Want je zou kunnen denken, nou, weet je wel, easy walk in the park. Gewoon 2 kilometer bij wijze van spreken. Wat maakt het voor jou dan zo lastig om te beginnen?
1: Ja, qua planning soms inderdaad, dat soort dingen. Of dat je denkt, oh, dit is wel leuk om te doen en dan ben je daar weer de tijd aan kwijt.
0: Ja.
1: Wat best wel zonde is soms.
0: Nee, absoluut, want het is ook lekker het hoofd leegmaken, toch? Dus juist de ruimte daarvoor in ruimen is ook wel fijn.
1: Ja, ja, daarom, dat is ook fijn inderdaad. Juist door te hardlopen inderdaad ontspan je juist ook wel weer.
0: Hey, en ben je van plan om echt in je eentje te gaan hardlopen? Of wil je misschien ook bij een hardloopclub gaan? Dat kan natuurlijk ook.
1: Ja, wel. Ja, ik vind het met eentje het fijnste. Gewoon lekker oortjes in en dan lekker de natuur die wij hier vlakbij hebben, lekker in natuurlijk. Dus dat is het lekkerste.
0: Martijn, ben ik ook helemaal met jou in. Ik vind niks zo lekker als alleen hardlopen. Ja, ik kan dat ook niet helemaal in een groepje.
1: Nee. Ik vind bijvoorbeeld, ik heb eerder wel meegedaan van die hardloop-evenementen die dan maximaal 10 kilometer waren. Dan was het wel leuk. Dat soort dingen zijn wel leuk. Maar lekker voor jezelf inderdaad, gewoon op pad is wel ook fijn.
0: Ze zeggen volgens mij wel eens, als je ver wil gaan, ga met iemand. Als je snel wil gaan, ga alleen. Of ga helemaal alleen, dat kan natuurlijk ook, Martijn.
1: Ja, inderdaad. Lekker alleen vind ik dan wel soms het fijnst inderdaad.
0: Hey,
1: dan
0: Martijn,
1: een beetje kijken hoe je loopt.
0: Er is een hele mooie stip aan de horizon. Waarvoor wil jij nog meer fit worden?
1: Ja, ik heb, volgend jaar gaat mijn zusje trouwen. En eigenlijk is dat ook nog een extra motivatie om dan nog weer net iets meer, iets sportiever nog weer te zijn. En iets voor de foto's en zo. Lijkt me toch wel fijn ook.
0: En wat voor gear heb jij nodig om deze sport goed uit te oefenen? Waar moeten we aan denken?
1: Ja, ik denk, ik zit een beetje omdat de winter eraan komt, zeg maar. Een beetje kleding toch voor de winter. Of een horloge ook nog. Wat beter motiveert.
0: Ja, een goede sporthorloge en goede kleding. Nou, ik kan dat alleen maar beamen. Ik ben ook een hardloper. Hoe fijn is het als je een goed horloge hebt en met goede kleding? Ja, Martijn, dan ren je gewoon net wat lekkerder. Zo is het.
1: Ja, dat is dus vooral inderdaad met die kou die er weer aankomt. Dat je dat ook weer een extra motivatie ziet.
0: Zeker. Martijn, ik heb heel goed nieuws. Die eerste stap is de allermoeilijkste. Maar we gaan je daar heel graag bij helpen. Ik mag je feliciteren. Je bent een jaar lang gratis sporten.
1: Oh, dankjewel. Ah, leuk. Dat is heel leuk. Dank jullie wel.
0: Martijn, samen met Team NL gaan we je van die bank aftrekken. Gaan we je supporten met een heel pakket, een sportpakket. En die prijs wordt je aangeboden door Q-Music en Staatsloterij. Gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel. Heel leuk.
0: En Martijn, dan wil ik wel afspreken. Geen excuses meer dan vanaf nu, hè?
1: Nee, dat dus. Maar sowieso ergens om naartoe te werken natuurlijk. Dus dat is er ook.
0: Stip aan de horizon, de bruiloft van jouw zusje. En dan ga jij fit aan de start verschijnen van die bruiloft.
1: Ja.
0: Martijn, gefeliciteerd met een jaar lang gratis sporten.
1: Dankjewel, heel leuk, dank je.

En mocht je nou denken, goh, ik moet ook echt van die bank afkomen. Ik moet weer beginnen. Dit is de avond met Joost. Beginnen is winnen deze hele week in de avondshow. Dus meld je aan via qmusic.nl of in de Q Music app. Cat's Eye zometeen. Dat is Herbert Larsen.

Cat's Eye Animal bij Q. Juist mochten we Martijn heel erg blij maken. Hij wil graag fitter worden om morgen of volgend jaar kakstrak aan de start te verschijnen van de bruiloft van zijn zusje. We mogen hem een heel mooi sportpakket opsturen en een jaar lang gratis sporten geven. Hij gaat lekker beginnen met hardlopen. Mocht je nou zelf ook willen beginnen na een blessure, of gewoon simpelweg omdat je maar niet van die bank af kan komen, meld je maar aan. Qmusic.nl vindt de Qmusic app. Dat is de plek waar je moet wezen. En dan spreken we elkaar morgen.

0: Licky Lee en I Follow Rivers Back You. We gaan het zo meteen gewoon weer doen. Nieuwe ronde hoger, lager. Vandaag de categorie gewicht. Random voorwerpen, maar echt random voorwerpen. Ik kan er wel stellen, we beginnen zo meteen met een professionele wielrenfiets. Dat is het startpunt zometeen van hoger lager. Als je mee wilt doen, stuur hoger lager via de Q-Music app. Ja, het volgende voorwerp, daarvan mag jij dan zeggen, is dat meer of minder? Is dat zwaarder of lichter? En ook Passenger komt eraan, Alex Warren. Hoor je zo.
1: De nieuweling in het hockeyteam zijn.
2: Hallo.
1: Na jaren weer een tennisracket oppakken. Of voor het eerst de sportschool inlopen. Het kan net zo spannend zijn als de Olympische startlijn. Daarom support Team NL vanaf nu iedereen die de eerste stap zet. Van beginner tot topsporter. Want beginnen is winnen. Vind jouw support op de Team NL socials. Team NL, beginnen is winnen.
3: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DAI. Kijk op werkenbijdai.nl.
4: Beginnen is winnen wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Hoofdsponsor van Team NL.
5: Elke sportieve droom begint met die eerste stap. Dat moment waarop je denkt, ik ga ervoor. Staatsloterij geeft als hoofdsponsor van Team NL sportieve dromen graag een duwtje. Van je eerste training tot het allerhoogste podium. Want wie begint, heeft al gewonnen. Staatsloterij. Supporter van dromen. Staatsloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
6: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
7: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
10: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
11: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Extra Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
14: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat.

0: Er waait een nieuwe wind. Wie doet er mee? Eneco.
1: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
2: Het eten is klaar, aan tafel.
3: Zo, dat ziet er lekker uit.
4: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar 2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
9: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: Daar heb je Huub van Hubo.
11: Hoi.
10: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
12: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
13: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
10: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
14: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
15: Joost Winkels.
16: Hallo.
15: Q-Music.
16: Taylor Swift, Patient Zero, X-Alarm schrijft zometeen naar Justin Jack Style.

0: Alex Warren bij Q. En Passenger.
1: Hoger.
0: Lager. Spelen we vandaag met Sandra aan de start van Hoger Lager. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Sandra, we gaan vandaag de vraag stellen. Wat is er zwaarder?
2: Ja.
0: We beginnen met een professionele wielrenfiets. Ben jij zelf een wielrenner of niet?
2: Nee. Laat mij maar gewoon op een normale fiets zitten.
0: Oké, nou, ik hoop bij deze dat je een beetje weet wat hij weegt. Want dat is namelijk het startpunt van Hoger Lager vandaag. Dan gaan we naar nummer 2, de Mona Lisa. Is dat zwaarder of lichter dan een professionele wielrenfiets?
2: Lichter.
0: De Mona Lisa is lichter, zeg jij?
2: Ja.
0: Is niet het goede antwoord.
2: Nou, succes voor de volgende dag.
0: Nou, dat is Jesse. Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Jesse, we zijn bij de derde. We gaan van de Mona Lisa naar een standaard brandblusser. Is die zwaarder of lichter dan de Mona Lisa?
3: Zwaarder.
0: Zwaarder, zeg jij. Dat is goed. Gaan we door naar de PlayStation 5. Zwaarder of lichter dan een standaard brandblusser?
3: Lichter.
0: Lichter. Is goed. Gaan we naar nummer 5. Een Oscar-beeldje. Is dat lichter of zwaarder dan de PlayStation 5?
3: Zwaarder.
0: Zwaarder is niet het goede antwoord. Ga ik doorspelen met Rens. Goedenavond.
4: Hey, goedenavond.
0: Rens, we zijn bij nummer 6. Een stopbord langs de weg. Is dat lichter of zwaarder dan een Oscar-beeldje?
4: Zwaarder.
0: Zwaarder is niet het goede antwoord. Ga ik doorspelen met Mathis. Mathis, goedenavond.
5: Goedenavond.
0: We zijn bij nummer 7. Een volwassen huiskat. Is dat zwaarder of lichter dan een stopbord langs de weg?
5: Lichter.
0: Lichter, dat is niet het goede antwoord. Moet ik doorspelen met Kinga? Zeg ik het zo goed?
6: Kinga, ja.
0: Kinga,
6: ja,
0: goedenavond. Hallo. Nou, zo stroom jij zomaar in bij nummer 8. Van een volwassen kat gaan wij naar een loopfiets voor een kind van 1. Is dat zwaarder of lichter dan een volwassen huiskat?
6: Ik denk lichter.
0: Lichter, dat is het goede antwoord. Als je nog aan wil sluiten in de rij, dan mag je bellen 0909-9596. Bellen dus 0909-9596. Vooralsnog, Kinga, zit jij in het spel? Kinga, ja. Sorry.
6: Ja.
0: Mooie naam, waar komt dat vandaan?
6: Dankjewel, het is een Poolse naam.
0: Een Poolse naam, wat prachtig. Ja. Hey, we gaan van de loopfiets, nummer 8 naar nummer 9. Het menselijk brein. Is dat lichter of zwaarder dan een loopfiets voor een kind van 1?
6: Ik denk dat dit een strikvraag is, dus ik ga voor zwaarder.
0: Jij gaat voor zwaarder? Is niet het goede antwoord. Dan ga ik naar Melanie, goedenavond. Oh. Even kijken voor Melanie aan de... Hey Melanie, goedenavond. Kun je de radio uitzetten?
7: Hallo, ja, ben ik aan het doen.
0: Oh, top. Dit klinkt overigens niet als Melanie, maar als Remy, goedenavond.
7: Ja, dat is wel Remy, ja.
0: Remy, de laatste. Ja. Dan stroom je zomaar in bij nummer 10. We gaan van het menselijk brein naar 25 gefrituurde frikandellen. De grote vraag is, wat is er zwaarder?
7: Ja, ik ga voor het menselijk brein.
0: Jij zegt dat het menselijk brein zwaarder is dan 25 gefrituurde frikandellen.
7: Ja.
0: Dat is...
8: Hallo?
0: Niet het goede antwoord. Dan ga ik nu kijken wie er aan de andere kant van de telefoon hangt. Q-Music, goedenavond, met Joost. Met wie spreek ik?
9: Hoi, met Lenny.
0: Lenny, gefeliciteerd. Jij wint het Q-Music prijzenpakket! Yeah! Ja, de 25 gefrituurde frikandellen die zijn toch wel degelijk zwaarder dan het menselijk brein. Dus bij deze van harte gefeliciteerd, Lenny, met het Q-Music prijzenpakket. Het komt je kant op, heb je gewoon niks voor hoeven doen. Hoe lekker is dat?
8: Nou, dat is helemaal fantastisch.

Magnetic Back You is juist een rommelige editie van Hoger Lager. Ja, een professionele wielrenfiets, gemiddeld 6,6 kilo. En dan was de vraag, goh, daarna, wat is dan hoger, lager, meer, minder, zwaarder, lichter? De Mona Lisa, jongens, 8 kilo. Nou, vind ik best veel voor een schilderij, wat echt niet groter is dan een A4'tje. Een standaard brandblusser, 9 kilo om en nabij. Het menselijk brein, toch ook leuk als je nog eens op de weegschaal staat, dat je denkt, goh, dat menselijk brein, hoeveel weegt dat eigenlijk? 1,4 kilo. En 25 gefrituurde frikandellen. Doe daar vooral je voordeel mee. 1,8 kilo, jongens. Hey, morgenavond nieuwe ronde, hoger, lager. Je mag jezelf altijd aanmelden. Stuur hoger, lager, via de Q-Music. Ex-alarm schrijf van Taylor Swift.

0: En Where's the Love? Afgelopen weekend was ik op Eindhoven station en ik stapte daar in de auto bij Sjoerd, goede vriend van mij. En er viel mij iets op aan zijn de muziekkeuze. En ik dacht, ja, nou, die muziekkeuze, ik moet het gewoon even delen op de radio. Want ik denk, misschien is er iemand die luistert en denkt, ja, god, dat vind ik nou eens een goede tip. Dat vind ik nou eens een goede tip. Ga ik je zo meteen meenemen. En ook Afro Jack en Never Forget You komt eraan. Ah, het was echt verbaasd wat hij aan het draaien was.
1: De nieuweling in het hockeyteam zijn.
2: Hallo.
1: Na jaren weer een tennisracket oppakken. Of voor het eerst de sportschool inlopen. Het kan net zo spannend zijn als de Olympische startlijn. Daarom support Team NL vanaf nu iedereen die de eerste stap zet. Van beginner tot topsporter. Want beginnen is winnen. Vind jouw support op de Team NL socials. Team NL, beginnen is winnen.
3: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
4: Beginnen is winnen wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Hoofdsponsor van Team NL.
5: Elke sportieve droom begint met die eerste stap. Dat moment waarop je denkt, ik ga ervoor. Staatsloterij geeft als hoofdsponsor van Team NL sportieve dromen graag een duwtje. Van je eerste training tot het allerhoogste podium. Want wie begint, heeft al gewonnen. Staatsloterij. Supporter van dromen. Staatsloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
6: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
8: Oh, de Amazon Prime dealdagen zijn er met 2 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
9: Zong ik dat nou?
10: Barst ik nu uit in een lied?
8: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
11: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Shop nu op amazon.nl.
7: Oh. Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
12: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
13: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
14: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
13: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
15: Ah, hier kan het.
13: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
16: Karel Krok, 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
17: Weer naar de bergen dit jaar? Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste. Bij Sunweb is je skipas altijd inbegrepen. Wintersport. Al vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Nooit gedacht, toch gedaan.
16: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Wen hem maar aan.
17: Het is gewoon alsof ik mezelf niet ben. Ik heb een bloedheet. Ik kan opeens totaal flippen.
18: Ouder worden komt vanzelf.
19: Dat kan eigenlijk maar 1 ding betekenen.
18: Eraan wennen is een ander verhaal.
19: Je bent in de overgang.
18: Naar de bestseller van Maaike Meijer.
19: Ik ga als een feniks herreizen.
18: Wen hem maar aan. Donderdag in de bioscoop.
20: Hey. Zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
21: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
22: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl. Oh,
0: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
23: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
24: Kies voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
25: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
26: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
27: Keukenkopers, opgelet! Nu
28: big deals bij Keukenconcurrent.
27: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
29: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
30: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
31: Voor de makers.
32: Praxis.
33: Het geluid.
34: Het geluid van Q-Music is nu waard
35: €27.000.
36: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
35: 1 minuut over 9, Joost hier, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijgen van Fieke.
37: Goedenavond. Na een inbraakgolf in Rotterdam zijn nu 2 mensen opgepakt. Ze zouden bij bijna 20 huizen in de wijken Schiebroek, Overschie en Hilligersberg hebben ingebroken. Maar de 2 verdachten werkten niet samen. De politie verwacht nog meer mensen op te pakken. In Eindhoven is na 6 jaar iemand opgepakt voor een woningbrand. Daarbij raakte een jongen toen zwaar gewond. In de zaak is al iemand veroordeeld, maar er werd nog gezocht naar een 2e verdachte. En die werd gevonden na een gouden tip. De tipgever krijgt €10.000. Iran wil opheldering van Frankrijk vanwege het optreden van de politie tegen demonstrerende scholieren. En dat is opvallend, omdat Frankrijk altijd felle kritiek heeft op het optreden van Iraanse veiligheidstroepen tegen betogers in Iran. Ook de Amerikaanse president Trump heeft gereageerd op de massale protesten voor beter onderwijs in Frankrijk. Hij noemt de onderwijsprotesten, die op veel plekken uit de hand liepen, het gevolg van immigratie. En Jong Oranje heeft toch de play-offs voor het EK voetbal van volgend jaar gehaald. Het moest zelf winnen van Bosnië-Herzegovina. En Israël mocht niet winnen van Noorwegen. En dat gebeurde. De ploeg van Michael Reiziger eindigt zo op plek 2 in de groep. Genoeg voor de play-offs. En dan nog wat weer van Buienradar. Vanavond zijn er veel opklaringen. Maar vannacht en morgenochtend wordt het mistig. Later zon en het kan nog 19 tot 24 graden worden.
35: En alles rustig op de weg. Ja, ik zat bij mijn vriend Sjoerd in de auto. En ik was echt verbaasd over zijn muziekkeuze. Zometeen meer daarover. Ook Sienna Spyro komt eraan naar Afrojack.
38: Denk eraan, niet door deze band zappen. Gewoon alles keurig afluisteren.

0: Sienna Spyro bij Q Music en Great Expectation. Afgelopen weekend was ik met mijn vriend Sjoerd op pad. Ik had met hem afgesproken. Hij kwam mij ophalen op het station van Eindhoven. En ik stap bij hem in de auto en ik hoor daar dit.
1: En du bist schön wie die Wolken am Abend. iPhone is geladen. En ik verfahre mich.
0: Ja, Duitse rap. Dus ik zeg tegen Sjoerd, iPhone is geladen.
1: En du bist schön wie die Wolken am Abend.
0: Zitten wij tegenwoordig in de Duitse rap?
1: iPhone is geladen.
0: Dus hij zegt, ja, stop, dan raak ik niet afgeleid. Dus ik zeg, hoe bedoel je, ik raak niet afgeleid? Hij zegt, ja, kijk, als ik Nederlands of Engels hoor, dan zit ik meer op die tekst te letten dan dat ik op de weg aan het letten ben. Dus ik zeg, maak jij nou een grap? En hij zegt, nee, serieus, ik luister altijd tegenwoordig Duitse rap. Toen dacht ik, nou, ik hou echt van mijn vriend, dat vind ik toch geweldig. Dus doe er vooral je voordeel mee, zet die Duitse rap op en rij gewoon richting je eindbestemming. Hey, dit zou voor 50% door de ballotagecommissie heen komen. Duitse makelij, Engels gezongen. Dit is Liquido, dit is Narcotic, back you.

0: Sia en Jean de Paul en Cheap Trails bij Q. Dan tijd voor nieuwe muziek.
1: Dit is Q Music.
2: Adela.
1: En dit is Q Music.
2: Cameron Winscombe.
3: Ask me how it goes. I say I'm fine. Q.
1: En dit is nieuw.
0: Ja, dit is nieuwe muziek en ik vind dat echt waanzinnig. Nieuwe muziek van Lucas en Steve. Dit is All I Know bij Q.

0: Mo, douw op en blijven rijden.
1: Seks met Eveline.
0: Zometeen is hier de allerleukste seksuoloog van Nederland, Eveline Stallaert. Het is jouw kans om antwoord te krijgen op een vraag omtrent liefde, relaties, seks. Nou, you name it. We nemen je vraag ook echt in behandeling. Dat doen we geheel anoniem. Dus je kunt gewoon je vraag sturen in de Q-Music app. Dan gaan we je naam echt niet noemen op de radio. Ben niet bang. Dus kom vooral door met je prangende vraag. We gaan het zometeen sowieso hebben over slaapscheiding. On my soul, Bruno Mars. Komt eraan.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: De nieuweling in het hockeyteam zijn.
5: Hallo.
4: Na jaren weer een tennisracket oppakken. Of voor het eerst de sportschool inlopen. Het kan net zo spannend zijn als de Olympische startlijn. Daarom support Team NL vanaf nu iedereen die de eerste stap zet. Van beginner tot topsporter. Want beginnen is winnen. Vind jouw support op de Team NL socials. Team NL, beginnen is winnen.
6: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Beginnen is winnen wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Hoofdsponsor van Team NL.
8: Elke sportieve droom begint met die eerste stap. Dat moment waarop je denkt, ik ga ervoor. Staatsloterij geeft als hoofdsponsor van Team NL sportieve dromen graag een duwtje. Van je eerste training tot het allerhoogste podium. Want wie begint, heeft al gewonnen. Staatsloterij. Supporter van dromen. Staatsloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
9: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
10: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
11: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
10: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
12: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
13: Wen er maar aan.
14: Het is gewoon alsof ik mezelf niet ben. Ik heb een bloedheet. Ik kan opeens totaal flippen.
15: Ouder worden komt vanzelf.
16: Dat kan eigenlijk maar één ding betekenen.
15: Eraan wennen is een ander verhaal.
16: Je bent in de overgang.
15: Naar de bestseller van Maaike Meijer.
16: Ik ga als een feniks herrijzen.
15: Wen er maar aan. Donderdag in de bioscoop.
12: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
17: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
18: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
19: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
18: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
19: Ja, klinkt logisch.
0: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
3: Fans van voordeel.
7: Aldi.
6: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
7: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
3: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
13: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
6: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
20: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1+1 gratis.
21: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
22: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
21: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
22: Wow.
23: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
21: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
24: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
25: Joost Winkels.
0: Hallo. Ja, zometeen is hier de leukste seksuoloog van Nederland, Eveline Stallaert.

0: Direct bij Q Music en My Blood.
1: Seks met Eveline.
0: Dinsdag bij mij in de studio natuurlijk de allerleukste seksuoloog van Nederland. Eveline Stallaert, goedenavond.
2: Hey Joost, hoi.
0: Eveline, we gaan het hebben over slaapscheiding.
2: Ja.
0: Wat kunnen we daarover zeggen? Wat betekent het? Wat is het? Vertel.
2: Ja, grappig hè. Nou, slaapscheiding is in principe dat je met je partner afspreekt. Schat, het gaat niet langer samen slapen. Of het gaat, is nooit, heeft nooit gegaan.
0: Nee.
2: En we gaan ermee stoppen. We gaan lekker apart in een eigen bedje. En nou ja, dan heb je dus nog wel een relatie. Maar je bent gescheiden als je slaapt. Om het zo maar heel cru te zeggen. En bijzonder is dat 25% van Nederland dit doet.
0: Oh wow.
2: En dat is best heel veel.
0: Ja.
2: En ik verbaas me daar wel over dat het zoveel is. Want aan de ene kant zou je denken, nou ja, het is natuurlijk een oplossing voor mensen die snurken, voor mensen die merken, god, ik heb echt een hele slechte slaap op deze manier en ik kies eigenlijk voor mijn geld.
0: Tot ziens. Uit. Ja. Mijn slaap is me meer waard.
2: Tuurlijk, slaap is ook heel veel waard. En ik snap het in heel veel gevallen totaal. Alleen je moet wel beseffen dat samenslapen ook echt wel de sleutel is naar diepere verbinding met je partner. Dus als het even kan, zou ik wel met elkaar slapen. Ja. En nou, waarom zal ik je even toelichten? Want het zorgt voor emotionele verbinding. Dus echt, je maakt ook een hormoon aan, hè, oxytocine. Wat je ook hebt als je knuffelt. En daardoor voel je letterlijk meer verbonden met elkaar. Nou, het bevordert intimiteit. Want ja, je ligt naast elkaar. Ja. Dus het komt toch sneller tot seksuele leuke handelingen. Daarnaast is er een gevoel van veiligheid en comfort. Dat is gewoon wel meer als je naast elkaar slaapt. En het mooie is dat ook de remslaap daardoor wordt verlengd met 10%. Nou, de remslaap is de slaap waarin je dus als het ware optimaal de boel verwerkt van de dag. Dus die verwerking van emoties en zo en herinneringen, die is dan gewoon met 10% beter dan als je alleen slaapt. Dat zou je dan al zeggen, dat is eigenlijk al heel erg de moeite waard. Dus zelf denk ik altijd, kijk eerst even naar wat zijn mogelijke oplossingen. Bijvoorbeeld mensen die zeggen, nou, de hele nacht scheetjes laat, weet ik allemaal niet. Pak aparte deken.
0: Ja.
2: Dekens afpakken van elkaar. He, je kan prima twee dekens. Nou, koop een extra groot bed. En dan zijn er echt wel mensen geweest waar ik dit al eerder verkondigde in de media. Die zeiden, Eveline, wat doe je ons aan? Want we willen nou eindelijk dat taboe is ervan af dat apart slapen ook goed is. Mm-hmm. En ik wil echt niks anders dan jullie begrijpen. En ik snap het.
0: Ja.
2: Maar de feiten, de wetenschappelijke feiten,
0: dat het toch al,
2: ja, die zegt dat het toch beter is.
0: Oh, wow.
2: Dus ondanks dat ik snap dat we de taboe willen doorbreken, want prima om apart te slapen af en toe, maar houd alsjeblieft af en toe.
0: Ja. 25% van Nederland vind ik best veel.
2: Ja, zeker.
0: We kregen een vraag binnen via de Q Music app. Uiteraard mag je die gewoon sturen. Mag je heel anoniem. Iemand zegt, ik kan niet meer klaarkomen zonder Satisfyer. Heb ik nu een probleem? Heb je daar zo'n antwoord op?
2: Ja, natuurlijk.
1: Let's go.

0: Damiano Davi bij Q-Music en Born with a Broken Heart.
1: Seks met Eveline.
0: Bij mij in de studio natuurlijk de allerleukste seksuoloog van Nederland. Eveline Stallaert, goedenavond.
2: Hallo.
0: Eveline, we kregen een vraag binnen. Iemand zegt, ik kan niet meer klaarkomen zonder Satisfyer.
2: Ja.
0: Heb ik nu een probleem?
2: Ja, een klein beetje wel.
0: Ja?
2: Ja. Nou ja, geen groot probleem, want alles kunnen we afleren. Want daar heeft het gewoon mee te maken. Op den duur, als je altijd maar die Satisfyer gebruikt... of een ander seksspeeltje... dan raak je eigenlijk een soort gewend, maar ook verslaafd aan dat specifieke gevoel. Nou, jouw partner is niet uitgerust doorgaans met een luchtdrukfunctie of een vibrerende functie. Nee. Dus daarin is het gewoon heel belangrijk dat je altijd blijft afwisselen met de hand of met de mond.
0: Ja, want die partner kan natuurlijk helemaal niet in de buurt komen van zijn apparaat.
2: Nee, daarom. Dus op het moment dat jij dan seksueel actief bent met je partner, dan kan het zijn dat je merkt, ja jeetje, dit gevoel is anders.
0: Ja.
2: En dan pak je die Satisfyer weer bij. En dan moet je even er doorheen en dan moet je bedenken, nee, dat is onzin, ik kan ook zonder.
0: Ja.
2: En dan is het heel belangrijk dat je eigenlijk die stimulatie die je dan van je partner krijgt, dat je die ook weer opwindend gaat vinden. Ja. Dus afwisselen, die Satisfyer niet meer alleen gebruiken en zorgen dat je met je partner echt wel weer accepteert dat het ook even anders kan. Dus die Satisfyer leg je echt eventjes in de kast.
0: Als die leeg is, even niet meer opladen.
2: Even niet meer opladen. En met jezelf prima af en toe even afwisselen. Ja. Maar het is wel belangrijk. En ik heb zelfs mensen gehoord die zeggen van, op den duur voel ik er ook niet meer zoveel bij.
0: Ja, wow.
2: Dus dat je eigenlijk steeds meer nodig hebt om hetzelfde gevoel te krijgen. Ja, dat is gewoon niet wenselijk. Dus kijk er een beetje mee uit. Het is een quick fix. In die zin, de
0: Satisfyer.
2: Maar het
0: is ook een vloek en een zegen.
2: Juist. Dus die quick fix is positief, maar kan soms ook negatief zijn.
0: Ja.
2: Dus zorg dat je altijd nog lekker je fantasie in je hoofd neemt en echt rustig toewerkt naar een hoogtepunt. Ja. Want dat is soms toch ook gewoon leuker.
0: Als je nou een vraag hebt voor Eveline, dan mag je die uiteraard doorsturen via de Q-Music app. Eveline, tot volgende week.
2: Tot volgende week.

0: Lars Boelen, goedenavond.
1: Joost Winkels, goedenavond.
0: Regelrecht van de knalstick natuurlijk. We Found Love, Rihanna, Calvin Harris. Klopt. Hey, er zit een nieuw liedje in repeat, of niet?
1: Ja.
0: Heb je al geoefend op de artiest?
1: Heb ik gedaan. Maar ik moet nog eventjes zometeen... Fosia, zo spreek
0: Fosia?
1: Het. Fosia. Zo spreek je het uit.
0: Een ethical. Ja. Dacht vast een klein stukje laten horen. Het is een beetje songfestivalachtig, vond
1: ik. Nou, dat dacht ik dus ook.
0: Ja.
1: Ik dacht precies hetzelfde.
0: Zometeen helemaal. Mag je je mening over geven in repeat of niet?
1: Hoe komt het dat wij dit associëren met songfestival? Is dat omdat het een beetje Loreen-achtig is dan of zo?
0: Weet je wat ik er een beetje in hoor? Somehow een beetje dit.
1: Ja.
0: Een beetje fairy tale-achtige.
1: Ja, we hebben een beetje een. Ja, ik snap het. Ja.
0: Ook een beetje dit.
1: Ja.
0: Snap je?
1: Ja, ik snap het.
0: Zometeen mag je mening geven over unethical.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Hoofdsponsor van Team NL.
3: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puin rijden. Ben zo terug.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het. Ja.
8: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
6: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
9: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: De grootste energieslurpers in huis?
11: Wat kost al die kleding nou echt?
12: Wat heb je nog aan zonnestroom?
13: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
14: Thuisbatterij?
15: Einde salderingsregeling?
16: Terugleverkosten?
17: Zonnepanelen uitzetten? Ik heb geen idee wat ik moet doen.
18: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
19: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: Weer naar de bergen dit jaar? Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste. Bij Sunweb is je skipas altijd inbegrepen. Wintersport. Al vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Nooit gedacht. Toch gedaan.
1: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
8: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: elke seconde scherp zijn. Constant inschatten. Afwegen. Schakelen. Wil je weten of jij het in je hebt om te werken in de gevangenis? Kom op zaterdag 7 november naar het event One Day Inside in de Koepel in Haarlem. Dit is jouw kans om de wereld achter de muren van dichtbij te beleven. Meld je nu aan op werkenbijdji.nl/onedayinside. Er zit meer achter werken bij DJI.
16: Get ready for the OG.
20: All y'all bitches sounding looking like me.
21: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
22: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
23: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk. 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
24: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
25: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
26: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
27: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
28: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
29: Het geluid.
30: Het geluid van Q-Music is nu waard
0: €27.000.
30: Weet jij al wat het is?
29: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
0: 10 uur geweest, het Q-Music nieuws van nu.nl. Fieke Hamers.
31: Goedenavond. Het blijft onrustig in het centrum van Hoogeveen, dat meldt RTV Drenthe. De politie treedt extra op na overlast van jongeren op fatbikes. Ze intimideren voorbijgangers en steken vuurwerk af. Vanavond zijn 6 mensen opgepakt. Gisteravond werden ook al 8 minderjarige jongeren aangehouden. Tientallen boetes werden uitgedeeld. Europese wind- en zonneparken zijn kwetsbaar voor hackers. Duizenden besturingssystemen werken via internet en kunnen gehackt worden. Onderzoekers vonden ruim 8500 toegankelijke besturingssystemen in 35 landen. Maakten ze bekend op een cybertop in Den Haag. Bij een deel van de energieparken was het mogelijk om de volledige controle over te nemen. Bij de scholierenprotesten in Frankrijk zijn bijna 500 mensen opgepakt, onder hen veel minderjarigen. Op sommige plekken liepen de protesten uit op rellen. Tientallen politieagenten raakten gewond en er is al veel schade. De Franse regering denkt erover die te verhalen op de ouders. Middelbare scholen in Frankrijk blijven de rest van de week dicht. En vrouwen ervaren meer pijn dan mannen. Dat blijkt uit een groot wereldwijd wetenschappelijk onderzoek, dat RTL. Verschillen in pijnbeleving waren het grootst bij gezichtspijn, hoofdpijn en buikpijn. Waarom vrouwen meer pijn ervaren, verklaart het onderzoek niet. Maar bijvoorbeeld zou het te maken kunnen hebben met vrouwelijke geslachtshormonen die de gevoeligheid van pijnreceptoren beïnvloeden. En dan het weer van buienradar. Het kan nevelig zijn en er ontstaan mistbanken. Het koelt af naar 1 graad of 8. Morgen begint mistig, maar later regelmatig zon. En het kan nog 19 tot 24 graden worden.
0: Flitsmeister meldt geen vertragingen, wel controles. Je krijgt de 2 meest gemelde. Die staan langs de A4 Leiden-Amsterdam 3.8 en de A30 Barneveld-Ede bij 16.2. Voor een volledig overzicht check je de Flitsmeister-app.
29: Lars Boelen.
0: Met zometeen een nieuwe artiest en een nieuw liedje in Repeat of Niet. Dit nummer heeft zich al bewezen in Repeat of Niet. Staat inmiddels 23 weken in de top 40. BB Rexha, Faithless, New Religion.

0: Justin Bieber en Ghost bij Q-Music. Het is bijna 10 minuten over 10, dus de hoogste tijd voor een nieuwe ronde.
1: Repeat. Repeat. Of niet?
0: Als ik tegen jou zeg... Fosia. Fosia. Waar denk je dan aan? Ja, ik dacht gelijk aan een plant. Ik dacht, wat heb je daar een mooie fosia aan de hoek staan? Weet je wel, geef je fosia even een klein beetje water. Of... Ja, het zou ook bijvoorbeeld wel een lichaamsdeel kunnen zijn, weet je. Want ik heb enorme jeuk aan mijn fosia. Ja, het zou kunnen, toch? Nou, het is gewoon de naam van de zangeres. Waar ik nog nooit van had gehoord. Jij waarschijnlijk ook niet. Het is een mega muzikale vrouw. Zij speelt gitaar, ze speelt piano, ze speelt viool. En ze speelt ook darbuka. Dan kun je ook... Daar kun je ook enorme jeuk aan hebben aan je darbuka, hoor. Dat is echt vervelend. Dus... Nee, gek rij. Darbuka, dat is een trommel. Een soort van trommel. Kan je lekker op trommelen. Nou goed, die Fosia die heeft een liedje gemaakt. En die gaat nu ontzettend hard op TikTok en op YouTube. En ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Een ethical, zo heet het nummer. De vraag is, repeat of niet? Spreek het even in met een audioberichtje in de Q-app.
1: Repeat. Repeat.

0: muziek van Fosia. Unethical.
1: Repeat. Repeat. Of niet.
0: Dit is ronde 2 en de vraag is, mag ze door naar ronde 3 morgenmiddag? Even kijken wat er binnenkomt. Repeat of niet. Een repeatje voor Julian en ook voor Michelle. Sander die zegt, ik vind een niet. Ik vind er helemaal niks aan. Door naar de volgende. Oké, staat erbij. Repeatje voor Fosia, zegt Kaylee. Repeat ook voor Jasper. Tamai is erbij. Wat heeft zij? Een mooie, warme stem. Repeatje it is. En ook Devin zegt repeat.
2: Goedenavond, Lars. Hey. Ik zeg een repeatje. Ben ik wel lekker.
3: Ja, okay. Ik vind het wel leuk. Inderdaad, een beetje Eurosong Festival vibes. Ja, daar ben ik wel fan van. Ja, dus ja. Voordeel van de twijfel. Repeat.
4: Nou, ik vind het echt een super zeik nummer. Dus voor mij een dikke niet. Ja. Fijne avond.
5: Een dikke repeat voor deze dame. Ik heb haar 2 keer live mogen zien in Amsterdam. En het is echt geweldig. Ja. Dus ik hoop echt dat ze nu met Unethical gaat doorbreken. Repeat.
0: Wat grappig. En dit vind ik dus heel geinig. Want ik had dus nooit van haar gehoord, van Fosia. Ik had geen idee. Ik moest het echt googlen. En wist niet eens hoe ik de namen uitsprak. En dat soort dingen. En blijkbaar, Clemens, die hoorde je net. Die is al gewoon 2 keer naar een concert van haar geweest. En hij hoopt nu dat ze doorbreken. Het is heel grappig dus. Oké, op een enkel nietje na is die gewoon met vlag en wimpel door, hoor. Of ja,

0: Lady Gaga en Abracadabra Back Your Music. Dan is het nu tijd voor het legendarische radio-item.
1: Touché!
0: Of klussen. Ja, ik werk nu zo'n 3 jaar hier in de late avond bij Q-Music. En er valt me iets op. We kunnen eigenlijk de mensen die nu naar de radio zitten luisteren grofweg opdelen in 2 kampen. Ja, dat zijn mensen die of aan het douchen zijn, of mensen die nu aan het klussen zijn. Dus ik ben even benieuwd. Ben je vanavond team douchen? Of ben je vanavond team klussen? Laat even van je horen in welk team je zit. Team douchen of team klussen. En meld je even met een audioberichtje in de Q-Music app. Team douchen of team klussen. En Cameron Whitcomb komt eraan.
2: De nieuweling in het hockeyteam zijn.
3: Hallo.
2: Na jaren weer een tennisracket oppakken. Of voor het eerst de sportschool inlopen. Het kan net zo spannend zijn als de Olympische startlijn. Daarom support Team NL vanaf nu iedereen die de eerste stap zet. Van beginner tot topsporter. Want beginnen is winnen. Vind jouw support op de Team NL socials. Team NL, beginnen is winnen.
4: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
5: Beginnen is winnen wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Hoofdsponsor van Team NL.
6: Elke sportieve droom begint met die eerste stap. Dat moment waarop je denkt, ik ga ervoor. Staatsloterij geeft als hoofdsponsor van Team NL sportieve dromen graag een duwtje. Van je eerste training tot het allerhoogste podium. Want wie begint, heeft al gewonnen. Staatsloterij. Supporter van dromen. Staatsloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
7: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
8: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
7: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
9: Ah, hier kan het.
7: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
10: Daar heb je Huub van Hubo.
11: Hoi.
10: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.

0: Download de app en start met vinden.
1: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Thuisbatterij.
4: Einde salderingsregeling.
5: Teruggeleverd kosten.
6: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
7: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: Deze week in de bonus.

0: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
1: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
2: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
7: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
8: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
7: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
8: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
9: Lars Boelen.
10: Hallo. Q-music. Met zometeen Destiny's Child en is Cameron Wetcom. Kingdom of Fear. Q-music.

0: Destiny's Child en Survivor bij Q-Music. Het is tijd voor misschien wel het meest legendarische radio-item van Nederland.
1: Douche!
0: Of klussen. Ja. Ik werk nu zo'n 3 jaar hier in de late avond op Q-Music en er valt iets op. Eigenlijk kunnen we de mensen die luisteren grofweg opdelen in 2 kampen. Namelijk mensen die aan het douchen zijn. En je hebt ook een hele groep die aan het klussen is. Dus de vraag is, zit je in team douchen of team klussen? Nou moet ik zeggen, ik kreeg wat commentaar in de Q-app van onder andere Dennis.
2: Je vergeet team auto natuurlijk, hè? Ja. Want ook in de auto luisteren we nog steeds naar Q.
0: Ja, oké. Even kijken, Jantine.
3: Douchen? Klussen?
0: Ja.
3: Nee, helemaal niet.
0: Nee.
3: Hard werken.
0: Werken. Ja, dus we hebben het een klein beetje, aangepast.
1: Douchen!
0: Of klussen.
4: Of werken.
0: Of autorijden. Ja, we hebben het een klein beetje uitgebreid. Dus de vraag is, zit je in team douchen, team klussen, team werken of team autorijden? Ja, het is wel heel breed dit, maar goed. Even kijken. Nou, we gaan even naar Manon.
5: Team autorijden.
0: Oké, prima. Staat erbij. Marijn.
6: Goedenavond, Lars.
0: Hallo. Ja,
6: team klussen hier vanavond.
0: Oké.
6: Ja. Ik dacht even om 9:30 te beginnen aan een nieuw bed voor mijn dochter.
0: Ja.
6: Het is nu inmiddels 10:30.
0: Ach nee.
6: En in de handleiding staat dat je met z'n tweeën moet doen. En dat je er een uurtje mee bezig bent. Ja, nou, ik ben er met eentje al 2 uurtjes bezig. En wat je op de foto ziet, dat is het resultaat tot zover. Ja. Ik denk dat ik nog een uurtje aan achteraan moet plakken. Dus team klussen voor mij vanavond.
0: Alright.
6: Fijne avond.
0: Yo. Lilian.
7: Absoluut team douchen vanavond.
0: Oh, lekker team douchen. Het vindt erop bijzonder dat mensen onder de douche naar mij luisteren. Terwijl ze helemaal naakt dan water over zich heen laten sijpelen. Dat is heel gek. Goed, Pascal.
8: Hi, Pascal hier.
0: Hallo.
8: Ja, we zijn zeker van team klussen. We zijn nog aan het stuken.
0: Oké, stuken. Noor.
9: Hallo, goedenavond.
0: Hallo.
9: Ik ben geen van beiden. Ik ben team aan het werk.
0: Aan het werk. Doei. Ja hoor, staat erbij. Ja, dat mag nu ook. Nog eentje doen dan? Nog eentje doen. Janneke.
10: Nou, ik ben vanavond zeker team douchen.
0: Oh, ja.
10: Ik heb een hele drukke dag gehad vandaag.
0: Ach, lekker. Lekker even onder de douche dan met mij door de speaker. Dat is, ja, heerlijk. Het is echt even ontspannen. Nou goed. Hey, even de uitslag dan van dit rondje. Douchen, klussen, werken of autorijden. ik vind het heel erg uitgebreid. 34% zit in de auto. 28% aan het werk. 20% is aan het klussen. 17% aan het douchen. Oh ja, dat is 1%. Is zijn hond aan het uitlaten. Dat is Han.

0: Ik vind het een onwaarschijnlijk mooi liedje. De nieuwe van Suzanne Freek. Pijnstiller bij Q Music. De alarmschijf deze week. Nog eentje. Nog eentje. Dat is iets wat ik vaak hoor bij Knok tegen de Klok. En vaak is dat slecht nieuws. Want in Knok tegen de Klok hoor je geldbedragen oplopen. Dan roep je stop voordat de klok afgaat. Dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Maar gaat die klok af, dan win je niks. Gisteren is Niels dat ook overkomen. Hij wilde nog één bedrag afwachten. Nog eentje.
1: 141 euro.
2: Oh, jammer.
0: Niels!
2: Ja?
0: Wat doe je nou?
2: Ja, ik dacht, als er net iets meer zit als 141, doe ik het voor. Dus ik heb nog gewacht op één cijfertje. Ach,
0: ja, nog eentje. Nog één cijfertje, nog één bedrag. En dat was helaas te gretig. 0 euro, helaas. Zometeen een nieuwe ronde. Een nieuwe ronde Knok tegen de Klok. Maak je kans op een lekker zakcentje. Aanmelden kan, zometeen. Na de nieuwe van Jason Derulo, DJ Goja, Michiko. En eerst Rondé. Dit is Undecided bij Q. Help me.

0: Jason Derulo en Michiko. Bijna 11 uur, het nieuws komt eraan met Fieke. Fieke, wat zit erin?
1: Ja, de Nederlandse wegen zijn steeds gevaarlijker. Niet voor mensen, maar voor wie wel, hoor je zo.
0: En zometeen een nieuwe ronde Knok tegen de Klok. Maak je kans op een lekker zakcentje. Als je wil meespelen, dan moet je even goed opletten. Pak de Q-Music app erbij, open de berichtensectie. En dan knip ik nu het lintje door. Daar gaan we. Het geluid. Is dit... Nou goed, het was een schaar. Ik knip nu het lintje door. De aanmeldingen zijn geopend. Stuur nu het woord Klok deze kant op en doe dat met een berichtje in de Q-Music app.
2: De nieuweling in het hockeyteam zijn.
3: Hallo.
2: Na jaren weer een tennisracket oppakken. Of voor het eerst de sportschool inlopen. Het kan net zo spannend zijn als de Olympische startlijn. Daarom support Team NL vanaf nu iedereen die de eerste stap zet. Van beginner tot topsporter. Want beginnen is winnen. Vind jouw support op de Team NL socials. Team NL, beginnen is winnen.
4: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
5: Beginnen is winnen wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Hoofdsponsor van Team NL.
6: Elke sportieve droom begint met die eerste stap. Dat moment waarop je denkt, ik ga ervoor. Staatsloterij geeft als hoofdsponsor van Team NL sportieve dromen graag een duwtje. Van je eerste training tot het allerhoogste podium. Want wie begint, heeft al gewonnen. Staatsloterij. Supporter van dromen. Staatsloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
7: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
8: Ondernemers, opgelet! Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
7: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
9: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
10: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
11: Wen er maar aan.
12: Het is gewoon alsof ik mezelf niet ben. Ik heb het bloedheet. Ik kan opeens totaal flippen.
13: Ouder worden komt vanzelf.
14: Dat kan eigenlijk maar één ding betekenen.
13: Eraan wennen is een ander verhaal.
14: Je bent in de overgang.
13: Naar de bestseller van Maaike Meijer.
14: Ik ga als een feniks herrijzen.
13: Wen er maar aan. Donderdag in de bioscoop.
10: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
15: Oh, de Amazon Prime dealdagen zijn er met 2 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
16: Zong ik dat nou?
15: Barst ik nu uit in een lied?
16: Topdeals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
17: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Shop nu op amazon.nl.
18: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
19: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Deze muur weg, een grote raampartij, ingebouwde trap.
23: Emma van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
24: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
25: Ben je ook nieuwsgierig?
0: secondlove.nl.
1: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht.
2: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
11: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
25: Fans van voordeel.
11: Aldi.
26: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
11: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
25: Fans van voordeel.
11: Aldi.
27: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
28: Het geluid.
29: Het geluid van Q-Music is nu waard
30: 27.000 euro.
29: Weet jij al wat het is?
28: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
30: Inmiddels 11 uur geweest, het Q Music Nieuws van nu.nl. Fieke Hamers.
31: Goedenavond. In Rotterdam is een ambulancemedewerker gewond geraakt bij een aanrijding tussen een ambulance en een auto. De bestuurder van de auto heeft geen rijbewijs en was onder invloed. Hij is aangehouden. De ambulance vervoerde een patiënt en reed met zwaailichten en sirene aan, zegt de politie. De patiënt maakt het goed. Uit een wereldwijd wetenschappelijk onderzoek blijkt dat vrouwen meer pijn hebben dan mannen. Verschillen in pijnbeleving waren het grootst bij gezichtspijn, hoofdpijn en buikpijn, meldt RTL. Waarom vrouwen meer pijn ervaren, verklaart het onderzoek niet. Het mannenlichaam is lang als medische standaard gebruikt. Daardoor loopt kennis over pijn en behandeling bij vrouwen achter. In Zweden is bij het Koninklijk Paleis in Stockholm een man neergeschoten. Zweedse media melden dat de man een mes bij zich had. Hij zou zich agressief en dreigend hebben gedragen, waarop de politie hem neerschoot. Hij is niet levensbedreigend gewond. En de Nederlandse weg wordt steeds gevaarlijker voor egels. Jaarlijks worden meer dan 100.000 egels doodgereden. Wegen liggen vaak dwars door een leefgebied. Vaak worden in het najaar jonge egels doodgereden die nog geen ervaring hebben in het verkeer. Heb je een tuin, kun je egels helpen door een gat in de heg of schutting te maken, waardoor ze geen weg hoeven over te steken. En dan nog het weer van Buienradar. Het kan nevelig zijn en er ontstaan mistbanken. Het koelt af naar een graad of 8. Morgen begint ook mistig, maar later regelmatig zon. En het kan nog 19 tot 24 graden worden.
30: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Goed nieuws, geen files, wel flitsers. Je krijgt de twee meest gemelde. Die staan langs de A4 Leiden-Amsterdam. De hoogte van Batuverdorp bij 3,8. En de A30 Barneveld-Ede. De hoogte van Lunteren bij 16,2. Voor een volledig overzicht check je de Flitsmeister-app.
28: Lars Boelen.
30: Met zometeen kans op doekoes knaken monies. In een nieuwe ronde knok tegen de klok. Als je wil meespelen, stuur nog even snel het woord klok. En doe dat met een berichtje in de Q-app. Q-app.

0: Lost Frequencies en Live It All bij Q Music. Corine.
1: Goedenavond.
0: Hallo, goedenavond. Kom je nou uit Oude Pekela?
1: Ja, dat klopt.
0: Dat is toch ook de plek waar Anton Griep vandaan komt?
1: Dat klopt ook inderdaad.
0: Ja, ken je ook Anton Griep toevallig?
1: Nou, Anton Griep niet, maar zijn moeder wel.
0: Oh, moeder Griep.
1: Moeder Griep ken ik wel.
0: Oh ja, wat grappig zeg. Maar dus, ja, oh, wat leuk. En hoe ken je dan de moeder van Anton?
1: Ze is mijn collega geweest, een paar jaar geleden.
0: Dat meen je
1: niet?
0: Een
1: jaar of 10 geleden.
0: Wat
1: ja.
0: Grappig zeg. Dat je, ja, het is toch een klein dorp. Het is toch ons kent ons, wat leuk zeg. Hé, Corine, jij gaat meedoen met een nieuwe ronde Knok tegen de Klok. En ik begrijp, je gaat daar iets kerstigs van kopen?
1: Ja, ik heb een kerstdorp en ja, die kan altijd uitgebreid worden met huisjes en poppetjes en ja, dat soort dingen.
0: Ja. Hé, en hoe groot is die nu dan?
1: Ah, hij staat op de tafel. Ik denk dat hij 41 keer 50 is. Dus
0: oh,
1: en er
0: staat
1: nog een kast naast, dus hij kan altijd groter.
0: Hé, maar wacht eens even. Zeg je nou, hij staat op de tafel en nu heb je hem al staan?
1: Nou, ik ben aan het opbouwen. Hij staat nog niet helemaal,
0: dat
1: maar ik ben
0: wel
1: aan het opbouwen. Ja,
0: ja,
1: meen
0: maar,
1: ik.
0: Corine, hoe lang duurt dat opbouwen dan?
1: Ja, ik werk natuurlijk ook nog. Dus als de dagen dat ik vrij ben, dan bouw ik dat op. Maar je moet echt poppetje voor poppetje, huisje voor huisje, boompje voor boompje.
0: Oh, dat gaat echt wel wat tijd in zitten. Dus voor de kerst ben je wel klaar?
1: Ja, dan is hij wel klaar.
0: Oké. Hey, wat is het leukste dan? Het leukste huisje dat je hebt? Of het ding? Of heb jij een skibaan? Of wat vind je nou, wat is het pronkstuk voor jouw kerstdorp?
1: De oliebollenkraam.
0: De oliebollenkraam, is leuk. Leuk. En wat wil je er dan nog bij hebben?
1: Ja, huisjes, poppetjes.
0: Maar niet echt één ding, dat je zegt, oh, maar ik wil echt dit, of ik wil echt dat, of ik wil...
1: Ja, alles is leuk aan een kerstdorp.
0: Ja, dat is ook. En je blijft maar uitbreiden. Het is net met tatoeages. Ja, ik heb zelf geen tatoeages, maar...
1: Nee, ik ook niet.
0: Als je eenmaal
1: maar
0: begint...
1: Maar elk jaar komt er weer
0: wat komt
1: bij.
0: Er weer wat bij, inderdaad. Corine, we gaan lekker spelen.
2: Knok. Tegen de klok.
0: Een nieuwe ronde Knok tegen de Klok werkt heel eenvoudig. Je hoort zo meteen geldbedragen oplopen. Roep dan stop voordat de klok afgaat. Dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Beter laat weer niks.
1: Is goed.
0: Hey, die objecten voor zo'n kerstdorp, dat is best wel duur toch, of niet?
1: Ja, het verschilt heel erg. Een kleine dingetje kost €3. Maar ja, het ligt ook aan het merk. Als je gewoon Intratuin merkt hebben of Leemaus, het verschilt ook echt wat je koopt.
0: Oh, ja,
1: maar
0: okay,
1: ja, het is gewoon een dure hobby.
0: Nou, we gaan er lekker voor spelen. Corine, ik wens jou heel veel succes. Daar ga je.
3: €67. €69. €100. €158. €177.
1: Stop.
0: Hoppatee! Applausje voor Corine! Hé, hey, €177, lekker. Dan kan je wat mooie spulletjes verkopen voor je kerstdorp.
1: Daar kan je heel veel mooie spulletjes van kopen.
0: Ach, wat leuk, Corine, wat leuk. We gaan even luisteren tot hoever die was gegaan.
3: €210.
0: Hoe ver loopt hij nog op, dat is de vraag.
3: €219.
0: We zitten op €219. Had je nog veel verder kunnen spelen? Nou, niet veel verder dan dat. €219 zat erin, Corine.
1: Ik ben echt heel blij met die €177.
0: Dat snap ik. Ik wens je een fijne avond en fijne kerst alvast.
1: Nou, dankjewel.
0: Yo, doei doei.
1: Doei doei.
0: Morgenavond bij Joost en bij mij een nieuwe rondes. Knok tegen de klok en maak je kans op een lekker zakcentje. And if you don't wanna see me...

Temper City, Self-Aware. Groot geworden in Repeat of Niet, maar daarvoor groot geworden door TikTok. En zo komen veel nieuwe artiesten aan hun hits. Zo ook deze. Het is een nieuwe artiest waar ik nog nooit van gehoord had. Hij komt uit Almelo. Oorspronkelijk liggen zijn roots in Zuid-Afrika. Ik heb het over Sven Seliers. Sven Seliers. Hij heeft als inspiratiebron de Beatles en Harry Styles. En als hij mag dromen, dan zou hij het liefst ooit in de Ziggo Dome willen optreden. Hij heeft muziek gemaakt. Het is nieuwe muziek. Het is fijne muziek. Het is lekkere muziek. Van Sven Seliers dus. Gaan we nu voor draaien. Somebody New bij Q-Music.

0: Milk Inc. Ik heb muziek en Walk on Water.
1: En dan nu een ongepland experiment.
0: Ik zat vandaag op de TOK. Ik zat een beetje te scrollen en toen kwam ik wat grappigs tegen. En dat stuurde ik door naar Romy van de redactie. Romy, jij vindt het ook leuk, hè?
2: Ja, zeker. Ja, okay. Ik vind het heel leuk.
0: Het werkt als volgt. Het is eigenlijk heel simpel. We gaan zo meteen geld weggeven. Tientjes. We gaan allemaal tientjes weggeven. Ja. Maar daar moet je wel iets voor doen. En het enige wat je daarvoor hoeft te doen is één van ons twee aan het lachen te krijgen. Dus ja. Maak één van ons twee aan het lachen en krijg 10 euro. Dat is hoe het werkt. Ja, dat gaan we dus zo meteen proberen.
2: Ik denk dat het bij jou moeilijker is dan je denkt.
0: Ja. Ja,
2: en bij mij makkelijk.
0: Ja, jij bent echt een makkelijk slachtoffer.
2: Ik ben heel snel, ik lach zelfs op mezelf, zeg maar. Ja. Dus...
0: Nee, maar daarom dacht ik, we moeten het ook met z'n tweeën doen. Want ik ben zo bang als ik het alleen doe. Ik kan heel erg goed, zeg maar, eventjes even serieus blijven. En ja, jij hebt een soort ADHD-achtig, het is nooit gediagnosticeerd, maar ik denk dat je het wel hebt. En jij bent heel snel afgeleid en heel snel giechelen en lachen.
2: Ja, ik ben dan heel snel mijn concentratie kwijt. Ja, waarschijnlijk naar twee kandidaten. Denk daarna al van, ik moet toch lachen, ja.
0: Ja, dus als je nou mee wilt doen met dit experiment, denk je ons aan het lachen te kunnen maken. Mag met alles zijn, hè? Gewoon via de telefoon. Het maakt niet uit. Je krijgt gewoon lekker de tijd.
2: Ja, stuur gewoon, ik wil meedoen in de Q-app.
0: Ik wil meedoen en als je ons aan het lachen maakt, krijg je een tientje.
2: Ja.
0: Afgesproken?
2: Leuk.
0: Oké, we gaan het zo meteen doen. Dus meld je even aan, ik wil meedoen in de Q-app. Teddy Swims, komt eraan. Hey, en niet geschoten is altijd mis, hè? We willen mensen gewoon lekker aan als het niet lukt. Boeien, kun je uitschelen. Wil je toch lachen?
2: Ja, ik vind het leuk.
0: Ik ben benieuwd. Kom maar door.
3: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
7: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
8: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
9: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
8: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
7: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
10: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
11: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu met de Gamma Woordenpas 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Dat zeg ik.
12: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
13: Sta je in de file en spot je ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Wen er maar aan.
16: Het is gewoon alsof ik mezelf niet ben. Ik heb een bloedheet. Ik kan opeens totaal flippen.
17: Ouder worden komt vanzelf.
18: Dat kan eigenlijk maar één ding betekenen.
17: Eraan wennen is een ander verhaal.
18: Je bent in de overgang.
17: Naar de bestseller van Maaike Meijer.
18: Ik ga als een feniks herrijzen.
17: Wen er maar aan. Donderdag in de bioscoop.
19: Elke seconde scherp zijn. Constant inschatten. Afwegen. Schakelen. Wil je weten of jij het in je hebt om te werken in de gevangenis? Kom op zaterdag 7 november naar het event One Day Inside in de Koepel in Haarlem. Dit is jouw kans om de wereld achter de muren van dichtbij te beleven. Meld je nu aan op werkenbijdji.nl/onedayinside. Er zit meer achter werken bij DJI.
20: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
21: Daardoor word ik snel geholpen.
20: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
22: Even bollen met Select.
23: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
24: Ah, relaxed?
23: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
25: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
26: Let's go for more, for Max, from Max.
25: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
27: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan naar haar toe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
28: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
29: Lars Boelen.
0: Met zometeen de middel van Z en eerst Teddy Swims, Mr. Noah.

0: opdracht is, maak mij of Robby van de redactie of ons allebei aan het lachen en je krijgt een tientje. Je krijgt ervoor één poging. Robby, ik vind het wel spannend. We hebben een aantal mensen hangen die dat gaan proberen. Ik ben ook heel benieuwd hoe ze het gaan doen.
1: Ja, dat weet ik ook echt niet.
0: Maar ik ben ook ergens dat ik denk, ja, ik vind het ook lullig als ik niet moet lachen. Maar ik ben... Oké, luister, als ik niet lach, ik doe heel erg mijn best om niet te lachen. Hè? En jij ook.
1: Ja, klopt. Het doel is dat we niet lachen.
0: Jij bent denk ik wel makkelijk slachtoffer.
1: Ja, dat denk ik ook. Oké.
0: Zullen we gewoon de eerste gaan doen?
1: Ja.
0: Oké.
1: Wel even duidelijk, je krijgt één poging.
0: Ik krijg één poging.
1: Ja.
0: René.
2: Ja?
0: Jij bent aan de beurt. Nee, helaas René, dankjewel.
2: Oké, doei.
1: Oh, ik moest heel erg op mijn lip bijten. Maar ik heb niet gelachen.
0: Nu ook niet doen, hè? Nu ook niet doen. Oké, Arnold.
3: Oké, ik had een mop.
0: Oh.
3: Ja. Twee tieten en een envelop.
0: Zo, je bent echt zo makkelijk. Nou, dat lekker hoor, tientje. Gefeliciteerd, Arnold. Sorry,
1: ik heb de rest van de mop nog ineens gehoord.
0: Nee, maar sorry, als jij hierop moet lachen, dan wordt het nog een hele dure avond. Nou goed, Jesse.
4: Ja, goedenavond.
0: Hi.
4: Ik zit ook helemaal in de spanning.
0: Waarvoor?
4: Ja, weet ik niet. Op de radio komen, vind ik altijd leuk. Maar spannend.
0: Doe je best, zou ik zeggen.
4: Nou, ik heb een beetje een klassiek die het altijd goed doet op feestjes.
0: Ja.
4: Hoe een Belg een konijn vangt.
0: Hoe een Belg een konijn vangt? Even denken.
1: Ja. Met een net?
0: Nee, weet ik ook niet. Nee, geen idee. Ik ben hier altijd slecht in.
4: Hij gaat in het hoge gras zitten en doet het geluid van een wortel na.
0: Godverdomme.
1: Ja, dit is toch verschrikkelijk. Ja. Maar ik moet lachen, omdat ik denk, snap hem eigenlijk helemaal niet.
0: Nee, je snapt hem. Leg hem even uit, Jesse.
1: Nee, lach aan. Nou, pokerface. Ik voel me even mijn pokerface.
0: Maar sorry, dit is, wordt allemaal... Oké, nou, we hadden het eigenlijk zonder jou moeten doen, want dit is gewoon... Oké. Johanna.
5: Ja, dat ben ik.
0: Ja, ook jij krijgt één poging. Daar gaan we.
5: Nou, ik werk in de thuiszorg, dus ik kom nogal wat tegen.
0: Ja.
5: En ik heb zelf zo'n herfststukkentafel en ik dacht, hey, leuk, eikeltjes op straat. Dus ik had mijn zakken gevuld met eikels. Dus ik kwam thuis. Ik zeg tegen mijn man, ik heb mijn hele zakken vol met eikels. Hij zegt, oh god, heb je ze nou mee naar huis genomen allemaal?
0: Ja, jezus, Romy! Ja, maar dit is toch... Ja, maar ik vind het zo...
1: Ik vind het niet eens grappig uit.
0: Ja, en toch lachen. Ja, Oké, nou, Johanna, je hebt het voor elkaar, hoor.
1: Sorry.
5: Helemaal
0: gefeliciteerd, tientje voor jou ook. Ja, we blijven...
5: In de pocket.
0: Ja, in de pocket. We blijven maar uitdelen. Het is zo verschrikkelijk. Oké, Erton.
6: Hallo, goedenavond.
0: Hallo, ook voor jou een poging. Maak ons aan het lachen.
6: Maak ons aan het lachen, ik ga mijn best doen. Nou, ik had dus van de week een verstopte wc.
0: Ja.
6: En dat duurde maar, en dat duurde maar. Dus op een gegeven moment zat ik met mijn hand in de wc. Nou, proberen al die rotzooi eruit te halen. En toen begon te zweten. Ja. En te zweten.
0: Ja.
6: En toen had ik het geweldige idee om mijn arm over mijn hoofd heen te halen. Om het zweet van mijn hoofd af te halen. Dus er zat heel mijn gezicht onder de rotzooi.
1: Oh nee.
0: Oh, wat vervelend.
1: Getver. Wat vies.
0: Ja. Hou nou op, hoor.
1: Maar ik moet lachen van jou.
0: Ik hou me in. Dit is toch...
1: Mag ik heel even een break, alsjeblieft?
0: Ja, Ertel.
1: Ik moet echt heel even zeggen, want ik heb nu gewoon een slappe lach. Ik moet op alles lachen als iemand het woord paas uit tegen mij zegt dat ik kan gieren. Ja, maar... Kunnen we heel even pauze doen?
0: Ja, dan kan je ondertussen even €40 overmaken. Want... Zeg maar, iedereen. Erton, jij ook gefeliciteerd. Je hebt ook een tientje gewonnen. Het is je gelukt. Ja, het is een verschrikkelijk. Oké, even een kleine pauze.
1: Ja, ik moet heel even. Want ik, ja, en dat we hebben nog mensen klaarstaan. Maar ja, gewoon, ik moet heel even lucht.
0: Pleun. Pleun. Ben je er nog, Pleun?
7: Ja, ik ben er nog.
0: Kan je nog heel even wachten? Want anders, Romy, je moet heel even bijkomen. Want
7: maar dat vind ik vind het niet erg hoor, Romy, om mijn grapje lachen.
0: Nee, dat snap ik.
1: Nee, maar even.
0: Ah, geloof me, dit gaat sowieso natuurlijk. Ik bedoel, we kunnen een liedje draaien, maar het is voor de vogel. Want het is zo makkelijk aan het lachen te krijgen. Oké, even één liedje, Romy, en dan gaan we verder. Okay?
1: Ja, gaan we door.

0: Lekker liedje van Jamie Miller, Baby Doll. Ben je een beetje bijgekomen?
1: Ja, ik ben weer helemaal...
2: En dan nu een ongepland experiment.
1: Ik ben weer helemaal daar en ik begin weer te lachen.
0: Dat is verschrikkelijk. Oké, als je net inschakelt, we zijn een klein spelletje aan het doen. Iets wat we tegenkwamen op TikTok. Maak ons aan het lachen en krijg een tientje. Rome van de redactie en ik. Nou, we hadden net vijf mensen. Bij vier mensen moest Rome keihard lachen. Echt om niks ook.
1: Ja, ik had ook gewoon te slappe lach. Je kon echt alles zeggen en ik moest gewoon lachen.
0: Oké, we gaan er nog drie doen, oké?
1: Ja, ik heb even een kleine pauze gehad. Ik hoop dat het nu beter gaat.
0: Ik zie gewoon de vouw in je gezicht zitten. Je zit nu al te lachen. Ja, probeer nu even, even serieus.
1: Ja, ik heb hem.
0: Ja, heb je hem?
1: Ja.
0: Pleun.
3: Ja.
0: Jij bent.

0: boos. Weet ik veel. Een stier? Ik weet het, oh, ik ben niet zo slecht in dit soort raadsels. Jij? Weet jij het?
1: Ik heb geen idee.
0: We weten het niet, Aurélie.
2: Een dier in een bad mood.
1: Nee, ik hoefde niet te lachen.
0: Oké.
1: Zo. Ik ben niet zo vatbaar voor dit soort grapjes, denk ik.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Niet voor die raadseltjes. Oké. Aurélie, dankjewel.
1: Ja, dankjewel. Wel leuk.
0: Ja, je vindt het zelf... Ja.
1: Zelf is wel ja, lachen.
0: Weet je wat het is? Ik zit mijn lach ook in te houden. Hè. Dus...
1: Wat is er?
0: Niks. We gaan naar Derek.
1: De laatste.
0: Oh. De laatste. Derek.
3: Nou, daar komt-ie. Ik kom met zwaar geschud, hè?
0: Ja, zwaar geschud. Ja, we zijn benieuwd. Kom maar.
3: Oké. Een dochter vraagt haar vader, papa, mag ik de auto lenen? Haar vader zegt, dat is goed, maar dan moet je me eerst pijpen. Dus die dochter pijpt haar vader en zegt, papa, je piemel smaakt naar stront. En die vader zegt, oh god, dat is waar ook, je broer heeft de auto.
1: Ja?
0: Dat is de grap.
1: Ja, oh, je broer heeft de auto. Zo, ja, sorry,
0: ja
1: hoor,
0: en we lachen. Ja, ja. Het is ook echt verschrikkelijk.
1: Maar
0: en we
1: ik
0: lachen.
1: Dacht, je broer heeft de auto. Eerder al gepakt vandaag of
0: nee,
1: zo. Oh ja, dus hij heeft eerst. Oh, oké, okay, de broer in de kont en daarna zo.
0: Ja.
1: Nou, Derek, wel leuk grapje.
0: Ja, wel een beetje een grapje op het randje. Ik bedoel, ja, gelukkig is het 10 voor 12. We hadden dit niet om 10 over 10 moeten doen.
3: Ja, maar nee, ze zeiden alles mocht, hè? Alles
0: ja,
3: mocht.
0: Precies. Ja, alles mocht. Nou, goed.
1: Ook een tientje voor jou.
0: Ook een tientje voor jou. Gefeliciteerd, Derek.
1: Lars, je hebt toch ook zo'n grapje?
0: Oh ja, ik heb ook nog een grapje. Derek, mag ik proberen op jou aan het lachen te maken?
3: Ja, natuurlijk.
0: Wat is er harder dan een tomaat?
1: Nee.
0: Hé, hey, wat dan?
1: Je bent dat...
0: Wat?
1: Ja.
0: Wacht even, ja?
3: Geen idee.
0: Oh ja, hoe ging die ook alweer? Ja, oh nee, ja, shit.
1: Ik ga hem even zelf zoeken.
0: Zoek hem even op. Ja, ik heb ook een heel leuk grapje. Oh, dat is echt een leuk grapje als je hem niet meer weet dan.
1: Ja, ik kan niet vinden.
0: Hoe heet die ook alweer? Nou, doe ik hey, even die...
3: Waarvan is het een onderzeeër gemaakt?
0: Onderzeeër?
3: Van welk materiaal is een onderzeeër gemaakt?
1: IJzer?
0: IJzer, ja.
3: Nee, zink.
0: Ja, toch leuk. Ja.
1: Ik ook leuk. Nee, ik kan die vinden ook. Nee. Die,
0: nou, wat is er harder dan tomaat?
3: Geen idee.
0: Tomaat!
3: Hey, wat is het verschil tussen een koelkast en een vagina?
0: Ja, maar hier gaan we ophouden.
1: Ik ken allebei open of zo.
0: Allebei koud.
3: Hey, een koelkast laat geen scheet als je het vlees eruit haalt.

0: Jackson, Behind These Hazel Eyes, bij Q-Music. Zometeen, over ongeveer 4 minuten, dan beginnen we de nieuwe dag niet goed, maar fout. Dat doen we elke dag bij Q-Music, met een liedje uit het foutuur. En doen we met deze. Lekker. Mahambi, hoor je zo. En Bumpy Ride.
1: De nieuweling in het hockeyteam zijn.
2: Hallo.
1: Na jaren weer een tennisracket oppakken. Of voor het eerst de sportschool inlopen. Het kan net zo spannend zijn als de Olympische startlijn. Daarom support Team NL vanaf nu iedereen die de eerste stap zet. Van beginner tot topsporter. Want beginnen is winnen. Vind jouw support op de Team NL socials. Team NL, beginnen is winnen.
3: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: Beginnen is winnen wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Hoofdsponsor van Team NL.
5: Elke sportieve droom begint met die eerste stap. Dat moment waarop je denkt, ik ga ervoor. Staatsloterij geeft als hoofdsponsor van Team NL sportieve dromen graag een duwtje. Van je eerste training tot het allerhoogste podium. Want wie begint, heeft al gewonnen. Staatsloterij. Supporter van dromen. Staatsloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
10: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
11: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
10: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
12: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
12: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum. En bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
17: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
18: Bij Simpel krijgt meer voor minder, altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
19: Meer voor minder. Simpel.
17: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
20: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
21: Niet weer hetzelfde uitje? Kom naar Preston Palace. Zwemmen, kermis, eten, drinken en veel meer all inclusive. Boek nu op prestonpalace.nl.
22: Het geluid.
23: Het geluid van Q-Music is nu waard
0: €27.000. Lekker bedrag.

0: inmiddels middernacht geweest. Het Q-Music nieuws krijg je van Michiel Frazenstorm.
1: Goedenacht. Na haar mislukte executie in de Amerikaanse staat Tennessee is de te dood veroordeelde Christa Pike weer bij bewustzijn. Ze kan ook weer praten, zeggen haar advocaten tegen Amerikaanse media. Christa Pike overleefde de afgelopen week 2 dodelijke injecties en werd daarna snel naar het ziekenhuis gebracht. Daar ligt ze nog steeds. In Den Haag worden morgen extra veiligheidsmaatregelen genomen bij het Vredespaleis. Daar is morgen een herdenking van de Hamas-aanval van 3 jaar geleden op Israël en het geweld dat daarna losbarstte in Gaza. Welke veiligheidsmaatregelen worden genomen, wil Den Haag niet zeggen. In Rotterdam is een auto gebotst op een ambulance die met een patiënt onderweg was naar het ziekenhuis. Een ambulancemedewerker brak daarbij zijn arm. De automobilist is opgepakt, hij reed zonder rijbewijs en had drank of drugs op. De patiënt werd vrij snel in een andere ambulance gezet en maakte naar omstandigheden goed. En Cristiano Ronaldo stelt zich toch nog beschikbaar voor het Portugese elftal. Op Instagram zegt hij dat de bondscoach zijn beloftes niet na was gekomen en dat hij daarom afgelopen week het trainingskamp verliet. Maar daar heeft Ronaldo nu spijt van. Hij vindt dat hij zijn teamgenoten in de steek heeft gelaten en heeft daar sorry voor gezegd. Het weer? Vannacht kans op mist, koelt af naar 1 graad of 10. Morgen eerst droog met zon, daarna neemt de bewolking toe met 's avonds regen. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden.
0: En op de weg, lekker rustig, geen files. Flitsmeister meldt wel controles. De meest gemelde die staat langs de A30, dat is Barneveld richting Ede. Staan ze bij 16.2 en voor een volledig overzicht check je de Flitsmeister-app.
2: Het is 12 uur. Een nieuwe dag begint. Dus dat betekent
3: een foute start.
4: Lars Boele.
0: Officieel woensdag 7 oktober 2026. En die beginnen we lekker fout.

Ja, dit nummer is een beetje uit mijn studententijd. Ik was toen 22 jaar, uit 2016. Je hoorde de foute start van deze woensdag 7 oktober 2026. Mahambi en Bumpy Ride. Zometeen Axwell en Ingrosso, More Than You Know. En eerst Ella Langley. Dit is Choosing Texas.

0: Axwell en Grosso en More Than You Know bij Q Music. Rome van de redactie.
1: Ja.
0: Ja, daar ben je. Is jou niks opgevallen?
1: Aan jou?
0: Ja, aan mij. Nou, niet per se aan mij, maar iets... Het ding is namelijk, ik ben iets vergeten.
1: Vandaag?
0: Ja. Nou, niet alleen vandaag trouwens.
1: Oh, ik denk dat ik wel iets weet. Maar daar ben ik expres niet over begonnen. Omdat ik dacht, ja, ik moet ook niet zo hebberig willen zijn. Gaat het over mij? Ik denk dat ik het gewoon meteen weet ook.
0: Wat erg dat je het ook gelijk weet.
1: Ja, omdat ik er wel even over na heb gedacht namelijk.
0: En wat dacht je toen?
1: Dacht ik, ja, moet ik dat dan ook maar verwachten? Kijk, mijn moeder heeft mij altijd geleerd... Je moet anderen nooit behandelen zoals ze jou behandelen. Dus als iemand iets stoms tegen jou doet... betekent niet dat je altijd meteen stom tegen die ander moet doen.
0: Nee.
1: Maar dat betekent ook... ik ben heel erg iemand van attent zijn en altijd dingetjes, zeg maar. Maar dat betekent niet dat anderen dat ook bij jou hoeven doen. Dus ik neem het je niet kwalijk.
0: Waar heb jij het over? Ik denk dat wij het over anderen... over het...
1: Oh, dit wordt heel pijnlijk.
0: Waar heb jij het over?
1: Ik heb het over mijn verjaardag. Daar heb jij het niet over.
0: Ik heb... Nee, ik had het niet over je verjaardag.
1: Oh, nee, wat erg.
0: Wat dan?
1: Ja, jij hebt mij geen cadeau gegeven.
0: Nou, ja.
1: Nee, dat bedoel ik helemaal niet vervelend, hoor.
0: Nee?
1: Nee, vind ik niet erg.
0: Nee, dat is ook wel wat ik bedoelde eigenlijk, hoor.
1: Wel?
0: Ja.
1: Oh, gelukkig. Ja. Oh, ik voelde me al heel lullig nu.
0: Nee. Ja, nou, ik heb jou, wanneer ben jij geweest eigenlijk?
1: Even, 27 september.
0: 27 september, dat is al best wel een tijdje geleden. Ja. Maar hadden we elkaar dan tussendoor niet gezien of zo? Er was iets.
1: Ik was ziek.
0: Dat was het, jij was ziek.
1: Nou, nee, die maandag en dinsdag was ik er wel gewoon, hoor.
0: Oh, ja.
1: Maar daarna was ik ziek.
0: Ja, ik heb nog gedacht, zal ik zeggen, het cadeau is onderweg. Zeg maar, dan, daarmee kan je het altijd nog uitstellen.
1: Ja.
0: Met het cadeau is nog onderweg. Maar er is geen cadeau onderweg, want ik weet het gewoon even niet.
1: Je was het gewoon even
0: vergeten. Nee. Nou, het is gewoon soms niet top of mind. En ik heb er serieus aan gedacht ook nog. In de winkel gelopen, dacht ik misschien wat kopen. Maar ja, ik vind ook een busje.
1: Hoe moet je nou kopen?
0: Nou, dat vind ik dus moeilijk. Ik wil ook gewoon origineel uit de hoek komen. En toen begon de tijd te dringen en toen dacht ik, ja, ik weet het gewoon even niet. Ik denk, ik schrijf gewoon heel even dood en ik kom er later wel op terug. En eigenlijk, ja, als ik er later op terugkom, dan... denk ik niet meer over na. Maar toen begon je vanavond over trouwens. Want jij zei van, nou, ik heb een cadeautje gehad van iemand van de sportschool.
1: Ja,
0: en toen zei je nog, goh, wat attent. Toen dacht ik, zou dit een hint zijn?
1: Nee, helemaal niet. Nee, maar die had ik in mijn tas gedaan met het idee van... oh, ik moet haar zo meteen even een appje sturen om even te bedanken.
0: Ja.
1: Nee, helemaal niet eigenlijk. Nee, ik heb er gewoon één keer over nagedacht dat ik dacht... oh, Lars heeft me niks gegeven. En toen dacht ik, ja, maakt dat me eigenlijk iets uit?
0: Ja, maar het is...
1: Nee, ik dacht ook van, ja, maar ik vind je... ja, maar ik weet hoe je bent, snap je? Want ik weet
0: ik wil niet zo zijn.
1: Nee, maar ik weet dat je en ten eerste niet de attentste bent. En dat maakt niet uit, want je bent wel een lieverd. Maar je bent ook niet zo goed dan in cadeaus. Je weet dan ook niet zo goed wat te verzinnen. Nee. En dan denk ik, ja, joh,
0: vind dat zo moeilijk.
1: Ik zou ook niet weten wat ik dan van je moet vragen.
0: Ja, maar ik vind wel dat ik moet wel iets hebben. Er komt nog een cadeau. Beloofd? Ja. Maar...
1: oh, ik dacht, dit is de aankondiging van ik heb zo'n cadeau voor je.
0: Nee, dat kan ik niet. Nee, natuurlijk niet.
1: Dit is eigenlijk van geef me inspiratie voor
0: een
1: cadeau.
0: Oh ja, je had nu verwacht. En nu komt er onder het bureau, komt er even een...
1: ja, kijk,
0: en
1: hier is het cadeau. Nee, ik dacht dat je nu...
0: oh, dat was wel echt een tegenvallen. Nee,
1: dit is gewoon een soort excuusbrief.
0: Ja, ik dacht van het duurt nu te lang. En ik hoor jou denken van waar blijft mijn cadeau? Dus ik denk, ga het maar gewoon, ik gooi het maar even oud en die open. Maar ik heb geen cadeau. Nee. Nee.
1: Maar je weet wel wat je gaat geven?
0: Absoluut niet. Ik heb geen idee. Nee, maar het is als er mensen... als er mensen zijn die ideetje... ja, ik vind het zo lastig, joh.
1: Joh, het is 2 weken geleden dat ik jarig was. En nu komt de oproep pas van, joh, wat zou je graag willen hebben?
0: Ja, nou ja, sorry. Ik weet het niet.
1: Dit is wel een klein... ik dacht, nu komt het cadeau. Dus ik was een beetje weer excited van, oh leuk, krijg ik een cadeautje.
0: Ja.
1: Nee, joh, schat, maar joh, je hoeft dan toch niks meer te kopen.
0: Jawel, er moet nog wel iets komen. Maar ik ben niet de enige in Nederland. Er zijn zoveel, en ik denk vooral mannen... denk ik, vind ik dit lastig, hoor. En vooral voor een vrouw. Ik zou het voor mijn eigen vrienden... ik zou het ook niet... wat moet je nou geven, man? Dat is toch irritant?
1: Ja, klopt, ja.
0: Als volwassene, ga je dan een geur of zo?
1: Nou ja, goed. Geurtje?
0: Ja.
1: Nou, vind ik een groot cadeau, hoor.
0: Ja, nou goed. Ik ga dus even over nadenken als er tips zijn voor mensen... Ik weet het gewoon niet. Ik loop helemaal vast. Tips, drop ze even in de Q-Music app. Manolito zegt de drijvende plaat. Wat een gelul allemaal.
1: Okay. Nou, gaan we dat maar doen, toch?

0: Somjeu en Feels Part 2 bij Q. Het geluid. Ja, dan ga ik even bellen met Merel. Als ik hoop dat ze de telefoon gaat opnemen. Het is natuurlijk laat. Stuur me een berichtje in de Q-app. Even kijken hoor. Merel, je spreekt met Lars van Q-Music.
1: Oh, hoi.
0: Hoi, ja.
1: Hallo.
0: Hallo, ja, sorry. Ja, je denkt, wie belt mij nou zo laat nog? Wat is dit nou? Nee, sorry, ja, ik dacht, ik ga je toch even bellen, want je stuurde een berichtje in de Q-app.
1: Ja, klopt.
0: Ja, je had een vraag.
1: Ik had een vraag hoe je kon zien welke geluiden er al waren doorgegeven.
0: Ja, zeg maar. De foute antwoorden.
1: Ja, klopt.
0: Ja, de foute antwoorden. Dus inderdaad, nou, het is sowieso fijn dat je het vraagt. Want het is natuurlijk, er is niks meer zonde dan dat je een antwoord geeft. Hè. Je krijgt de kans om je antwoord te geven voor het geluid. En dat je dan, zeg maar, geluid noemt dat al genoemd is. Dat is echt zonde.
1: Ja, klopt.
0: Goeie vraag. Qmusic.nl, dat is eigenlijk, of in de Q-app. Want als je dan op het geluid gewoon naar beneden scrollt, dan staat er het geluid, de foute antwoorden. Klik je op en dan krijg je alle foute antwoorden te zien. Kan je ook nog zoeken.
1: Ja, super.
0: Heel handig. Dus dan kan je jouw antwoord, even een steekwoord of zo uit jouw antwoord, kan je eventjes invullen. Dan kan je zoeken. Dat is heel makkelijk.
1: Nou, super. Dan ga ik dat doen.
0: Ja, maar denk jij het echt te weten nu, Merel? Ja, je moet het hoeft niet te zeggen, hoor. Maar je moet het voor jezelf houden. Maar denk jij wel te weten wat het geluid is?
1: Ik hoop het.
0: Ja, ik hoop het ook voor je. Zo, dat zou wel zijn. Ja, het geluid is nu 27.000 euro waard. Dat zou natuurlijk echt lekker zijn.
1: Nou, dat zou wel wat zijn, is erbij.
0: Wat zou je met het geld gaan doen?
1: Goeie vraag. Ik denk lekker
0: een vakantietje boeken. Heerlijk. Ja, dat is altijd goed. Altijd goed. Nou, ik ga met je meeduimen dat je antwoord mag geven. En check het dus even op qmusic.nl of in de Q-app. Daar staan de foute antwoorden.
1: Ja, super. Ga ik doen. Dankjewel voor je belletje.

0: Bauza en Magnetic Back Your Music. Romy van de redactie. Ja, daar ben je. Laat ik het anders zeggen. Ik had vandaag, was ik een beetje, nou, ik had geen chill dagje, maar ik had gewoon een thuisdagje. Weet je wel, dat
1: lekker.
0: Je heel de dag een beetje in huis dingen doet en een beetje rondhangt en een beetje klusjes en zo.
1: Ja.
0: Dus ik heb niet niks gedaan, maar ik was gewoon heel de dag thuis. Ik hoefde de deur niet uit. Ik had de hele dag een heerlijke joggingsbroek aan. Dat is zo ontzettend chill. Ik vind dat echt chill.
1: Zeker. Wat voor trainingsbroek heb je dan? Of joggingsbroek? Echt een joggingsbroek dus, of zo'n voetbaltrainingsbroek?
0: Nee, zo'n joggingsbroek. Echt een beetje van dat katoenstof, gewoon vliesachtig. Zo'n grijze, weet je wel. Zo'n grijze.
1: Oh, heerlijk.
0: Ja. Nou, dat is natuurlijk heerlijk. Die voel je lekker niet zitten. Maar dan dacht ik, toen ging ik hier naartoe. Ik denk, eerlijk is eerlijk, we zien hier niemand 's avonds. Want er is bijna niemand meer op kantoor natuurlijk. Dus het is een leeg kantoorpand. Maar ik denk toch, het voelt niet goed. Je gaat toch. En ik weet, de radio is. Je ziet me niet. Behalve op Kijk Live, maar dat is vaak alleen het bovenste gedeelte. Dus in principe zou je mijn broek dus niet zien. En ziet niemand op kantoor. En toch trek ik eventjes een andere broek aan. Je wil er toch even wat netter uitzien.
1: Ja.
0: Is het nou niet een idee dat we. Is het een no-go om hier morgen of overmorgen of hier met een trainingsbroek aan te komen, met zo'n joggingsbroek aan te komen? Kan dat?
1: Nou ja, ik vind in ons geval, wij werken 's avonds, we zien inderdaad bijna niemand, alleen de beveiliging op de gang.
0: Precies.
1: Ja.
0: Het is toch zo, weet je, waarom hijs ik mezelf helemaal in een spijkerbroek en in een. Het is toch helemaal. Ik kan gewoon lekker chillen, toch? Het is gewoon lekker avond, kan ons wat schelen.
1: Klopt, ja, ik vind dat het wel kan. Ik liep gisteren nog op mijn badslippers.
0: Ik zit te denken, moeten we hier een vaste dag in de week voor maken. Is dat een leuk idee?
1: Jij wil niet de enige zijn, ik hoor het al. Jij denkt, meer als we dan een gezamenlijk leed.
0: Ja,
1: zeg maar.
0: Nou, dat we er zeg maar een dag van maken dat iedereen, dat jij dus ook, en ik zo iedereen die aan het luisteren is, dus ook als jij nu aan het luisteren bent, dat we gewoon één dag afspreken met z'n allen, dat het gewoon gereed uit, één avond eigenlijk, dat een joggingsbroekavond wordt.
1: Leuk!
0: Ja, weet ik niet. Ik gooi dat nu even zo in de groep, hè?
1: Nou, ik zie het meteen als excuus dat ik weer meer joggingsbroeken kan kopen.
0: Ja, maar dat is toch chill?
1: Lekker chillpakjes.
0: Maar ook voor je, wat zou daar een goede dag voor zijn? Moeten we dat nu al beslissen of moeten we daar eventjes over nadenken?
1: Ja, weet ik niet. Wat denk jij?
0: Nee. Mijn gevoel zegt donderdag.
1: Hoezo?
0: Nou, omdat donderdagavond voelt al een beetje als begin vrijdag. Snap je wat ik bedoel?
1: Gewoon lekker. Dat je
0: gewoon
1: ook,
0: lekker
1: dan
0: donderdag.
1: Dan zit je ook al een beetje op het einde van je latijn. Want je hebt de hele week al hard gewerkt.
0: Ja, dan ben je echt ruim over de helft van de werkweek heen.
1: Ja.
0: Dat donderdagavond, jongensbroekavond. Kunnen we dit? Ja, dat is het idee nu even. Gewoon even, ik schets het nu even.
1: Maar kom jij nu dan donderdag in je jongensbroek?
0: Ja, weet ik. Moeten we even, als we het afspreken, wel.
1: Maar we hebben bijvoorbeeld deze donderdag hebben we nog een meeting om 6:00.
0: Ja, maar donderdagavond.
1: Ja, dus je neemt hem mee dan.
0: Ja, zodra de klok 6:00 heeft geslagen, gaat de joggersbroek aan.
1: 6:00 bij die meeting? 10:00 dan.
0: Ja, oké. In ieder geval 's avonds na de meeting. Ja.
1: Nou, ik vind het een goed plan hoor. Ik neem hem mee als het aan mij ligt.
0: Weet je wat, ik wil ook dat iedereen die nu luistert. Ik wil iedereen die nu luistert dat hij meedoet. Dat we er een nationale avond van maken. Iedere week opnieuw.
1: Oh.
0: Ja, ik denk groot hè.
1: Ja,
0: en dat we dan uiteindelijk dat we naar de Ziggo Dome gaan. En dat we dan met 70.000 man, of we kunnen er in 35.000 man in een joggingsbroek gaan zitten op donderdag. Nou goed, misschien is dat wat overdreven. Nee, misschien is dat overdreven. Maar dat we er gewoon een nationale joggingsbroekavond ergens in het leven roepen. Dat is toch lekker?
1: Nou, Charelle is met je eens. Die zegt gewoon lekker jullie chillpakken elke avond. Nou, elke avond vind ik dat wat heftig. Misschien op donderdag.
0: Nee, maar niet jullie. Wij met z'n allen.
1: Ja, oké. Met z'n allen.
0: Met z'n allen. Met het hele land. Een joggersbroek aan, donderdagavond.
1: Oké, bij deze afgesproken, ik neem hem mee donderdag.
0: Ik ook.
1: Gaan we even kijken wat we ervan vinden.
0: Ik denk dat heerlijk wordt. Als nou iedereen meedoet.
1: Ja, vind ik ook wel lekker.
0: Ik wel een leuk idee, oké. Nou, bij deze in het leven geroepen, donderdagavond wordt joggersbroekavond.

0: zeggen, hoop positieve reacties hoor, op mijn net geopperde spontane idee. Ja, ik had gezegd, is het nou niet een idee dat we eens even met elkaar afspreken dat we één vaste avond in de week dan lanceren als een avond waarin je dan gewoon lekker je joggingsbroek aan kan trekken?
1: Ja, ik moet zeggen, ik heb er nog een keer over nagedacht.
0: Goed idee.
1: Lijkt me echt wel lekker eigenlijk.
0: Ja, of je nou gaat werken.

0: toch heerlijk, heerlijk. Nou, een hoop positieve reacties in de Q-Music app. Van Carlo onder andere, van Bjorn, Annabeth. Die zegt, ja, dat moeten we doen. En wat, Hibak, wat zegt Hibak?
1: Ja, die zegt, wow, wat een goed idee. Ik doe zeker mee.
0: Hé, kijk eens aan. Nou, dat is goed. Dus sla hem vast in als je nog niet eentje hebt. Donderdagavond is de allereerste officiële joggingsbroekenavond.
1: Welke ga je dan aandoen?
0: Ik heb er maar één.
1: Heb jij maar één joggingsbroek?
0: Ik heb één joggingsbroek. Gewoon een grijze. Gewoon zo'n grijze. Ja, zo'n joggingsbroek.
1: Eén?
0: Eén? Ja? Is dat gek?
1: Oh, ja, vind ik wel gek.
0: Jij zegt, er moet een collectie.
1: Ja, ik heb heel veel.
0: Heb jij heel veel joggingsbroeken?
1: Ik vind het lekkerst om te kopen, vind ik chillbroeken. Omdat, maar, ja, vind ik zo
0: even voor
1: lekker.
0: De duidelijkheid, het is geen legging, hè?
1: Nee. Echt
0: het is
1: lekker
0: een
1: gewoon
0: joggingsbroek.
1: Ja, een chillbroek, ja. Maar dan komt dat het, als ik thuis kom, is dat het eerste wat ik aantrek. Vind ik zo lekker.
0: Joggingsbroek.
1: In het weekend loop ik daar alleen maar in.
0: Het is echt genieten.
1: Ja.
0: Donderdagavond gaan we doen, met het hele land tegelijk. Donderdagavond, joggingsbroekenavond. Zometeen, Douwe Bob, zijn nieuwe Note Self, is Corona.

de zomerhit van dit jaar. Wordt Lil Nas X. De nieuwe van Samuel Welten. En Russo. En die heet... Boom.

komt eraan. Wordt een heerlijke nacht. Allemaal lekkere muziek. Zometeen nog Jonas Blue ook nog. Maliv, Edge of Desire en eerst Nelly Furtado. Say it right.

Goedenacht. Na een schietpartij in Rotterdam is op de A13 bij Delft iemand opgepakt. Het schieten gebeurde tegen de avond in het Rotterdamse centrum, maar er zou niemand zijn geraakt. De dader vluchtte daarna in een auto en ook het mogelijke doelwit ging er vandoor. Of de opgepakte verdachte wordt gezien als de schutter is niet bekend. Een ter dood veroordeelde vrouw die in Amerika haar executie overleefde is bij bewustzijn en kan weer praten. Het gaat om Krista Pike, die tientallen jaren vast zat in een dodencel in de staat Tennessee. Vorige week kreeg ze 2 dodelijke injecties, maar ze stierf niet. Ze werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Premier Jetten heeft in een marathondebat de kabinetsplannen verdedigd in de Eerste Kamer. En net als in de Tweede Kamer bleek dat Jetten ook hier niet zomaar op steun kan rekenen van de oppositie. Pro bijvoorbeeld eist dat het minderheidskabinet afziet van een verhoging van de inkomstenbelasting en dat rijken juist extra belasting betalen. En in Zweden heeft de politie geschoten op een man die met een wapen rondliep bij het Koninklijk Paleis in de hoofdstad Stockholm. Hij had volgens Zweedse media mes bij zich en zou zich agressief hebben gedragen. Niemand van de koninklijke familie was toen in het paleis. De neergeschoten verdachte is naar het ziekenhuis gebracht. Het weer? Vannacht kans op mist, koelt af naar 1 graad of 10. Overdag eerst droog met zon, daarna neemt de bewolking toe met 's avonds regen. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedenacht. Opvangorganisatie COA slaat opnieuw alarm. Het lukt amper nog om asielzoekers op te vangen. Ze moeten buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten, in het gras, zonder voorzieningen. Zelfs vrouwen, kinderen en zieken. Er zijn volgens het COA dringend honderden extra opvangplekken nodig. De Amerikaanse Christa Pike kan weer praten, maar het zal nog wel even duren voordat ze helemaal is hersteld van de mislukte executie, dat zeggen haar advocaten. Ze kreeg de doodstraf voor een moord en zou vorige week geëxecuteerd worden. Maar ze overleefde twee dodelijke injecties en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. In Den Haag worden vandaag extra veiligheidsmaatregelen genomen bij het Vredespaleis. Daar is een herdenking van de Hamas-aanval van 3 jaar geleden op Israël en het geweld dat daar nou losbarstte in Gaza. Welke veiligheidsmaatregelen worden genomen, wil Den Haag niet zeggen. En de politieke carrière van oud-profvoetballer Tom Beugelsdijk is alweer voorbij. Hij stopt in Den Haag als raadslid voor de partij van Richard de Mos. Vanwege zijn privésituatie kan Beugelsdijk niet wonen in de gemeente waar hij is gekozen. En dat moet volgens de regels wel. Beugelsdijk kennen we als cultheld van ADO Den Haag. Het weer? Vannacht kans op mist, koelt af naar 1 graad of 10. Overdag eerst droog met zon, daarna neemt de bewolking